0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

niet zoet lief. Een dolk en een revolver, een gitaar, een handvol zand en dan een advertentie in de plaatselijke krant. Of niet zoet lief. Laat ons het goed bekijken, barst van de lijken, of niet zoete lief. De ene middelmatig, de andere trots, en sommige verbitterd, een hart als een rots, of niet zoete lief. Prins Hamlet loopt te hijgen, ach laat hem liever zwijgen, of niet zoete lief. Prins Hamlet loopt te denken en rookt een sigaar. Hij denkt dat hij gek is, maar dat is niet waar, of niet zoete lief. Vijf dubbele drie echten. Prins Hamlet tucht zijn knechten, of niet zoete lief. Prins Hamlet loopt te denken en drinkt van de wijn. Zijn vader is een smeerlap en zijn moeder is een zwijn, of niet zoete lief. Wat drijft daar in het water, een soort alma mater, of niet zoete lief. Het kroost kleeft in haar haren, Ophelia is vrij. En als je het aan mij vraagt, is Ophelia blij, of niet zoete lief. Daar komt de commissaris, hij gelooft dat niets waar is, of niet zoete lief. Prins Hamlet is beschuldigd, zijn ogen zijn bang. En morgen neemt een smeris hem naar het gevang. Of niet, zoete lief.

Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom de sterren vallen.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

maar misschien gaan wij wel nergens heen. Blijf je in je kistje heel alleen? Of bestaat de ziel uit cellen? Niemand kan het navragen.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is
1: Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten, nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwerstad.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. Vier mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. Vier mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars. Dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van BR6, de lokale omroep voor Bodegraven, Nieuwebrug, Waarder, Driebruggen, Reeuwijkdorp, Reeuwijkbrug, met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, Kerk in de Buurt. Tot 10 uur kunt u luisteren naar religieuze muziek. Om 10 uur wordt de kerkdienst vanuit de Bethelkerk in Bodegraven uitgezonden. De dienst zal geleid worden door ouderling Gerold Verhoeks. Aansluitend kunt u weer luisteren naar diverse christelijke muzieknummers. Om 11:45 volgt de kerkelijke agenda. Heeft u een vraag of een opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Kerkplein 15 wordt deze zondag uitgezonden door Christian de Bruin. We gaan nu verder met het luisteren naar muziek. Van de cd Verkondigt alle landen. Het nummer roept uit aan alle stranden.

U hoorde Psalm 81, vers 1, 2 en 12 van de cd Verkondigt alle landen. We gaan verder met de volgende cd, met het lied Wat de toekomst op brengen mogen. En dat is van de cd My Hiding Place.

We luisterden naar het lied Eén naam is onze hopen van de cd Breekt uit in jubel. We gaan nu verder met het volgende nummer op deze cd. Dat is Psalm 86.

U hoort het lied Prijs mijn ziel, de hemelkoning, van de cd Breek uit in jubel. We gaan verder met de volgende cd. Dat is de cd Dan word ik stil, met het lied Heer, u bent mijn leven.

U hoorde het lied Abba Vader van de cd Dan Word Ik Stil. We gaan verder met het volgende nummer van die cd. En dat is het nummer Doorgrondt Mijn Hart, Psalm 139.

U hoorde het lied Groot is uw trouw van de cd Dan word ik stil. We gaan verder met de volgende cd. Dat is de cd Israël liederen, favoriete liederen over Jeruzalem en Israël. Met het lied Ben reizend naar die stad.

U hoorde het lied Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? Van de cd Israël Liederen, favoriete liederen over Jeruzalem en Israël. We gaan nu verder met het volgende nummer, Jeruzalem, stad van goud.

We gaan nu overschakelen naar de rechtstreekse uitzending van de Bethelkerk in Bodegraven. De dienst zal geleid worden door ouderling Gerald Vroeks. Ik wens u een goede en een gezegende dienst toe.

Thank you.

0: Gemeente, eventuele gasten in ons midden, die verbonden is via de livestream met ons. Hartelijk welkom in deze eredienst die geleid zal worden door de gemeente, eventuele gasten in ons midden, die verbonden is via de livestream met ons. Hartelijk welkom in deze eredienst die geleid zal worden door ouderling Verhoeks. Vooraf een aantal mededelingen namens de kerkraad en voor alles wat nog komt geldt Deo Volente. Vanavond de diaconale collecte voor de SDOK die vandaag zou worden gehouden is verplaatst naar de avondmaalzondag op 5 juli. Vanavond is het om 6:30 leesdienst. De kerkraad heeft dinsdag 23 juni een extra kerkraadsvergadering over het thema seksueel misbruik en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. De avond wordt verzorgd door Praktijk Den Uyl. Donderdag 25 juni is er om 7:30 avonds doopzitting. Zaterdag 27 juni wordt er een mannenmorgen met ontbijt georganiseerd in ons kerkgebouw. Spreker is dominee Breveld, predikant en parlementslid in Parimaribo, Suriname. Hij zal Nederlandstalig spreken over het thema Man Anno 2026. Over de rol van christelijke mannen in onze samenleving en gezinnen. Alle mannen van 18 jaar en ouder zijn welkom. Aanvang 8:30. Voor aanmelding zie de schakel en de gemeente-app. De avonddienst is het dan. Volgende week zondag gaat dominee Cipro in de morgendienst voor. In deze dienst wordt de heilige doop bediend. De avonddienst is het dan om 6:30 leesdienst, waarin een voorbereidingsspreek wordt gelezen voor het te houden heilig avondmaal op 5 juli. Op 30 juni trouwen Lucas Heijboer en Leonora Kaupinnen. De kerkelijke bevestiging is om 2:30 middags in ons kerkgebouw, in een dienst die door dominee W. Haring wordt geleid. Wettige bezwaren tegen de kerkelijke bevestiging kunnen deze week bij de kerkenraad worden ingediend.
1: Is in de naam van
0: zover de mededelingen, we wensen elkaar een gezegende dienst toe.
1: Gemaakt heeft. Die trouw houdt.
2: Onze hulp
1: is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen.
3: Mijn hart, o hemel majesteit.
1: Gemeente, als voortzetting van deze dienst gaan we met elkaar een lofpsalm zingen. Psalm 108, vers 1 en vers 2. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1 en vers 2.

0: 42. Ik zal uw geboon, die ik op...
1: Gemeente, eerst stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we met elkaar op Psalm 119, vers 24. Ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. En vervolgens lezen we twee gedeelten uit de Bijbel met elkaar. Matthäus 25, vers 31 tot en met 46. En ook Efeze 2, vers 11 tot en met 22.
2: Uit het diensthuis uitgeleid heb. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Hij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Hij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Hij zult niet doodslaan. Hij zult niet echt breken. Hij zult niet stelen. Hij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

0: in zijn heerlijkheid. En we lezen eerst uit Matthäus 25 vanaf vers 31. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn: komt, gij gezegende mijns vaders, beërft dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? De koning zal antwoorden en tot hen zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan.
1: Terwijl de duivel in zijn engelen bereid is.
0: Dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel in zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het ook mij niet gedaan. Deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Dan lezen we verder in Efeze 2, vanaf vers 11.
1: Dat gij die eertijds heidenen waart, het vlees, en die voor het genaamd werd van
0: daarom,
1: die genaamd zijn besneden.
0: Bedenkt dat gij die eertijds heidenen waart, het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap in Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verder waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere. op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest.
2: Gemeente, we zullen in het gebed naderen tot onze God. En dat doen we ook voorbeden voor het beroep dat onze gemeente uitbrengt. Gemeente, we zullen in het gebed naderen tot onze God. En dat doen we ook voorbeden voor het beroep dat onze gemeente uitbrengt op kandidaat De Jong. En ook voor het evangelisatiewerk bij de bakfiets aanstaande zaterdag. En ook voor het open kerkwerk elke donderdagmorgen. Laten we nu de Heere om een zegen vragen over deze dienst.
3: Vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid.
2: Ook vanochtend, trouwe God en Vader, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Ook vanochtend zit de poort niet op slot, maar is er een geopende toegang tot u, tot uw genadetroon.
3: Als een vreemdeling.
2: En dat is omdat u, Heer Jezus, het vaderhuis vrijwillig verliet, naar deze aarde kwam en daar was als een vreemdeling. Ja, als klein kind werd u een vluchteling toen u vluchtte voor de kindermoordenaar Herodes. En u deed het omdat u ons uit het diensthuis, uit het slavenhuis van de zonde zou bevrijden. U maakt vreemdelingen van God tot medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. O Heilige Geest, u bent het die ons leert om asiel aan te vragen bij koning Jezus. En u tekent ons levenspaspoort met het bloed van het lam.
3: Niet één keer.
2: Drie enige God, vanochtend zei u alle lof, alle dank en alle eer. We hebben u verlaten. Niet één keer, maar steeds weer opnieuw. Ook in de achterliggende week. Maar wat is het een eeuwig wonder. U haalt ons erbij. Geef zicht op een nieuw vaderland. En u zet ons bij u in de hemel. Uw naam zij daarvoor geprezen. Heer, we bidden u vanochtend om de hulp, de leiding van uw geest onder ons. Dat mensen die op de vlucht zijn voor u nog steeds zich zullen omkeren, bekeren. En zullen besluiten, ik zal tot mijn vader gaan.
3: Maar geef ook onderwijs.
2: En ik zal belijdenis doen van mijn schuld en zonde. Wilt u vanochtend door het woord harde harten verbreken? Maar geef ook onderwijs aan uw kinderen om te leven in gehoorzaamheid aan u. Om uw beeld te mogen vertonen. Om ook meer en meer de heerlijkheid van u te zien in Christus. Heer, we bidden om een zegen voor hen die met de livestream met ons verbonden zijn. En ook de luisteraars van Kerkplein 15. Heer, komt u in hun huizen. Breng daar uw woord in hun hart. Wees met de bewoners van de akker. Zegen het werk dat onder hen plaatsvindt. En geeft u liefde tot u de Heere in hun hart. We bidden u voor het beroep dat onze gemeente uitbrengt. Op kandidaat De Jong. Leidt u kandidaat De Jong en ook de andere twee kandidaten naar de gemeente die u voor hen hebt uitgekozen. En dat het voor hen helder wordt welke beslissing zij mogen nemen. We bidden u, mag kandidaat De Jong naar onze gemeente komen? En geeft u daarvoor ook gebed in het midden van de gemeente en uitzien in ons hart. Als u het geeft, dan mag het heilige avondmaal toch bediend worden. 5 juli. Wij zijn daar u erkentelijk voor. We danken u daarvoor. U hebt daarin willen voorzien. Heer, na de Wereldvluchtelingendag van gisteren willen we in het bijzonder ook vanochtend bidden voor zoveel mensen die op de vlucht zijn. Meer dan 120 miljoen mensen op deze wereld zijn op de vlucht. Voor honger, oorlogsgeweld, onveiligheid, epidemieën. Uw wereld bloedt uit duizend wonden. Heer, ontfermt u zich over zoveel mensen in nood. Maar geeft u ook dat wij uw handen mogen zijn in deze wereld. Handen die barmhartigheid mogen betonen. Geef ons meelijdende, liefdevolle harten. Heer, u bent zelf zo betrokken op gevangenen, op vluchtelingen, op mensen in nood, hongerigen. En dat vraagt u ook van ons. Ja, u komt er zelfs op terug, op die grote dag, als wij voor uw troon zullen staan. Heer, mag de preek van vanochtend verlangen in ons wekken, of het verlangen aanwakkeren, om in uw naam en in uw liefde en uw kracht werkelijk goed te doen in de wereld om ons heen. We bidden u voor de uitbreiding van uw koninkrijk vanochtend. Dan denken we ook aan het werk bij de bakfiets aanstaande zaterdag. Wilt u degene van ons die daar mogen staan op het dorp helpen om het evangelie te brengen? Geeft u goede ontmoetingen? En wilt u geven dat de mensen die daar komen, onze dorpsgenoten, dat hun hart voorbereid is door u? Voorbereid om het evangelie te ontvangen. Help zo degene die daar staan en geeft u hen ook vreugde in het hart om dat werk te mogen doen. We dragen ook het open kerkwerk aan u op, elke donderdagochtend. We danken u dat er zoveel mensen komen. U brengt hen daar naartoe. En dan vragen we u heel eenvoudig, gaat u door met uw werk alstublieft. En mogen wij in stille verwondering uw wonderwerken gadeslaan. We bidden u op deze Vaderdag, in het bijzonder voor de vaders, in het midden van de gemeente. Heeft u onze liefde, moed, inlevingsvermogen en geduld, wijsheid om onze gezinnen te leiden. Om onze kinderen bij de hand te nemen, of ze nou jonger of ouder zijn. Bij de hand te nemen en te brengen bij u, Heer Jezus. Geef ons alles wat nodig is in de opvoeding. Heren, dan bidden we u ook om liefde, betrokkenheid op onze echtgenoot. Dat we die nog mogen hebben. Dat wij er ook voor hen zullen zijn. Wat kan er ook veel pijn zijn en verdriet, zorgen in het vaderhart, maar ook in het moederhart. Bijvoorbeeld vanwege kinderen die afscheid hebben genomen van u, van uw dienst, die andere keuzes maken. Er kunnen ook heel andere zorgen zijn, grote zorgen over onze kinderen. Omdat de dingen anders lopen dan we hadden gehoopt. En dat kan er ook zomaar opeens zijn. Daarom dragen we ook vanochtend vaders en moeders, opa's en oma's aan u op, die in een verdrietige situatie zitten, met grote zorgen over hun kinderen en kleinkinderen. U bent de enige die ons kan helpen en bemoedigen. U bent ons enige houvast, Heren. En er is ook verdriet vanochtend in vaderharten en moederharten, vanwege het verlies van een geliefd kindje. Stilgeboren, op jonge leeftijd overleden, vanwege het verlies van een kind op latere leeftijd, of vanwege het verlies van onze geliefde echtgenoot, onze man of onze vrouw. Er is ook verdriet bij hen die hun vader moeten missen. En daarom bidden we vanochtend voor alle rouwdragenden in ons midden. Heren, wilt u alstublieft troosten en nabij zijn.
4: Ja, heren, vanochtend zitten hier.
2: Er kunnen zorgen zijn in het vaderhart vanwege ons huwelijk. Als er problemen zijn, als ons huwelijk gebroken is. Ja, heren, vanochtend zitten hier veel vaders met breuklijnen in hun hart. Met pijn en met verdriet. Wilt u ons helpen om het kruis achter u, Heer Jezus, aan te dragen? Vaderdag kan ook pijnlijk zijn. Denken we aan degene die geen vader en geen moeder geworden zijn. We uitzien naar de kinderzegen, maar als dat verlangen niet of nog niet vervuld is, troost u in dat diepe verdriet en neemt u ons bij de hand in zo'n onbegrepen weg. Help ons om ook dat kruis, Heren, te dragen achter u.
4: Als er geen veiligheid was,
2: vaderdag kan ook heel confronterend zijn. Voor hen die geleden hebben onder hun thuissituatie. Als er geen veiligheid was, geen warmte, maar onveiligheid. En misschien zelfs wel onderdrukking of misbruik. En misschien zijn er ook vanochtend wel die daar middenin zitten in zo'n situatie. Verdrietig, aangrijpend. Heere, geef uw hulp. En wees ook nabij als we zulke erge dingen moeten verwerken.
4: Bidden we om het rijke werk van.
2: Wat kan het dan ook moeilijk zijn om u, onze God, te zien als liefdevolle, trouwe Vader.
3: En dat u ook zo.
2: Dan bidden we om het rijke werk van de Heilige Geest. Dat we misschien langzaam maar zeker, maar toch iets gaan zien van uw vaderlijke goedheid. En dat u ook zo anders bent dan wij aardse vaders. We brengen onze kinderen, jonge mensen, bij u, de Heere. Aan het einde van het schooljaar gekomen. Maar er wachten nog enkele weken. Misschien zitten we er wel doorheen. Geeft u kracht om het nog vol te houden. Er ook proefwerken nog komen. Heren, onze ogen zijn ook dan op u geslagen. Helpt u en troost u als we gepest worden. Als we ons eenzaam voelen. Als we worstelen met onze gevoelens. Met onze geaardheid. Met onze identiteit. Als we misschien hunkeren naar liefde. Maar dat niet krijgen. Heren, mogen onze jongeren, onze kinderen vanochtend iets zien van uw liefde. Of in deze week. En werkt u een stil vertrouwen op u, de Heere, in hun harten. Ontferm u ook over onze zieken. Ernstig zieken. Heren, we bidden u voor zuster Notenboom en haar man. Wees hen nabij. Mogen zij steeds weer zien dat de plaats in het vaderhuis voor hen betaald is. En daarom ook eeuwig zeker is. Bemoedigt u hen elke dag opnieuw. Maar dat vragen we voor alle zieken onder ons. Ook chronisch zieken. Als je er al zo lang mee worstelt, mee loopt. En misschien niemand daar eigenlijk meer aandacht voor heeft. Maar dan komt u vanochtend langs zij. En dan zegt u het. Wat kan ik voor je doen? Help als we wachten op behandelingen, op onderzoeken. Geef rust in u, de Heere. En dan denken we ook aan degene onder ons die worstelen met psychische nood. Kan het zwaar zijn? Kan het uitzichtloos zijn? En wat kan het een impact hebben? Ook op je dagelijks leven. Heere, wees nabij. Zegen, hulp, behandeling, begeleiding. Als we dat ontvangen. En geef boven alles dat ze midden in de nood mogen weten dat u hen kent en dat u hen lief hebt. Help ook hen die om hun naasten in nood, psychische nood of die ziek zijn, of een beperking hebben om hen heen staan. Alle mantelzorgers, geef kracht om het vol te houden. Heren, we smeken u om de leiding van uw geest. Het is warm. Helpt u ons daarbij dat we niet gehinderd worden door de warmte. Dat we onze ogen op u, de Heere, zullen vestigen. Help een ieder die een taak heeft. En mag deze dienst tot uw eer zijn, om Jezus wil. Amen.
3: 5 en 6 en 7. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukte...
2: Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 146, vers 5 en 6 en 7. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukte gelden doet, die uit liefderijk erbarmen, hongerige mildelijk voedt. 146, vers 5, 6 en 7. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De eerste collecte voor de diaconie. De tweede is voor de kerk en de derde collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw. En we bevelen de collecte van harte in uw milddadigheid aan.

0: Matteüs 25, vers 35 en 36. Gemeente, het woord van de Heere voor de prediking is uit de eerste schriftlezing. Matteüs 25, vers 35 en 36. En ik lees die twee versen. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd, gehuisvest. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Het thema voor de preek vanochtend is Christus en de vreemdelingen. Dan letten we op drie gedachten. De vreemdelingen in de Bijbel. Tweede, de vreemdelingen in het oordeel. En het derde is de vreemdelingen in het hart. Het gaat dus over Christus en de vreemdelingen. Dat is het thema vanochtend. En in de eerste plaats staan we stil bij de vreemdelingen in de Bijbel. En dan zullen we gaan luisteren, lopen we eigenlijk door de Bijbel heen, zullen we luisteren naar wat de Bijbel over vreemdelingen zegt. Het tweede, de vreemdelingen in het oordeel. We letten dan vooral op de woorden van de Heer Jezus zelf uit Matteüs 25, het eerste deel wat we gelezen hebben uit de Bijbel. En ten derde, de vreemdelingen in het hart. En dan kijken we naar de tweede schriftlezing, Efeze 2, waar staat eertijds vreemdelingen, maar nu nabij gebracht.
1: Want al langere tijd.
0: We beginnen met de vreemdelingen in de Bijbel. Het kan niemand ontgaan zijn. Want al langere tijd bereiken ons de berichten over vluchtelingen die toestromen. Uit Syrië, uit Jemen, Eritrea, Somalië, Soedan, uit Iran, Irak en nog veel andere landen. En we zien de vele vluchtelingen uit Oekraïne die in ons land verblijven.
1: Voor het geweld in hun eigen land.
0: Horen schokkende verhalen.
1: Mensen die vluchten voor het geweld.
0: En we zien ook aangrijpende beelden van duizenden mensen die op de vlucht zijn. Voor het geweld in hun eigen land. Mensen die vluchten voor het gewelddadige optreden van vijandige regimes, van dictators of van terroristische groepen. En ook hier in het Westen worden we soms ontzettend opgeschrikt door aanslagen.
1: Kleine kindjes.
0: Horen van christenvervolgingen en uitzichtloze omstandigheden. Horen van vaders en moeders, kleine kindjes die in gammele bootjes de vreselijk gevaarlijke overtocht willen maken. Horen ook verhalen van mensensmokkelaars die zichzelf verrijken ten koste van andermans ellende. En
1: sommige vrezen
0: hier in het Westen
1: verricht zal worden.
0: Hebben we onze eigen problemen met dat vreemde, dat onbekende.

0: Sommigen vrezen dat de samenleving ontwricht zal worden.
1: Er is angst voor
0: anderen
1: de
0: denken
1: van Europa,
0: dat we onze identiteit zullen verliezen en dat het geld en dat het banen zal gaan kosten.
1: Er is angst voor de islamisering van Europa.
0: We zien kerken verdwijnen en moskeeën die ervoor in de plaats komen.
1: Vinden er wat van?
0: Iedereen vindt er wel wat van.
1: De Bijbel.
0: Onze jonge mensen hebben er hun mening over. En ook de ouderen vinden er wat van.
1: Dat is het eerste waar we naar gaan luisteren.
0: Maar wat zegt de Bijbel? Nou, wat zegt de Bijbel over de vreemdelingen en de vluchtelingen? Dat is het eerste waar we naar gaan luisteren in deze dienst en over na willen denken. Nou, al vanaf het begin van de Bijbel, al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, is er een vluchtelingenprobleem.
1: En sindsdien is er
0: Adam en Eva, het eerste mensenpaar, die worden vanwege hun opstand tegen God verdreven uit het paradijs. En sindsdien is er eigenlijk één grote vluchtelingenstroom op gang gekomen.
1: In een vreemd land.
0: We verder lezen in het boek Genesis. Dan horen we van Abraham, van Isaac en van Jacob. Vreemdelingen in een vreemd land. Stamvaders van het volk Israël moeten vluchten, moeten uitwijken naar Egypte. De ene keer door oorlog, de andere keer vanwege hongersnood. En jongens en meisjes, denk even mee.
1: Mozes,
0: ook Mozes,
1: bij zijn broeders,
0: de geadopteerde zoon van Farao's dochter, moest vluchten. En dan bij Mozes ging de bloedband spreken. Hij ging kijken bij zijn broeders, de Hebreërs. Hij ziet hoe ze verdrukt worden. En dan heeft hij de liefde van de Heere voor dat broedervolk in zijn hart. En als dan op een keer een Egyptische slavendrijver, een Joodse slaaf, ernstig mishandelt, dan neemt Mozes het voor zijn broeder op en hij slaat de Egyptenaar dood. Dan wordt Mozes een vluchteling. Hij moet weg uit Egypte. En hij moet als schaapherder, als vreemdeling gaan wonen in Midian. Denk ook even aan David. Koning zal worden van Israël, maar wel moet vluchten voor Saul. Hij was zijn leven niet meer zeker. Maar denk vooral vanochtend eens aan de Heer Jezus zelf. Hij is de meest bijzondere vluchteling uit de Bijbel. Hij moest kort na zijn geboorte al vluchten voor die vreselijke kindermoordenaar, Herodes. Vluchten voor de kindermoord in Bethlehem. De Heer Jezus was zijn hele leven op aarde een vreemdeling. Denk eens aan wat de Heer Jezus daar zelf over zegt. De vossen hebben holen, zegt hij. En de vogels des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neerleggen. En aan het einde van zijn leven, dan verlaten ze hem allemaal. Ook zijn volgelingen, ook zijn discipelen. Ze vluchten allemaal weg en hij blijft alleen over in de diepte van Golgotha's kruis. En wat zien we daarna dan gebeuren met zijn volgelingen? Met de christelijke gemeente na Jezus' opstanding uit de dood? Zij worden vanaf het begin vervolgd, verdrukt. Wat is dat actueel? Ook vandaag, als we denken aan de verdrukte, aan de vervolgde kerk. Er is nog nooit zoveel christenvervolging geweest als nu.
1: We zien dat de Heere het in de boeken van Mozes.
0: Weet u wat ook opvalt? Als we het over vreemdelingen, als het over vreemdelingen gaat in de Bijbel. We zien dat de Heere het in de boeken van Mozes, in alle bepalingen, in alle voorschriften, in alle wetten, zo vaak voor de vreemdelingen opneemt.
1: We
0: zien dat in Leviticus 19 bijvoorbeeld, vers 33 en 34. Daar staat, en wanneer een vreemdeling bij u in uw land als vreemdeling verkeren zal, gij zult hem niet verdrukken. De vreemdeling die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van uw lieden. Gij zult hem lief hebben als uzelve. Want, en dan komt de reden, gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland. Ik ben de Heer, uw God. God zegt, ik ben de beschermer van de vreemdelingen. Daarom, Israël, zult u ze lief hebben. Zult u ze niet wegsturen.
1: U zal hen moeten helpen. In mijn naam zult u hen goed doen. We lezen van Ragab, de Kanaanitische uit Jericho. En we lezen van Rut, de Moabitische. We lezen van Obed-Edom, de Getiet, die de ark des Heren in zijn huis nam. We lezen van vreemdelingen binnen de poorten. Dat betekent dat de vreemdelingen ook in de steden van Israël woonden. Hoe ze daar kwamen? Van sommigen weten we het. Van Ragab en van Rut. Van anderen weten we het niet. Waren ze gevlucht voor de honger? Voor oorlogsgeweld? Of was het vanwege de handel? Voor het seizoenswerk dat op het land op de akkers te doen was? Of woonden zij onder Israël omdat ze gebroken hadden? Met de valse goden. Was er mogelijk een overtuiging in hun hart, in hun leven geboren, dat Israëls God de enige, de ware God is. Dat ze hem wilden dienen met hun hele hart.
0: Ze waren er voortdurend.
1: Als u erop let, leest u dikwijls in de Bijbel dat ze er geweest zijn onder Israël. De vreemdelingen. Ze waren er voortdurend. In de Bijbelboeken Leviticus, Numeri en in Deuteronomium staan ook allerlei bepalingen die, om het zo te zeggen, de rechtspositie van de vreemdeling in Israël verankerden. Ze hadden recht op een gelijke behandeling in Israël. En als ze problemen hadden, dan mochten zij ook een beroep doen op de oudsten, de leiders van Israël. Dan diende hun zaak ook in de poort, waar de rechtszaken behandeld werden.
0: Onder Israël mochten ze.
1: En denk aan de vrijsteden, die zo'n belangrijke functie hadden in Israël, stonden ook open voor de vreemdelingen. Onder Israël mochten ze niet gediscrimineerd en ook niet achtergesteld worden.
0: Dat was voor de armen.
1: Er waren delen van de oogst die voor de armen en voor de weduwen bestemd waren. De hoeken van het land die mochten niet worden geoogst. Dat was voor de armen en voor de weduwen en voor de wezen. En de Heer heeft bepaald dat dit ook voor de vreemdeling in Israël was. Israël werd er steeds aan herinnerd dat zij zelf ook vreemdelingen waren geweest in een vreemd land. Er was verdrukking in Egypte. Wel 250 jaar
0: lang. Ik heb u daar uitgeleid.
1: Uit dat Heere zegt,
0: ik heb u gebracht.
1: Ik ben de Heere, uw God. Ik heb u daar gevonden. Ik heb u daar uitgeleid. Uit dat Egypte. Ik heb u gebracht in dat beloofde land waar u nu thuis bent. Voor Israël moest de verlossing uit de slavernij van Egypte een motief zijn om vreemdelingen in hun land op te vangen.
0: Voor de vreemdelingen in Israël.
1: De Heere had het land als een erfelijke bezitting aan Israël gegeven.
0: Geen vreemde goden aanbidden.
1: Maar dat had ook consequenties voor de vreemdelingen in Israël. De vreemdeling mocht geen grond bezitten in Israël. Ze mocht ook geen vreemde goden aanbidden. En geen altaren voor die vreemde goden bouwen. Ze mochten de Heere, de God van Israël, niet lasteren. En ze moesten ook de voedselwetten van Israël respecteren en in acht nemen. Ze moesten zich aanpassen, zou je zeggen, aan de levensstijl die God vond horen bij zijn volk. Als het bijvoorbeeld Pasen was in Israël, dan werd een grote schoonmaak gehouden in de huizen. En dan moest al het zuurdeesem weg. Gold ook voor de huizen van de vreemdelingen. Ook daar moest het zuurdeesem weg. Ze mochten wel in de voorhof van de tempel komen, maar er was wel een apart gedeelte voor de vreemdelingen. Paulus zegt later in Efeze 2 dat door de verdiensten van Christus de scheiding tussen Israël en de vreemdelingen is weggenomen. Hij zegt dan de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Efeze 2 vers 14. Maar onder het Oude Testament was er die afscheiding een aparte voorhof. Zo stelde de Heere dus ook allerlei eisen aan de vreemdelingen. Als ze zich daaraan hielden, werd Israël geroepen om hen goed te behandelen. Zo zien we in het Oude Testament dat de Heere een ontfermer is voor de armen, voor de weduwen, voor de wezen. En dat hij ook een ontfermer is voor de vreemdelingen. Israël moet door hun manier van leven aan de vreemdelingen laten zien dat het goed is om de Heere te dienen. Zij moeten als het ware de handen zijn van de ontfermende God. Wat is de Bijbel actueel? Ook als we ons als kerk, als christelijke gemeente afvragen wat de Heere nu van ons vraagt.
0: Wat vraagt de Heer?
1: Nu gaat het immers ook over de vreemdelingen.
0: Want dan komen we
1: over
0: de
1: vluchtelingen van oorlogsgeweld.
0: Matteüs 25.
1: Dan wordt het heel
0: staan we bij stil,
1: persoonlijk.
0: Tweede gedachte bij de
1: wat vraagt de Heer van mij? Want dan komen we bij de woorden van de Heer Jezus in Matteüs 25. En dan staan we bij stil in onze tweede gedachte bij de vreemdelingen in het oordeel. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 87, een psalm over de vreemdelingen. Maar ook dat zij erbij horen. Psalm 87, vers 2 en vers 3 zingen we met elkaar.

0: de vreemdelingen in het oordeel.
1: In de eerste gedachte hebben we met elkaar gezien, wat zegt de Bijbel over vreemdelingen? In Matthäus 5. Nu gaan we nadenken over de vreemdelingen in het oordeel.
0: De Heer Jezus over de
1: het zijn indringende woorden die de Heer Jezus meegeeft in Matthäus 25.
0: Dan zal de Heer Jezus
1: daar spreekt de Heer Jezus over de dag van het laatste oordeel. De dag van de Zoon des Mensen. Dan zal de Heer Jezus komen. En dan zal hij doen wat een herder onder Israël deed. De schapen en de bokken uit elkaar halen.
0: En de bokken aan zijn
1: de zaligmaker vertelt hoe die schapen een plaats krijgen aan zijn rechterhand. Aan de rechterhand van de koning.
0: Aan zijn linkerhand betekent
1: en de bokken aan zijn linkerhand.
0: Eigenlijk begint de Heer
1: de plaats aan de rechterhand betekent het eeuwige leven. En aan zijn linkerhand betekent de eeuwige straf. Eigenlijk begint de Heer Jezus over deze dingen al te spreken in het hoofdstuk hiervoor, in Matthäus 24. Als de discipelen hem vragen, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld?
0: Dan
1: gaat de Heer Jezus spreken over de tekenen van de eindtijd. Hij noemt oorlogen. Hij noemt aardbevingen, verleidingen, vervolging en verdrukking voor de christenen. Hij zegt ook dat het evangelie eerst onder alle volken van deze wereld gepredikt zal worden. Maar als dat allemaal gebeurd is, dan zal hij komen op de wolken van de hemel. Hij zal zijn engelen uitzenden met dat grote geluid van een bazuin en de uitverkorenen worden bijeengebracht in zijn koninkrijk. In hoofdstuk 25 vertelt de Heer Jezus daarbij dan twee gelijkenissen. Eerst over de 10 bruidsmeisjes die op de bruidegom wachten. En dan ook een gelijkenis over de man die een grote reis gaat maken en zijn eigendommen achterlaat bij 3 bedrijfsleiders.
0: Voorbereid op mijn dag.
1: Steeds weer klinkt de oproep. Bent u dan bereid? Bent u dan voorbereid op mijn dag?
0: Werkdag?
1: Voorbereid op mijn komst.
0: In een vakantiedag.
1: Hij zal plotseling komen.
0: Mensen bezig zijn.
1: Het zal een gewone dag zijn. Een werkdag.
0: School bezig zijn. Met rekenen.
1: Schooldag.
0: Of met taal.
1: In een vakantiedag.
0: Mogelijk een dag.
1: Een dag waarop mensen bezig zijn met de boodschappen doen.
0: Maar dan ineens zal
1: op school bezig zijn met rekenles.
0: Van alle kanten klinkt het
1: of met taalles. Mogelijk een dag met files op de Rijksweg. Maar dan ineens zal de bazuin klinken. Van alle kanten klinkt het bazuingeschal. En Jezus zendt zijn miljoenen engelen uit. Om alle mensen, alle volken te vergaderen. Voor zijn troon. Geloof maar dat alle mensen gericht zullen zijn. Op die glorierijke troon. Met de Heer Jezus daarop.
0: Hij komt om te oordelen.
1: Dat eigenlijk levende ons voorstellingsvermogen te boven.
0: Dan maakt hij de scheiding.
1: Koning Jezus, die des mensenzoon genoemd wordt, hij komt om te oordelen de levende en de doden. Dan maakt hij de scheiding. Een tijd lang leek het alsof er nergens een verschil was. Maar er komt een scheiding. 5 wijzen. En 5 dwaze bruidsmeisjes. 2 voortreffelijke en 1 nutteloze dienaar. De schapen aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand.
0: Zullen wij hem dan kennen?
1: En ja, niets meer daartussen. Het is het ene of het andere.
0: Dat is mijn Jezus.
1: Zullen wij hem dan kennen?
0: Mijn zalige.
1: Zullen we hem dan herkennen als hij komt?
0: Dat is hij.
1: Zullen we dan zeggen als hij komt, dat is mijn Jezus. Dat is mijn redder. Mijn zaligmaker. Ja, dat is hij die in de nood mijn redder is geweest. Dat is de behouder van mijn leven. Het is mijn Goël. Mijn borg.
0: Diezelfde Jezus.
1: Zullen we hem dan ontmoeten?
0: Vandaag.
1: In die dag.
0: In het evangelie.
1: Voor onbekeerden zal hij rechter zijn. Diezelfde Jezus die hier en nu, vandaag, in het evangelie, aan zondaren zijn vriendschap biedt. Zal hij u dan in de ogen kijken, of jou, en zeggen, u wilde niet U wilde niet dat ik koning over u, over jou zou zijn.
0: Eén ding wordt er vooral naar voren gebracht.
1: Heer Jezus geeft hier, in de gelijkenissen van Matthäus 25, geen totaalbeeld van het laatste oordeel. Eén ding wordt er vooral naar voren gebracht. En dat punt, ja, dat moeten we helder zien te hebben. Want daar, in dat laatste oordeel, weet de Heer Jezus precies wie hij voor zich heeft. Hij kent je hart. Hij doorgrondt je denken, je gedachten. Hij weet wat een ieder mens is. Hij weet welke weg u bent gegaan. En welke keuzes u heeft gemaakt. Hij weet wat u wel deed en wat u niet deed. Hij weet ook of u de weg van het geloof bent gegaan. Of dat u uw eigen weg bent gegaan. Schapen en bokken. Een middenweg is er niet. Eerst richt de Heer Jezus zich tot degene aan zijn rechterhand. Hij zegt, kom in. Beërf het koninkrijk. Eeuwig voordeel. Eeuwig leven. Maar dan tot de andere kant zegt hij, ga weg van mij.
0: Waarom staat dit allemaal?
1: Is eeuwig oordeel. Eeuwige vloek en pijn.
0: Wakker te schudden. Vanochtend.
1: Waarom spreekt de Heer Jezus deze woorden eigenlijk?
0: Ook niet om
1: waarom staat dit allemaal in de Bijbel?
0: Van je leven eens op te schudden.
1: Om wakker te schudden. Vanochtend. Niet om wanhopig te maken. Ook niet om bang te maken. Maar om het bed van je leven eens op te schudden. Hij wil dat we hem zullen zoeken. Hij wil dat we vrede vinden bij God.
0: Onze redder.
1: Dat we hem, die straks de rechter zal zijn van levenden en van doden, in die grote dag zullen herkennen als onze redder en onze zaligmaker. Hier staat een oproep tot bekering om ernst te maken met het zoeken van de Heer.
0: Dan bedachten.
1: Dan maakt de Heer Jezus duidelijk hoe hij oordeelt. En het zal zo anders zijn dan we dachten.
0: Was hongerig.
1: Zo anders zijn dan we verwachten.
0: Ik was
1: 6 dingen over wat je hebt gedaan.
0: Ik was naakt.
1: Of wat je niet hebt gedaan.
0: Ik was ziek.
1: Ik was hongerig.
0: Ik was gevangen.
1: Ik was dorstig.
0: Maar kijk de Heer Jezus.
1: Ik was een vreemdeling. Ik was naakt.
0: Genade.
1: Ik was ziek.
0: Aan zijn rechterhand.
1: Ik was gevangen.
0: Gij gezegende mijn zwak.
1: Maar kijk de Heer Jezus eerst vol liefde. Vol ontferming. Vol genade. Naar de schapen aan zijn rechterhand.
0: Hij zegt,
1: kom, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk met welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Hij zegt, die erfenis die staat op uw naam. En die erfenis is wettig, die is eerlijk voor u. Hij is voor u bestemd, want voor u is de zegen van de Vader. Die erfenis is voor hen bereid van de grondlegging der wereld. Ik denk dat de Heer Jezus daarmee wijst op de bron van de zaligheid. Op de verkiezende genade. Gegrond in het werk, in de verdiensten van de Zoon van God. In de Heer Jezus Christus.
0: Van koning Jezus.
1: Gemeente, als u die woorden leest, hoort, dan moet u maar denken aan de blijdschap. De grote blijdschap van koning Jezus. Want wat zal dat een vreugde voor hem zijn? Om hen daar te zien die hij gekocht heeft, die hij vrij gekocht heeft. Wat zal dat een vreugde voor hem zijn om te zien hoe zij ingaan om God eeuwig te loven, eeuwig te prijzen. Wat roept hij hen een heerlijk welkom toe. Kom.
0: Wat betekenen zij dan eigenlijk voor hem?
1: Waar komt die blijdschap van de Heer Jezus vandaan? Waarom dat hartelijke welkom? Wat betekenen zij dan eigenlijk voor hem? Want zo moeten we de woorden van de Heer Jezus lezen. Hij ziet hen daar aan zijn rechterhand. En wat betekenen zij veel voor hem?
0: Ik ben dorstig geweest.
1: Dat zegt hij ook. Hij zegt, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven.
0: Ik ben krank geweest.
1: Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd, gehuisvest. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan keert de Heer Jezus zich tot degene die aan zijn linkerhand staan. En dan klinkt het ook. Ik was hongerig.
0: Was een vreemdeling.
1: Ik was dorstig. Maar u hebt mij niet te eten gegeven. U hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling. Maar gij hebt mij niet geherbergd. Niet gekleed. Niet bezocht. En u bent niet tot mij gekomen.
0: In eigen persoon.
1: Gemeente. De Heer Jezus spreekt zo concreet. Alsof hij er zelf in eigen persoon bij was. En een beroep op ons heeft gedaan.
0: Wat deed Jezus in die omstandigheden?
1: Maar nog degene aan zijn rechterhand.
0: Van vreemdelingschap.
1: Nog degene aan zijn linkerhand. Kunnen het zich herinneren? Dat zei de Heer Jezus in die omstandigheden. Van honger, van dorst, van vreemdelingschap. Dat ze hem daarin hebben gezien. Heren, wanneer dan? Wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien? En geherbergd?
0: Onder ons.
1: U proeft hier de onzekerheid en ook de verbazing. Waar was u dan? Was u dan incognito, onherkenbaar onder ons?
0: Een van deze mijn minste broeders gedaan heeft.
1: Sleutel ligt in de gelijkenis. We lezen in vers 40. Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit, een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij aan mij voor mij gedaan. En in vers 45, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt,
0: met die gevangenen,
1: zo hebt gij dat mij niet gedaan.
0: Dat hij daarin spreekt.
1: Dat de Heer Jezus zich nu zo vereenzelvigt, hè, met die armen, met die gevangenen, met die vreemdelingen. Dat hij daarin spreekt van mijn minste broeders. Wie zijn dat toch? Die minste broeders. Die onaanzienlijke broeders. Die vergetenen waar Jezus hier over spreekt.
0: En ook
1: zijn volgelingen. Zijn lievelingen. Hij heeft ook van hen gezegd, die u ontvangt, ontvangt mij. En ook wie een van deze kleine, allerminste, te drinken geeft, alleenlijk een beker koud water, in de naam eens discipels. Waar zeg ik u? Hij zal zijn loon geenszins verliezen.
0: Over de daden van de
1: gemeente, begint u een beetje in te zien wat de Heer Jezus hier leert. Het gaat over de daden van de liefde. De liefde aan de minste van zijn broeders. Aan de volgelingen van de Heer Jezus Christus. Het gaat ook breder. Want de zaligmaker heeft geleerd dat wij de armen en de vreemdelingen altijd met ons hebben.
0: Naar de vreemdeling.
1: Als we geroepen worden om goed te doen aan allen.
0: Hoe gaan wij dan over vluchtelingen denken?
1: Hoe gaan wij dan kijken
0: en spreken
1: naar de vreemdeling?
0: Wat gaan wij dan doen?
1: Hoe gaan wij dan kijken naar de gevangenen? Hoe gaan wij dan over vluchtelingen denken en spreken?
0: Van de Heer Jezus.
1: Wat gaan wij dan doen? En wat gaan wij dan laten?
0: En een vreemde.
1: Kijken wij dan met de ogen van de Heer Jezus? Ik had honger, ik had dorst, ben een vreemdeling geweest. Ziet u mij in de nood van die ander?
0: Om het klein
1: eten geven, te drinken geven. Nee, het gaat niet om het grote. Het gaat om het oprechte, om het kleine. Brood en water, kleding en onderdak. Dat heeft dus allemaal wel met dat oordeel te maken. De vreemdelingen straks in het oordeel.
0: Van mijn leven.
1: De manier waarop ik nu met vreemdelingen omga, komt dus straks terug als Jezus het boek van mijn leven opendoet. Denk daar toch aan.
0: Hoe zal ik dan voor
1: elke zondag klinken die woorden. Van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Hoe zal ik dan voor hem verschijnen?
0: Ons eigen hart.
1: Christus en de vreemdelingen. We hebben gezien wat de Bijbel ervan zegt.
0: Aansluitend.
1: Wat de Heer Jezus ervan zegt. En dan komen we bij ons derde punt. Ons eigen hart. De vreemdelingen in het hart. Maar we zingen eerst aansluitend op de vorige gedachte over de wederkomst van de Heer Jezus. En we doen dat met psalm 98 vers 4. En dan hoop ik dat u dat psalmvers, dat jij dat psalmvers met verlangen en uitzien mee zult zingen. Want voor de liefhebbers van de Heer Jezus zal die dag vol vreugde zijn. Dat hebben we zojuist gehoord. Hun redder zal hen hartelijk welkom heten. We zingen Psalm 98, vers 4.

0: tussen schapen en bokken. Wat maakt het verschil?
1: De vreemdelingen in het hart.
0: Of aan Jezus' linkerhand.
1: Wat maakt nu het verschil?
0: Want het is
1: tussen schapen
0: geworden,
1: en bokken. Wat maakt het verschil aan Jezus' rechterhand of aan Jezus' linkerhand? Want het is ons nu wel duidelijk geworden, het komt niet vanzelfsprekend goed.
0: Nee.
1: Maar kunnen we de zaligheid dan verdienen?
0: Aan zijn rechterhand?
1: Is dan christelijke barmhartigheid het criterium? Is dat dan de test? Nee, want ook de rechtvaardigen aan zijn rechterhand waren zich het niet bewust.
0: Dat is de liefde.
1: Wat maakt dan het verschil?
0: God en de liefde.
1: U kunt alle dingen die de Heer Jezus noemt terugbrengen tot dat ene.
0: Van het geloof.
1: Dat is de liefde.
0: Het geloof dat door
1: de liefde tot God en de liefde tot uw medemens. De liefde van het hart die vrucht is van het geloof. Het geloof dat door de liefde werkt, is meer dan medemenselijkheid. Meer dan humaniteit. Meer dan plicht. Het geloof dat door de liefde werkt is vanuit God. Vanuit Christus. Liefhebben met je gehele hart. Omdat hij mij heeft lief gehad. Dan wordt het nieuw van binnen. Dan wordt het nieuw in je hart.
0: En
1: dan ga je anders denken.
0: Ga je ook anders denken
1: over God.
0: Over vreemden.
1: Dan ga je anders denken over jezelf.
0: Dan ga je jezelf
1: over de mensen.
0: Kennen.
1: Over je leven.
0: Vreemdelingen.
1: En ga je ook anders denken
0: van God.
1: Over vreemdelingen.
0: Vreemd van Christus.
1: Dan ga je jezelf namelijk kennen als zo'n vreemdeling. Vervreemd van God.
0: Vers 12.
1: En vervreemd van Christus.
0: Dat hij in die tijd.
1: Dat spreekt de apostel Paulus. De gemeente te Efeze aan. In Efeze 2, vers 12. Daar zegt hij dat gij in die tijd, dat is vroeger, in hun oude leven, dat gij in die tijd waart zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap Israëls. En vreemdelingen van de verbonden der belofte. Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld.
0: Vol moeite.
1: Gemeente, denk daar eens over na.
0: In dit leven,
1: wat een beklagenswaardige toestand is dat. Zonder God in de wereld. In dit leven
0: alleen,
1: vol moeite.
0: Zo eenzaam.
1: Vol met zorgen. In dit leven met sterven en de dood. En dan
0: zo, op deze manier,
1: zonder God.
0: Paulus in
1: zo alleen.
0: Van vreemden.
1: Zo eenzaam.
0: Dat
1: zonder troost.
0: De Bijbel, over de
1: zonder toevlucht.
0: Adam.
1: Zo op deze manier spreekt Paulus in Efeze 2
0: van
1: vreemdelingen. Dat is het oordeel van de Bijbel over de nakomelingen van Adam. Allemaal vreemdelingen. Vreemdelingen van God en van Christus. En dat is het leven van miljoenen mensen in de wereld. Miljoenen mensen ook in Nederland. Dat is ook het leven van duizenden mensen in de kerk. Wel gedoopt,
0: wel
1: uit de Bijbel lezen, ook bidden,
0: is dat we het niet zien.
1: Toch vreemdeling
0: dat we er
1: van God, vreemdeling van Christus. Dat is wat de Bijbel zegt, dat het zo is. Het ergste is dat we het niet zien. Dat we er blind, zo blind voor zijn, dat we het niet beseffen.
0: Maar ook hoeveel liefde.
1: Hoeveel preken hebt u al over u heen laten komen? Heb jij over je heen laten komen?
0: Ik.
1: Hoeveel roepstemmen? Maar ook hoeveel liefdevolle uitnodigingen hebt u zomaar over u heen laten komen?
0: Pure
1: ik,
0: egoïsten,
1: vreemdeling,
0: zonder God,
1: zien het niet en beseffen het niet. We zijn liefhebbers van onszelf.
0: Wordt dat werk,
1: pure egoïsten,
0: leven, een gevoel dat u een
1: zonder God
0: bent.
1: En zonder Christus.
0: Christus.
1: En bij de bekering, in de dag van de bekering, wordt dat werkelijkheid. Dan komt er een beleven, een gevoel dat u een vreemdeling bent zonder Christus. En dat dat het allerergste is. Jonge mensen, dat is nu echt het allerergste. Zonder de Heer Jezus, zonder Christus te zijn. Geen zaligmaker te hebben. Geen borg voor je schuld. Geen bloed om achter te schuilen. Dat is het allerergste. Dan ben je vervreemd van God. En ben je geen burger van zijn koninkrijk, dan sta je buiten het verbond. Geen deel aan Gods belofte. Geen hoop. Geen verwachting. Wat zal dan je toekomst zijn? Als dat werkelijkheid wordt, dan voel je jezelf ver af.
0: Is er nog een weg?
1: Brengt dat een smart, een verdriet en ook een nood in je ziel? Dan komt er een roep, Heere, hoe moet dat? Hoe moet dat nu met mij? Is er nog een weg, een middel om te ontkomen? Hoe zal ik die straf, die verdiende straf, ontgaan en genade vinden bij God? En dan ga je de vreemdelingen en de vluchtelingen van vandaag begrijpen. Vanuit je eigen nood en vanuit je eigen dood.
0: Wat zijn nu voor nodig?
1: Stel jezelf de vraag,
0: nodig dat zo'n vreemde
1: komt dat ooit nog goed met mij?
0: Vreemd is en ver
1: kom ik ooit nog thuis?
0: Dat zo'n vreemdeling.
1: Wat is daar nu voor nodig?
0: Bij God.
1: Wat is er nodig dat zo'n vreemdeling, die van God vervreemd is en ver weg is van de zaligheid, dat zo'n vreemdeling weer thuis komt? Bij God. Wat is daar nodig voor jou, voor u? En daar is het bloed.
0: Hij is niet ver.
1: Zaligmaker van de Heer Jezus Christus voor nodig. Daar is de zaligmaker zelf voor nodig.
0: En
1: hij is niet ver van God. Hij is niet ver van het verbond en van de belofte. Wij wel, maar hij niet. En hij slaat de brug. Hij brengt vreemdelingen weer thuis bij de Vader. Daartoe kwam hij in de wereld. Toen is Jezus een vreemdeling geworden om zondaren nabij te brengen die eertijds verre waren. Hij brengt hen nabij door zijn verzoenend bloed, door zijn reddende gerechtigheid, door zijn voldoening. Hij brengt hen nabij door het werk dat hij volbracht heeft.
0: In ieder geval,
1: hier
0: moeten ze eerlijk zijn over hun
1: moeten vreemdelingen soms door langdurige procedures heen. Bijna eindeloze ambtelijke molens. In ieder geval moeten ze eerlijk zijn over hun afkomst. Alle papieren moeten op tafel.
0: Dat alle papieren.
1: Dat is nu ook nodig tussen God en ons. Dat je eerlijk bent en niets meer achterhoudt. Dat alle papieren van je verzondigde leven op tafel komen. Dat u voor God gaat belijden wie u bent en waar u vandaan komt. Dat u geen recht meer hebt en dat u ook niets meer hebt om te claimen. Omdat u alles verzondigd hebt.
0: Jezus Christus het voor zulke
1: dan
0: en verlorenen opnemen.
1: Zal het bij God niet lang duren. Dan wil de Heer Jezus Christus het voor zulke ellendigen en verlorenen opnemen. Dan schenkt hij zijn reddende kracht. De kracht van zijn bloed en van zijn offer. Dan mogen ellendigen en verlorenen zien dat er kracht is in hem om te reinigen. Om met God te verzoenen. En dat hij de schuld wegneemt.
0: De Heilige Geest.
1: Dat hij de veroordelende en de vloekende wet het zwijgen oplegt. Dat hij de vrees wegneemt uit je hart. En de Heilige Geest zet het bloedstempel van de Heer Jezus Christus op uw hart en op uw leven. En zo wordt u erbij gezet. Zo wordt zo'n vreemdeling erbij gehaald.
0: Vreemdelingen.
1: Dat is zo bijzonder. Dat is zo vol, zo rijk. Efeze 2 zegt ons, niet meer vreemdelingen, niet meer bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Als een verloren zoon, thuisgekomen bij de Vader. Inwonen bij God.
0: Maakt je tot een ander mens.
1: Dit doet wat bij een mens. Dat kan niet anders. Die liefde van God maakt je tot een ander mens. Dan gaan we leven uit een andere bron. Dan gaat de liefde dringen. Het geloof gaat werken. En het doet je op een andere manier staan. Op een andere manier kijken in de wereld. Zoals Israël onder het Oude Testament werd geroepen om de ontfermende handen van God te laten zien. Zo wij nog veel meer. De muur is weg. De scheiding is weg. Eén Heere, één geloof en één doop. Eén God en Vader over alle, boven alle en in alle. Christus en de vreemdelingen. De Bijbel, de eerste. De Heer Jezus Christus in zijn spreken over het oordeel.
0: De Evangelie laat ons zien.
1: Beden, het heeft ons wat te zeggen. Hoe is het dan in ons hart?
0: Als u een echte Christen bent,
1: de Evangelie laat ons zien hoe Christus met die vreemdelingen handelt die verre waren. Hij brengt hen nabij.
0: Jezus zegt, ik was een vreemdeling.
1: Als u een echte Christen bent, dan komt dat ook uit in uw houding tegenover de vreemdelingen. Heer Jezus zegt, ik was een vreemdeling. En toen hebt u mij geherbergd. Toen hebt u mij onderdak gegeven. Toen hebt u mij een thuis gegeven. Dan zeggen de rechtvaardigen, maar bijgehouden. Hoe dan, heren?
0: Dan zal de Heer.
1: Wanneer dan? Ze zijn het zich dus niet bewust. Ze hebben met eerbied gezegd, geen lijstjes bijgehouden. Dan zal de Heer in het oordeel zeggen, wanneer? Nou, toen u die man. Toen u die vrouw uit Syrië. Toen u die eenzame moeder met haar kleine kinderen. Of toen u die gevangenen opzocht. Toen u tijd maakte. En toen u een kopje thee met hen dronk. Toen u iets van die liefde liet zien. En misschien ook wel een goed woord van mij hebt mogen spreken. Daar was ik bij. Dat hebt u aan mij gedaan. Daar hebt u mijn liefde en mijn beeld getoond. Daar hebt u laten zien dat u niet meer van uzelf bent.
0: Ik heb u gemist.
1: Maar tegen de anderen zal Jezus zeggen, u hebt het niet gedaan. Ik heb u niet gezien. Ik heb u gemist. Ik was een vreemdeling.
0: U was alleen maar
1: en u was er niet. U hebt mij niet geherbergd.
0: U leefde ook alleen maar
1: uw leven uzelf. Was een eigenzinnig leven. U was alleen maar op uzelf gefocust.
0: Voor mij.
1: En u leefde ook alleen maar voor uzelf. U had niets voor mij over. Geen liefde, geen hart voor mij.
0: Scheiding vallen.
1: Gemeente,
0: aan welke kant?
1: Dat
0: zal, ik dan
1: zal het zijn.
0: Bent u dan nog een
1: zo zal de grens, de scheiding, vallen. Aan welke kant
0: voelt u geen
1: zal ik dan staan?
0: En vraagt u dan
1: bent u dan nog een vreemdeling, een vreemde van God en een vreemde van uw eigen hart? Kent u geen schuld? Voelt u geen smart? En vraagt u dan niet, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult u toch rechtvaardig verschijnen voor God?
0: Vraag maar asiel aan.
1: U hoeft geen vreemdeling voor God en voor de Heer Jezus te blijven, hoor. Dien uw vraag maar in. Vraag maar asiel aan. Als zoon van God vervreemde. Als zo'n arme, verloren zondaar. Roep dan maar om genade en om de ontfermingen van God. Er strijd om in te gaan en behouden te worden.
0: In het eeuwige leven.
1: De laatste, Jezus zegt,
0: dan zullen zij zich
1: en deze zullen gaan in de eeuwige pijn.
0: Want het is maar alles uit hem.
1: Rechtvaardigen
0: en door hem,
1: in het eeuwige leven.
0: Tot hem.
1: Dan zullen zij zich eeuwig verwonderen. Want het is alles uit hem en door hem, maar ook tot hem.
0: Trouwe Heren.
1: Amen.
0: U bent het die ons bevrijdt.
1: Laten we samen de Heren danken.
0: De slavernij van de zonde. Die ons vreemdelingen van God.
1: Trouwe Heren,
0: tot huis genoeg.
1: U bent het die ons bevrijdt.
0: Heren, u bent het
1: uit de slavernij van de zonde. Die ons vreemdelingen van God maakt tot huisgenoten van u. Heren, u bent het ook die onze harten, onze levens wilt vernieuwen. U zij de glorie en alle eer en heerlijkheid. Wij bidden u, geeft u alstublieft dat wij allemaal als hele gemeente op die grote dag aan uw rechterhand geplaatst zullen worden. Dat u het tegen ons allemaal zult zeggen, komt, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is voor de grondlegging der wereld. Maar we bidden u ook, mogen velen door onze daden, door onze woorden, tot u gebracht worden. Zodat vreemdelingen van genade gaan vragen naar koning Jezus. Heren, we mochten hier vanochtend samen zijn, in alle rust, in vrijheid. Daar dank u hartelijk voor. Maar er zijn zoveel van onze broeders en zusters die vervolgd worden. Sommigen kunnen vandaag niet samenkomen. We bidden voor hen. Zoekt u uw verdrukte kerk op vandaag. Bemoedigt u hen. Heren, help hen om u niet te verloochenen, maar om te getuigen van u. Denk ook aan uw volk Israël. Heren, neem het deksel weg dat op hun hart ligt. En dat zij de Heer Jezus zullen zien in zijn heerlijkheid. En hem omhelzen zullen als hun koning en hun zaligmaker door het geloof. Trouwe God, hartelijk dank voor uw woord, voor alles wat u schonk. Ook voor uw hulp. En dat u gaf alles wat nodig was. Brengt u ons vanavond weer in uw huis samen. Wees u met onze broeder, broeder Johan Proos, die dan de dienst hoopt te leiden. Geef hem de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. maar geef hem ook vreugde in u de Heere in zijn hart. Neem alstublieft onze zonde weg van vanochtend en zegen uw woord. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, er staat geen psalm meer op het bord, maar we gaan zeker wel nog zingen met elkaar. Het paste er niet op, maar we zingen als laatste psalm 82, vers 2. Toont aller goden God te vrezen. Doet recht aan armen en aan wezen. Rechtvaardigt hem die billijk klaagt, verdrukt of arm, uw hulp vraagt. En wat er verder volgt, psalm 82, vers 2.

Gemeente, de gelezen preek is van dominee W. Haring. Eindigen we nu met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.

We luisterden net naar een rechtstreekse uitzending vanuit de Bethelkerk in Bodegraven. De dienst werd geleid door ouderling Gerald Verhoeks. We gaan nu weer verder met het luisteren naar muziek. Met het nummer De Heilige Stad van de CD Israël Liederen, favoriete liederen over Jeruzalem en Israël.

U hoort het lied Praise My Soul van de cd Engelse Koralen. We gaan verder met deze cd met het lied O God, die droeg ons voorgeslacht.

U hoort het lied Eén naam is onze hopen van de cd Engelse Koralen. Kerkplein 15 is bijna weer voorbij. Volgende week zondag om 9 uur zijn we er weer. De liefhebber van de religieuze muziek attenderen wij nog even op het programma van donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Van 9 tot 11 uur kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9 uur. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Deze uitzending werd verzorgd door Christian de Bruin. Wij wensen u verder nog een goede zondag toe. We gaan nog even luisteren naar muziek. En nu eerst het nummer Hier in uw heiligdom van de cd In stil ontzag.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Welkom bij Gewoon Groen van zondag 21 juni 2026. Op en neer. In de Bijbel staat een verhaal over 7 vette en 7 magere jaren. Ja, ik ga die Bijbel niet uitleggen, maar als we die 2x7 jaren vertalen in het gaat soms goed en het gaat soms minder, dan hebben we een aardige benadering. Ooit ging het slecht met de politieke aandacht voor verduurzaming. Toen ze uiteindelijk dat door hadden, was het ineens een belangrijk verkiezingsissue. Kijken we naar Europa en Nederland, dan zien we dat de politiek inmiddels weer een aardig tandje teruggeschakeld heeft. Wetten worden afgezwakt, net iets anders uitgelegd en verduurzaming is maar lastig en kost geld. Nu kost verduurzaming geen geld, maar vereist een investering. Met andere woorden, je verdient het wel weer terug. Een uitstel van sommige maatregelen wordt het dan ook eigenlijk alleen maar een stukje duurder. Dit is goed om dat te realiseren. Toch even terug naar Gouda. In Gouda zijn 2200 gezinnen die te maken hebben met energiearmoede. Een combinatie van een hoge energierekening en weinig inkomen. Dat is 6,3% volgens TNO in 2024. Van de huizen en deels is dat ook gekomen recentelijk na de energiecrisis. Doordat veel van deze gezinnen nog lastig benaderen zijn en zelf de weg naar hulp niet of moeilijk kunnen vinden, komen ze dus daardoor in de problemen. In dit verband is het lastig te verteren dat de Goudse politiek, net als in de landelijke politiek, de kop een beetje laat hangen en hun ambitieniveau op voorhand inlevert. Hun doelstelling om in 2040 CO2-neutraal te zijn, wordt uitgesteld naar 2050. Slappe hap. Is dat erg? Ja, op een van het gasafbijeenkomst in Plaswijk met 600 mensen, dat is bijna 10% van de wijk, haakt een deel af onder het motto, ja, ik kom over 10 jaar wel een keer terug. De druk die er na al die jaren van inspanning is ontstaan, was niet meer nodig. Deze verminderde ambitie is dus ook een slag in het gezicht van al diegenen die zich inzetten om wel die doelstellingen te halen en de maatschappij wel een stukje beter te maken. Die 7 jaren, magere jaren, die zijn dus weer volop in aantocht. Want het is de derde zondag van de maand. Het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie, inspiratie voor een duurzamere wereld. Gewoon Groen is een programma van Gouwestad Radio. Iedere derde zondag van de maand tussen 12 en 1. En deze Gewoon Groen is gemaakt door, eigenlijk door mij samen met Thijs Neven. Want Victor kon niet. Christopher die maakte de muziek nog. En ik heb nog wel dank aan de kleine virtuele redactie. En techniek natuurlijk weer van Arjan Doelman. En dan gaan we naar de eerste muziek. Het gaat over de toekomst. Het gaat over waar gaan we naartoe. En Christopher die kwam met het idee van we gaan back to the future. En natuurlijk hebben we ook in de toekomst nog wel eens een keer een technisch probleem. En als het goed is, is die nu wel te luisteren. Ja, techniek is soms lastig, mensen. Ja, hij komt. Back to the future.

0: Ja, uiteindelijk is het toch nog goed gekomen met de muziek. We hebben nog een paar nieuwtjes. Normaal hoor je ook Victor. Alleen die, ja, hij had ook een vaderdag evenement. En ja, dan mag je vader worden.
1: Ja, nou ja, ik ben ook vader. En ik zit hier gewoon. Maar ja, ik heb hier iemand buiten op de speelplaats.
0: Dus die zorgt voor de achtergrondgeluiden.
1: Ja,
0: precies. een paar dingetjes die we, wat toch wel opvallend nieuws was. De versteende buurten, dat is landelijk nieuws geworden. In Gouda waren we het al een tijdje mee bezig. Dat ze zeggen volgens de NOS dat er 800.000 mensen wonen in sterk versteende buurt met te weinig groen. Waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Dat werkt op allerlei manieren door. En volgens een brede coalitie van maatschappelijke organisaties er zijn landelijke maatregelen nodig. In Gouda meten we dat via de Weerclub Gouda. Die hebben een site Meteo Gouda. Waar je gewoon zo'n 10 weerstations in Gouda zit. Er zit ook eentje bij ons op de studio. Ja. Waarin je ziet hoe de temperatuurverschillen zijn in de versteende en in de groenere buurt. Ja. Dan zie je hoe belangrijk dat is. En dat is dan meer dan alleen maar in de tropisch warme dagen die zeker op dit moment ook aan gaan komen.
1: Ja, nee, dat is heel bijzonder, of nou, eigenlijk bizar hoe groot dat verschil ook is. En, ja. En dat is inderdaad al nou, met de weerstations al inzichtelijk gemaakt wordt. Ja. Van het duurzaamheidsplatform maken we ook met dronebeelden ook opnames over hittestress. En dan nemen we expres ook stukjes groen mee om dat verschil ook op bedrijventerrein ook in beeld te brengen. Ja, dat is echt die extreme, ja, het wordt ook alleen maar erger.
0: Ja, ik was die diverse berichten een beetje bij elkaar aan het vegen. En toen kwam ik op een uitspraak eigenlijk van groen is geen luxe meer, maar wordt een levensvoorwaarde.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Dat is gewoon, je hebt het gewoon nodig. En ik was een van de deelnemers die meedeed aan de cursus Goudologie Groen. Uh-huh. Waarin je ziet ook in de loop der eeuwen hoe men met groen is omgegaan. Elke eeuw is dat nog anders geweest. En waarschijnlijk wordt dit dus de uitgangspunt voor de komende tijd.
1: Nou, ja.
0: Ja, historie blijft geschreven worden. Hè?
1: Ja.
0: Meteo Gouda is interessant om te kijken, want daar staan al die cijfers in detail in. En daar kun je ook zien van, joh, wat voor impact heeft dat. En dat is puur de temperatuur. En ook al omdat er geen wind is, is zeg maar de temperatuur, gevoelstemperatuur vaak hoger.
1: Ja.
0: Dat, ja. Dus dat is één. En nou ja, gisteren, vrijdag, waren we bij Stadsakker.
1: Ja.
0: En toen werd een van de opmerkingen even terloops geplaatst door Gert. Van horen jullie dit vliegtuig? Merken we gelijk aan de kikkers, want die begint te kwaken.
1: Ja.
0: En ik vond dat zo'n, ja, dat was even een bijzinnetje. Maar eigenlijk is het omdat je daar zo midden in de natuur zit. Mm-hmm. Zie je dat de natuur toch reageert op invloeden van de mens. Zonder dat we dat in de gaten hebben.
1: Ja, nee, precies zoals je het beschrijft inderdaad. Ja. Dat die kikker die was duidelijk te horen. Die liet zich duidelijk horen. Ik begreep ook dat de kikkers dat altijd doen. Hè, dus redelijk standaard is.
0: Ze voelen die trillingen en dan gaan
1: precies,
0: ze reageren.
1: Precies, ja, daar reageren ze op. Maar ja, we zien dat natuurlijk in de gebouwde omgeving, ja, dan merk je dat niet.
0: Nee,
1: ja, je
0: hebt misschien veel een lawaai. Ja. Ja, daar was het stil genoeg om het te merken.
1: Ja.
0: Dat was een van de leuke opmerkingen. Er waren er wel meer, hoor. Dus, maar
1: ja, gelukkig. Ja. Ja,
0: straks gaan we wel even op terug. Dus we gaan er een rustige uitzending van maken. En we gaan eerst nog even naar een toekomstmuziekje. Arjan, ga je gang.

0: Mijn maandelijkse column is deze keer als titel het Spijkerbroekenreservaat. Over goede bedoelingen en een lastige werkelijkheid. Onlangs besloot ik dat het thuis tijd was om eens serieus op te ruimen. Niet een beetje schuiven met spullen en vervolgens tevreden vaststellen dat de rommel nu ergens anders ligt, maar echt opruimen. En dat werd op zijn zachtst gezegd een interessante exercitie. Tussen de spullen die in de loop der jaren een permanente verblijfsvergunning in mijn huis hadden gekregen, bevond zich namelijk een indrukwekkende verzameling oude spijkerbroeken. Versleten, gescheurd of simpelweg de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Kleding die misschien ooit weer in de mode zal raken, maar waarvan de stof inmiddels wel betere dagen heeft gekend. Samen vormden ze iets wat nog het meest weg had van een klein spijkerbroekenreservaat. Later, als ik groot ben, kan ik het nog in menig geschiedenisboek als voorbeeld van verzamelwoede worden aangehaald. Maar omdat ik mij los wil worstelen van mijn Arie-Bewari-status, wilde ik dat reservaat mijn huis uit hebben. Nu stond mij iets bij dat oude jeans kunnen worden verwerkt tot isolatiemateriaal. Een prachtig voorbeeld van circulair denken en doen, zo vond ik zelf althans. Een broek die ooit de regen trotseerde op de fiets naar het werk, krijgt een tweede leven in een muur of dak. Een soort natuurlijke evolutie van katoen naar isolatiemateriaal met ritsen. Dus besloot ik mijn bijdrage te leveren. Althans, dat was het plan. Want het bleek makkelijker bedacht dan gedaan. Na een avond zoeken had ik een indrukwekkende hoeveelheid informatie verzameld over mijn toch al niet beperkte kennis van circulariteit, textielstromen en duurzame ambities. Ik ontdekte waar spijkerbroeken vroeger van werden gemaakt, hoe de wereldwijde textielindustrie werkt en waarom hergebruik belangrijk is. Alleen wist ik nog steeds niet waar ik mijn spijkerbroeken kwijt kon. En precies daar schuurt het als spijkerstof waar de gaten in vallen. We hebben het vaak over verduurzaming alsof het vooral een kwestie van bewustwording is. Maar ik ken genoeg mensen die zich al lang bewust zijn van het probleem en die best de helpende hand toe willen steken. Ze willen spullen hergebruiken, repareren of recyclen. Alleen blijkt de praktijk om te beginnen uitdagender dan de theorie. Dat is wat mij betreft overigens geen reden om het dan maar op te geven. Want opgeven is geen optie, weten de mensen die mij als fietser in de Alpen al wat langer kennen. Juist omdat grondstoffen schaarser worden, blijft het belangrijk om materialen zo lang mogelijk in omloop te houden. Maar mijn eigen kruistocht in spijkerbroek laat wel zien dat er nog een wereld te winnen is in het makkelijker maken van duurzame keuzes. En zit hier dan ook een kans voor ondernemers? Nou, misschien ligt daar wel meteen een interessante vraag voor hen. Want als iemand die actief op zoek is naar een circulaire bestemming voor een stapel oude jeans die bestemming niet eenvoudig kan vinden, hoeveel vergelijkbare grondstoffen blijven er dan onbenut? Circulariteit gaat niet alleen over idealen, maar ook over logistiek, dienstverlening en nieuwe verdienmodellen. Wie het makkelijker maakt om materialen in te zamelen, te sorteren, te hergebruiken of een tweede leven te geven, levert niet alleen een bijdrage aan een duurzame economie, maar creëert mogelijk ook nieuwe bedrijvigheid. Mijn spijkerbroekenreservaat ligt voorlopig nog even hoopvol in de wachtstand. Hoopvol dat er ergens een plek bestaat waar deze veteranen van talloze fietsritten, werkdagen en weekendklussen alsnog een tweede leven kunnen krijgen. En mocht er een ondernemer zich geroepen voelen om er iets mee te doen, dan heeft hij of zij alvast een eerste klant.
1: Ja, ik moet aan dit verhaal denken. Een oud verhaal van een school die ging verbouwen en verduurzamen en er inderdaad ook spijkerbroeken op wilde nemen als isolatie. Mm-hmm. En toen werden ze benaderd door de weduwe van een oud leraar.
0: Ja.
1: Die had allerlei spijkerbroeken. Mm-hmm. En die heeft hij geschonken aan die school. Ja. Zodat hij op die manier nog een beetje onderdeel uit kon maken van die school.
0: Ja, dat is toch super.
1: Dat is tranentrekkend.
0: Ja, absoluut.
1: Dat heb ik een paar jaar geleden gehoord. Ik weet niet meer precies welke school. Maar dit is wel een verhaal waard om verteld te worden.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Dus, maar jij plaatst deze column altijd op Zo Gouds.
0: Ja, dat is eigenlijk. Dat is oorspronkelijk de aanleiding geweest waarom ik met deze columns ook begonnen ben. Ja. Dat Pieter van Vliet van Zo Gouds mij vroeg: wil jij een column schrijven? En dan kan ik die op Zo Gouds plaatsen. En nu bereikt er alleen helaas ons het trieste bericht van het overlijden van Pieter. Ja. Dat is wel voor velen, denk ik.
1: En dan een aparte plaats in de journalistiek en het Gouds, hè?
0: Ja, dat absoluut. Hij was ook wel altijd overal. En hij was, moeten we dus helaas zeggen, zo Gouds. Ja. Ik ben hem heel dankbaar dat hij deze kans ook geboden heeft. En dat uiteindelijk ook ertoe geleid heeft dat ik ook maandelijks hier zit.
1: Ja,
0: ja dat is dat
1: wat,
0: echt
1: wat
0: aan
1: we zeer waarderen overigens.
0: Ja,
1: dus dat,
0: ook graag gelukkig.
1: Ja. Overigens, we willen met alle plezier ook jouw columns op de website van Gouden Stad
0: dat zou een mooie...
1: Dus dat gaan we gewoon regelen. Ja. Want de beschouwingen zoals jij doet hebben zeker waarde ook in het gebied van verduurzaming. En de insteek vanuit DPG en de insteek van jou als persoon, die zijn het waard om te verspreiden.
0: Nou ja, blij om te horen. Ja. En ook fijn dat ze ook hun weg weten te vinden en hun plek krijgen.
1: Ja.
0: En dat het ook bijdraagt ook, hè, vanuit bedrijvigheid in Gouda. Dat we ook hier de verbinding kunnen vormen. Je hoort het net ook in jouw vorige bespiegeling ook over de stadsakker. Ja. Dat is natuurlijk een trotse deelnemer van het duurzaamheidsplatform. Vinden ondernemers elkaar, maar ondernemers zijn ook net mensen. Dus die doen ook thuis dingen met duurzaamheid.
1: Die moeten ook hele nieuwe technologieën ontwikkelen om als bedrijf nog te kunnen functioneren.
0: Ja.
1: Daar heb ik meerdere voorbeelden van gehad. Bijvoorbeeld de meneer van de garages van de bekendste automerken hier in de buurt.
0: Uh-huh.
1: Hij zei van vroeger, ik zou die garage overnemen en ik weet alles van olie en vet en hoe de auto eruit ziet. Maar ik moest maar één keer bezighouden met de aansluiting van elektra voor laadpalen.
0: Ja.
1: Dat heb ik nog nooit iets van geleerd. Maar ik moet het wel doen.
0: Ja.
1: Nou, en dat verhaal komen we straks nog eventjes met een voorbeeld.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: We reageren ook op. We gaan niet exerceren. Alhoewel, de muziek heet wel Apologize. Het is gewoon mooi muziekje. We gaan er even tussenuit. MUZIEK

0: legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouwestad Radio. Iedere derde zondag van de maand. Tussen 12 en 1.
1: Ja, appeltjesgroen van Corine weer. Heerlijk. Heerlijk om haar stem ook weer een keer te horen op deze manier. Iets heel anders. Wanneer was de laatste Elfstedentocht? En ik stel dat aan een paar mensen die nu met hele grote vraagtekens kijken van wanneer was dat ook alweer?
2: Ja, ik denk 1989.
1: Ja, nou, dit soort vragen en meer worden op de klimaatexamen gesteld. En gisteren was Harry Clemens hier in de studio, die heeft een heel verhaal over verteld. En die een stukje ervan heb ik gebruikt. En daar gaan we even naar luisteren, met name wat is een klimaatexamen en waarom is dat een... Waarom zet hij zich hiervoor in? Dus we gaan even naar Harry Clemens luisteren.
3: Dat geldt ook voor de Global Call. Ja, ja.
4: Wat maakt nou dat Gouda, dat jullie als platform Duurzaam Gouda aanhaken bij zo'n landelijk initiatief?
3: Ja, dus dat is inderdaad van, nou ja, wij zijn breed, hè, dus het is voor de burgers, zeg maar, en het is voor iedereen. In het platform, daar zitten dus verschillende organisaties, hè, dus de Raad van Kerken en de IVN en NIVON. En ook groothouders voor het klimaat. Ja, wij vinden het goed om aan bewustwording te werken. En ook aan de feiten, zeg maar. Dus een klimaatexamen, dat is echt iets voor... Wat is de wetenschap? Wat zijn de feiten? Wat gebeurt er nou werkelijk in de wereld? Daar is het klimaatexamen een interessant iets voor. En het is in samenwerking met een school. Dus dat vinden wij leuk en interessant en nuttig om te organiseren.
4: Ja, want de school die levert meer dan alleen een lokaal.
3: Ja, nou ja, dus het is vooral de locatie natuurlijk. En ze faciliteren het. Ze zorgen ook voor de koffie en thee.
4: Eerlijke koffie.
3: Juvetta is een groene school. Hè, dus dit past heel goed bij wat zij willen.
5: Dus het is bewust eigenlijk die samenwerking gekozen met die school?
3: Zeker. Want voorheen was het ook een eco-school. En we hebben eerder als platform in 2019 ook een heel mooi event gehad in het Juvetta. Toen heette het nog wel aan het college.
5: Ja.
3: Het Goud Sustainable Food Event.
5: Ja.
3: Waar notabene ook iemand van Urgenda aanwezig was. Iemand van de Troep Rising. En er was een maaltijd bereid door leerlingen. En dat was een heel leuk evenement.
4: Dus het wordt weer een beetje nieuw leven ingeblazen, die samenwerking.
3: Ja. Ja.
4: Wat houdt dat examen nou precies in? Eigenlijk?
3: Ja, precies. Want het examen, dan denk ik, het is iets om te slagen. Maar dat is dus niet. Hè. Het gaat om je eigen kennis te testen. Dus het is echt op jezelf. Je kijkt het ook zelf na.
5: Je kijkt het zelf na?
3: Het is een examen om je eigen kennis te testen. Dus het is in een examensetting. Hè? Dus je zit in een schoollokaal waar je 60 minuten, precies 60 minuten kunt
5: lang
3: zitten. En dan aan 22 vragen beantwoorden. Tegelijkertijd is het een soort van bewustwording van hoe zit het nou eigenlijk precies, hè? We hebben dus ook die poster, daar staat dan op de Elfstedentocht een tijdje geleden, toch?
5: Ja,
3: weet jij nog wanneer de laatste editie was?
4: Gerrit? Weet jij het nog?
5: 1996. 30 jaar geleden.
3: Ja, wel warm, maar nog niet.
5: 95?
3: Nee, je koelt af.
4: Oh. 97.
3: Ja, en dan op 4 januari. Hè, dus dat
5: ja, dat klopt.
3: Dus, maar dat is dus, soms denken we dat we het weten, maar toch niet precies als je dat doorvraagt.
5: Dus zulke soort vragen misschien ook verwachten.
3: Zo is met klimaatverandering ook. Veel mensen die hebben wel een beeld, maar hoe zit het nou precies?
4: Maar wat hoop je dan dat mensen meenemen na zo'n examen?
3: Ja, dus toch een stukje meer bewustwording en ja, dat, van de feiten. En ja, dus bij klimaatverandering, ja, er zijn zoveel dingen die de mensen eigenlijk toch niet weten. Dus en, ja, ook de ongelijkheid speelt een grote rol. Hè. Dus, want nu wordt er gezegd van ja, China die stoot zoveel uit. Maar ja, historisch gesproken, bijna het hele carbon budget komt uit Europa en de VS. Hè.
4: Ja, dus, want je gaat zo'n examen doen en je kijkt het zelf na. Wordt er daarna nog nagepraat? Ja. Krijg je nog wat meer informatie achter de vragen en zo?
3: Ja, ja, zeker. Dus het is dus, nou ja, je hebt dus die antwoordvellen, maar je hebt dus ook het totaal is dus op de avond, hè, 7 uur is het inlopen, koffie en thee, een welkomstwoordje, dan om 19:30 begint het de sessie, zeg maar, ja. En dan 19:30 tot 21:30. Dan is er napraten en dan zorgen we voor een drankje en wat nootjes en dan kun je dus napraten onderling en dan, ja, dan kun je dus een beetje erop terugkijken.
4: Met het idee, ik ga me nog eens verder verdiepen in waar ik andere ideeën over had. Ik bedoel, je kan klimaatgesprekken cursus volgen of talloze dingen die je zou kunnen doen.
3: Nee, zeker. Dus ja, klimaatgesprek is inderdaad een hele mooie verdieping. En er zijn meer middelen natuurlijk. Ja. Er zijn ook bonusvragen, dus dat heb je ook. Want nou ja, toen ik hem maakte, 60 minuten is best kort, zeg maar. Hè. Dus ook voor mij was het van, nou ja, ik kon net die 22 vragen behappen in die 60 minuten. Ja. Maar er zijn ook nog 9 bonusvragen, maar die kun je dus mee naar huis nemen.
4: Oké, okay, want weet jij de vragen al?
3: Ja, ik heb dus...
4: Kan je eentje weggeven?
3: Nou ja, dus...
4: De Elfstedentocht?
3: Nee. Dus...
1: ja, die vraag die komt niet meer, want zij... in het originele gesprek ging hij daar nog verder op in dat hij dat niet wilde doen. Maar er zijn nog plekken. En dan kun je zelf ervaren wat het is. Om te kijken wat is je kennis nu op het gebied van verduurzaming en wat er gebeurt in deze wereld. Dus ik van harte aanbevolen. Het is dat ik een andere afspraak heb. Anders ga ik er ook naartoe. Maar ik doe even mijn best nog.
2: Kan je het ook als duo doen?
1: Dan ben ik bang dat jij meer wilt weten dan ik, maar...
2: Nou ja, en ik zat meer te denken, dan ga ik gewoon samen met mijn dochter doen. Zullen we dat samen doen dan?
1: Ga je samen examen doen, op een echte school.
2: Ja?
1: Ja?
2: Nou, dan wordt ze in één keer verlegen.
1: Ja, je hebt je dochter meegenomen. Ja. Ze is hoeveel? 4?
2: Ze is 5.
1: 5 jaar, ja. Die mag nog een hoop leren. Wij gaan even met een muziekje verder.

0: Ja, een klein agenda nieuwtje. Op 24 juni, dat is woensdagavond, kun je mee op zoek naar wilde planten in de Noorderhout. En om 7 uur verzamelen bij de Ruiterclub aan de Bloemendaalseweg aan het eind tegen de A12 aan. Het Noorderhout vormt in Gouda is een geluidswal voor de A12. En die geluidswal is gevormd door jarenlang grote hoeveelheden afval te dumpen. En dit is inmiddels helemaal bedekt met een laag aarde en beplanting. Inmiddels is er een enorm natuurgebied ontstaan met flora en fauna, waar veel wandelaars gebruik van maken. En ook is er een natuurspeeltuin. En deze avond wandelen ze door de gedeelte van het Noorderhout en kijken naar planten, bomen, struiken en ja, allemaal dingen die je normaal niet ziet, die worden opgewezen. Dus van harte aanbevolen, dat is toch ook wel in de trend van dat mensen ook wel weer die natuur opzoeken.
1: Ja, nee, absoluut. En ik denk ook dat het goed is om ik zeg altijd maar te ruiken en te proeven.
0: Ja.
1: Ja, om gewoon ook rond te lopen in wat er allemaal is. En weer opnieuw te leren wat we eigenlijk allemaal collectief vergeten zijn.
0: Ja, nou ja, daar hadden we vrijdagmiddag natuurlijk een leuke sessie van.
1: Ja.
0: Dat was een stadsakker. Dan vinden ze dingen uit die ze al eeuwenlang verloren zijn.
1: Ja, ja, een hovenier die weer tips uit grootmoeders tijd, zou ik bijna zeggen, toe gaat passen om niet met pesticiden en dergelijke aan de slag te hoeven.
0: Ja, hij had een bestrijdingsmiddel verving die door

0: inmiddels in grote oplagen kan gaan laten herdrukken.
1: Ik heb al een paar keer aan hem getrokken op dat gebied, maar hopelijk dat dit dan nu ook doet.
0: Ja.
1: Dus, want daar staat inderdaad in hoe je met heel weinig energie toch een fatsoenlijke maaltijd kan maken.
0: Ja.
1: Dus had je nog meer hele opmerkelijke dingen van die bijeenkomst? Want het was een hele gezellige, leuke bijeenkomst natuurlijk.
0: Nou ja, ik denk geen opmerkelijke dingen, want wij doen dit natuurlijk met heel veel enthousiasme en energie. Dus we weten ook dat daar mooie dingen uit voortkomen. En het was vooral weer interessant om te zien dat deelnemers die elkaar nog niet zo goed kennen,
1: ja,
0: elkaar toch eigenlijk wel meer blijken te kennen. Of ook aanvullen op zakelijk vlak, maar ook gewoon de uitwisseling van ervaringen. Daar hadden we denk ik ook wel weer een... We hadden het weer mee. Dat, misschien iets te goed. Hè?
1: Ja,
0: gelukkig stonden we daar in de schaduw.
1: Het dode aardig.
0: Ja, precies. Maar om ook gewoon het verhaal van de stadzakker zelf te horen. Oh, mijn dochter zegt nu dat ze weg wil. Dat hoort ook iedereen natuurlijk. Ja, dat gaan we straks ook maar doen. Maar we hebben nog een klein stukje uitzending nog eventjes te vullen, schat.
1: Ja, het is heel gezellig hier met jouw dochter.
0: Dit is mijn type vaderdag inderdaad.
1: Ja.
0: Dus, ja.
1: Kijk, want op het moment dat je met mensen overlegt terwijl je tussen de aardappels en de slaapplantjes loopt, is heel anders dan in de conferentiezaal. Hè?
0: Nou ja, weet je, en ook omdat we daar natuurlijk wel met de duurzame insteek allemaal rondlopen. Ja. Dat je af en toe ook de onverwachte vragen op je afkrijgt, wat je weer om nieuwe ideeën brengt.
1: Ja.
0: Ik vroeg aan Gert ook van het afdekken van de gewassen.
1: Ja.
0: Waar doe je dat dan mee? Nou ja, dat is dus wel een kunststof, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ja, dan hoor je dus wel de dames van Wending zo van, oh, nou, als ze dan op termijn eruit moeten, dan hebben wij nog wel een nieuwe bestemming voor in de ontwerpen in interieur waar we mee bezig zijn.
1: Het viel mij op dat er heel veel organisaties kwamen die eigenlijk wel een keer wilden proeven, wat is dat nou, de duurzaamheid?
0: Ja.
1: Organisaties die zoiets hadden van, ja, we doen gewoon technisch onze dingetje zoals altijd, onder andere van de bank, die gewoon kwam kijken van, wat voor soort mensen zijn dat nog en wat gebeurt er, wat voor spanningen zijn er?
0: Ja, maar dat is denk ik ook de samenstelling die we altijd hebben van deelnemers die duurzaam denken en doen.
1: Ja.
0: Maar ook nieuwsgierigen die nieuwsgierig aangelegde mensen die inderdaad eens willen weten van, ja, maar wat kan ik überhaupt doen?
1: Ja.
0: En wat gebeurt er allemaal al?
1: Ja.
0: Ja, en dan zeker op zo'n locatie als de Stadzakker is natuurlijk heel interessant om dat ook een keer te zien. Omdat je fietst er vaak genoeg langs of je hebt er wel over gehoord. Maar waarom kom je, wanneer ga je er eens een keer naartoe?
1: Ja.
0: En dit is nu een uitgelezen kans.
1: Ja. Er was ook een heel verslag vanuit Goud Asfalt.
0: Ja.
1: Die ook heel erg met projecten bezig zijn. Onder andere met een gezamenlijke accu voor alle aangesloten organisaties op het terrein.
0: Ja.
1: Dat was ook heel indrukwekkend. Die staan nog aan het begin van de ontwikkeling. Maar eigenlijk is dat dezelfde soort ontwikkeling als bedrijfsterreinen.
0: Ja. Ja, nee, het is natuurlijk een verzamelplaats van energieverbruikers.
1: Ja.
0: Dat kunnen ook woningen zijn, hè, in een woonblok. Maar ook op bedrijventerreinen en op een locatie als Goud Asfalt. Ja, kan dat natuurlijk heel mooi tot wasdom komen.
1: Ja.
0: Als daar de energieuitwisseling en opslag collectief geregeld wordt.
1: Maar het gaat ook heel erg over het ontwikkelen van dat idee, hè?
0: Ja. Ja, je moet altijd mensen hebben die daar die het zien, die ervoor willen gaan. En er ook tijd in blijven steken.
1: Ja.
0: Want anders dan valt het stil. En dan zijn we zo weer 10 jaar verder. Zoals jij ook in het begin van jouw...
1: Als de ambitie wegvalt, dan schuift het zomaar op.
0: Ja.
1: Wat een beetje aan verwant daaraan is, is dat er een artikel tegenkwam van een bedrijf die een grote organisatie, helemaal ontziet qua handelen van energie. Dus die gewoon zorgt van, dat bedrijf zorgt gewoon voor dat het grote bedrijf energie heeft, geregeld wordt, contracten afgesloten wordt, de onbalans opvangt, zorgen dat apparaten op tijd aan en uitgezet worden om de energieaansluiting niet meer te missen op het net.
0: Ja, kijk, je hebt natuurlijk hier ook technische toepassingen voor, energiemanagement systemen, maar heel veel ondernemers die ik ook spreek, of

0: waar ik ook van hoor, ja, die lopen daar dan tegenaan. En het wordt ook wel ballast, hè, als het, ja, het niet doet en als het niet geregeld is.
1: Ja, vroeger bestelde je gewoon een hoop stroom en dat was er.
0: Ja, je zette inderdaad het apparaat aan en het begon te draaien. En nu ga je wel de situatie krijgen dat, dat er schaarste is, dat met de netcongestie. Ja, dus die balancering, die wil je wel gemanaged hebben. Ja. En daar kun je technische toepassingen voor inzetten. Maar je moet wel weten waar het over gaat.
1: Maar toch worden we historisch.
0: En, ja.
1: Het bedrijf is een congestie service provider. Ik vond het een mooie scrabblewoord.
0: Ja, nee, zeker. Ja. Kijk, en we zitten natuurlijk hier in de regio ook met het servicepunt voor energietransitie.
1: Ja.
0: Die gaan niet dat hele management overnemen. Maar die maken ondernemers wel bewust en helpen ze op weg.
1: Ja.
0: Ook in die congestieproblematiek.
1: Ja.
0: Ja, en dit zou een mooie aanvulling daar op het servicepunt zijn. Ja. Om het ook praktisch te maken. En ondernemers hierin dus ook echt te ontzorgen.
1: Ja. Want dat is wel hard nodig. Hè? Dus vanuit DPG zien jullie dat ook heel hard.
0: Ja, tuurlijk. Hè. Het was eerst nog niet zo lang geleden was het de uitdaging om grote daken vol te krijgen met zon. Dat moet nog steeds. Ja. Hè? Daar is nog steeds een grote opgave. Vervolgens is nu wel een grote opgave om de congestieproblematiek het hoofd te bieden. En om daar toch ook vaak wel weer in collectiviteit een oplossing voor in te zetten.
1: Ja. Er is nog genoeg te doen.
0: Zeker.
1: Ja. En wij gaan nog even gezellig naar muziek luisteren. Terwijl ondertussen er een mooie tekening gemaakt wordt aan de overkant. Gaat helemaal goed zo. Ja.

0: Ja, de power of love is groot genoeg. Alleen het vliegtuig komt er inmiddels bovenuit. Dus dat heb ik ook mee te maken. Hier horen we trouwens de kikkers niet, hè?
1: Nee, dat blijkt dus maar weer.
0: Wel een stadsakker, ja. Ja. We gaan het over hele lastige zaken hebben. Politiek. En met name de samenlevingsakkoord. Daar komt deze week definitief een gezamenlijke statement uit van DPG, Energiecoöperatie, Fairtrade, vergeet ik nog wat?
1: Ja, de natuurfederaties, natuurverenigingen. Ja.
0: Alles wat zich inzet voor een duurzame en mooiere en groenere wereld, die gaan samen een statement maken.
1: Ja, we hebben natuurlijk voor de verkiezingen hebben we het verkiezingsdebat gehad in de Gale Spinnerij.
0: Ja.
1: Daar natuurlijk ook alle partijen aan de tand gevoeld op een aantal thema's rond duurzaamheid. En nu ligt er een concept samenlevingsakkoord. Ja, heeft de coalitie toch wel, de duurzame coalitie Gouda,
0: ja,
1: wel de gelegenheid aangegrepen om daarop te reageren.
0: Ja.
1: Omdat het qua inhoud niet overloopt van ambitie.
0: Nou ja, ik gaf dat in mijn intro al aan. Hetzelfde van die ambitie die gewoon 10 jaar uitgesteld wordt. Ja. Maar zijn er meer gedetailleerde kritiekpunten?
1: Het zijn niet alleen kritiekpunten. Hè. Er is veel aandacht voor circulariteit. De onderwerpen zitten er wel in.
0: Ja.
1: Maar het mag allemaal veel concreter uitgewerkt worden. Ja. En als je juist een thema als circulariteit eruit ligt, hè, dat wat prominenter naar voren brengt, terwijl dat binnen duurzaamheid nou het meest complexe en lastiger concreet te maken onderwerp is, ja, dan kun je daar ook wel weer afvragen van, zijn we dan op dit moment met de meest urgente zaken bezig? Ja. Natuurlijk, het is ook urgentie, want het is een thema. Maar wil je zeker binnen je periode van je coalitie, wil je die 4-jaars planperiode, wil je daar iets realiseren? Ja, dan zijn er ook andere onderwerpen. Sorry, ik begin even te lachen. Omdat die kleine van mij die is. Ja, ook dat is natuur. Door een mug gebeten. En ze is daar nogal allergisch voor. Dus ja. Daar moeten we zo eventjes wel even. Misschien dat iemand nog grootmoeders tip heeft. Want ik heb de Azeron niet bij me.
0: Ja.
1: Dus dat we daar iets een plantje langs de weg op kunnen smeren.
0: Ja, volgens mij de wortel van paardenbloem.
1: Van de paardenbloem.
0: Niet zeker. Okay. Als er iemand een beter idee heeft, graag.
1: Ja, meld u in de uitzending alsjeblieft.
0: Ja. Ja. Ja, toch even terug naar de politiek, want we doen het wel ook voor die kleine dochter van jou.
1: Ja, zeker.
0: En die ambitie is verdwenen, daar zijn we het snel over eens. Zijn ze nog bij te sturen? Wat kan de oppositie doen? Zitten die goed in die wedstrijd?
1: Nou ja, ik denk dat we moeten ook weer niet te negatief naar kijken. Hè, dat de ambitie is misschien bijgesteld. Ja. Zeker als het over 2040 en 2050 is. Je kan je ook afvragen of een aantal plannen of het niet te ambitieus was. Ik denk dat we als collectief, hè, bewoners, maar ook bedrijven, dat we bij moeten blijven sturen, maar dat wel op onderwerpen moeten blijven doen. Gewoon ook scherp blijven en inspreken in de raad, de raadsvergaderingen ook volgen. Ja, ogen en oren open houden en niet bang zijn om het gesprek ook aan te gaan.
0: Ja. Ja. Maar als je globaal kijkt naar cijfers zoals CO2-uitstoot en dat soort zaken, doet Europa het niet zo heel erg slecht.
1: Nee.
0: Maar het kan beter.
1: Het kan beter. Het moet ook beter. Ja. Hè? Want ja, niks doen, dat is achteruit gaan.
0: En het is ook natuurlijk voor bedrijven belangrijk om erbij te zijn. Want Amerika haakt natuurlijk voor een deel af.
1: Ja.
0: Omdat het niet meer kan.
1: Ja.
0: Dus er zit nog een hele hoop te winnen. Wij gaan nog heel eventjes wachten op een reactie op die muggenbulten.
1: Ja. Die reactie is er wel, hoor.
0: Ja, die.
1: bij haar. Dus ik ga gauw even daar aandacht aan besteden.
0: Ja,
1: sorry.
0: Precies. Dus wij gaan nog even een klein muziekje draaien. Het zal de laatste zijn, denk ik. Everything I do.

0: Ja, dit is bijna aan het eind van onze uitzending. Dit was Groen Groen. Deze uitzending wordt herhaald op maandag en zaterdagochtend om 7 uur. En vanavond nog even om 10 uur. Terugluisteren naar Selecteer Gouwestad Duurzaam op uw eigen podcastaanbieder. Vanaf morgen, nou, over een uurtje. Of via de website gouwestad.nl. Je kunt ons verder nog volgen via Blue Sky, het Gewoon Groen. Reactie via redactie@gouwestad.nl. Ook voor als u nog een mooi plekje weet voor de spijkerbroeken. En een middel tegen muggenbeten.
1: Ja, mag allemaal gewoon naar, naar de redactie. Allemaal, reactie naar de redactie.
0: We gaan het helemaal doorspelen. Dat komt helemaal goed.
1: Super.
0: En bedankt voor het luisteren. En ook ik wil je dochter bedanken voor de achtergrondgeluiden. Dat maakt het toch een beetje menselijker.
1: Ja, ze is nou weer door beeld afgeleid. Dus
0: ja, je geeft er een telefoon in en het gaat goed, hè?
1: Verschrikkelijk. Ja. Maar ik zal de dankzegging overbrengen als ze weer losgekoppeld is van het scherm.
0: De volgende uitzending is op 19 juli 2026. Heb een goed weekend. Voorzichtig met de warmte. En we horen elkaar. Dankjewel, Thijs.
1: Graag gedaan, dankjewel.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe. Presentatie en samenstelling

Ja, goedemiddag luisteraars. We zijn begonnen met de Golden Odyssey 5. Met een speciale uitgave vandaag. Met een speciale editie. We gaan er 4 doen. 4? Ja, we gaan er 4 doen. We gaan 4 uitzendingen doen. Als ik achter de microfoon mag zitten hier op zondagmiddag. Op de eerste zondag en de derde zondag van de maand. Met achter de knoppen Remco Blonje. Dan gaan we hier lange platen draaien, long tracks. En dat duurt dan tot begin augustus ongeveer. En dan gaan we dus de lange draaien. De lange hebben we altijd al als stukje item in het uur als ik hier mag zitten. En zo zijn we begonnen met de eerste uitzending. Ik hoop dat u ervan geniet. En dit was Sweet Jane van Lou Reed. En waar gaat dat nummer over? Nou, dat gaat over dat je toch moet proberen te houden van iemand die misschien door een donkere periode heen gaat. Dus het is toch wel een optimistisch nummer. Ja, ik werd gek van dat nummer in 1974. Toen stond het op een live plaat van Lou Reed. En ja, die riff, die bleef maar door je kop zeuren. Ik was niet de enige trouwens die het nummer schitterend vond. Het werd vaak gedraaid op feestjes. Een lange plaat, dus 8:03. De eerste waar we mee zijn begonnen. Ja, Lou Reed is er ook al niet meer. En het nummer stamt ook uit zijn Velvet Underground periode. Loaded op die plaat werd het voor het eerst kenbaar gemaakt. 1970. We gaan van 1973, gaan we naar 1989. Don Henley leek een beetje een voorspellende gave te hebben. Want New York Minute werd veel gedraaid in 2001. Toen er een ramp plaatsvond in New York, we weten het allemaal. En New York Minute schreef hij in 1989, stond op zijn plaat The End of Innocence. En we gaan draaien. Het nummer New York Minute, wat hij ook met de Eagles vaak uitvoerde. 6:35 lang, prachtig nummer. Don

Ja, luisteraars. Don Henley, prachtig. Dat was even stil genieten van ons allebei. We gaan naar 1978. Van 1989 gaan we naar 1978. De hoorde groep Boston. Ja, en het nummer Don't Look Back wat we gaan draaien is een bekende hit van de Amerikaanse rockband Boston. Geschreven door de bandleider en gitarist. En ja, typische, je hoort die gitaarklank al, die zijn juist zo goed van Boston. Van die Tom Scholz. En het nummer vertelt de boodschap, en dat hoor je gelijk natuurlijk, dat je niet moet terugkijken naar het verleden. De tekst moedigt aan om verder te gaan met je leven en te focussen op de nieuwe dag die aanbreekt. Ja, blijf prachtig. Ik blijf ervan genieten. Ik vond het mooi en ik vind het mooi. Don't Look Back, Boston. Nee.

de Golden Oldies Revival. Ja, luister, we zijn nog steeds bezig met de Golden Oldies Revival. En we zijn met de lange platen bezig. Het item De Lange. Wat we natuurlijk altijd hebben als ik achter de microfoon mag zitten. En ik ben er blij om dat eens een keertje te doen. Lekkere lange platen draaien samen met Remco Bologne. En we zijn bij Boston geëindigd net uit 1978. En we gaan van 1978 naar een plaatje. Nou ja, een plaatje, een plaat, een lange plaat. 1976, ja, mooi jaar was dat. De Eagles kwamen met Hotel California. En Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Dat was ook een plaat die heel hoog eindigde in de jaarlijstjes. En op die plaat, daar staat een nummer. Ja, dat gaat eigenlijk over, ja, dat Stevie, die kon het moeilijk verkroppen in het nummer. Dat zijn lief een andere koos. En ja, dat was Another Star. Hij accepteerde het, hij moest het accepteren. Maar ja, hij zou er altijd zielepijn van hebben. Daar gaat het nummer over. En 8 minuten lang. En het mooie is dat het eigenlijk het tegenovergestelde hoor je. Want dat is een hele vrolijk, ja, noem het maar, een uptempo ritme. Letten. Maar daarom ook wel lekker, want ja, het is een uitermate goed nummer om op te kunnen improviseren. Om op te kunnen improviseren. We gaan luisteren naar Another Star van Stevie Wonder. 8 minuten 25.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie en samenstelling, Sjaak Sekeris.
2: En we zijn nog steeds bezig met lange platen, luisteraars. En we hebben net de zinnenkikker in mijn keeltje, die is weg. Stevie Wonder, en we gaan van Stevie Wonder, van 1976, gaan we naar 1974. Het gaat over een nummer, over een jonge vrouw, Mary, en haar vriend, om een laatste kans om het echt te maken. Het nummer opent met een prachtige piano bespeeld door Roy Bittan, en dan weten mensen al waar het om gaat. En een mondharmonica gespeeld door een man die het nummer schreef. Het nummer werd geleidelijk harder in instrumentatie, tempo en intensiteit. Opgenomen pas in de beste 500 nummers. In het belangrijke blad, en dat kennen we allemaal, het Amerikaanse blad natuurlijk, Rolling Stone. Ja, ik vind het een van de mooiste van Bruce Springsteen, want daar hebben we het over. En daar gaan we naar luisteren uit 1974. De live LP is ook een hele mooie versie. 1975, 1985. We gaan luisteren naar Bruce Springsteen dus. Ik heb het al gezegd. Thunder Road. 4 minuten 49 lang.

Ja, nou is daar Bruce, de Boss. Prachtig. En ik wil nog even vermelden dat dat nummer, dat staat centraal. De makers van Stranger Things, die serie, is denk

Leer. En de virtueuze gitaarpartijen van Jan Akkerman kwamen schitterend samen in het volgende nummer, Moving Waves. Dat is het album waar het op staat. En ja, het heeft er wel voor gezorgd dat Jan Akkerman op een gegeven moment zei, ja, ik kan het gejodelen van die man echt niet meer aanhoren. Maakt niet uit, ze hebben prachtige muziek samengemaakt. En ja, Hocus Pocus is er eentje van. En ook een prachtige intro, moet ik zeggen. Blijf zo. En we gaan in de lange, want daar zijn we nog steeds mee bezig, luisteraars. Een special vol lange platen, de lange, in de Golden Oldies Revival. Focus.

Cellar. Yeah, yeah, yeah. Ja, luister, we gaan naar het jaar 1967 en we hebben een lange track van de Beatles uitgekozen in natuurlijk De Lange. En dat is Day in the Life, we hoeven er verder niks over te vertellen. Van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit 1967. Geniet van deze.

Ja, luister, staat er ook nog bij, hè? Dat is dan is de hele tijd stil en dan denk je, is, ja, maar dit hoort erbij. Dat is de hele plaat van de Beatles. En ja, ik dank aan de overkant uiteraard voor deze de lange special Remco Bologne. En we gaan eruit met de Beach Boys natuurlijk. En dat is het plaatje All This Is Dead van So Tough uit 1973. Ik zou zeggen, maak wat moois van en take care. Nee.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Sjaak Sekeris.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files op dit moment met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over 6 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Ook op de A12 is het druk richting Den Haag. Er staat een kapotte vrachtauto tussen de Meern en Nieuwerbrug. Daarom is de rechterrijstrook afgesloten en doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Gouwestad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Lieve luisteraars, het is weer tijd voor Gouwstad Proms. En vanmiddag gaan wij een hele middag een eerbetoon brengen aan schrijver, publicist, journalist, dichter Cees Notenboom. We gaan terug vanmiddag naar 9 december 2019, toen Notenboom te gast was in de cyclus Schrijver en Meester. En in Arminius, de prachtige kerk in Rotterdam, werd geïnterviewd door Ernest van der Kwast. Een van zijn laatste grote interviews kunnen we zeggen, want anno 2026 is Notenboom in de 90 en leeft hij zijn, ja, het klinkt een beetje sentimenteel, maar toch is het zo, zijn laatste dagen in rusten op het eiland Menora. We gaan anderhalf uur genieten van de stem van Notenboom en zeker natuurlijk ook als verteller en schrijver over misschien het meeste wat hij gedaan heeft tijdens zijn leven, wat hij ook ongelooflijk goed kan, het schrijven van reisverhalen. Even heel in het kort een kleine overzicht van leven en werk van Notenboom. Maar klein is, nou, te gek voor woorden als je alleen al weet dat Cees Notenboom de meest bejubelde schrijver is in Nederland. En qua prijzen misschien gelijk opgaat met veel schrijvers in de wereld. Notenboom heeft maar liefst in het Europees en internationaal taalgebied 23 prijzen mogen ontvangen. De enige eigenlijk die nog op zijn palmaris ontbreekt. En het zou hem recht doen als hij die wel zou krijgen, hoe oud hij ook is, hij is van 1933, is dat hij nog niet de Nobelprijs heeft mogen ontvangen. Maar voor de rest is hij zo goed als compleet qua prijzen. De Hagenaar Notenboom werd op school vaak als lastpak weggestuurd en zou niet meer dan 4 middelbare scholen hebben school gegaan. Na de dood van zijn vader bij het bombardement op het Bazuidenhout in 1945 werd hij door zijn stiefvader op kostscholen gestuurd. Een Franciscaanse klooster in Venray en het Augustinianum in Eindhoven. Maar hij maakte zijn middelbare school af aan een avondgymnasium in Utrecht. Hij begon met werken in 1951 bij een bank in Hilversum, maar zwierf vanaf 1953 door Europa. Nadat hij was afgekeurd voor zijn dienstplicht in het leger, omdat hij te mager zou zijn. Tijdens zijn reis schreef hij het eerste hoofdstuk van zijn debuutroman Philip en de anderen. In Parijs leerde hij Philip Mechanicus kennen, de fotograaf, met wie hij naar Cannes trok en vandaar naar Nederland. In 1955 kwam zijn debuut Philip en de anderen uit, waarvoor hij de eerste Anne Frank prijs ontving. Dat was dus ook de eerste van zijn 23 prijzen. De naam Philip was een verwijzing naar Mechanicus. In 1956 volgde de dichtbundel De Doden Zoeken een Huis. En in datzelfde jaar schreef hij zijn eerste grote journalistieke reportage voor Het Parool over de Hongaarse opstand, waarvoor hem een reisbeurs werd toegekend. Aan het eind van de jaren 50 begon hij reisverhalen te schrijven voor Elsevier. En dit zou zijn genre blijven en blijken. Na de Ridder is gestorven in 1963 schreef hij bijna 20 jaar geen roman. Vanaf 1961 was hij redacteur bij de Volkskrant. Maar in 1967 werd hij reisredacteur bij het tijdschrift Avenue. In een verslag van een reis naar New York schreef Notenboom in januari 1975 dat de twee torens van het plaatselijk World Trade Center, dan nog maar 2 jaar oud, op een rare manier kwetsbaar en fragiel ogen. Iets wat nooit kan blijven en op een dag met een zucht in elkaar zakt. Zo schrijft hij in De Zucht naar het Westen op pagina 55. Ruim een kwart eeuw later, bij de terroristische aanslag op de Twin Towers van 11 september 2001, kwam deze voorspelling uit. Zijn bekendste boek is Rituelen uit 1980 en het werd in 1981 bekroond met de Ferdinand Bordewijkprijs en in 1989 verfilmd onder regie van Herbert Curiel met in de hoofdrollen Dirk de Lint en Tom Hofman. Notenboom's werk behoort tot de meest vertaalde Nederlandse werken in het Duits, het Engels, het Spaans, het Frans, het Turks, het Hongaars en vele andere talen. Vooral in het Duits taalgebied is Notenboom een echte bestseller-auteur, waar de vertaling soms nog eerder verkrijgbaar is dan het Nederlands origineel in Nederland. Het interview lardeer ik met muziek van een man die tijdens zijn leven
ja, ook internationaal overal ging. Misschien wel meer eer kreeg dan in Nederland. Dat geldt voor Notenboom en dat geldt ook voor de componist Louis Andriessen. We gaan, voordat we naar het interview gaan luisteren, uit 2019 dus, luisteren naar een deel uit M is for Man Music Mozart. Het instrumentale deel, het is de instrumentale deel tussen de liederen. Je hoort het orkest De Volharding. En daarna gaan we ons laven aan, wat ik al zei, de stem van Notenboom. Veel luistergenot.

0: Welkom allemaal in Arminius. Welkom bij de laatste editie van Boekermeester van 2019. We hadden een prachtig seizoen met een aantal mooie ontmoetingen. Eerst op de achterkant even zien, Guillermo Arriaga. Daar starten wij het seizoen mee. We hadden onlangs Tesh O, Maleisische schrijver, en de Franse schrijfster Leila Slimani. Maar nu een special die we samen met het Rotterdamse Leeskabinet organiseren. En ik zie ook veel Leeskabinetleden hier in de zaal zitten. De zaal is goed gevuld, dus ik hoop dat we hier een traditie van zullen gaan maken. We presenteren een special rondom de reisverhalen van Cees Notenboom. We zullen inzoomen op twee boeken. Eigenlijk de meest recente boeken, Japan en Venetië, de Leeuw, de stad en het water. Maar ik hoop eigenlijk dat het een breed gesprek over reizen, over ontmoetingen, over hotelkamers, adressen in aantekenboekjes zal zijn. En meneer Notenboom heeft aangegeven ook graag iets te willen voorlezen. Speciaal een dichtbundel door de boekhandel, door Donner, hier ook aanwezig, mee laten nemen. Monniks Oog. Daar zullen we hopelijk ook iets van horen. En aan het einde kunt u de vraag stellen die ik niet durfde te stellen aan Cees Notenboom. Welkom.
1: Dank u.
0: Welkom in Rotterdam. Welke band heeft u met deze stad?
1: Dat ik hier vaak geweest ben.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En dat ik als kleinkind van 6 vanaf het balkon van ons huis in de verte de gloed heb gezien van de brand.
0: En waar was dat, de verte waar u was?
1: Dat was bij het vliegveld Ypenburg.
0: Mm-hmm.
1: Dus mijn jeugdherinneringen gaan niet ongelooflijk ver.
0: Mm-hmm.
1: Op de een of andere manier zijn die op die dag weggeslagen. Maar ik heb het dus over 10 mei 1940.
0: Mm-hmm.
1: En mijn vader, om welke reden dan ook, ik heb het hem nooit kunnen vragen, want hij is later in de oorlog bij een bombardement omgekomen. Een ander bombardement. Maar mijn vader had zijn stoel op het balkon gezet en zat van daar af naar alles te kijken. Want achter ons was het vliegveld Ypenburg. En daar zagen we die Heinkels en die Stuka's en we zagen de parachutisten omlaag komen. Maar het was vooral een vreselijk lawaai. Onvoorstelbaar veel lawaai, bommen, gedoe of wat dan ook. En ik trilde als een espenblad.
0: Hoe oud was u?
1: Ja, 5, 6. Ik ben van 31 juli 33, dus je kunt het uitrekenen. Zes, denk ik toch wel. En men heeft toen wat koud water over mij omgekeerd. Dat weet ik ook nog. En verder.
0: Om weer bij zinnen te komen? Of?
1: Enigszins, denk ik.
0: Jezus.
1: Ja, nou ja. It takes all kinds.
0: Heeft u er ooit over geschreven, over het zien van het bombardement?
1: Bombardement als zodanig heb ik niet gezien. Wel, de parachutisten die omlaag kwamen. Maar ik weet dat er aan de horizon was er die gloed.
0: Mm-hmm.
1: En toen werd er gezegd, Rotterdam brandt.
0: Dat is een brand.
1: Mm-hmm. Ja. Dus dat is lang geleden.
0: Mm-hmm. U woont deels in Amsterdam, deels in Menorca. Soms ook in Zuid-Duitsland, heb ik begrepen. U bent afgelopen donderdag bent u hier aangekomen in Nederland, heb ik te horen gekregen. Hoe vaak bent u nog in Nederland?
1: Als ik het optel, is het best wel wat bij elkaar. Mm. Maar het is, kijk, mijn huis met alle boeken en alles wat ik in mijn leven bij elkaar gezameld heb, dat staat in Amsterdam nog steeds. En in Menorca heb ik een heel simpel huis, maar wel met een stuk land.
0: Mm-hmm.
1: En daar voel ik me ook heel prettig. Want Amsterdam wordt mij, maar ik kan dat huis niet opgeven, maar de stad wordt me te veel, te druk.
0: Mm-hmm.
1: Het is net Venetië en dan ook nog met fietsen en anarchische Amsterdammers erbij.
0: Mm-hmm.
1: Die elk levend wezen haten wat niet op een fiets zit.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus dat is. En dat is wat moeilijker als je wat ouder wordt.
0: Mm-hmm.
1: Smalle trottoirs, mannen met van die dingen en daarachter 100 Russen of 200 Chinezen. Dus ik bedoel, dat is.
0: Ooit overwogen om naar Rotterdam te verhuizen?
1: Je gek genoeg, ja. Ik had het er vanmiddag nog over met mevrouw. Maar ja, je moet iets vinden, want ja, Kijk, het is een gevaarlijke leeftijd, hè?
0: Ja, ja. We zullen onze ogen en oren open houden voor u. U gaat aanstaande donderdag op de foto bij de bezige bij. Omdat
1: ik hoop het.
0: Ik hoop het ook, ja. Dat u erbij bent. Ik ben ook auteur bij de bij. Ik sta in vak 2, plaats 2. Dus ik was heel erg benieuwd, waar staat u?
1: Geen flauw idee.
0: Heeft nog niet. Simone?
1: Met nog niemand over gecommuniceerd.
0: Suzanne, misschien de uitgever? Heel prominent vak. Volgens mij moet u 1 schrijven voor u dulden, denk ik.
1: Zeker. Dat is ook degene aan wie ik mijn laatste dichtbundel heb opgedragen. Mm-hmm. Als u ook Remco Kampert bedoelt.
0: Tuurlijk, ja. Remco Kampert. Ja. Wat doet u als u geen verplichtingen hebt in Nederland? Trekt u erop uit? Gaat u naar een museum?
1: Ik zal u precies vertellen, als u het ook zo precies wilt weten. Morgenochtend hoop ik de tentoonstelling van Pieter de Hoog in Delft te zien. Mm-hmm. En morgenmiddag die in het Mauritshuis.
0: Kijk, dus. Mooie tentoonstelling.
1: Ja. Ja. Want mijn Engelse uitgever was hier niet zo lang geleden. En toen zei hij, waar moet ik nou naartoe? Want ik wil hier niet blijven, dat was Amsterdam. En toen heb ik gezegd, ga naar Delft. Naar die Pieter de Hoog tentoonstelling. En hij was nog nooit in Delft geweest. Dus ik ga dan naar de kerk waar onze koningen begraven liggen. En daar heeft hij me over gerapporteerd. Hij vond het allemaal prachtig.
0: Mm-hmm. Mooi. Ik wil u alvast veel plezier wensen morgen. We gaan het vanavond hebben over reizen en schrijven over reizen. Voor mij staat de reis voor beweging. En schrijven staat toch meer voor stilte. Hoe kijkt u daarna?
1: Ik doe het alle twee. Ik mm-hmm. doe de stilte. Mm-hmm. Op hotelkamers, als er niemand is. Mm-hmm. En dan schrijf je. Dan verzamel je je notities die je maakt terwijl je beweegt. Mm-hmm. Ja, en ja, ik heb er ook wel over geschreven. Dat die hotelkamer is dan een soort monnikcel mm-hmm. waar je een tijd bent. Maar ik kan daar wel werken. Mm-hmm. En ik heb dus in mijn leven heel veel hotelkamers mm-hmm. gezien.
0: En heeft u geen last van tijdzones? Want u schrijft in Japan, er zijn 2 soorten aankomsten. De eerste aankomst is als je fysiek aankomt. En dan is er ook nog een tweede aankomst. Hoe zou u die beschrijven?
1: Ja. Dat zijn allemaal van die moeilijke vragen.
0: We gaan het zo over voetbal hebben.
1: Daar weet ik nou echt weinig. Nee, maar luister, het is zo. Je hebt ervaringen en die kun je gewoon vertellen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als ik uit Amerika en Zuid-Amerika kom, waar ik heel vaak geweest ben de laatste jaren, dan heb ik wat ze noemen jetlag. Mm-hmm. Dat moet ik echt bijkomen. Als ik de andere kant op ga, niks. Mm-hmm. Weet ook niet waarom dat is.
0: Mooi.
1: Dus ik kom aan in Tokio en dan ben ik meteen bereid de straat op te gaan. En te... Mm-hmm. Maar kijk, het probleem is altijd, voor andere mensen mm-hmm. is dat iets bijzonders. Mm-hmm. En dan lijkt het alsof het heel wat is. Mm-hmm. Maar voor mij is dat gewoon in mijn leven de praktijk geworden. Mm-hmm. Ik moet zeggen, de laatste weken had ik een optreden in Milaan. Eentje in Luzern 2. En dus dat is dan niet zo ver weg. Mm-hmm. Maar die dingen die doe je gewoon en dan kom je weer thuis.
0: Maar wordt er nog steeds hard geschreven op de hotelkamer?
1: Zou ik hard schrijven?
0: Heeft u rapporten? Ik hoop het, wij hopen het eigenlijk.
1: Heeft u rapporten van...
0: Nou ja, ik heb wel enige connectie met de bezige bij, maar...
1: Oh, dat ik tegen de bezige bij wel eens schreeuw, dat kan waar zijn.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Hey, oh, schrijven, niet schreeuwen. Oh, pardon.
1: Ik verstond schreeuwen.
0: Nee. Oh, daarom was die blik zo. Ik denk van, oh, schrijft ze helemaal niet meer? Wat zullen we nou... Nee. Ik hoop dat u keert zich, volgens mij is in Venetië, in Notenbooms Hotel, is een mooie passage dat u erg afkeer heeft van geluiden die u door muren van hotelkamers hoort.
1: Ja, dat kan heel erg zijn.
0: Nee, schrijven. Schrijft u nog steeds zo veel op hotelkamers als u op reis bent?
1: Nou, meestal maak ik daar notities en die werk ik thuis, waar dat dan ook is, uit. Dus dat kan in Duitsland zijn, dat kan in Nederland zijn, in Amsterdam. En dat kan ook op Menorca zijn, want daar ben ik echt 4 maanden. Ik kom er net vandaan, dan ben ik zo'n 4-5 maanden per jaar.
0: En is het aantekenboekje dan het belangrijkste instrument voor u als reisschrijver?
1: Mijn Franse uitgever geeft mij smalle, dat is Actus Sud, die maken smalle boeken. Mm-hmm. Die geeft mij smalle opschrijfboekjes. Mm-hmm. Altijd opnieuw. Mm-hmm. Die gebruik ik op reis.
0: Nooit een andere?
1: Nee. Waarom zou ik? Ik krijg ze.
0: Ja, ik heb Tommy Wieringa geïnterviewd. Die zweert bij Moleskine.
1: Ja, dat moet hij weten. Maar die moet je, maar die moet je kopen. Uh-huh.
0: Act Sud, heeft u er nu één bij u?
1: Nee, nu niet.
0: Dit niet.
1: Wel in de hotelkamer.
0: Wel in de hotelkamer. Wat is de laatste notitie die u heeft gemaakt? Weet u dat?
1: Ik zou het niet weten.
0: Ik weet het niet weten. U leest zich altijd heel, heel goed in, heb ik het idee. Maar ik vroeg me even af, werkt het zo van nadat u de bestemming heeft bepaald? Of brengt het leeswerk u tot een bestemming?
1: Nee, ja, kijk, ik heb een groot boek over Spanje geschreven. Mm-hmm. En toen heb ik gemerkt dat het heel belangrijk is als je ergens stopt, dat je naar een lokale boekhandel gaat. En daar zijn ze in Spanje heel sterk in. De lokale literatuur leest, zeg maar, beschrijvingen. Mm-hmm. Van, ze zijn allemaal trots. Spanjaarden zijn echt trots op de plek waar ze wonen. En daar zijn dan ook altijd mm-hmm. boeken. En die gaan dan over de plaats of de geschiedenis van de plaats. Mm-hmm. En die heb ik dan bij elkaar verzameld. En dat, daar gebruik ik dingen mm-hmm. uit. Mm-hmm. Maar ja, verder is het praktijk. Ik zat te denken, ik keek in dat Venetië-boek vanavond om te kijken wat ik eventueel zou voorlezen. En toen kwam ik op een scène dat ik in een café zat. En dat is een van de dingen die interessant zijn, misschien voor iemand anders, dat weet ik niet. Maar je wilt niet opvallen. Mm-hmm. Als je opvalt, kun je niet goed kijken. Mm-hmm. Als je je dus op de een of andere manier zorgt dat iedereen naar jou kijkt omdat je er zo raar uitziet of omdat je je eigenaardig gedraagt. Je probeert altijd eruit te zien zoals de stoel naast je of de muur of zoiets dergelijks.
0: Onzichtbaarheid is de beste garantie voor waarneming, schrijft.
1: Dat heb ik geschreven, ja. Je moet onzichtbaar zijn. Nou, dus die passage die ik zag was dat ik in een klein café zat, een heel intiem café. Uh-huh. Dat heb je dan ook. Waar mensen dus duidelijk zo'n beetje bij elkaar horen. Uh-huh. En dan ben je altijd iets raars. Uh-huh. Ze kijken even, maar als je je dan heel rustig houdt, dan glijdt die blik ook weer weg.
0: U probeert een stoel te zijn in dat verhaal.
1: Juist. En toen kwam er iemand binnen. Die keek even rond en die zei: Buonasera, quasi tutti. Mm-hmm. En dat betekent: goedenavond, bijna iedereen. Mm-hmm. En toen dacht ik: dat
0: was door de mand gevallen. Ja. Dat is dat het probleem van de reisschrijver? Dat je altijd een buitenstaander blijft?
1: Nou, dat blijf je ook. Mm-hmm. Dat moet je ook weten. Maar je moet proberen mm-hmm. Mimicry te doen alsof je bij de bar hoort. En de eerste keer is dat altijd heel moeilijk. Want dan weet je het niet hoe je het uit moet spreken. Als mm-hmm. je bijvoorbeeld iets ziet in Italië, die mm-hmm. etalages met al dat heerlijke eten. En dat wil je, dan moet je toch één keer vragen. En dan ben je meteen ook door de mand gevallen, mm-hmm. natuurlijk.
0: Maar ik snap dat het in Venetië met uw postuur zou dat lukken. Met hoe u eruit ziet. Maar in Japan, hoe zorgt u dat u daar onzichtbaar...
1: Dat lukt niet. En daar komt iets bij. Maar daar hebben de Japanners ook iets op gevonden. Op mijn mm-hmm. niet-onzichtbaarheid. Als je dan in de metro staat, je ziet iemand kijkt. En die blik die gaat helemaal om je heen. Ze kijken je niet aan. Nou, dat is heel goed, dan ben je er ook niet.
0: Ja, en kijkt u de mensen wel aan dan?
1: Ik kijk wel, ja. Mm-hmm. Ja, niet in hun ogen zozeer. Mm-hmm. Maar, want ik moet iets hebben om op te schrijven. Mm-hmm. Dat is me opgevallen, je staat. Mm-hmm. Want die Japanse, hoe noem je dat, metro, daar sta je natuurlijk als een haring op een ton. Mm-hmm. En dan zie je toch die blikken die even gekeken hebben, dan meteen mm-hmm. weg. Mm-hmm. Kan ook iets heel vernederends mm-hmm. hebben. Zo van, die willen we niet zien.
0: Mm-hmm. Klinkt een beetje alsof u incognito wil zijn. Maar u schrijft ook, volgens mij niet in een van deze twee boeken, maar ik herinner me in een ander boek van, dat u over uw eigen geheugen, dat vertrouwt u niet zo. Van, dat als u een goede inval heeft van tijdens een observatie, hoe gaat u daarmee om? En u wilt wel onzichtbaar blijven en niet die Act Sud boekjes meteen.
1: Probeer het te onthouden.
0: Toch?
1: Ja. Of gewoon toch opschrijven mm-hmm. en dan maar zichtbaar zijn.
0: Mm-hmm. Hoe reist u het liefst?
1: Ja, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dat mag vandaag helemaal niet meer. Niet met vliegtuigen dus, maar wel met de auto. Mm-hmm. Spanje heb ik helemaal door en door en door gereden. Mm-hmm. En dan stap je natuurlijk uit en je loopt heel veel. Mm-hmm. Maar dat is het. Want verder is er niet zoveel. Mm-hmm. Een draagstoel, dat mm-hmm. zou nog wel wat zijn.
0: Mm-hmm. En dan stapt u uit. Is er veel veranderd in de jaren, het reizen? Ziet het er anders uit? Want u begint Japan met de observatie, de KLM-vlucht die de landing inzet. En dat u wakker wordt volgens mij, liggend op de vloer met een blauw KLM-dekentje over u heen, een kussentje.
1: Het was een hele lange vlucht. Mm-hmm. Maar
0: toen kon je nog liggen in het gangpad.
1: Dat zouden ze nu absoluut nooit meer goed vinden, mm-hmm. maar absoluut niet. Mm-hmm. Nee, dat deed ik dan wel eens. Mm-hmm. En ja, er is ontzettend veel veranderd. Mm-hmm. Omdat alleen al de aantallen, bijvoorbeeld Schiphol, mm-hmm. dat is waanzin. Ik bedoel, 11 mm-hmm. miljoen passagiers mm-hmm. het afgelopen jaar.
0: Maar heeft het nog een beetje de romantiek, of heeft die romantiek u nooit aangetrokken van het reizen?
1: Ja, of dat nou romantiek is. Voor mij was het niet romantiek, mm-hmm. denk ik. Maar sommige dingen kunnen heel romantisch zijn.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ik was even bang, er is nog één ding slechter om mee te reizen. Dat is dan met vliegtuigen, en dat is het cruiseschip. Mag het behoorlijk ontgelden in dit boek. Daar. En u ziet het zelfs als geen vorm van reizen.
1: Nee, nou, daar moet ik ook weer iets bij zeggen natuurlijk. En ik ben 2 keer uitgenodigd door een Duitse rederij om met zo'n cruiseschip mm-hmm. mee te reizen, gratis. Dan moest ik 1 of 2 lezingen aan boord geven. Nou, 1 keer was vanaf Mauritius, geloof ik, naar Chili. Mm-hmm. En daar heb ik dan voor mezelf een reis aan vastgeknoopt. Helemaal door het zuiden van Chili, mm-hmm. Argentinië en dan weer omhoog mm-hmm. naar Buenos Aires, Montevideo. Maar ja, kijk, ik ben mijn loopbaan begonnen toch als even, en daar ben ik heel trots op. Slaat nergens op, maar het is toch waar. Als matroos onder de garage mm-hmm. op een schip naar Suriname. Ik was toen heel jong en verliefd. En mocht van de vader van haar.
0: Hoe heette ze?
1: Fanny Lichtveld.
0: Fanny Lichtveld?
1: Ja.
0: Mooie naam.
1: Licht van Albert Helman, die ook Lichtveld heet. Mm-hmm. Albert Helman, de grote Surinaamse auteur.
0: Mm-hmm. Excuus, hè?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, oh.
0: Ik ben iets jonger. Ik ga het nu wel lezen.
1: Of ik moet lezen, weet ik niet meer.
0: Oké, ken het.
1: Nee, maar het was toch het was een zeer eigenaardig en interessante man. Mm-hmm. En hij was ook diplomaat in Washington later. Maar hij heeft een aantal boeken geschreven, waarbij een anti-koloniaal boek tegen Nederland, mm-hmm. Zuid-Zuidwest, en dat is van 1920. Mm-hmm. Dus je hebt het wel over iets. Mm-hmm. Er zijn mensen die weten wie het is.
0: Mm-hmm. Ja, ik wil eigenlijk de andere afslag. Hoe is het met de liefde?
1: Ja, nou ja, dat was mijn schoonvader, want dat is hij toch een aantal jaren geweest. Mm. Was een fantastische man. En ik ben daar toen een maand of 2 maanden in Suriname gebleven. En aan het eind van die periode zei hij: je bent een vriend voor het leven, maar je moet niet met mijn dochter trouwen. Nou.
0: Heb je toch gedaan?
1: Jawel. Ik had 2 hele leuke maanden met hem. En toen heeft hij die conclusie getrokken. Maar goed, toen hebben we elkaar opgebeld. Zij in Amsterdam, want ze had hier op een kwekerschool gezeten. In Ommen. En woonde toch in Amsterdam. En toen is zij naar New York gekomen. En ik ben op een ander schip van hem. Ik bedoel, mee. Via Cuba naar Miami. En toen met de Greyhound-bussen naar New York. En daar zijn wij voor $5 getrouwd in de Scots Presbyterian Church. Door het hele zwarte, dikke vicar. En met Leo Vrooman als getuige.
0: Wauw.
1: Je weet toch wel wie?
0: Ja. Jawel.
1: Dat was 1957.
0: Maar u heeft nu een beetje de vraag van, hoe was het dan om op zo'n cruiseschip te zitten met 2500... Kijk, ik snap die lezing. Hoe ging de lezing op het cruiseschip? Laat het daar.
1: Het beduidend klein publiek. Ik bedoel, ik denk een man of 35.
0: 1%.
1: Maar er zaten ook niet zoveel mensen op. Het was niet een van die enorme boten. Okay. Het was een leuke boot. Mm-hmm. En de kapitein was een hele... wat je noemt een beau garçon, een leuke man. Duitse rederijen, dat schip heette de Deutschland. En die lezing was dus in het Duits. En later heb ik er nog een gemaakt naar Zuid-Afrika. Mm-hmm. Ja, en dat was niet zo heel vreselijk. Mm-hmm. Want ik kreeg de mooiste hut. Mm-hmm. Dus je ziet, verwend.
0: Maar als NRC voor uw 90ste verjaardag een cruise zou aanbieden naar Zuid-Chili, Quanta Arenas, in ruil voor een reisverhaal?
1: Nee. Het enige wat ze me kunnen aanbieden.
0: Ja?
1: En ja, dan moet u het wel heel goed doorgeven.
0: Ja.
1: Er is één tempel die ik nog wil zien in Japan, omdat ik ben vaak geweest. Uh-huh. En er was één tempel die mij buitengewoon altijd bevallen heeft en waar ik ook, heel gelukkig ben geweest. Een prachtige tempel. En
0: waarom wilt u naar deze tempel?
1: Ja, omdat die zo ongelooflijk goed was. Mm-hmm. Helemaal afgelegen. Mm-hmm. Schitterende tuin. Mm. Uit die tempel komen hele beroemde scrolls. Die herken je ook meteen als je ze ziet, met dierenfiguren. Mm-hmm. En daar hing een kakemono dus in het hoofdgebouw van een monnik die daar in een boom zit. En daar heb ik een reproductie van. Die hangt op mijn studio in Menorca. Kozanji heette die tempel. G's tempel en Kozan, zo heet die dus.
0: We gaan zo dadelijk verder over Japan en ook over tempels praten. U schrijft in Venetië schrijft u over Louis Couperus, hoe hij reisde, hoe hij aankwam met 10 koffers en een wolk van kruiers. Hoe reist Cees Notenboom?
1: Ja, daar heb ik ook iets over geschreven. Namelijk, wij zijn onze eigen bedienders geworden. Dat hoefde Couperus niet.
0: Nee.
1: Nu kom je in een hotel aan, en of je maar zelf je bagage naar boven wil brengen. Nou, ten eerste zijn die 12 koffers gereduceerd tot bijna niks meer. Mm-hmm. Anders sjouw je rond. Maar Couperus kon zich dat kennelijk veroorloven. Mm-hmm. Waarschijnlijk omdat het ook niks kostte. Mm-hmm. De 12 kruiers, ja. Mm-hmm. Dan was Couperus natuurlijk heel deftig. Mm-hmm.
0: Ja. Die zat al om 12 uur buiten op het terras koffie te drinken, hoorde ik. Dan was hij klaar met schrijven. Ik weet niet hoe hij dat heeft gedaan.
1: Hij heeft in ieder geval ontzettend hard gewerkt. Hij mocht voor de Nederlandse begrippen heel, hoe moet je dat zeggen, verwijfd zijn een beetje. Hij was heel erg gedistingueerd.
0: Dandyën.
1: Ja, dandyachtig. Noem het maar allemaal op. Maar hij heeft het wel allemaal gedaan. Mm-hmm. En hij heeft zo'n, als je het verzameld werk ziet, dat is dit. Mm-hmm. Dus die man heeft zich rot gewerkt. En hij schreef altijd maar dat hij zo lui was. Mm-hmm. Ja.
0: U gelooft hem niet?
1: Nee, hij was niet lui. Dat kunnen wij gewoon vaststellen. Mm-hmm. Als je zoveel schrijft, ben je niet lui.
0: Er is ook een schilderij van Carpaccio dat hij beschrijft. Een visioen van Augustinus. Ik moet even spieken. Het is een schrijfkamer waar u onmiddellijk in zou trekken, schrijft u. Vanwege het vermaakte licht, de opengeslagen boeken, de partituren, de schelp die er mooi op het bureau ligt. Wie hier niet kan schrijven, hoeft het nergens te proberen. Lijkt uw werkkamer op deze kamer?
1: Nee, want het was natuurlijk een prachtig gebouw. Het is Carpaccio, het was toen. Mm-hmm. Hè, dus je spreekt over een antiek Italiaans interieur wat vrij groot is. En waarom waarom dat beeld zo fantastisch is, is omdat Augustinus zit daar. Mm-hmm. En die denkt even na, zo stel je je dat voor. En dan, hij moest natuurlijk een pen ergens indopen. En dan zie je, hij heeft het idee en hij heeft die pen in de lucht. Mm-hmm. En op dat ogenblik, het was natuurlijk geen foto, maar dat heeft Carpaccio heel goed begrepen. En die heeft daar heel lang over geschilderd, over die ene seconde. Mm-hmm. dat Augustinus dat idee had. Dat hij dacht, nou heb ik het. Mm-hmm. En dan zit je daar met die pen. Het hangt in Venetië. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Waar hangt het? Het is in het...
1: De Scola. Mm-hmm. Niet allemaal uit mijn hoofd.
0: Schrikt u af en toe van de lange rij in Venetië? Ja. Gaat u er dan toch in staan?
1: Ja, dat zijn geen aangename dingen. Maar lange rijen zijn nooit leuk. Mm-hmm. Maar dan moet je wel instaan als je het niet anders hebt weten te regelen. Mm-hmm. Ja, heel lang. En als het dan regent en je staat er iemand. En ze laten er om de zoveel minuten een paar in. Mm-hmm. En dan ben je in het Dogenpaleis. En dan zijn ze ook allemaal. Mm-hmm. En dan kun je die dingen niet lezen die onder de schilderijen staan. Dat is allemaal hard werk. Mm-hmm. Dat is ook.
0: U noemde net al het eerste baantje dat u heeft gehad. U heeft ook bij de Rotterdamse Bank. In Hilversum was dat overigens. Heeft u er ooit over nagedacht om correspondent te worden?
1: Nee. Ik heb veel correspondenten ook ontmoet. Mm-hmm. Want ik was in zekere zin toen ik die column in de Volkskrant had... nu zo lang geleden dat niemand dat meer weet. Maar dat heb ik toch bijna een jaar of 10 gedaan. En dat was voor mij wat je noemt een godsend. Want Luker, die krant, die daar niet met liefde is weggegaan... maar die krant... van een eigenlijke Roomse vakbondskrant... tot een internationale krant gemaakt heeft, voor mijn gevoel. Die had mij eruit gepikt en die zei, een column. Nou, dat moet je leren, dat duurt een tijdje eer je dat een beetje door hebt. Maar ik was wel volkomen vrij. En met heel veel columns die ik nu zie... waarvan ik er sommige heel goed vind... maar die mensen hebben een stramien meestal... Mm-hmm. Maar ik kon soms gewoon doen alsof ik de correspondent was. Als er ergens een groot gedoe was, een staking of wat dan ook. Ik heb over van alles geschreven. Mm-hmm. Ook over oorlogstoestanden en zo. Ja, en dan die vrijheid had ik. Mm-hmm. Nu zouden ze zeggen, hey, denk erom, want dat vindt de correspondent niet leuk. Mm-hmm. Want dan ga je voor zijn voeten lopen. Dat probeer je dan ook niet te doen, maar dat is soms wel gebeurd.
0: Zou u nu gelukkig worden als u een column wordt aangeboden, een wekelijks column?
1: Ik denk niet meer, nee. Ik weet het niet.
0: Zou u het willen?
1: Ik zou willen dat het aangeboden werd.
0: Oké. Okay. Dat u daarover na kan denken. Dus we hebben nu de tempel en de column hebben we op het lijstje genoteerd.
1: Neem maar een voorbeeld te geven. Je had mei 68. Mm-hmm. Nou, daar was ik bij. Mm-hmm. Maar ik was ook Boedapest 56. Mm-hmm. Zeg je dat goed? Ja, 56. Dan loop je eigenlijk voor de voeten voor een echte correspondent die daar is. Maar dat weet je dan niet, die ken je ook niet. In Parijs kende ik wel de correspondenten. Mm-hmm. En toen liet de Volkskrant mij elke dag soms een hele pagina schrijven. Mm-hmm. Ja, dat zijn dingen die je dan doet. Mm-hmm. De echte correspondent, die is daar natuurlijk altijd gebonden. En die moet er ook de vervelende dagen zijn.
0: En de Catalaanse onafhankelijksstrijd, volgt u dat?
1: Ja, dat volg ik. Niet alleen dat, ik heb dat hele proces elke dag op mijn iPad gevolgd, waar ik ook was. Mm-hmm. Dat was iets ongelooflijks, dat waren 50 zittingen. Mm-hmm. En daar, ja, en het is nu, het is volkomen idioot, maar ik weet niet in hoeverre dat hier... Kijk, daar zitten die beschuldigden, dat zijn er een stuk of wat. Hè? Een stuk of 12, 16, ik weet niet uit mijn hoofd. Maar die mensen had ik ook in hun vroegere... in hun, wat mij betreft, foute geschiedenis gezien. Mm-hmm. Maar als je dit al in Spanje durft te zeggen... dan krijg je onmiddellijk heel veel tegenwind van Catalanen... Als die Catalanen tenminste wat je noemt Catalanistas zijn. Mm-hmm. Als dat separatisten zijn of wat dan ook. Dat loopt zo hoog op dat je kunt gewoon...

0: Het is hun eigen taal, maar ja, die mogen ze ook spreken. Dus dat is het punt niet. Autonomie hebben ze voor een heel groot deel, maar ze willen absoluut onafhankelijkheid. Ja.
1: Waar komt die wens vandaan?
0: Nou, die komt, dat is wel degelijk een hele serieuze wens, maar hij is niet de wens van de meerderheid in Catalonië. En dat wordt voor donkere maand. Ja, dat is. Maar goed, daar zijn dan ook allerlei enquêtes over. Maar kijk, dat proces, dat ging volgens mij buitengewoon transparant, buitengewoon eerlijk. En dan krijg je op een gegeven moment krijg je de grondvraag. Als hier iemand zegt, wij willen ons afscheiden van Nederland. Dat kan ook niet. Stel je voor dat iemand het zou proberen en die verklaart, wij zijn nu onafhankelijk. Ik bedoel, je kunt het je eigenlijk niet voorstellen, want de Friese halen zoiets niet in hun hoofd.
1: Maar er zijn wel mensen die roepen dat Nederland uit Europa moet.
0: Ja, dat is wel, maar dat is een andere vorm van idiotie. Nee, echt waar.
1: Ik ga graag met u naar Japan.
0: Kijk, ik vind het jammer van die geschiedenis in Catalonië. Dat eindelijk beginnen we het bij elkaar te hebben van Europa. En dat is volgens mij buitengewoon belangrijk. En op dat moment beginnen ze in Spanje af te kalven. Nou, dat hebben eerst de Basken geprobeerd met veel onheil. Wel 1000 doden. Gruwelijke doden ook vaak. En dat is uiteindelijk niet gelukt. En dat zit nu min of meer vast. Maar elke regering in Spanje, wie het ook is, weet dat als er één gaat, gaan ze allemaal. En dan is Spanje een legkaart van allerlei autonomieën. En dat wil de Spanjaard niet. En die is dan in strijd met de Catalaan, in zoverre het een Catalaan is. Want wat er gebeurd is op economisch gebied, zoiets kun je in Rotterdam tenminste wel vertellen, dat is dat business loopt weg. Banken lopen weg, allerlei zaken lopen weg. Het is buitengewoon slecht voor ze economisch. En dan is er altijd enorm gedoe in Barcelona, waardoor toeristen weer wegblijven. Dus ik vind het doodzonde. Maar als ik bij wijze van spreken me daarover zou echt uitspreken in Spanje, dan heb ik het op mijn eiland ook niet zo makkelijk. Want dat zijn geen Catalanistas, maar ze spreken wel Menorquín. Dat is een vorm van Catalaans. Ze zijn ook niet. Ze vinden ook weer niet dat ze, want ik heb daar ook borden gezien, Catalans go home. Hè? Dus het is een buitengewoon ingewikkelde affaire.
1: Is u ooit de toegang tot een land of een grens ontzegd?
0: Nee.
1: Of land uitgezet? Nee?
0: Ik ben één keer gearresteerd in een Afrikaans land, omdat ik niet op tijd van mijn fiets was afgestapt, omdat de president in de auto voorbij kwam. Maar ik zag vlak voor me een enorme plas en ik dacht, die plas doe ik nog even. Maar dat was. Zat ik 10 minuten later in de cel.
1: Kijk, we gaan naar Japan. Alles wat met Japan te maken heeft, trekt altijd mijn aandacht, schrijft u in het boek. Kunt u iets vertellen over die fascinatie, hoe die is ontstaan en wat het precies is? Ik ben nog nooit in Japan geweest.
0: Ja, de eerste keer is niet makkelijk, kan ik u vertellen. Want je kunt het niet lezen, veel. Het is nu allemaal wat ook meer gestroomlijnd in verband met toerisme. Maar kijk, mijn vrouw en ik, mijn vrouw is fotografe. We hebben 2 maal de pelgrimstocht Saigoku gemaakt. Dat is dus al, dan was ik al meermaals in Japan geweest. Want je moet daar echt aan wennen. Als je daar wilt functioneren, als je daar wilt makkelijk rond wil komen. Heel vaak zijn borden niet in. Zeg maar, als jij midden in een bos staat en je bent op zoek naar een bepaalde tempel, en die tempel heeft, zoals alle tempels, 3 tekens. En je hebt je niet haarfijn op je netvlies welk teken nou jouw tempel is. En bij de ene tempel staat 2,8 kilometer en bij de andere staat 5,2. Dan heb je een heel moeilijk moment. Vooral als je die van 5,2 kiest. En het is niet jouw tempo.
2: Vooral degene die wat later hebben ingeschakeld.
1: Waarom is het toch zo?
2: U luistert naar Gauwstad dat Proms. En dit keer geheel in het teken van schrijver Cees Notenboom. U luistert naar een interview wat werd gehouden op 9 december 2019... in de serie Boek en Meester in Arminius in Rotterdam. Hij vertelt over het schrijverschap en natuurlijk heel veel over zijn reisverhalen. Luister rustig verder. Ernest van der Kwast in gesprek met C.

0: is dat jij een heel bepaald gevoel hebt over de katholieke wereld. Mm-hmm. Renaissance, tijd, mm-hmm. middeleeuwen. En jij denkt, ik ga nu naar Italië. Hoeveel daarvan vind je? Als je zoekt, vind je. Mm-hmm. Je vindt altijd kloosters die ik ver afgelegen, mm-hmm. want je vindt prachtige kerken. Dus het is iets makkelijker. Maar mensen die met mijn bedoeling naar Japan gingen, mm-hmm. gingen in zekere zin onder valse vlag. Mm-hmm. Omdat ik wilde. Ik had het enorme boek gelezen, Het Verhaal van Genji. Dat is geschreven mm-hmm. in het jaar 1000. En dat is een schitterende.
1: U noemt het deel 1 van de literatuur.
0: Ja, vind ik.
1: De eerste echte roman, 1000
0: ja.
1: jaar oud.
0: Ja, ja, 1000 jaar oud. Toen wij bij wijze van spreken nog epische verhalen mm-hmm. schreven van haar. Irmgard sloeg enzovoort. Epische verhalen. Hebben ze daar al een volkomen psychologische roman die speelt aan het Hof? Mm-hmm. Het Hof was boven het volk verheven mm-hmm. op een manier die je je helemaal niet eens voor kunt stellen. Mm-hmm. Het volk bestond eigenlijk niet. Mm-hmm. En zij waren de mensen die, zoals letterlijk gezegd werd, boven de wolken leefden. Mm-hmm. En het is een tijd van een dusdanige verfijning en raffinement, waarbij bijvoorbeeld mannen, nu schrikt de halve zaal zich dood, hun eigen parfum maakt. Dus dat vrouwen meteen wisten, daar komt mm-hmm. van de kwast. Mm-hmm. Mm-hmm. Want die heeft altijd op.
1: Ja, ja. Ja.
0: En aan het Hof was het dan vaak ook half donker. Mm-hmm. Dus die vrouwen vertrekken, die waren half in het donker. Er gebeurde van alles. Niets wordt ooit expliciet verteld. Mm-hmm. Maar er zijn intriges en gedoe. En je hebt een enorm, moet ik het zeggen, geraffineerd standenstelsel. Kamerheer van mm-hmm. de derde rang, kamerheer van de zesde rang. Mm-hmm. Waarschijnlijk.
1: Het schijnt ook in de verschillende vertalingen dat de vertalers ook wat door elkaar hebben gehaald.
0: Ja, natuurlijk. Het is ontzettend moeilijk. De eerste grote vertaling van het boek van Genji, dat was Arthur Whaley. Mm-hmm. En dat is heel beroemd geworden in de jaren 20. Sindsdien zijn er dus al 3 vertalingen. Mm-hmm. En met de op één na laatste zijn die boeken vertaald, gek genoeg, door een Amerikaanse marineofficier, die dus Japans gestudeerd had en die in de bezettingsmacht zat en daardoor daarop gekomen is. En die heette Edward Seidensticker. En die Seidensticker die heb ik ooit ontmoet in wat je dan noemt. Mm-hmm. Want Japan heeft allerlei verborgen dingen. Mm-hmm. Zijn café. Toen zei ik, maar hoe is dat nou, zijn café? Nou, moet je zeggen, er was een incident. Dat op een gegeven moment zaten 3 Japanse zakenmannen. En die Japanners kunnen slecht tegen drank. Dat is geen racisme. Dat heeft te maken met enzymen. Dus ze hebben iets niet waardoor ze dus laveloos over de straat knikkeren. Goed. En ik heb dat regelmatig gezien, vooral op zaterdagavond. Dan wil dat wel eens gebeuren. Maar in ieder geval, er zaten 3 zakenlui. 3-delige pakken. En die waren behoorlijk bezopen. En één daarvan stond op, terwijl ik met meneer Seidensticker zat te praten. En ik was heel blij dat ik hem mocht ontmoeten. En die gaf me een duw. En die zei, you, American tourist. 1, 2, 3. En ik dacht, ja, wat een Seidensticker deed het heel vriendelijk. En ik weet dat hij sprak Japans. Mm-hmm. Maar hij kende ook het Hof-Japans, omdat hij Genji vertaald mm-hmm. had. En het Hof-Japans, dat kent niemand meer. Dat is een andere taal. Mm-hmm. En nadat die vent 2 keer was teruggekomen en elke keer een jens had gegeven, toen zei ik, meneer Seidensticker, doet u het even, echt. Uh-huh. Nou, en toen gebeurde er iets. Oh, dat krijg je dan, hè. Mm-hmm. En die luid, die met z'n 3 zijn ze achteruit buigend het café uitgegaan. En echt ik zweer het buigend. Mm-hmm. Alle 3. Totaal verstijfd. Want ze hadden me gezegd wel 18, 20 keer verloren daar. Mm-hmm. En hij vertelde toen in dat café, als je dan in zo'n café wordt toegelaten, dan gebeurt er ook iets. Dan word jij deel van het café. Mm-hmm. En dat betekent dan dat je met het café op vakantie moet. Gaan ze ergens heen, maar dan moet iedereen mee. Ja, nou ja, goed, dat heeft hij altijd gedaan. Hij was ook heel geliefd daar.
1: Maar zou u ook mee zijn gegaan?
0: Ik weet het niet. Ik ben bang van niet.
1: Mm-hmm. U bent wel naar de tempel gegaan waar, ik moet even, Murasaki Shikibu het boek heeft geschreven.
0: Ja,
1: waar, ze zou...
0: waar men zegt dat hij het geschreven. Nee, er is ook een graf van haar. Maar dat weet je natuurlijk niet, dat is 1000 jaar geleden. Mm-hmm.
1: Maar waarom gaat u naar die plek?
0: Omdat het boek mij fascineert. Mm-hmm. Het is echt een meesterwerk. Mm-hmm. Het is ook prachtig in het Nederlands vertaald door een Vlaming.
1: 2008 verschenen?
0: Ja. En ik heb het voorwoord geschreven. Mm-hmm. Daar ben ik...
1: Maar ik begrijp de fascinatie voor, maar dan... Wat hoopt u daar dan te vinden? Wat hoopt u daar te zien? Of gaat...
0: Hoe doet u?
1: C.S. Notenboom gaat naar de tempel waar het boek der boeken voor u in ieder geval geschreven is.
0: Nou, het boek der boeken, zo moeten we het ook niet over...
1: Het eerste boek van de literatuur.
0: Het eerste grote boek. En het is een Proustiaanse, enorm boek. Mm-hmm. Zij was hofdame bij de keizerin. Mm-hmm. En zij heeft alles buitensporig goed bekeken en opgeschreven. Maar zij schreef in het Japans. Mm-hmm. En dat is al logisch, want het was een Japanse hofdame. Nee, vrouwen mochten in het Chinees schrijven. Mannen mochten in het Chinees schrijven, vrouwen niet. Mm-hmm. Het is altijd iets, hè. Wat vrouwen niet mogen. Nou, en daardoor heeft het waarschijnlijk ook zoiets levendigs. Uh-huh. Zoals ook toen de eerste mensen in het normaal Italiaans gingen schrijven en niet meer in het Latijn. Mm-hmm. Dan ontstaat er iets in vorm van
1: vrijheid. Het is toch wel knap dat het na 1000 jaar nog te lezen is, te waarderen. Te...
0: Ja.
1: Maar prevelt u een gebed in zo'n tempel?
0: Nee.
1: Niet?
0: Nee.
1: Want u heeft met uw vrouw heeft u 2 keer die 33 tempels... Dat, heeft zo'n mooi fotoboek ook bijgemaakt. En u heeft gezegd in een interview... ik voel me nog een pelgrim, nog een boeddhist.
0: Nee.
1: Waarin gelooft u dan wel?
0: Nee. Dat heeft met geloven niks te maken. Mm-hmm. Ik wou die kloosters zien. Want die kloosters zijn voor een deel uit het jaar 700, uit het jaar 900. En die spelen een rol in dat boek wat ik zo bewonder. Mm-hmm. Omdat het hof ook op die pelgrimstocht ging. Mm-hmm. En dan, soms moet je... Kijk, het is niet zo dat je loopt. Het is niet zoals Santiago. Mm-hmm. Wat ik trouwens ook nooit gelopen heb. Terwijl iedereen dat denkt. Maar... terwijl er mensen mij boeken, brieven sturen, dingen sturen die zij... Maar ik heb dat nooit gelopen. Ik heb het ook nooit beweerd. Ik heb allerlei plekken, dingen op die Santiago-tocht...
1: U zat in de auto?
0: Ik zat gedeeltelijk in de auto. Ik heb ook gelopen, maar ik heb nooit die hele tocht gelopen. Mm-hmm. Ik ken mensen die lopen vanuit Nederland. Mm-hmm. Een half jaar zijn ze bezig. Mm-hmm. Ongelooflijk. Ik kreeg pas nog een brief van iemand die dat gedaan heeft... Maar ik heb dat nooit beweerd. Maar ik ben wel op elke plek geweest. Mm-hmm. Zo is het ook weer niet.
1: Maar want u schrijft ook in Japan dat u de christelijke pelgrims lijken in niets op de Japanse pelgrims.
0: Wat iets of in niets?
1: Ja, ik moet even spieken in iets. Ik heb het letterlijke citaat. Maar ze lijken in veel lijken ze op.
0: Ja, dat klopt ook wel. Want in die kerken zie je, in die tempels... zie je rituelen die sterk aan katholicisme doen denken. En ik kan het weten, want ik ben katholiek opgevoed. Mm-hmm. Ja, dus dingen met bellen, dingen met kaarsen... dingen met gouden mantels, dingen met bepaalde... Als je tegen het hogere spreekt, zet je een bepaalde toon op. Mm-hmm. Zo. Mm-hmm.
1: En is er ook wil de Japanner hetzelfde als de katholieke pelgrim? Als vragen ze om gunsten? Of wat doen Japanners in...
0: Zeker wel, zeker. En je hoort ook voortdurend geld in het blok. Dat doet er ook aan denken.
1: Ja. Je moest ook betalen, toch, voor de stempels?
0: Ja, maar dat is heel normaal. En dat is ook fantastisch. Maar in dat boek staan ze niet, maar in dat grote boek staan ze wel. Je krijgt bij elke tempel... ga je naar een... hoe noem je het? Een soort cel waar iemand achter glas zit. Een monnik. En de eerste keer dacht ik, nou, daar moet ik kennelijk ook naartoe. Dus ik ging ervoor staan. Mm. En hij keek mij aan en ik keek hem aan. Maar hij wou eerst 300 yen. Maar dan maken ze ook een kalligrafie die onvoorstelbaar is. En elke tempel heeft zijn eigen kalligrafie. Mm-hmm. En bij de 33ste tempel krijg je er 3.
1: Mm-hmm. U heeft gezegd dat u niet naar antwoorden op zoek bent als u... Als je die tochten maakt, die reizen maakt.
0: Nee. Ik heb ook geen vragen.
1: Pardon?
0: Ik heb ook geen vragen.
1: U heeft ook geen vragen?
0: Nee, niet echt vragen, nee. Ik zoek het wel uit.
1: Mm-hmm.
0: Dus u... En ik heb daar veel over gelezen natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar kijk, sommige van die tempels vielen bij wijze van spreken tegen, omdat ze midden in een stad zijn. Maar andere moest je 888 treden naar boven.
1: Mm-hmm.
0: En dat zijn veel treden, vooral als je het twee keer doet.
1: Mm-hmm.
0: En dat is, ja... De tweede keer heb ik alleen gedaan omdat ik, toen ik thuis kwam, uit mijn eigen aantekeningen niet echt meer goed wijs kon. Toen dacht ik, moet dat nog een keer doen. Nou ja, dan doe je dat nog een keer. Maar dat neemt veel tijd.
1: En wat denkt u dan in eerste instantie? Ik zou dan door paniek worden overvallen. Ik kan niet zoveel uit mijn eigen aantekeningen.
0: Nou, dan denk ik, ik ga nog een keer.
1: U gaat ook gewoon... Maar dat wil nog een keer die 888 treedt. Was dat dan?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Dat was consequent. Na 10 bezoeken aan Venetië stapt u eindelijk in een gondel. Daar gaan we het zo dadelijk hopelijk nog even over hebben. Want u was bang voor het absolute cliché. Ik vroeg me even af, wat is in Japan? Wat zou het equivalent zijn? En ik had we bereiden het samen voor en we kwamen beide op de karaokebar uit. Is Cees Notenboom, heeft u het ooit overwogen om... Nee? Dan toch even een andere vraag. Stel, u zou daar naar binnen gaan. Wat zou u zingen?
0: Oh. Nou, niet het Wilhelmus.
1: Nee. Mijn kinderen zeiden Sinatra. Oh. Ik heb alleen uw foto laten zien.
0: Oh, nou. Nou, vind ik wel een compliment, eerlijk gezegd. Vind ik wel een compliment.
1: We gaan naar Venetië.
0: Okay.
1: Er kan geen misverstand zijn. Ik ben gelukkig in Venetië. Maar het is geluk met een bijsmaak, schrijft u. Veel mensen zullen bij die bijsmaak zullen ze meteen denken aan hordes toeristen, selfie, stikdragende Chinezen. Maar u schrijft over het opgestapelde verleden en de overdaad aan schoonheid, omdat het te veel geluk is.
0: Mm-hmm.
1: Kunt u dat uitleggen?
0: Ja, ik denk het wel. Daar is zo waanzinnig veel wat je zou willen zien. En dat stapelt zich op. En je kunt maar zoveel op een dag verdragen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is nou helemaal zo.
1: Mm-hmm.
0: En dan moet je weer een beetje ergens aan het water gaan zitten. Mm-hmm. En erover nadenken.
1: Mm-hmm.
0: Nee, Venetië is natuurlijk... Dat is waarom het ook allemaal zo erg is wat daar gebeurt. En waarom ik hoop dat het ze zou lukken om zich van Italië... Want dat Italië vreet Venetië fiscaal leeg...
1: Mm-hmm.
0: Want al die opbrengsten die gaan... En ze doen daar niks aan. Er zijn hele grote Nederlandse plannen gemaakt... om die waterkering te doen daar. Maar allemaal niet gelukt, want dat geld is er niet. En dat geld zou van de Italiaanse staat onder andere moeten komen. Mm-hmm. Want Venetië houdt dat niet zelf.
1: Mm-hmm.
0: Nee.
1: U noemt veel andere schrijvers die ook over Venetië hebben geschreven. Proust, Brodsky, Byron, Pound, Thomas Mann. Staat u op hun schouders? Heeft u veel van hen geleerd?
0: Oh, zeker wel.
1: Mm-hmm.
0: Natuurlijk, je leert altijd van als intelligente mensen er zelf over schrijven. En met bewondering bijvoorbeeld over schrijven. Dan leer je daar iets van, natuurlijk.
1: En is hun Venetië dan ook uw Venetië?
0: Ja, bijvoorbeeld Mary McCarthy, die ik goed gekend heb... die heeft een boek geschreven, Venice Observed. Ja, en mensen weten iets. Mensen die iets weten, dat is altijd de moeite.
1: Mm-hmm.
0: En zo snel kom je niet overal zelf achter.
1: Mm-hmm. Een van de auteurs die u noemt, we hebben net al over gesproken... Louis Couperus, met zijn 10 koffers. U schrijft... U haalt een citaat aan uit Blanke steden onder blauwe lucht. Ik heb het nu niet paraat, maar volgens mij gaat het over een gouden flonkering.
0: Ja, dat was heel lyrisch, proza, tijdgebonden. Dus begin van de vorige eeuw.
1: Want u schrijft, en dat heb ik wel... Nee, zo kun je niet meer schrijven. Aangeraakt door symboliek en impressionisme.
0: Zo kun je ook niet meer schrijven, want dan zou het onmiddellijk... Een uitgever zou zeggen, wanneer ben jij geboren?
1: Wie zijn je enzymen?
0: Nee, maar stijlen veranderen.
1: Mm-hmm.
0: En er is, Couperus was al uitvoerig en heel poëtisch. Mm-hmm. En het is in feite schitterend, want ik kan het nog wel lezen, maar je kunt dat niet meer.
1: Je kunt wel lezen, maar je kunt niet meer. Je mag het niet meer schrijven.
0: Nee, dat zou weinig zinvol zijn.
1: U probeert het ook af en toe, die schittering in het water.
0: Nou, ja, natuurlijk, je probeert wat.
1: Impressionistische hand.
0: Maar kijk, hij was uit een andere tijd. Mm-hmm. Hij was nog... Copiers is geboren, Copiers is gestorven in 1923. Mm-hmm. Dus die heeft behoorlijk veel geschreven in mm-hmm. de eeuw daarvoor. Mm-hmm. En met een uiterste verfijning. Mm-hmm. En dat was toen aan de orde. Mm-hmm. Dat kan dus niet meer, want er is niets wat zo snel... Kijk, ik zal je het voorbeeld geven. Wie ook heel exquisiet, zal ik nou maar zeggen, mm-hmm. geschreven heeft... is iemand die toevallig ook rond die tijd gestorven is. Proust. Mm-hmm. Nou, dan krijg je dat. Ik heb Proust helemaal gelezen in het Frans. En dan komt mijn Franse uitgever en die zegt... Je hebt Proust toch ook gelezen? Ik zeg, ja. In welke taal? Ik zeg, in het Frans. Maar je bent gek. Dat krijg ik echt letterlijk zo. Ja. Je bent gek. Dat kun je toch in het Engels lezen? Er is nu een prachtige nieuwe vertaling. En dat zegt een Fransman. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat door die vertaling... slijpt men de overbogende tirelantijnen eraf... Mm-hmm. en dan kom je eerder tot de essentie. Mm-hmm. En ik geloof niet, ik weet niet of dat... ooit alles geprobeerd is.
1: Wat... Bij Couperus is vorig jaar een discussie geweest... voor, ik weet niet of Michelle Verheij... een docent Nederlands die nu in Schiedam lesgeeft... ze is vaak in Zalm, maar nu niet volgens mij... ze heeft van oude mensen de dingen die voorbij gaan... heeft zij hertaald, dat wil zeggen opgepoetst naar hedendaags Nederlands.
0: Maar als je nou neemt, dat vind ik... Mm-hmm. Ik ben het daarmee eens, het moet mogen als je het goed doet... Mm-hmm.
1: Maar dat moet mogen.
0: De plots van de boeken van Couperus, zoals Eline Veren of andere boeken. Ik ben het nu even kwijt, maar ja, De Stille Kracht. Mm-hmm. Nou ja, De Stille Kracht hebben ze zo een film van gemaakt. Mm-hmm. En dat is spannend. Mm-hmm. Dus als de taal in de weg staat om nog van het wezen van het boek te kunnen genieten... dan mag je daar iets aan doen.
1: Had u dat ook toen u de Franse versie van de vorige tijd las?
0: Nee. Kijk, en dat is iets... Ik begrijp dat wel. Want je hebt, laat maar zeggen, een subjonctief van de futur in het Frans. Dat is een heel uitgebreid... komen er van die merkwaardige... En dat... Ik las dat... Ik heb natuurlijk een woordenboek erbij gehad. Niet vanwege die werkwoordsvormen, maar vanwege woorden. Je hebt er een woordenboek bij. Dus ik heb veel opgezocht. Ik kan het nog zien, want ik heb Proust gelezen in die folio's, in die pocketboeken. Mm-hmm. Ja, en daar staan allemaal aantekeningen van mij. Want ik wou dat absoluut in het Frans lezen. Maar dat is een ander verhaal. Mm-hmm. Dat ze dat in Engeland, ik heb die Engelse vertaling ook... Die is 3 maal in deze eeuw... Nee, in de vorige eeuw. En dus 2 maal in de vorige eeuw en 1 maal in deze eeuw... is Proust helemaal in het Engels vertaald. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En de essentie staat. Mm-hmm.
1: Maar zegt u eigenlijk over 100 jaar mogen we C.S. Notenboom... die af en toe ook heerlijk, vind ik, het impressionistisch schrijft... mogen we hertalen?
0: Nou ja, ik ben er niet meer bij.
1: U doet een bekentenis die mij verraste. U leest graag thrillers, literaire thrillers, ik weet niet hoeveel, thrillers. En het liefst diegenen die in Venetië afspelen. U noemt Donna Leon en, nou moet ik spieken, Michael Dibdin.
0: Ja, ja? Maar vooral, als ik eerlijk ben, vooral Donna Leon. Mm-hmm. Komt ook door die Duitse televisieserie rond... De Commissario Brunetti. Mm-hmm. Dat is zo buitengewoon goed gedaan. En ik heb daar meerdere mensen die allemaal zeiden... nee, dat ga je toch niet lezen, dat is allemaal een flauwekul. Is helemaal geen flauwekul. Ten eerste is er 1 goed argument om die boeken van haar te lezen.
1: Is dat Venetië?
0: Ja, natuurlijk. En waarom? Omdat zij niet goed vindt dat het in het Italiaans vertaald wordt. En daar moet een geheime reden voor.
1: Haar boeken zijn tot de dag van vandaag niet in het Italiaans.
0: Nee.
1: En dat komt
0: en
1: door
0: over
1: haar.
0: De hele wereld, maar niet in het Italiaans, want dat wil ze niet.
1: Geen toestemming.
0: En waarom? Omdat het gaat allemaal over corruptie. Mm-hmm. Die plots hebben vaak een corrupte achtergrond. Mm-hmm. In verpleeghuizen, in bouw, in al die dingen. En ze zijn buitengewoon spannend. En die figuren... Dus je hebt Commissario Brunetti, die een... absoluut debiel als hoofdcommissaris heeft. En die komt dan ook uit Venetië. Nee, sorry, die komt uit Sicilië. En dat is...
1: Dit is wel racistisch, hè?
0: Die is een kwestore Pata. En die man is zo waanzinnig dom en ingebeeld dat hij daardoor weer dierbaar is aan het eind van de rit. Maar goed, Brunetti. En ik heb dus dat kantoor opgezocht.
1: De Questura.
0: De Questura, dat is natuurlijk aan water. Ja, en dan denk ik, ja, hier werkt hij. Want je gaat er echt in geloven. En wat...
1: Maar even terug, u heeft dat politiekantoor, de Questura, heeft u opgezocht omdat in de boeken, commissario Brunetti en de andere heet Zen, die werken in die boeken en u gaat dan naar de plek in Venetië, de man die naar tempels gaat.
0: Maar als je
1: die gaat dan hier een...
0: Ja.
1: En geen vragen, geen antwoorden.
0: Als je niet een klein beetje kinderachtig bent...
1: Nee, helemaal niet. Maar ik moet even... Nee,
0: ik heb
1: helemaal
0: het niet over jou.
1: Nee,
0: is geen oordeel. Over mij. Ik zeg, als je niet een klein beetje kinderachtig bent, dan kom je nergens.
1: Oké.
0: En ik kom
1: en
0: daar.
1: Wat vindt u daar? We hebben het hier.
0: Ja, dat is het. Ja, precies.
1: Was u gelukkig toen u er was?
0: Ja, God, dat is een vorm van bevestiging. Die mensen zijn zo reëel door die televisieserie. Dat is echt... Ik wist niet dat Duitsers zoiets zo goed konden. En het is ook heel... Het is ook ontzettend goed gedaan. Want die man heeft een vrouw. En die is van Venetiaanse adel. Het is allemaal helemaal doordacht. En die vrouw... Zijnde van Venetiaanse adel, dan heb je een bepaalde voorstelling. Nee, want zij is professor in nieuwe Amerikaanse literatuur. Aan de universiteit. Dan hebben ze twee puberende kinderen. Daar komt allerlei rampspoed van. En intussen is dat hele decor is de corruptie zoals die in Italië echt een levende werkelijkheid is. Dus, ja.
1: Bent u naar binnen gegaan ook stiekem?
0: Een paar pasjes.
1: Hoe was het om na 10 bezoeken in een gondel te stappen? Wiegel de Wiegel, schrijft u.
0: Ja, raar. Wij hadden een oude vriendin. Trouwens, ik ben nu zelf veel ouder. Maar die was in Venetië met ons. En die wou in een gondel. En dat hebben we gedaan. Ik had daar altijd een soort weerstand tegen. Omdat... Kijk, ik had ooit... Ik ben er heel vaak geweest. Een appartement met een raam uitzicht op het water. En dan zag je zo'n boot voorbij komen met 8 Japanse meisjes. En een gondolier die dan terwijl het stortregen en die meiden allemaal zo zaten. O solo mio, hè? Ja, want dat moet. Want... Veel Aziaten kopen zo'n reis als een pak. En daarin zit gondel. Er zit niet regen, maar er zit wel gondel. Sneeuw zit er ook niet in, en die heb ik ook gezien. En dan, ja, en dat moet. Anders ben je er niet geweest.
1: Nou, ja. U omschrijft het ook als een mooie transactie ergens tussen de verplichting van de Chinezen, maar ook de Venetiaan heeft het geld, grote win.
0: Dat beschrijf ik, want... Dat was iets wat ik zelf hallucinant vond, dat ik aan de kant stond toen een gondel met duidelijk Chinese plattelandsvrouwen. Hè, mensen van het boerland, dat zie je. Prachtige. Maar die gaan ook allemaal naar Venetië. Wat ze daarvan meekrijgen, mag de hemel weten. Maar het is zo, dus ze zijn er. En ik zag daar een gondelier die een waanzinnig gebaar had ontwikkeld, waarbij die zo'n oude Chinese mevrouw eigenlijk uit de boot tilde. En dan neerzette en dan met de vinger naar de fooiepot wees. En dat was een ballet. Dat was zo ongelooflijk. Ja. Ik zie het nog voor.
1: Maar hoe was het voor u in de gondel?
0: In de gondel, ja, gewoon, dan zit je in zo'n bootje. Er is iets verrassends. Als je altijd loopt, zie je nooit die kademuren. Dus ineens ga je op al die muren letten en wat daar allemaal opgeschreven staat, of wat voor planten daar merkwaardigerwijze nog tussen die stenen doorgroeien. Het is een andere blik op de wereld.
1: U heeft ook een periode een appartement gehad. U heeft er gezeten en u streefde ernaar om Venetiaan te worden.
0: Nou ja.
1: Is dat uiteindelijk gelukt? Of was dat de café-scène die aan
0: begon? Er was één stukje wat ik had willen voorlezen.
1: U mag nu iets voorlezen als u wilt.
0: Ja, dat is een avond dat ik... Ja, dit hebben we niet afgesproken, maar ik mocht iets voorlezen. Tenzij u door wilt praten. Maar goed.
1: Ik heb nog vragen, ja.
0: Oké. Dat stukje heet Stemmen, Orgel, Regen. Het verhaal gaat dat zo ongeveer alle Venetianen 's avonds hun zinkende schip verlaten. Dat is ook zo, hè? Veel mensen zijn er, gaan zo'n 50.000 Venetianen die daar niet meer wonen, die gewoon naar de overkant gaan, naar het in Mestre. Te hoge huren, te veel toeristen. Ze wonen in Mestre of nog verder weg in de Veneto. Misschien hebben ze hier vroeger gewoond, maar ze zijn verhuisd vanwege de kinderen, vanwege werk, vanwege ouderdom. Nu komen ze er nooit meer. Of alleen maar om te werken, echte forenzen. Obers, carabinieri, leraren, verpleegsters, personeel van de Vaporetti. Ik heb dan altijd het gevoel dat de stad aan het begin van de avond een beetje omhoog komt uit het water. Zoiets als wanneer je uit een traghetto stapt. Dat traghetto's, dat zijn die boten die van de ene oever naar de andere gaan. Dus niet echt een gondel. Het is wel een gondel, maar die gaat niet varen. Die gaat gewoon, brengt je alleen maar naar de overkant. Maar wie zijn dan de mensen die zich Venetianen mogen noemen? Die hier echt wonen en geen buitenlanders of bezoekers zijn. Echte Venetianen die er niet over dromen om hun vloeibare stad te verlaten. Wat er ook gebeurt. Je kunt het voorbijgangers of winkelpersoneel niet gaan vragen. Je kunt hoogstens proberen aan een of ander teken te zien wie dat steeds zeldzamer wezen is dat zich niet heeft laten verdrijven door steeds andere hordes, hoge prijzen of hoog water. Het zijn de mensen die nooit op elke hoek stilstaan om de kaart te bestuderen. Die met een volstrekte vanzelfsprekendheid een donkere steeg inslaan. Die naar de mis gaan als de toeristen nog slapen. Een oude man in een halfdonker stoffig café ergens in Cannareggio die de Gazzettino, de Venetiaanse pagina's, zit te lezen. Oude dames op de Rialto-markt die als goede bekende hele gesprekken met de koopvrouwen voeren. Vrouwen die niet over de markt gaan zwerven, maar regelrecht naar die ene viskraam gaan. Als je hier lang genoeg bent en komt, kun je proberen de tekens te onderkennen. Venetiaans dialect, hevige lokale discussies, een geduldige rij bij een gemeentekantoor. Hoeveel zijn er nog? Gelooid door eeuwen ervaring en bestand tegen de 100 mensen per dag die de weg vragen, tegen Russische of Engelse accenten, invasiebestendig, zich vasthoudend aan een gevoel van saamhorigheid, bezitters van een geheimleer die de anderen buitensluit, die elkaar herkennen aan een woord, een uitdrukking en weten waar wat goedkoper is, op welk uur je beter de Vaporetto niet kunt nemen, aan wie je geen toeristenprijzen hoeft te vragen, en weten waar ze onder ons kunnen zijn, die de codes en de geheime wetten van de stad kennen en de pseudo-Venetiaan op 100 meter herkennen. Het is hun stad, die als al die anderen weg zijn, weer van hen werd. Het eeuwige labyrint waarin alleen zij de weg kennen. De stad waarvan zij de lasten dragen als een uitverkiezing. Op deze gedachte kwam ik om me heen te kijken in de kerk van San Rocco op zondag 25 november 2012. Alleen maar Venetianen, dacht ik. Buiten regende het dat het goot. In een café in de buurt waar ik gevlucht was voor een warme cappuccio had ik het kleine affiche gezien. Musica e spiritualità. Een uitvoering in de San Rocco, Coro Thomas Talis di Arduino Pertile. Thomas Mazzucci, directore. Francesco Bravo, organo. Het zou om 5 uur beginnen en het liep al tegen 5. Buiten was het eigenlijk al donker. Ik liep snel door de regenbuien naar de kerk. Het concert was gratis. Ik kon nog net een plaatje vinden. Palestrina en Palestrina, dan 3 keer Gregoriaans, een toccata van Gabrielli, William Byrd, Christopher Tye, alles van een aangename ouderdom. In de kerk leek iedereen te kennen. Mensen waaiden en tuurden naar elkaar, kusten, schudden handen, geen twijfel aan. Dit was een uiterst Venetiaanse aangelegenheid. Men was onder elkaar. De muziek zou ons met kerk en al optillen, dat kun je rustig aan Palestrina overlaten. Op zulke ogenblikken bestaat er geen sterfelijkheid. Palestrina is al ruim 400 jaar dood. De tekst waarbij hij zijn vierstemmig lied gecomponeerd had, was al een paar duizend jaar geleden als psalm geschreven en ging over een rivier die toen, net als nu nog steeds, in de buurt van Bagdad stroomde. Klagers hadden aan de oever van die rivier gezeten, bannelingen in Babylon die van Sion gedroomd hadden. Ik was in een oude kerk, in een nog oudere stad, en omdat ik de woorden kende en wist wat ze betekenden, werd ik ook zelf van een ondenkbare ouderdom. Ik had deel aan iets. Samen met een paar honderd mensen in natte regenjassen zat ik in een ruimte die ons tegen de naargeestigheid van het herfstweer beschermde. De zangers, mannen en vrouwen, stonden voor in de kerk, toch dichtbij genoeg om hun gezichten te kunnen zien. Ze zijn in het zwart, staan in een halve kring. Bij verschillende nummers veranderden de formaties. Soms komen er ook vier verder naar ons toe, terwijl de anderen voorin blijven. Dan golven de klanken naar elkaar toe als in een responsorium. Polyfone muziek, geen instrumenten. Even dat bijna onhoorbare stemmen van de stemmen, een soort heilig geneurie. Moem, miem, zo is het goed. Een knikje naar elkaar. Kijken naar de dirigent die nog even de stilte laat regeren. Zijn handen optilt in dat ondeelbare ogenblik dat er nog geen muziek is. En dan gebeurt het. Ineens stroomt de kerk vol gecomponeerd geluid. Stemmen zich door elkaar heen weven, elkaar achtervolgen, ondersteunen. Mensen die geen instrument nodig hebben om muziek te maken. Hun lichaam is hun instrument. De stemmen vliegen langs de hoge zuilen omhoog, zoeken de muren op, dwalen door het gewelf dat de hele kerk van muziek is, en wij gewicht worden in harmonieën die dingen beloven die niet bestaan, behalve nu, in deze muziek. Een Catalaanse ballade uit de 14e eeuw, maar verder Latijn en Laudate en Ave Verum. Ik ken de woorden nog uit mijn kostschooltijd. Mensen die zingen zijn mooi. Het dagelijkse is van hun gezichten verdwenen. Ook voor zichzelf zijn ze andere mensen geworden. Een meerstemmig instrument dat ons omwikkelt en inspint. Als na de liederen het grote orgel zwaar uithaalt, trilt de hele kerk. Je voelt het dan in je gebeente, alsof je zelf deel van een gebouw bent. En als het dan weer stil wordt en je de regenvlagen tegen de hoge ramen hoort jagen, lijkt het alsof je op een schip vol muziek door een gevaarlijke nacht vaart, zonder dat je voor onheil hoeft te vrezen. Even was ik op een herfstige avond een Venetiaan geweest in Venetië. Ik had tussen mensen gezeten die hetzelfde gehoord hadden als ik, die net als ik even uit hun dag getild waren. Er zijn geen instrumenten die het gevoel dat daarbij hoort kunnen meten. Bij de halte van de vaporetten zag ik hoe de naalden van de regen kerven in het donkere water krasten, alsof er ook noten in het zwarte water geschreven werden. Aan boord vond ik een schuilplaats voor de regen op het achterdek. Lichten schenen achter de hoge ramen van de Palazzi, en tussen de regen en het geluid van de motor hoorde ik nog steeds de muziek. Mooi.
1: Gelukzalige avond in Venetië.
0: Ja, absoluut. Mm-hmm.
1: De dood komt nog eens om de hoek kijken in het boek. De dood in het water. Maar u gaat ook naar San Michele, het dode eiland. Ja. San Michele, pardon. En de Joodse begraafplaats op het Lido. Legt u bloemen dan op de graven van schrijvers?
0: Nee.
1: Komt u daar kijken?
0: Je bent... Kijk, ik heb een boek gemaakt dat heet Tumbas. Dat gaat... graven van dichters over de hele wereld.
1: Mm-hmm. Meer dan 60. 5 jaar lang bezocht, volgens mij.
0: 83, weet ik precies. Mm-hmm. Omdat toen... We zijn daarvoor overal geweest. Het is een fotoboek met teksten. En dat ben ik begonnen met Proust. En dan volgen er mensen die je bewondert. Dus ik zeg maar iets, Neruda in het Isla Negra in Chili. Kawabata in Japan. Andere, ja, god.
1: Calvino heeft u bezocht?
0: Calvino natuurlijk.
1: Onder een struik?
0: Ja, die lag onder een struik, ja. En sommige mensen hebben geen graf, maar je weet wel de plaats waar hun as is uitgestrooid. Mm-hmm. Zoals Virginia Woolf.
1: Wat is de plek waar haar graf is waar haar as is uitgestrooid?
0: In Engeland.
1: In Engeland?
0: Ja. Staat in het boek. Mm-hmm. We hebben de tuin gefotografeerd, mm-hmm, waar die as is uitgestrooid. Mijn vrouw heeft de tuin gefotografeerd. Mm-hmm. En, nou ja, het is een heel avontuur. Graven zijn idioten omdat ze soms niet bij mensen passen. Bijvoorbeeld Flaubert was voor mij een grote revolutionair in de literatuur. Mm-hmm. Die heeft een volkomen bourgeois soort graf. Echt zo'n typisch 19e eeuws, vroeger 19e eeuws graf.
1: Het verhoudt zich niet tot het werk wat hij heeft geschreven. Tot de persoon die
0: Maar
1: was.
0: Kijk, je begraaft jezelf niet. Hè? Dat doen andere mensen. Mm-hmm. Dan krijg je ook hele rare real estate die soms op die graven staat.
1: Nee. Liggen de schrijvers, Brodsky, ligt hij er mooi bij?
0: Nou kijk, Brodsky, zal ik je vertellen, Brodsky was Joods, zoals u weet. En Brodsky had eerst een katholiek graf. Mm-hmm. Dat heeft mijn vrouw gefotografeerd. En hij lag naast iemand die ik als dichter bewonder, maar die natuurlijk zeker een tijd lang een grote antisemiet was, mm-hmm, Ezra Pound. Mm-hmm. Nou, die liggen vlak bij elkaar, dat is ook typisch. Vraag je je af wat ze 's nachts tegen elkaar zeggen. Maar de volgende keer dat we kwamen had Brodsky dus een ander graf. Zo'n graf met allemaal steentjes erop gelegd. Mm-hmm. Hetzelfde gebeurt bij Canetti. Canetti ligt op deze afstand van tot daar die glazen ramen. Daar ligt Joyce. Mm-hmm. En hier ligt Canetti. Ja. En Joyce, die zit echt zo. Die zit op een stoel, die is totaal ontspannen. Zit een beetje te kijken. Het lijkt wel of hij een sigaret zit te roken. Mm-hmm. Dat. En dan komt Canetti en daar staat een beetje verbeterd Canetti. In zijn steen geschreven. En toen las ik later een stuk van Canetti waarin hij zegt, ja, ik heb naar mijn graf gezocht, waar ik wil liggen. Het is in de buurt van Joyce. Maar dat betekent niks, want voor mij was Joyce vreselijk. Dat was een taaldadaïst. Nou, dat is dan het epitaf van Canetti voor Joyce. Jammer. Voor Canetti. Mm-hmm. Ja.
1: Zou u ertussen willen?
0: Nee, waarom moet ik daartussen?
1: Nou, ooit. Niet, maar
0: in Zürich bovendien.
1: Mm-hmm. Oh, dat is ook.
0: Ze liggen alle twee in Zürich.
1: Ja, en waar zou u in Venetië, op San Michele?
0: Nee, ik denk niet dat ik. Maar kijk, als je een boek maakt dat Toenbas heeft, gaat iedereen vragen, wat wil jij dan? Hè? Mm-hmm. Nou ja.
1: Onder een struik?
0: Ik zie wel wat ze doen.
1: Mm-hmm. Bent u ermee bezig? Het einde. Aanstaande donderdag presenteert Remco Kampert zijn nieuwe dichtbundel, getiteld Mijn dood en ik.
0: Ja, dat is Remco. Dat moet je zelf weten. Ik moest wel denken aan mijn allereerste dichtbundel uit 1956. Dat is namelijk De doden zoeken een huis.
1: Kijk.
0: Daarna. Ja, nee, ach, ik weet het niet. Het is.
1: Mogen we nog uitkijken naar een nieuwe roman van u?
0: Nee, zeker niet.
1: Nee? Nee. En net die prachtige verhalen over.
0: Net alsof je aan een danser is die vroeger heel beroemd vraagt. U bent nou 86, wanneer danst u weer?
1: James Salter, u niet onbekend, die kreeg de Pen Award uitgereikt samen met Hugh Hefner. Dat is ook een beetje een vreemde combinatie, maar dat past misschien wel bij de avond. En die vertelde, dat was volgens mij 88, 89, toen hij dus 3 jaar ouder. En toen vertelde hij over Redrum, een renpaard, een racepaard. En dat hij een foto had op zijn bureau. En dat racepaard al zijn grote races aan het einde van zijn leven had gewonnen. En een jaar later publiceerde Salter nog een geweldige roman, All That Is.
0: Mm-hmm. Hij vereenzelvigde dus zichzelf als 88-jarige met een racepaard wat nog rent. Nou, goed.
1: Zullen we dan de avond, voordat we naar de vragen uit het publiek, met poëzie afsluiten? Wilt u?
0: Ja, dan lees ik, denk, 2 of 3 gedichten. Waarbij één, hebben allerlei mensen mij gevraagd. Ik zal het wel vermelden als we zover zijn. Ik kan alleen maar een paar voorlezen. Deze gedichten zijn ontstaan op het eiland Schiermonnikoog. Niet zo heel lang geleden. En daarna met me meegegaan naar Menorca, wat ook een eiland is. Een noordelijk eiland en een zuidelijk eiland. Een moeizame god op de rand van mijn bed. 6 engelen met vermoeide vleugels. Windkracht 10 en tegen de wind ingevlogen. Over het wat, storm op zee. In de nacht zie ik de lichten van de overkant. Kijk naar de engelen die mij lijken te kennen. Mijn deken willen lenen en eigenlijk ook het bed waarin ik toch niet kon slapen. De god lijkt op de kapitein van de veerboot. De konijnen die ik in het donker zag lopen waren bang voor de jager. De vuurtoren viel met zijn licht door de kamer. Maar verder was alles in orde. Op het duinpad kwam ik mijn moeder tegen. Maar ze zag me niet. Ze praatte tegen een andere dame en ik hoorde haar zeggen: iedereen vindt mij hier aardig. Dat ze echt was, wist ik door het geluid van het schelpengruis onder haar voeten. Daarna zag ik ook mijn broer en mijn halfbroer onderweg met hetzelfde verleden als het mijne, chaos en onrust. De Noordzee had wilde koppen, het strand was verlaten, mijn broers waren doorzichtig. Ik zag het pad door ze heen. Nu zou ik een schat willen vinden. Een aangespoelde walvisstand of goud, waardoor alles weer goed kwam. Niet in ieders leven speelt een vuurtoren een rol, maar wel in het mijne. Vandaag op dit andere eiland naar de toren gelopen, regen, geschreeuw van meeuwen. 'S Nachts mocht ik bij de wachter zitten, die deed alsof hij nog bestond. Ik schreef het op. Een schip om de noord, de windkracht. En ik zag in het duister een licht tegen de golven en dichterbij wat hij schreef in een handschrift van vroeger. Allang dood hij. Alle zeeën bevaren, alle havens gezien. Archangel, Valparaiso, het gedicht van de scheepsarts. 4 op, 4 af. Een nacht op de toren, brik om de noord. Stilte, roken, schrijven, stilte. Het licht over het duin. De toren nu. Zonder een mens. Iedereen kom ik hier tegen. Duivels uit andere levens. Dieren uit de vergeten blazoen. Vrouwen in leeuwengedaante. Eenhoorns. Gemaskerde varkens. Ik val uit mijn schilderij en kijk om naar de schilder. Hij heeft mijn hand nog niet af. Er loopt een mier door de verf. De pianist in de bunker speelt een lied uit de oorlog. Zo krijg ik alles weer terug. De dode piloot in de boom. De stem van mijn vader die lopend kon eten. Ik hoor zijn geluid, maar geen woorden. Ik weet het. Hij wil naar zijn graf. Maar ik kan hem niet helpen. Hij heeft er geen. Waarom laten de doden ons niet met rust? Ze strooien hun namen over de weg waarover wij moeten lopen. Ze doen hun dichtregels in onze laatste slaap voor de ochtend, waarna ze weer weg zijn. Afwezig, alsof het een beroep is. Afgewend, oogloos. Verborgen in hun eigen jargon, het dialect van doden onder elkaar. Zonder toegang voor ons. Een ras zonder paspoort of stem, dat in onze herinnering inbreekt zonder ooit een afspraak. Naast ons loopt of op de rand van het bed zit waarin ze ooit lagen. Op het laatst wilde de oude dichter niet meer naar zee. Wat zo wijd en open was, joeg me angst aan, zei hij. Hij zag zijn doorzichtige leven in een doorzichtige dood. Een schip hield niet meer. Dat was een accent op de leegte. Geroeid door een niemand, een schim zonder handen, vogelvorm, voorovergebogen. Alsof er nog land was, een haven. Als hij nog sprak, was het in fabels. Afdaling in de onderwereld. Het laatste huis van zijn vroegere vrienden. Nu zonder stem. Juttersfeest. De wind en zijn instrumenten. De scheur in het zeil. Op het strand vind je alles dansend tussen het schuim. Engelenvleugels, een kam, een hondsrug bijna van goud. Je verleden zonder de namen. Een moeder, een roer en een riem. De storm giert onder het strandhuis. Wier tegen de meerpaal. Eendemossel vastgebeten in het hout. En tegen de nachtlucht de buit. Wie je wou worden en wie je niet werd. Je nooit. In de valse kleuren van hartstocht. Klaar voor het heest. Voor het feest waarop je de jutter mocht zijn. Nacht aan zee. Maan op de vlucht. Een geliefde in Vlaarde. Hoe had je gedacht dat het afliep? Over de duinen nadert de tweeling. Vrouwen van grote schoonheid, kaalgeschoren. Ze komen recht uit je jeugd. Ze horen bij je geheim. Zij en de doornenstruik die over je voeten voorbij vliegt. Een vader gejaagd door de wind. De vrouw die je wou. Was dit alles? En dan nog Orion, hoog en geschonden. Je vriend in dit enige bestaan. Hij tast blind in het duister naar het geruis van de zee... waarin zijn hond is verdronken. Het geruis van de zee. Het geruis van de zee. Het geruis van de zee.
1: Mooi. In het enige bestaan. Zijn er vragen van u die ik niet heb durven stellen? Of die u graag wil stellen? Ik heb een microfoon hier. Christian komt graag naar u toe. Ja, vooraan.
2: Ja, u wil geen boeken meer schrijven, maar ik denk dat u moet blijven dichten. Ik heb er erg van genoten.
0: Dank u wel. Dat mag ik graag horen. Dat zijn geen vragen, dat zijn...
1: Daar achterin.
3: Ja, dag meneer Notenboom. Naar analogie van het Catalaanse conflict, zullen we het maar noemen, ben ik heel benieuwd als oud-Latijns-Amerikaanse student wat u vindt van de protesten in onder andere Bogota en Chili. En ja, heeft u daar nog mooiere mijmeringen of gedachten over? Ik ben erg benieuwd.
0: Ja, Colombia ken ik beter dan Chili, maar in Chili ben ik ook een paar keer geweest. Daar zijn de mensen duidelijk buitengewoon ontevreden. Dat is iets wat op het ogenblik over de hele wereld plaatsvindt. Mensen voelen... Het is een buitengewoon gecompliceerde wereld. Colombia had natuurlijk... Daar ben ik veel vaker geweest. En ik moet zeggen, de voorlaatste keer dat ik daar was... was er iets eigenaardigs. Toen opende ik iets... Ik geloof de boekfair. Ik weet het niet meer. Ja. En daar was ook onze prinses, die buitengewoon... Laurentien... die ik niet kende, maar die buitengewoon goed Spaans sprak. En daar was de Nobelprijswinnares die uit Rusland komt. Ze komt niet uit Rusland, maar daar...
1: Svetlana Alexeyevna.
0: Ja, Wit-Rusland noem je het.
1: Ik weet niet hoe gevoelig dat ligt, maar...
0: In ieder geval, ineens werd ik uitgenodigd om samen met haar, mijn vrouw... een vertaalster bij de president, Santos... die voor mijn gevoel dat conflict met de guerrilla's redelijk... het was een enorm probleem, opgelost na 40 jaar strijd. En Santos wou daar iets over vertellen. We waren dus met zijn vijven, zal ik maar zeggen. En ik voelde dat het voor hem heel belangrijk was. En het moest allemaal worden vertaald voor Alexeyevich. Mm-hmm. En hij zei, want Spaans verstond ik... hij zei dat nu het belangrijkste was... de slachtoffers van al die 40 jaar. En zij zei dus iets in het Russisch tegen de vertaalster... en die vertaalde dat dan weer in het Spaans. En zij zei, ja, maar slachtoffers kunnen ook gevaarlijk zijn... En daar is een geweldig citaat over van Dostojevski. Daar bleef het bij. Volgende ochtend zaten we dus met Alexeyevich in de ontbijt... zaal. Mm-hmm. En toen zei ik, wat was dat citaat van Dostoevsky? Want ik was dan ongelooflijk nieuwsgierig. Nou, die vertaalster moest dat ook weer allemaal vertalen. Want ik spreek geen Russisch. En ik sprak dus met die vertaalster Spaans. Mm-hmm. En toen zei ze, ja, mevrouw Alexeevits wil dat precies nakijken. Oké. Okay. De volgende ochtend was nog één ochtend. Dus ik, heeft u intussen gevonden? Nee, maar dat komt wel. Nou, dat is nooit gekomen. En ik ben nog steeds benieuwd naar wat dat citaat is. Maar daar zat natuurlijk iets in. Slachtoffers kunnen gevaarlijk zijn ook. Mm-hmm. En dat heeft allemaal met die toestand te maken. He? Dat de wraak volgt op gebeurtenissen die voor sommige mensen negatief, pijnlijk of dodelijk zijn. Maar ik weet het citaat niet, dus ik weet niet exact wat ze bedoelde. Dat Santos zei dat hij zich nu om de slachtoffers van die 40 jaar moest bekommeren, leek mij een zeer redelijk iets. Dat die slachtoffers ook gevaarlijk kunnen zijn, voel ik wel aan, maar ik zou toch dat citaat, als iemand het ooit voor me vindt, ik heb het al eens vaker in het openbaar verteld, ik heb het zelf bij Dostoevsky niet gevonden. Mm-hmm. Het zal er wel zijn, op een bepaalde manier, maar ik kan het u niet vertellen.
1: Mm-hmm. Oké. Andere vragen? Of aanbevelingen?
4: Louis Couperus schreef in 1922 ook een bijzonder reisverslag over zijn reis naar Japan.
0: Ja.
4: Nippon,
0: ja.
4: Het is onlangs in het Japans vertaald. En nu kunnen de Japanners zelf gaan lezen hoe teleurgesteld Couperus in hun land was.
0: Ja.
4: Heeft u ook momenten in Japan gehad dat u teleurgesteld was? Couperus had zich bijzonder goed ingelezen en had misschien zijn verwachtingen wat te hoog gesteld. Herkent u dat?
0: Ja, ik weet niet precies. Daar moet je dan ook rekening mee houden. Kijk, reizen, dat was toen geen halve maatregel. Hè? Hij is daar niet naartoe gevlogen. Het is een hele lange reis met een schip. Ik weet niet wanneer, want ik dacht dat het een later boek van hem was. 1922, een jaar voor zijn dood. Ja, ik denk dat Couperus moe was. Want dat is wat je leest in die biografieën. Dat zijn fans, hij had er heel veel, hebben hem aangeboden een huis in de Steeg. En daarna is hij meteen doodgegaan. Dus je moet altijd oppassen voor je fans. Maar hij was 60 en hij was heel moe, dat werd er gezegd. Dus Nippon was misschien ook net iets te veel. Want eenvoudig is het niet, ook al heb je heel veel gelezen van tevoren.
1: Maar de teleurstelling, heeft u die wel eens? Ervaart u die wel eens?
0: Op momenten, maar ik bedoel, als ik zeg dat mijn laatste wens, bij wijze van spreken, is om nog één keer naar Japan te gaan, dan valt dat nogal mee met die teleurstelling. Mm-hmm. Je hebt altijd momenten waarop je helemaal krankzinnig wordt daar. Mm-hmm. Als je iets niet kunt lezen, of op zo'n moment wat ik vertelde, dat je denkt, ja, wat moet ik nou, 5 kilometer, 2 kilometer? Ja.
1: Heeft u goed gekozen uiteindelijk?
0: Nee, eerst niet, maar later wel.
1: De tweede keer. Andere vragen? Ja. Hiervoor, even momentje. Oh, ja, die mevrouw eerst, dan komen we bij u.
0: Oh.
5: Ik ken niet het citaat van Dostoevsky, maar ik heb een suggestie over de reden waardoor Svetlana Alexievich heeft gezegd wat ze gezegd heeft.
0: Mm-hmm.
5: Ze heeft een boek geschreven over de, het heet The Tin Boys, de jongens, die jonge jongens, Russische jongens, die is een vertaald boek in het Nederlands over de jongens die gestuurd werden onder allerlei voorwendsels naar Afghanistan en hebben daar gevochten. En
0: Russische jongens.
5: Russische jongens.
0: Oké. Okay, ja.
5: En ze heeft, zoals altijd, ze maakt altijd een boek van interviews. Zij is een geniale interviewster. En zij heeft dus, vele van deze jongens hebben hun levens daar gelaten. Of gehandicapt, of vernield, of op allerlei manieren, of zelfmoord hebben gepleegd na de jaren die ze in Afghanistan hebben meegemaakt. Svetlana Alexejevic heeft de moeders van deze jongens geïnterviewd.
0: Ja.
5: Godzijdank opgenomen, de interviews. En met hun toestemming gepubliceerd in de vorm van het boek wat u in de Donner kunt bouwen of in Amsterdam kunt kopen. Is een waanzinnig interessant boek. En deze moeders, dus de martelaars, hebben uiteindelijk haar een proces aangedaan. Voor die zij op een zeer tegenstrijdige manier.

0: zegt en niet dat helemaal. Is dus wat voor proces heeft ze dan aangedaan?
1: De moeders hebben haar gewoon een proces aangedaan voor het feit dat ze hun leed heeft gebruikt om een boek te schrijven, om geld te maken uit hun leed. En ze beweerden uiteindelijk dat het niet waar was wat er in het boek stond. Mm-hmm. En ze had dus de interviews genoteerd en opgenomen. En ze had kunnen alles laten horen tijdens het proces. Maar ze heeft maar een gedeelte van laten horen, omdat ze ze wilde besparen de ellende van deze ongelukkige mensen. En op die manier denk ik dat ze daaraan gedacht heeft dat de martelaars of
0: De
1: slachtoffers kunnen gevaarlijk zijn. Misschien is dat haar zo sterk haar eigen ervaring geweest, persoonlijke ervaring, dat dit een deel is van haar mensens ervaring.
0: Maar zij heeft me niet het citaat van Dostojevski verteld. Mm-hmm. Maar ik begrijp dit verhaal wel degelijk, maar het komt in de buurt, maar dat is het. Er moet iets anders zijn wat ik nog steeds hoop te vinden.
2: Als u één moment wacht, dan kan de rest ook mee luisteren.
3: Ja, u had het over een Catalaanse schrijver die in het Spaans schreef.
0: Ja, Javier Cercas.
3: Wie?
0: Javier Cercas.
3: Ah, Javier Cercas. Ja, dat wilde ik even.
0: Fantastisch boek. En het heet Soldaten van Salaminas. Ja, prachtig boek. Mm-hmm. Groot schrijver.
2: Nog tijd voor één of twee laatste vragen.
0: Nou.
2: Hè? Nou. Zullen we nog even over die Nobelprijs praten? Wat had ik nog meer? Nee, ik wil u heel hartelijk bedanken.
0: Graag gedaan.
2: Dat u hier wilde zijn, dat u antwoord heeft gegeven op mijn vragen, op de vragen uit het publiek.
0: Jij ook bedankt, of u ook bedankt.
2: Ja, graag gedaan. We zien elkaar, ik sta in vak 2. Dat we naar elkaar zwaaien even donderdag in het Rijksmuseum, in de bibliotheek. Zo ook op prijs stellen.
0: Okay.
2: Ik wil u vragen om misschien hier te blijven zitten om te signeren. De boekhandel verkoopt de boeken. Ze hebben Venetië bij zich, ze hebben de dichtbundel.
4: Ja, en zo werd er nog even reclame gemaakt voor de boeken die Cees Notenboom met zich mee had. Of tenminste in ieder geval boekhandel Donner met zich mee had. En dit was dus het gesprek met Cees Notenboom. Ja, anno 2026 zit dat er niet meer in dat hij interviews geeft. Want ja, zoals gezegd, hij is al 93 jaar. En verblijft op zijn eigen eiland in de buurt van Ibiza. Daar leeft en werkt en woont hij. Dit was dus een interview. Menaro heet dat eiland overigens. In de cyclus Boek en Meester. En dat was in de Arminiuskerk in Rotterdam. En Ernest van der Kwast interviewde Cees Notenboom. En aan het begin van deze lezing zei van der Kwast van: goh, ik hoop toch dat deze serie een navolging heeft. Heel af en toe is er een soort van navolging. Maar zo consequent als het was, dat is het helaas niet meer. Wij hebben nog tijd voor wat muziek voordat deze Gauwstad Proms weer tot een voltooide verleden tijd is. En we begonnen de uitzending met muziek van Louis Andriessen. En we gaan er ook mee uit. Een fragment uit een deel uit een cyclus. De materie van Louis Andriessen. Het derde deel is geheel gewijd, muzikaal gezien, aan Piet Mondriaan. En dat heet De Stijl. En wij gaan eruit met een fragment eruit. U hoort het Schönberg en het Asco Ensemble. Onder leiding van Reinbert de Leeuw, die deze muziek speelt. En ik dank u voor het luisteren. En zoals u weet, de programma's van deze serie, die altijd 's middags te beluisteren zijn, tussen 2 en 4, zitten in een soort van carousel. En eens in de zoveel tijd wordt het dan weer herhaald. De wetenschap is dat na dit programma u kunt luisteren naar het klassieke muziekprogramma Intermezzo van Gauwstad. En daarna is het weer tijd voor Come Sunday. En hoort u mijn stem weer. En dat is dan het week.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwestad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Lea van Koeverden.

Een knetterend en gevarieerd begin van deze uitzending, dankzij de Tsjechische componist Bohuslav Martinů, die Sinfonietta de la Hola schreef. En u hoorde het derde deel, het Allegro. Het werd uitgevoerd door het St. Paul Chamber Orchestra onder leiding van Christopher Hogwood. Ik ben Lea van Koeverde en maak daar volgens mij weer een gevarieerd uurtje klassiek van. Adrie Oudernes is er ook. Hij doet de techniek, want dat kan ik niet. Maar we gaan ervan genieten en u hopen ook. We gaan verder met Mozart.

Het derde deel van het klarinetconcert van Wolfgang Amadeus Mozart is het Rondo Allegro. Het is een van zijn meest geliefde werken voor klarinet en orkest. En dit deel is lekker vrolijk en opgewekt. En dat terwijl hij het werk vlak voor zijn dood componeerde. Maar ja, dat kon hij natuurlijk niet weten. In die tijd was de klarinet nog niet echt een bekend en veel gebruikt instrument. Dus het was een uitdaging om er muziek voor te schrijven. Maar het is gelukt, zoals u hoorde. Uitgevoerd door de Staatskapelle Dresden met dirigent Hans Vonk op de bok en Sabine Meijer bespeelde de klarinet.

Symfonie nummer 8 werd gecomponeerd door de Tsjechische componist Antonín Dvořák. Het derde deel dat u hoorde is het Allegretto Grazioso Molto Vivace. Dvořák componeerde deze symfonie in 1889 en hij deed er ongeveer 2 maanden over om het perfect af te ronden. Hij was nogal een pietje precies. U hoorde het Cleveland Orchestra onder leiding van dirigent George Sell.

En toen kwam ik Ernst Guiraud tegen, een Franse componist en dirigent, vooral bekend door zijn werk voor opera's, balletten en orkest. De ouverture Dartenveld is een van zijn composities. Guiraud componeerde deze ouverture als een op zichzelf staand orkestwerk, dus het bleef alleen bij dit stuk wat u net hoorde. En het stuk is genoemd naar Jacob van Artevelde, een historische figuur uit Gent, België, die in de 14e eeuw leefde en een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van de stad. U hoorde het Orkest Nationaal de Lyon en Nicolai Seps-Snyder dirigeren.

0: Het Capriccio is een compositie van Felix Mendelssohn, een van mijn favoriete componisten, want ik laat regelmatig werk van hem horen. Dit keer een solo piano compositie en u hoorde Christopher Williams op het klavier. Adrie,
1: ja?
0: Wat is een Capriccio eigenlijk? Je riep al lekker cappuccino, ja, en een bakkie doen.
1: Nou, ik dacht dus, maar ik las het verkeerd, dat het inderdaad cappuccino was.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, het klinkt ook als lekkere koffie.
1: Ja.
0: Maar weet je wat het wel is?
1: Nee,
0: het is een muziekterm die aangeeft dat het werk levendig, maar grillig en fantasierijk kan zijn.
1: Kijk eens aan.
0: Met onverwachte capriolen.
1: Weer wat gehoord, geleerd.
0: Goed, zo. Nou, je hoorde ze volgens mij allemaal.
1: Ja.
0: We gaan door met Manuel de Falla, alsjeblieft. Wil je hem aanzetten?
1: Ja hoor.

Serenata Andaluza is een van de werken van de Spaanse componist Manuel de Falla en hij schreef het in 1924. De Falla was een prominente figuur in de Spaanse muziek van de 20e eeuw en in zijn muziek hoor je ook de rijke tradities van de Spaanse volksmuziek. Het werd uitgevoerd door Javier Perianes en dan nu iets heel anders.

Deze uitvoering van Ave Maria is een bewerking van Franz Schubert's Ellens Dritter Gesang. Schubert componeerde het in 1825 als onderdeel van een verzameling van 7 liederen gebaseerd op Sir Walter Scott's The Lady of the Lake. Het 7e lied, het Ave Maria, is het meest beroemde. U hoort een vertolking door Lang Lang. En dan gaan we dit uurtje klassiek alweer afronden met een deel van het werk Poème de l'amour et de la mer, een gedicht over de liefde en de zee, geschreven door Ernest Chausson rond 1892. U gaat het aan het nieuws een stukje uit het eerste deel horen, uitgevoerd door het Orkest L'Amoureux met prachtige zang van de beroemde Spaanse sopraan Victoria de Los Angeles onder leiding van dirigent Jean-Pierre Jacquiat. Dit programma wordt wekelijks op woensdag tussen 2 en 3 uur herhaald en is terug te luisteren, net als alle programma's van mijn collega's, via de website. Dank je, Adrie Oudenes, voor je technische ondersteuning. Wij zijn er volgende week weer. En u toch ook?

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigde op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Het zal u niet ontgaan zijn. Op 13 februari jongstleden overleed, wat zeg ik, op 13 februari, op 14 februari, op Valentijnsdag, overleed dirigent, componist, pianist Rijnbert de Leeuw. En vanavond in Come Sunday, wekelijks jazz magazine van Gouwstad Radio, staan we daar bij stil. Het kan niet anders, lijkt mij. Op de achtergrond hoor je de muziek, de volumineuze opener van het stuk De Materie van zijn boezemvriend Louis Andriessen, diens grote werk hij altijd en eeuwig heeft uitgevoerd en in het voetlicht heeft gebracht. Rijnbert de Leeuw, het zal een man zijn die bij het grote publiek bekend zal blijven vanwege zijn fantastische interpretaties van de muziek van Erik Satie en aan het einde van zijn leven zich verdiepte in de muziek van Johann Sebastian Bach. Een tweetal prachtige uitvoeringen heeft gedaan van zowel de Matthäus als de Johannes Passion. 81 jaar is hij geworden en hij rust in vrede. En wij gaan terug naar het jaar 2014, toen de Leeuw 75 werd. En in het programma Kunststof Opium, hij werd geïnterviewd over leven en werk. Nou, het lijkt mij fantastisch om met u nog een keer terug te gaan naar dat jaar en naar dat interview. De Leeuw over zijn leven en veel muziek. Ik wens u een heel mooi uur met het luisteren naar helaas een hele grote naam uit de Nederlandse en ook internationale muziekwereld. Veel luisterplezier met het gesprek met Rijnbert de Leeuw.

0: Dit is Radio 1, de NTR.
1: Stof. Dames en heren, goedenavond. Hij is een van onze grote dirigenten die komende zondag 75 jaar wordt. En dat heugelijke feit wordt extra luisterbij gezet met een nieuwe cd-box. Een driedaags muzikaal festival aan het einde van de maand. En dan werd hij eind vorige week ook nog bekroond met de Amsterdamprijs voor de kunst voor bewezen kwaliteit. Hier is Rijnbert de Leeuw. Presentator is Jelly Brouwer.
2: Ja, en die prijs kreeg u in een bomvol Paradiso. Ik geloof dat Joost Bellen, de DJ, ook was genomineerd. Ja, en ja. Arnoud Mick.
3: En Arnoud Mick, ja.
2: En u had het niet helemaal zien aankomen.
3: Nee, kijk, dan ben je opeens... We hadden gehoord al een tijdje geleden dat we genomineerd waren. En dat genomineerd zijn, dat komt eigenlijk bij ons niet zoveel voor. Hè? Dus, en dat heeft
2: bij ons dan heeft u het over
3: de, ja, muziek.
2: De afdeling Nieuwe Muziek.
3: Ja. Ik heb wel eens een prijs gehad, dat is dan ontzettend leuk natuurlijk. Maar als je genomineerd bent, ja, dan denk je, ja... Kijk, ik was even naar de tentoonstelling van Arnoud Mick gegaan. Dat vind ik een fantastische man. En potverdrie, wat een geweldige tentoonstelling had hij in Stedelijk. Maar het zijn natuurlijk totaal onvergelijkbare dingen. Hè? En dus dan denk je, ja, wat moet ik daar nou in? Ja, en dan sta je, dan is het natuurlijk toch wel heel erg leuk als je hem krijgt. Dat kan ik niet ontkennen, dat zo is. Maar het heeft ook iets van, nou ja, dat zijn zulke onvergelijkbare dingen. En dan is de categorie was dan bewezen kwaliteit. En ik heb natuurlijk wel iets meer jaren achter de rug om iets te bewijzen dan... Hè, zij zijn natuurlijk van een totaal andere generatie, Joost en Arnoud Mick. Ja. Dus ik dacht, ja... Nou, zij krijgen hem nog wel een keer. Hè. De leeftijd heeft er vast wel een beetje een rol in gespeeld. Hè.
2: Want als je dan 75
3: bent. Het is zoiets van een achteraf oeuvre-achtig iets. Hè. Het is niet voor één ding. Je hebt ook de beste uitvoering of in een jaar of zo. Dan kan je zeggen, oké, die kan je vergelijken. Of als je de Librisprijs of weet ik veel, de filmprijzen. Dan zeg je, oké, wij vinden. En dan is iedereen er natuurlijk altijd mee oneens. Dat is dan weer, dat hoort er dan bij.
2: Maar dat is dus de reden. Waarom het prijzen regent in uw leven de laatste jaren? Omdat u gewoon heel oud bent.
3: Nou ja, dit is dus blijkbaar... Ik sta er zelf niet zo vreselijk bij stil... want ik vind het ook zo'n raar iets eigenlijk.
2: Wat, een prijs?
3: Ja, nee, een prijs vind ik leuk. Dat moet ik eerlijk zeggen. Nee, die leeftijd.
2: Ja, ja.
3: Ik ben al zo lang dat ik helemaal niet meer... in overeenstemming ben met mijn eigen leeftijd. Dat ik vind het zo... Als ik mijn leeftijd moet noemen... dan heb ik de neiging om even achterom te kijken over iemand anders. Het gaat vast over iemand anders, maar niet over mezelf.
2: Ben ik dat?
3: Ik vind het zo wonderlijk.
2: Ja?
3: Dat daar sta je ook niet bij stil. En ik ben niet dat ik me iedere dag bewust ben dat ik nu bijna 75 ben. Ja, nu wordt er heel ontzettend veel aandacht aan besteed.
2: Hoe oud bent u dan in uw hoofd? Uw grote vriend Harry Mulisch?
3: Ja, absolute leeftijd. Dat deden we vroeger altijd. En dan had je dus mensen die... We hadden één, daar waren we het altijd over. En die was 1 of 2 of
2: zo. Wie was dat dan?
3: De schaker Hein Donner. Een ontzettende grote baby die altijd aan het woord was.
2: Wat vond hij daar zelf van?
3: Nou ja,
2: moest hij daar hartelijk om lachen?
3: Ja, daar moest je natuurlijk om lachen. En ik was geloof ik altijd zo ongeveer 12. Dat je nog op een leeftijd bent dat je alles kan en dat alles weet. Hè? Dus dat nog voordat je... En er zijn ook
2: maar wie bepaalde dat?
3: Nou ja, dat ging in het gesprek. En dan kwamen we er eigenlijk wel altijd op uit. Er waren ook wel mensen die altijd al 70 waren. Je hebt mensen waar je niet kan voorstellen dat die ooit jong zijn geweest.
2: Wie was dat trouwens? Wie was altijd al 70?
3: Ik ga niet nog te veel namen.
2: Was Hofland natuurlijk.
3: Nee, zeker niet. Dus ja, dat is ook als je mensen leert kennen. Als je mensen jong leert kennen, Louis Andries of zo, die ken ik meer dan 50 jaar. Die blijven dus eigenlijk altijd wat ze toen waren.
2: 25.
3: Ja, bedoel, jonger nog. En als je mensen leert kennen pas als ze 50 zijn of ouder, dan zijn ze nooit jong geweest. Dan kan je ook niet voorstellen dat ze ooit jong zijn geweest. Dus er blijft altijd een beeld van iemand eigenlijk op een moment dat je... En dan, ja, ik heb nog, als ik het over Louis heb, dan heb ik het toch, ja, zo'n geweldige jongen. En, pardon, man, hij is
2: 1
3: jaar jonger dan ik. dus dan blijf je dat ook... in die termen denken. Dus ik ben totaal los van het idee, ik vind het zo bespottelijk allemaal, dat je 75 wordt, daar heb ik helemaal geen woorden voor. En dan is het blijkbaar dat dan een moment dat opeens, ja, ik kreeg ontzettend veel aandacht, moet ik eerlijk zeggen. En dat ben ik doorgestreeld. En natuurlijk.
2: Het was u ook aan te zien in Paradiso, en die bril zo'n beetje.
3: Nou ja, wat ik echt in Paradiso, ja, ik vind het nou een beetje ijdel om het te zeggen, maar dat applaus wat kwam, daar was ik echt even bedust van.
2: Minutenlang.
3: En mensen echt iets halen van, ze lieten echt iets horen. Dat was niet een plichtmatig. Hè, want gewoon, ja, applaudisseert even voor als iemand iets krijgt. Maar daar was ik echt even bedust van.
2: En er waren natuurlijk ook niet alleen maar mensen die uw werk zo heel goed kennen, of enorme liefhebbers.
3: Het was natuurlijk een heel gemêleerd gezelschap.
2: Ja.
3: En daar kwam iets uit. Goh. Ja, daar was ik even bedust. Dat was eigenlijk wel het woord.
2: Goed, ik heb u net die tegel gegeven. Ja. Zeg, daar hou ik helemaal niet van. Motto, lijfstuk.
3: Kijk, mijn enige motto, maar dat zou ik niet in een motto kunnen vatten, want dan moet je het ook weer zo kort formuleren.
2: Uh-huh.
3: Eigenlijk, kijk, er zijn mensen die hebben, als ze jong zijn, een heel gedefinieerd beeld van wat ze allemaal in het van plan zijn te gaan doen. Dat is vaak bewonderenswaardig. Maar mijn motto is er eigenlijk altijd geweest van, ik zie het wel. Iets komt op je pad en dan is het oké. Want als je al van tevoren, zeker als je in de kunst bent of in de muziek, stel je naar voren dat mijn ambitie zo was van, als ik niet voor mijn 50ste maler bij het Concertgebouworkest gedirigeerd heb, dan ben ik mislukt of zo. Mm-hmm. Als dat nou mijn ambitie was. Ja, daar moet je niet mee rondlopen met dat soort dingen. En ik heb me nooit iets voorgenomen van, ik wil per se dat doen. Ik wil de muziek maken. En dan proberen zo dicht mogelijk op mijn manier bij die muziek te komen. Maar dat is niet. Dus ik heb niet een ambitie gehad.
2: Nee, ambitie was alleen maar om ergens, het zo goed. En moest ik hartelijk om lachen dat u dat zei. Ik heb nooit iets willen bereiken. Ik heb alleen maar iets willen voorkomen.
3: Dat was denk ik wat ik ooit was. Dat heb ik wel vaker gezegd. En dat geeft het inderdaad aardig weer. Dat ik toen ik naar het Concertgebouw ging. En toen was ik eigenlijk al een beetje oud voor het Concertgebouw.
2: 20, hè?
3: 20, precies. Dus eigenlijk moet je toch vanaf je 8e al helemaal op gericht zijn, zou ik maar zeggen. Dus ik besloot pas op mijn 20e naar het Concertgebouw te gaan. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, wat moet ik daar nou? Muziek, ja, dat wel. Maar toen was mijn enige ambitie om nooit pianoleraar te worden. Dat is, als ik nou maar niet pianoleraar hoef te worden, hè, dan daar moest ik niet aan denken. Dat zag ik zo'n beetje als de hel.
2: Waarom eigenlijk?
3: Nou ja, dat je vooral als je natuurlijk, in mijn jeugd hadden kinderen altijd pianoles. En dan moet je even aan denken dat al die kinderen die het totaal geen zin hebben, maar van hun ouders naar pianoles moeten, en dat je die dan moet proberen. Ik moet er niet aan denken.
2: Ja.
3: Dus dat was eigenlijk mijn enige ambitie. En ik had helemaal niet van, ik wil dit of ik wil dat. Nee, dat kwam op een gegeven moment, gebeurden er dingen. En zo is eigenlijk alles een beetje op die manier. En bovendien, wat ik doe natuurlijk, kan je ook niet. Ik ben natuurlijk sinds die tijd, eigenlijk tot op de dag van vandaag, kom je in aanraking met dingen die nog niet bestonden. Dus ik kon nog niet de ambitie hebben om alle muziek van Ligeti te willen dirigeren, want die bestond
2: geen
3: nog
2: idee,
3: niet.
2: Nee.
3: Die bestond nog helemaal niet op een paar stukken na. Dus dat komt pas, dat komt op een gegeven moment op je weg. En als het op je weg komt en dat op een natuurlijke manier is, dan past het erin. Dus als ik al een motto heb, dan ben ik eigenlijk een beetje tegen dat soort ambities. Hoewel het ook wel fantastisch is.
2: Laat je verrassen.
3: Ja, laat je. Natuurlijk, er zijn natuurlijk talenten. Weet ik veel. Janine Jansen of zo. Die natuurlijk van de jeugd altijd met dat instrument bezig is geweest. En dat. Ja, dat zie je dan ook natuurlijk. Dus je kan er ook niet echt tegen zijn. Want je moet natuurlijk ook wel een heleboel doen om iets.
2: En dat heeft u toch ook gedaan? U was 10 toen u Chopin wilde leren kennen en dus maar composities maakte à la Chopin.
3: Precies, ik schreef gewoon nootjes op en dat vond ik zo ongelooflijk opwindend dat je zelf nootjes op papier ging zetten en natuurlijk totaal niet beseffend wat er allemaal al bestond. Dus ik schreef een simpel harmonietje op en was helemaal euforisch van dat ik dat toch maar, terwijl dat natuurlijk dat is natuurlijk volkomen kinderlijk, maar dat als je dat een beetje kan bewaren dat je, dat is moeilijk hoor, om dat soort, als je jong bent, dat soort euforie. Ik heb dat met componeren eigenlijk nog maar 1 keer gehad. Veel later, dat componeren, dat werd allemaal niks hoor. Maar toen heb ik een stuk
2: geschreven. Het werd allemaal niks?
3: Nee, dat
2: componeren. Hoezo, dat werd allemaal niks?
3: Nou ja, bij dat componeren werd voor mij toch steeds duidelijker hoe meer ik van muziek afwist, hoe meer ik besefte wat er allemaal al geschreven is en geschreven wordt. En ik leer natuurlijk ook allemaal componisten kennen. En potverdrie zeg, moet ik daar nou echt nog, zit iemand op te wachten? Daar is het antwoord al in ieder geval nee op. En moet je dan toch die kracht hebben om, als je al weet wat er allemaal is en wat er allemaal gecomponeerd is. En ook dat voor componisten nu. Kijk, in de tijd van Mozart werd Mozart uitgevoerd. Toen voerden ze al niet eens meer Bach uit. Dat was al weg. Dus het was, je was eigenlijk, dat werd gecomponeerd, dat werd ook uitgevoerd. Nu is het zo, dat is natuurlijk al heel lang zo, dat je met altijd met die hele geschiedenis geconfronteerd wordt. Alle
2: we
3: grote meesterwerken,
2: allemaal.
3: Al die geniale meesterwerken die in al die eeuwen zijn geschreven, die zijn constant beschikbaar.
2: En toch heeft u het nog weer aangedurfd, hè?
3: Dat is helaas het geval, ja.
2: Daarover later meer. Luisteraars kunnen zich met het gesprek bemoeien overigens. U kunt naar onze website gaan, radiokunststof.nl. Kunt u iets achterlaten, een vraag, een boodschap op onze website. Ook via Twitter kunt u van ze nu laten horen, hashtag radiokunststof. U heeft geen mobiele telefoon, hè? Of u heeft hem wel, maar u gebruikt hem niet.
3: Ik hoor hem nooit, nee. Nou,
2: ik hoor hem nooit. Nee. Hij is er wel, maar hij ik hoor er. Hem nooit.
3: Nee, onder bepaalde omstandigheden is het handig om hem te hebben, maar het is niet mijn.
2: Wanneer mag iemand u bellen op uw
3: telefoon? Ik zou ook gewoon telefoonboek hoor. Iedereen mag me bellen.
2: Maar wanneer heeft u hem dan wel aanstaan? In welke geval?
3: Nou ja, ik weet meestal niet waar hij ligt en zo. Dus dat is niet de beste manier om met mij.
2: Je neemt een risico. Als je... Goed, Teun van de Keuken heeft van zich laten horen, al via Twitter voor de uitzending. Reinbert de Leeuw bracht als scholier bij mijn vader in de klas zijn treurmars opus 1 ten gehore.
3: Nou, dat is
2: de cineast Johan
3: van de Keuken.
2: Vertelt u eens?
3: Nou ja, dat was inderdaad op de lagere school. Dus dat was ik 10, 11 of zo.
2: Welke stad hebben we het dan over?
3: Amsterdam natuurlijk. Amsterdam, ja. En Johan van de Keuken die zat bij mij in de klas. En ik componeerde. En toen maakte ik op. En ik componeerde eigenlijk gewoon. Kijk, mijn held. En dat is ook begrijpelijk als je zelf piano speelt. En op die leeftijd, dat was Chopin. En dus Chopin op de piano, al die prachtige stukken. En dat waren ook altijd. Dat was nu minder, maar toen had je dat toch vrij veel. Echte Chopin, recitals. Ik herinner me zelfs nog de naam van de Poolse pianist. Witold Malkuzinski.
2: Oh ja.
3: Nou ja, dan was ik helemaal. En toen dacht ik, ja, ik moet dus ook. Ik schreef dus eigenlijk het oeuvre van Chopin een beetje na. Althans, dat dacht ik. Je kan natuurlijk, het is kinderachtige onzin als je natuurlijk vergelijkt bent met Chopin. Maar ik schreef wel, dus Chopin had 4 ballades geschreven. En Nocturnes en de Preludes en de treurmars natuurlijk. De beroemde treurmars, mm-hmm. Die had ik ook nagecomponeerd. En ik had dus ook al mijn 4 ballades en de preludes, maar ja, er stond dus, ik had al die boeken van Chopin thuis en er stond er op een gegeven moment opus postuum. En ik dacht, nou ja, dat moet ik dus ook hebben. Dus ik schreef op mijn 11e al mijn opus postuum. Ik had helemaal geen idee wat het was.
2: En hoe ging dat dan? U kwam in de klas?
3: In de klas en dan,
2: van wie had u les op dat moment? Weet u dat nog?
3: Ja, ontzettend goed. Loes Henrichs. Daar heb ik wel 12 jaar les van gehad of zo.
2: 12 jaar?
3: Ja, daar heb ik mijn hele. Nou, omdat ik altijd op mijn schooltijd. Hè, dus ik kwam daar op mijn 6e, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
3: En dat heb ik tot aan. tot aan het uiteindelijk besloten naar het conservatorium gaan.
2: Pianoles.
3: Nee, dus pianoles had ik altijd. En dat was wel heel inspirerend, heel goed. En ja, en ik schreef dus thuis mijn treurmars in B-mineur. En vond ook meteen dat ik dat dan moest uitvoeren. Dus dat heb ik inderdaad op de lagere school. Het is leuk dat Teun dat nog weet. Of dat van zijn vader hoorde hem toen. Want hij was er natuurlijk niet zelf bij.
2: Dat was toch niet zo.
3: Maar dat blijkbaar, dat herinner ik me ook, ja. Dat is,
2: Hoe werd dat ontvangen? Was dat dan een speciale dag, de laatste dag voor de vakantie?
3: Ja, dat waren van die, dat weet ik eigenlijk niet meer, die speelde had. Wat was van die, dat er gespeeld werd. Het was natuurlijk toen ook, muziek was natuurlijk ook wel een deel van je opvoeding. En, ja, Amsterdam-Zuid en toch een beetje intellectueel milieu. En ja, bij iedereen stond thuis een piano. En ik had vriendjes die hadden fluitles en celloles. Dus dat was nog wel allemaal iets wat heel dichtbij was.
2: Maar ik neem aan dat niet ieder jongetje van 10 dan zelf ook composities maakt.
3: Nee, maar dat dacht ik eigenlijk wel. Dat zo normaal. Ik dacht eigenlijk, dit is zo normaal. Want ik, een van mijn buurjongetjes, een boezemvriend van mijn jongste broer, een aantal jaren jonger, was Hans Vonk. En dus toen ik aan het componeren was, dat zal wel een paar jaar later zijn geweest, maar misschien dat ik 14, 15 was.
2: De dirigent,
3: was.
2: Hans Vonk,
3: ja. Uh-huh. En dan zag ik Hans Vonk buiten voetballen met mijn jongste broer. En ik had, omdat ik een paar jaar ouder was, nog natuurlijk op dat moment al enige zag. En dan zei nee, je moet binnenkomen, je moet componeren.
2: Nee.
3: En, ja, want ik vond dat iedereen dus...
2: U gaf die opdracht. Ja.
3: En dan kwam Hans Vonk... met die blik van hem. Oh god, moet het weer. En dan schreef hij echt in de middag gewoon even een eerste deel van een sonate op. En dat, hoe is het mogelijk? Want dat was echt. Ja, die had een soort gemak in alles. En die schreef dat. En nou, nu mag ik toch wel weer naar buiten.
2: En dan liet u hem gaan.
3: Nou, liet ik hem gaan.
2: Ja. Zoals andere schooltjes speelden, speelde u.
3: Nou ja, dus dat het in ieder geval ongebruikelijk was. Dat je op je 10e, 11e een treurmars en B-mineur ging schrijven. Maar dat voel je zelf niet zo. Hm. Dus iets wat je zelf doet, vind je ook. Tenminste, ik vond het helemaal niet raar.
2: Nee.
3: Ik vond het helemaal.
2: En uw broertje en uw ouders, hoe reageerden die erop?
3: Nou ja, ik kom wel uit een milieu waar het bij je opvoeding hoorde om klassieke muziek. En er werd een abonnement op het concertgebouw. En ik zat heel vaak op die leeftijd. Mijn ouders hadden het eigenlijk vaak te druk. Dus dan mocht ik wel op die kaartjes. Dus ik zat wel heel vaak in het concertgebouw. Dat vond ik fantastisch.
2: Dan gaven ze het kaartje aan de Kleine Rijnberg.
3: Ja. En die konden, dan hadden ze het weer te druk. Dus dan ging ik. Dus ik heb ontzettend veel concerten gehoord in die leeftijd van zeg maar tussen mijn 10 en mijn 15 of zo. Echt heel veel.
2: En ging u dan alleen? Of nam u dan een vriendje mee?
3: Ja.
2: Of Hans Vonk?
3: Het dienstmeisje ging wel eens mee.
2: Het dienstmeisje?
3: Ja, dat was ook nog, dat had je ook nog in die tijd. Ja, het is, we spreken natuurlijk wel over een heel ander.
2: Die dan ook een beetje muzikaal werd op.
3: Ja, die vond
2: u bent
3: het
2: wel echt 75, hoor.
3: Nou ja, goed, dat, als je het daarover gaat hebben, dan heb je het opeens over de 50 jaar. Ja. En dat is dan wel heel lang geleden, want dat bestaat dus allemaal niet meer. Dat besef ik ook wel natuurlijk.
2: Maar wat een mooi verhaal, dat het dienstmeisje dan ook meeging.
3: Ja, dat herinner ik me ook wel. Die ging dan, dat was een heel leuk dienstmeisje. En die vond muziek ook mooi. En dus nou, ja.
2: En werd het ook nog wat tussen u en de dienstmeisje?
3: Nee, want dat
2: was. Alleen, ze was veel ouder natuurlijk.
3: Nee, iets te groot. Dat is het verschil. Maar. Ik zat er ook vaak alleen. Ja. Of met een vriendje. Ik weet niet. Ik vond het toen allemaal doodnormaal. Ik heb dus ook nooit als iets raars gezien of zo. Absoluut niet.
2: En waar waren uw ouders dan zo druk mee trouwens?
3: Mijn beide ouders waren psychiater. En,
2: dan heb je het al snel heel
3: en
2: druk.
3: En die werkte hard.
2: En waren dus ook niet echt heel erg geïnteresseerd in?
3: Jawel, ze waren wel heel erg in muziek geïnteresseerd. Ja? Maar dat was toch een beetje, dus ook de 50e jaar. Dat is toch pas in de 60e jaar dat je zelf wel eens ging besluiten. Het was toch wel, je gaat naar de universiteit, punt uit. Daar wordt er eigenlijk niet over gediscussieerd. Dus dat die... Dat je zegt, nee, ik ga niet naar de universiteit, want ik wil in de muziek. Dat heeft me echt wel jaren gekost om dat te ontdekken. Om los te komen van die achtergrond. En zeg, ja, hoe is het? Het kan wel zijn dat het in onze familie zo is, maar ik ga iets anders doen. Dat heeft me wel een tijd gekost.
2: Dat is de reden waarom u 20 was.
3: Precies. Dat heeft veel nadelen natuurlijk, want je kan veel beter eerder gaan beginnen. Maar het voordeel is dat het ook echt je eigen keuze is. Hm. Dus dat je ook zegt, dit besluit ik nu, dit is het.
2: De muziek.
3: De muziek. En daar gaan we niet meer over zitten marchanteren. Dat is het dus gewoon. Dus dat besluit op zich. Kijk, als je Louis Andriessen neemt bijvoorbeeld. Ik denk toen Louis 6 was. Ja, ik was er natuurlijk niet bij. Maar dat zijn vader en zo die allemaal hangt zagen. Ja, die moet dan even wel naar een school. Maar hij wordt natuurlijk gewoon componist. Daar is gewoon geen twijfel over mogen. Dat was hij al op zijn 6e. En dat was ook geen twijfel. En dan kan je nog wel even een paar jaar. Dan moet hij maar eventjes.
2: Heeft hem daar wel zo'n benen?
3: Jawel, we hebben het er ook wel over. Want kijk, Louis zegt. En dat vind ik dus dan een uitspraak die dwars tegen alles van mij ingaat. Die zegt gewoon, ja, kijk eens, als mijn vader bakker was geweest, dan was ik bakker geworden. He, dus het was zo natuurlijk.
2: Heel meegaand, mannetje.
3: Dus thuis wordt muziek gemaakt en ja, dan word je ook muzikant. Terwijl het voor mij dus juist was, ik moest bevechten op mijn jeugd om het te worden. Eerst een strijd heb ik toch wel gehad om die beslissing te nemen. Terwijl voor hem was het helemaal geen strijd. Dat was zo vanzelfsprekend. En zo is het ook. En natuurlijk benijd je daar iemand op. Omdat er nooit enige. Dat merk je nu nog als je hoe die werkt en hoe die componeert en hoe die bezig is. Dat is dus zo. Er is geen twijfel over dat dat zo moet.
2: Terwijl bij u nog altijd, is het nou werkelijk zo? Ja, want u speelde vanaf, hoe oud was u? Dat is
3: nou ja, dat was dan leuk met je piano spelen. Maar dat je het echt gaat doen.
2: Dat je leven zou kunnen zijn?
3: Dat je leven, dat is natuurlijk toch. Dan moet je, dat is toch iets heel anders natuurlijk. Ja. En dan wordt muziek natuurlijk ook iets anders.
2: Wat het uiteindelijk wel geworden is in uw geval. Toch?
3: Nee, absoluut.
2: Extreem.
3: Ik heb in ieder geval geen spijt gehad dat ik die beslissing ooit genomen heb. Nee, dat is. Ja.
2: Voor de luisteraars die later zijn ingeschakeld, vandaag is Reinbert de Leeuw onze gast. Een groot man in de hedendaagse muziekwereld. Hij is dirigent, pianist, componist. En ja, zoals dat gaat, wanneer grote mannen jarig zijn, wordt het groots gevierd, Reinbert de Leeuw.
3: Nou ja, dat is één ding wat ik wel leuk vind dat gevierd wordt. Want dat valt toevallig met elkaar samen. Dat is dat ik 50 jaar verbonden ben aan het Storm van Den Haag. En dat kunnen in ieder geval weinig mensen meer zeggen, dat je 50 jaar.
2: Een halve eeuw.
3: Ja, ik het echt op mijn verjaardag, 50 jaar geleden, was mijn eerste dag dat ik les gaf op het Konstorm in Den Haag.
2: Oh ja, dat was uw eerste werkdag.
3: Ja, en dat ik mijn eigen. Het was een klein baantje, maar dat stelde me in staat om alle dingen te blijven doen die ik leuk vond. Dus dat kwam ontzettend goed uit.
2: En waar gaf u les in toen?
3: Nou ja, omdat ik dus die ene ambitie had om geen pianoleraar te worden, dacht ik op het conservatorium, ik moet dus iets anders verzinnen om ook nog geld te verdienen. Want ja, de pianistencarrière, als je op je 20e naar het conservatorium, dat zit er toch niet echt in. En ik had ook niet zo'n beeld. Maar wat ik ontzettend leuk vak vond, was de muziektheorie. Ik verslond alle boeken en de analyse en hoe harmonie in elkaar zit. Het vond ik allemaal buitengewoon fascinerend, trouwens nog steeds. En ik dacht, weet je wat, ik ga dat als hoofdvak nemen. Want dan kan ik daar lessen geven. Hoef ik geen pianoles geven. Dus dat had ik gedaan. Ik had mijn eindexamen hoofdvaktheorie gedaan. En was toen op de compositieklas terechtgekomen in Den Haag. Bij Kees van Baren. En Kees van Baren was eigenlijk de leraar in die jaren die de ramen opende en bij alles kon. En die ontzettend geïnteresseerd was in daar lag de nieuwe stuk van Boulez op zijn lessenaar als dat verscheen. En dat was dus de plek, Peter Schaat, Louis Andriessen. Kees van Baren. Dat was een groot man. En die was toen directeur op het Konstorm in Den Haag. En ik zat in dat klasje. En op een gegeven moment zei hij, God, je zou eens met je man de les geven. Nou, daar was ik hem heel dankbaar voor. Want toen kon ik gewoon met een klein, ja, toch niet zoveel grote inspanning, kon ik alle dingen blijven doen die ik leuk vond. Toen bleek ook wel al snel dat ik dat lesgeven in die theorievakken.
2: Het is radio, hè? Wat betekent deze blik?
3: Deze blik betekent dat ik daar toch wel dat ik dat ook wel heel erg saai begon te vinden. Als ik dan weer.
2: Je hebt weinig geduld.
3: Dan kom je weer en dan heb ik vorig jaar net allemaal uitgelegd hoe het met de harmonie.
2: En dan moet je het weer uitleggen.
3: En dan moet ik het weer gaan uitleggen hoe een Beethoven-sonate in elkaar zit of een Bach-fuga. En toen dacht ik, ja, dus ik al ras had ik eigenlijk alleen nog maar mensen om me heen die het echt ontzettend leuk vonden om heel diep op dingen in te gaan. Dus dat lesgeven was ook niet zo'n succes.
2: U had gelijk een superklasje.
3: Ik had een superklasje. En toen heb ik nog wel een tijd analyse moderne muziek gegeven. En dat was dan voor een echt een leuke club die echt geïnteresseerd was. Maar ja, toen begon zo in de 70e jaren. Kwamen al die jonge muzici op het conservatorium en die wilden allemaal bijzondere dingen gaan doen. En die vroegen mij, kan je er niet bij komen? En nou ja, toen ben ik daar zo ingerold. En zo is het Schoenberg Ensemble ontstaan. Dat waren gewoon allemaal studenten. Ontzettend leuke generatie van studenten was dat. Van mensen die vonden dat het allemaal anders moest. En we moeten dit gaan doen. En het was een enorme, levendige. Louis Andersen werd ook leraar. Die ging er ook allemaal. De Hoketes is daar ontstaan.
2: Dat is eigenlijk de broedplaats geweest.
3: Het werd
2: van
3: de broedplaats.
2: De
3: nou ja, dat gebeurde echt veel. En dat was een sfeer. De Kees van Buijen was inmiddels opgevolgd door Jan van Vlijmen. Een fantastische conservatorium. Componist natuurlijk ook, maar als conservatorium-directeur was hij echt geweldig. En die gooide de boel nog meer open dan het al was. En die ging ook componisten uitnodigen om daar. En dat is in de 80e jaren dan weer doorgezet door Frans de Ruiter. En dan kwam Messiaen 2 weken op het conservatorium. En Ligeti en John Cage. En dat was echt geweldig.
2: Daar moest je zijn.
3: Daarom
2: bent u ook heel blij. Want ik zei al, het wordt groots gevierd. Uw verjaardag eind september. U bent aanstaande zondag trouwens jarig. Ja. 75 wordt u dan. Eind september wordt het gevierd. Zowel in Amsterdam, uw geboortestad, uw stad. En de stad van het Koninklijk Conservatorium.
3: En dat conservatorium dat werkt dan weer veel samen met het residentieorkest. En met het residentieorkest heb ik ook eigenlijk al een hele lange band. En daar kom ik toch wel aan. Ja, toch wel bijna. Ja, band. Ik zeg wel ieder jaar. En dat vind ik dan ook heel erg leuk. Dat is een orkest waar ik me heel vertrouwd voel. En wij hebben eigenlijk veel. Hele gecompliceerde dingen, maar dat is leuk om daar te zijn.
2: Een driedaags festival wordt het Rijnbert. Ik onderbreek u even, want er is verkeersinformatie.
4: Er staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. De nasleep van een ongeluk tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, 2 kilometer. En op de A44. Veel mensen zijn omgereden. Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar, 3 kilometer.
2: Rijnbert de Leeuw is onze gast. Componist, dirigent, componist en pianist, moet ik zeggen. We hadden het over het driedaagse festival. Dat wordt georganiseerd eind september, 27 en 28 september. 26, 27 en 28 september in Amsterdam en in Den Haag. Kijkt u er nu vooral naar uit of is het ook iets om tegenop te zien? Wat is het?
3: Nou, ik kijk er naar beide. Muzikaal doe ik wel een paar heel grote dingen. Echt ingewikkelde, fantastisch. Maar ik moet hard werken. Het laatste stuk van Messiaen, dat gaat bijna nooit omdat het zo ontzettend groot bezet is.
2: Hoe groot?
3: Nou ja, er zitten 10 fluiten en 10 klarinetten bijvoorbeeld in. Dat is een gigantische bezetting. En dat is een samenwerking nu van het residentieorkest en het conservatorium. En dat vind ik geweldig om dat weer eens een keer te kunnen doen. Uh-huh. Maar dat is niet een stuk wat je even uit de losse pols doet. Ik doe het grote orkeststuk van Claude Vivier. Een componist die mij ongelooflijk dierbaar is. Maar dat is echt een intimiderend stuk. Dat is zo complex. En dat moet
2: en
3: je
2: intimiderend
3: zo
2: in zijn complexiteit?
3: Ja, en de partituur. Met Vivier ben ik op een gegeven moment in aanraking gekomen. Dat is ook alweer bijna 20 jaar geleden, denk ik. Dat was een voor mij een openbaring om met die muziek op. Ik kende die naam wel, maar ik kende zijn muziek eigenlijk niet. En
2: een Canadees is het.
3: Canadees. En wij deden toen het vioolconcert van Ligeti, de eerste uitvoering in Nederland ervan. En ik had het met Ligeti erover van, god ja, we doen nou de vioolconcert, maar hoe zullen we dat programma gaan maken? Wat wil je op dat programma verder? En toen zei hij Vivier. Toen zei hij, nou, oké. En we doen een stuk van Vivier, Lonely Child. En dat is een soort blikseminslag krijg je dan. Van, waarom ken ik het niet? Dit is waanzinnig. Dit is een stem. Dat je als je het hoort denkt, hij is er altijd al geweest.
2: Ja.
3: Maar niemand heeft het ooit opgeschreven. En het is volkomen iets van één stem. Die je uit alles zal herkennen.
2: Even hoor, want ik praat nu al een half uur met u, maar ondertussen heb ik nog niet genoemd dat er een prachtige box is uitgekomen met... Hoeveel cd's zijn het? 8 geloof ik, hè?
3: Ja, 8 cd's. Ook met Vivier erop. Ja.
2: Met Vivier erop. Ja. Zullen we even naar een stukje luisteren? Ja. Even kijken wat we gaan laten horen, want u heeft zelf ook een keuze gemaakt. Nou ja, zoals gezegd, een componist die u zeer dierbaar is. Prologue pour Marco Polo. Nog iets over zeggen?
3: Nou ja, dit is die laatste jaren van Vivier, daar behoort dit stuk toe. Daar hebben we toen een heel programma over gemaakt. Later hebben we, dat was geweldig, met Pierre Houdy daar een hele theatervoorstelling van gemaakt. En in die laatste stukken die gaan eigenlijk allemaal over het reizen. En Marco Polo, een stuk heet Shiraz, een stuk heet Sipangu, wat toen de naam van Japan was. Hij heeft zich daar heel erg in bewogen. En die reis is, als je dat in het licht ziet van zijn leven en van ook hoe het leven afgelopen is, is op zich heel tragisch.
2: Hij is vermoord, toch?
3: Hij is vermoord, ja. Het een soort zoektocht naar de zuiverheid. En naar het en dat zit in die muziek. En dat heeft hij in die laatste jaren heeft hij dat op een manier opgeschreven die echt heel erg indrukwekkend is, vind ik.

0: centenaire. D'un bond, il rejoint la cime.
1: Ja, afkomstig van de cd-box van Raymond de Leeuw, 75 jaar. Claude Vivier, een componist zoals u zei, die u zeer dierbaar is. Het is dus een verzameling prachtstukken, zoals Erik Voermans in het Parool schreef, van componist voor wie de Leeuw zich in zijn lange muzikale carrière met hart en ziel heeft ingezet.
2: Nou ja, dit was zo'n moment. Dat zijn toch eigenlijk altijd de beste momenten, of de grootste momenten, dat iets op je weg komt wat je beeld van muziek verandert. Uh-huh. Dus dat natuurlijk, hoe ouder je wordt, hoe groter dat beeld is. En ja, ik kan nu wel een beetje, ook niet helemaal echt hoor, maar toch, ik weet wel iets van de muziek van de laatste eeuw af, ja, natuurlijk. En als daar dan iets komt waar je van denkt, dat zo heb ik nog nooit over muziek gedacht, dat muziek dat ook kan, dat muziek iets kan zeggen wat je niet wist dat het op die manier gezegd kon worden. En dat heeft Vivier in hoge mate. Het is zo'n stem. Hij is bij Stockhausen is hij in de leer geweest. En als je luistert, dan zit er natuurlijk wel een messiaanachtige kant in de muziek. Maar het is een volkomen authentieke stem. En als je dan bedenkt dat hij maar 35 is geworden, en dus dat het alleen om die laatste jaren dat hij dat echt gevonden heeft, dan is dat zo ongelooflijk indrukwekkend, vind ik dat. En dan komt natuurlijk dan bij dat kwam in die voorstelling die we toen gemaakt hebben. Wij hadden dus die ervaring met die muziek opgebouwd. Want sinds we dat eerste stuk deden, hebben we meteen een heel programma van hem gemaakt en allemaal andere stukken.
1: U kon er niet meer mee ophouden?
2: Nee, dat moest ik alles van weten en proberen uit te voeren. En Pierre Roudy, die toen natuurlijk ook al intendant van de opera was, die had in een vorige leven als directeur van het Almeida Festival als een van de hele weinigen al aandacht in Europa aan hem besteed. En die kleine opera Copernicus bijvoorbeeld geregisseerd. Dus wij kwamen eigenlijk bij elkaar. Uiteraard kende ik Pierre Houdy wel, maar dat we op dit punt zeiden, ja, we moeten iets doen daarmee.
1: Alles klopte.
2: En hij had zijn achtergrond en wij hadden onze muzikale inbreng. En toen ontstond er iets, een voorstelling uit. Dus wat we toen gedaan hebben, is het een kleine opera van een uur die echt afgerond is. En Vivier heeft altijd zelf gezegd, of heeft het een paar keer zelf gezegd, al die stukken die ik in de laatste jaren allemaal geschreven heb, dat is eigenlijk onderdeel van een opera in ontwikkeling. Het gaat eigenlijk, is er toch één thema wat altijd weer terugkeert in die muziek. Mm-hmm. En dat thema, dat ik noemde het net, dat heeft met reizen te maken, met zuiverheid, dat je op zoek bent.
1: En heeft u daar zelf ook met hem over gesproken?
2: Nee, ik heb hem dus nooit. Dus hij was 10 jaar jonger dan ik, daar begin wel mee. Hij heeft in Nederland gewoond een tijdje, toen hij in Utrecht sonologie studeerde. Ja. Ik heb hem dus nooit ontmoet. Ah. En ik ben ook pas 10 jaar na zijn dood met zijn muziek in aandacht.

0: hij was dus een jongen. Die heeft hem. Het was een beetje zeg maar gevaarlijk homoseksueel leven. Dus Pasolini-achtig. Mm-hmm. En dat is dat ook overkomen. Ja.
1: Het is nooit helemaal duidelijk geworden,
0: jawel,
1: toch?
0: Jawel, ja?
1: Het was een minnaar die hem heeft vermoord.
0: Ja, een jongen die opgepikt had. Mm. En die heeft hem gewoon vermoord. En toen lag op tafel, op zijn werktafel, lag een stuk. En dat heet Glaubst du an die Unsterblichkeit der Seele. En dat zijn 10 zangers met wat instrumenten. En die zingen allemaal door in verzonnen taal. Dat deed hij ook veel door elkaar heen. En op een gegeven moment krijg je chante-moi, een chanson d'amour, zing mij. En dan zeg je oui. En dan krijg je dus een soort liefdeslied. En dan op een gegeven moment een ongelooflijk mooie wending in de muziek. Dat opeens de sopraan maakt zich los. En die zingt eigenlijk alleen maar herhaald, als in een soort ritueel. Ik heb het koud en ik ben bang. Et j'ai peur. En altijd als j'ai peur, dan verandert de harmonie. En dan komt dus een spreekstem, net zoals hier, Johan Leijzer doet dat. En die begint een verhaal te vertellen van. Ik was onlangs in de metro. Vertelt dat hem hoe dat in elkaar zat. En hij komt in de metro in Parijs. Vivier woonde toen in Parijs. En ik zat tegenover een jongen. En ik werd ongelooflijk door hem aangetrokken. En we raken in gesprek. Mm-hmm. En hij zei: I'm Claude en I'm Harry, of wat dan ook. Mm-hmm. En dan is de laatste zin. En zonder enig teken van waarschuwing trok hij een dolk uit zijn binnenzak en stak die in het midden van mijn hart. En op dat moment dat dat gezegd wordt, is de sopraan EG, maar het woord peur komt niet meer.
1: Nou ja.
0: En dat lag dus op zijn bureau. En als je dat bedenkt, dan denk je, we zullen het nooit weten. Als het zo als einde bedoeld is, is het geniaal om midden in de zin EG. Maar je krijgt de kans niet meer om dat te zeggen. Mm-hmm. Maar we moeten aannemen dat het. Want er staat geen lijn dat het afgelopen is. Dus dat is natuurlijk beangstigend ook. Maar dat stuk is zo ongelooflijk aangrijpend. Dat als je dat doet en je zit in dat verhaal en de sopraan. En opeens houdt het op.
1: Heeft u dan een fysieke reactie?
0: Nou, bij dat stuk, toen we dat hebben dus. Dat was ook zo geweldig om dat in de gashouder te doen. Mm-hmm. Op die zei, dat mag je absoluut niet in een muziektheater of zo doen. Mm-hmm. Dat moet een eigen. Dus die gashouder, die ruimte als je daar binnenkwam, al geweldig.
1: Ja, dat en, klopt wel heel erg.
0: Een meesterlijke Jean Calment, mm-hmm. die de hele stage en het licht en alles gedaan. Het fantastisch zag het eruit. En dat hadden we allemaal, dat deelden we collectief. Alle mensen die bij betrokken waren, maar ook in het publiek. Dat mensen werden zo gegrepen erdoor en in die reis meegenomen. En als je dan aan het eind, het was toch een lange avond. Aan het eind, als dat dan gebeurt. Pierre had dat ook schitterend geanceneerd, vond ik. Mm-hmm. Dat voel je dat iedereen. Dat je als uitvoerder kan je dat natuurlijk eigenlijk nooit permitteren.
1: Nee, precies, want daarom vraag ik.
0: Je bent bezig met je werk. En je werk, dat vereist gewoon dat je alles in de gaten houdt. Mm-hmm. Precies, en dan
1: maar wat gebeurt er dan met u?
0: Nou, dat was fysiek, dat je echt dat het even. Dat je adem stokte. Mm-hmm, gewoon, dat het, als het dan afgelopen was, dat zo'n klap was. Dat
1: ik
0: die stilte
1: ook
0: was
1: omdat
0: zo.
1: Bij zomergasten Johan Simons een fragment liet zien, ook van u aan het werk, Extase, van de NTR, door de NTR uitgezonden. En daar dacht ik ook, daar zie je ook een bijna fysieke reactie op het moment.
0: Nou ja, dat was natuurlijk. Ik vond het natuurlijk geweldig dat Johan, dat ik in zijn verhaal past.
1: Ja,
0: want
1: pas
0: ik dat verhaal zo ongelooflijk goed. En ik was zeer vereerd dat hij mij in dat verhaal betrok.
1: Had ingebed.
0: Ingebed, dat vond ik. Dus dat was ik al. Maar dat was natuurlijk ook, dat is ook een ervaring. Dat was natuurlijk wel de ervaring dat. Dat ging om de Goeilieden van Schoenberg. En, nou, ik heb het zo straks gehad over dat ik weinig ambitie heb gehad. Maar die droom om ooit één keer de Goeilieden van Schoenberg uit te voeren. Dat heeft me toch,
1: die
0: toch
1: was
0: nooit,
1: het dan toch wel.
0: Die heeft me nooit verlaten. En toen ik die kans kreeg. Ja, dat stuk is zo ongelooflijk overweldigend. En zo groot. Het is twee uur muziek.
1: Letterlijk en figuurlijk.
0: En dan heb je dus dat gigantische orkest.

0: 300.
1: Ja, en dan al die zangers, drie mannenkoren, gemengkoor, solisten. Een bezetting met, nou ja.
0: We gaan nog even luisteren naar een ander fragment van de cd-box. Jart van Nes gaan we horen. Deer Brief. Frank Martin.
1: Martin.
0: Martin. Oh, Martin.
1: Ja.
0: Zwitser is het,
1: hè? Ja, maar uit Frans. Okay. Nee, Frank Martin.
0: Ja, Frank Martin.
1: Hij was Franszalig ook.
0: Met tekst naar de gedichten van Rainer Maria Rilke. Ja. Iets over zeggen?
1: Nou, dat is een stuk. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dat herinner ik me ook nog eens de dag van gisteren. Een vriend van mij belde op en zei: nu de radio aanzetten. En dat was een soort iemand. En zei: nou, als die zegt, moet je dat vooral ook doen. Dus ik zet de radio aan, dat was dit stuk. En ik was aan de grond genageld. En dit stuk, wat was zo ongelooflijk, een stuk van ongeveer een uur. Dat is, het is ook eigenlijk geen poëzie, het is een poëtisch verhaal. En daar moet je dus ten eerste iemand hebben die dat kan. Die moet in haar eentje beginnen en dat verhaal vertellen. En dan komt dat kamerorkest bij. En dan denk je, dat verhaal van Rilke, dat is altijd met die muziek verbonden geweest. Kan niet anders. Mm-hmm. Met die muziek en die tekst, dat is zo'n schitterende eenheid. Zo volmaakt heeft Martin precies. Nou ja, het verhaal gaat natuurlijk over vriendschap, liefde en dood. De grote thema's.
0: Ja.
1: Maar hoe dat, een prachtige taal van Rilke, schitterende taal. Hoe Martin dat heeft gevangen in die muziek. Alsof het altijd zo. Dat het kan, ik kan me niet meer voorstellen dat het niet ooit samen is geweest.

0: jaren en met alleen.
1: Heel erg mooi. En,
0: u voelt het helemaal.
1: Ja, en zoals Jart dat zingt zo toe. En dat is zo'n stuk.
2: Tot zover dus
1: als Jart voor nodig.
2: Het is, gesprek is, wat Petra Possel had in 2014 met Rijnbert de Leeuw. En 14 februari, Valentijnsdag, overleed hij op 81-jarige leeftijd. En nou, u hoorde het aan zijn stem, Still Going Strong, op dat moment zeker nog. En dat doosje wat toen verscheen, Rijmert de Leeuw, 75 jaar, dat is echt een must. De fragmenten die je hoorde van de muziek van Marta onder andere, komen uit dat boxje. Ik heb hem ergens liggen, maar ik zal u zeggen, door mijn verhuizing ben ik een aantal cd's kwijt. Hij is er nog wel, maar misschien komt hij ook nog een keer boven water. Dan zal ik hem nog een keertje meenemen naar de studio. Nou, dit is alweer het einde van aflevering 269 van Come Sunday, uw wekelijks jazz magazine bij Gouwstad Radio. Volgende week dan zijn wij er natuurlijk weer. Luistert u op de donderdagavond, krijgt u hierna een hele hoop non-stop te horen. Tot met 7 uur 's ochtends uit alle hoeken en windstreken en van alle tijden. En luistert u op maandagavond, dan krijgt u na deze klanken krijgt u te horen een uitzending van Radio Tango van Oliver Kruse. En wij gaan eruit met muziek waar de Leeuw echt wereldberoemd mee werd. Ik zei het al aan het begin van deze uitzending. En dat was zijn vertolking van de muziek van Erik Satie. We gaan eruit met muziek uit de Gnossienne van Satie, gespeeld door Rijnbert de Leeuw. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending van Come Sunday, wekelijks jazz magazine, samengesteld door Hans Sloter. Tot de volgende keer. Hoi.
1: Wat is dat het zo zuiver is en zo...

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukkers Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: dat is goud.
1: Goedemorgen Gouda. Wat fijn dat je weer luistert naar Weekend Gouda. Het radioprogramma waarin we iedere zaterdagochtend samen op pad gaan door onze prachtige stad. Vandaag zitten Gerrit Schinkel en ik, Orno Kastelein, weer achter de microfoon voor een nieuwe uitzending. Vol inspirerende ontmoetingen, bijzondere verhalen, mooie initiatieven uit Gouda. Het is zomers, de terrassen lopen vol, de markt bruist van gezelligheid en overal in de stad gebeurt wel iets leuks. Het komende uur nemen we je mee langs enthousiaste Goudenaars, verenigingen, evenementen en activiteiten die onze stad kleur geven. Dus of je nu rustig wakker wordt,

0: Gerrit, ik wou nog zeggen, wij zijn er klaar voor. Dit is jouw weekend, dit is jouw weekend Gouda. Het ging zo snel.
1: Ja, inderdaad. Nou, vandaag hebben we de uitzending, gaan we aandacht besteden aan het Benefiet Weekend. This is So What, van de bekende Goudse poppodium So What. Op maandag 29 juni kunt u op het Iverta Christelijk VMBO aan de Ronseweg deelnemen aan een klimaatexamen. En we eindigen sportief met de petankvereniging Gouda.
0: Ja, maar eerst muziek. Het draait volgens Daniel Loewis in het leven om oog hebben voor de kleine en waardevolle dingen in het leven. Ontspannen wakker worden en genieten van een kopje koffie en misschien wel een sneetje brood. Prachtig mooie dag.

0: Ja, voor veel Gouwenaars is So What al jarenlang een begrip. Generaties jongeren ontdekten er nieuwe muziek, bezochten concerten, draaiden hun eerste bardienst of ontmoetten er vrienden voor het leven. Maar net als veel poppodia in Nederland heeft ook So What het financieel moeilijk. Daarom trok de organisatie onlangs aan de noodrem. Inmiddels staat er een nieuw bestuur klaar en wordt er hard gewerkt aan een toekomstbestendig So What. Een belangrijk onderdeel daarvan is het benefietweekend This is So What. En in de studio Anne van der Veer, nieuwe voorzitter van het bestuur van So What, en Martine Lefebvre, lid van de Raad van Toezicht.
1: Goedemorgen, Anne en Martine.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Anne, de nieuwe voorzitter. Voor luisteraars is So What misschien nog niet eens een bekende naam. Sommigen hebben onder de steen gelegen waarschijnlijk, maar wat is So What eigenlijk voor een plek en wat betekent dat voor Gouda?
3: So What is een poppodium en we zijn daarnaast begonnen als sociëteit ooit. Dus het is een plek waar mensen met elkaar kunnen dansen, een drankje kunnen doen, maar ook gewoon gezellig kunnen kletsen, borrelen. En het draait volledig op vrijwilligers. Dus we doen alles vrijwillig naast ons werk. En ik denk daarom dat het een mooie basis is voor Gouda. Waar mensen inderdaad elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar een gezellige tijd kunnen hebben.
1: Ja. Ja. Wanneer is So What eigenlijk opgericht? En kan je in grote lijnen, je bent pas voorzitter, misschien weet je het niet. In grote lijnen de geschiedenis van de afgelopen jaren iets vertellen?
3: Ja, So What is ooit begonnen als een jazzsociëteit. Aan de Vest, iets verderop. En toen kwam het naar de Asschuur. Waar we nu nog steeds zitten. En daar is het toch langzaam ontwikkeld naar een sociëteit waar leden mee mochten naar binnen. Of je mocht mee als introducee. En nu is dat omgevormd naar gewoon een open toegang voor iedereen. Met nog steeds een ledensysteem wel. Maar eigenlijk meer een uitgaansgelegenheid.
1: Ja, hoeveel leden hebben jullie?
3: Op dit moment denk ik is het
1: ongeveer
3: 60. Dat is wel heel erg teruggelopen. In de piektijden was het toch wel 300 ongeveer. En nu zitten we op 60.
0: Ja, want veel mensen die kennen So What, hebben mooie herinneringen. Wat maakt het zo'n bijzondere plek, Martine?
2: Ja, ik denk dat het is ontstaan uit een soort protestactie. Hè? 4, 5 jonge vrienden die dachten, er is gewoon niet genoeg te doen in Gouda. Dan doen we het zelf wel. En dat is een beetje de vibe, denk ik, wat in So What is. Het wordt echt gerund voor en door jongeren. Ja. We hebben helemaal geen inmenging van wat dan ook. We hebben nooit subsidie gekregen of zo.
1: Helemaal geen subsidie?
2: Nee, het draait altijd volledig op eigen krachten. Wat ik echt te gek vind en ongelooflijk knap.
1: Ja.
2: Maar dat geeft ook wel een beetje dat je dus... We zijn heer en meester en al 63 jaar. Dus als ze zin hebben om een klaverjastoernooi te organiseren, doen ze dat. Maar ze hebben ook langlaufcompetities gehouden. Ze deden ook wel eens een beetje, als ze weer een beetje boos waren op de gemeente omdat er geen subsidie kwam, dan ging het een beetje schuren en dan deden ze protestacties. Het is gewoon
0: een autonome club.
2: Autonome club, dat is het.
0: En wat zijn dan voor jou mooie herinneringen aan So What?
2: Eigenlijk dat... Het vrije is het zelf mogen organiseren. Natuurlijk binnen de wettelijke kaders. Ja, maar ja. Alles is mogelijk. En dan zaten we aan de bar of aan de vergadertafel. We hebben zo'n enorme tafel in de vergader. En dan gewoon plannen bedenken. En hoe gekker, hoe leuker. Dus dan zei er iemand, moeten we niet een feestje geven met als thema groente? Nou, doen we dat toch? Okay. En dan gingen we aan de slag. Ja. Hebben we niet onwijs zin om een Jeu de Boel toernooi in de straat te houden? Nou, gaan we dat toch doen? Dat zijn, denk ik, mijn waardevolste herinneringen.
0: Oké, okay. Vrije vogels klinkt het, Reddit.
1: Ja. Als ik de naam So What hoor, dan moet ik denken aan Miles Davis. Ja, een prachtig nummer, So What.
2: Daar klopt het vandaan.
1: We zijn opgericht door een stel jazz-fanatici.
2: Ja, het was ook de Goudse jazz-sociëteit. Zo is het ooit opgericht.
1: Oh, kijk eens aan.
2: Ja. En ergens hebben zij op een gegeven moment bedacht dat dat misschien niet meer een pakkende naam was. En dat was in de tijd van de jazz natuurlijk.
1: Ja.
2: En zo het nummer So What van Miles Davis was toen heel bekend. En toen hebben ze dat nummer gekozen.
0: Ja, mooi. Hey Anne, de noodklok is geluid.
3: Ja.
0: Wat is er aan de hand?
3: Nou, inderdaad, in heel Nederland gaat het niet zo goed met de uitgaansgelegenheden. En dat was helaas ook bij ons. Zeker sinds corona liepen de bezoekersaantallen gewoon heel erg terug. En we halen eigenlijk al onze vrijwilligers uit onze bezoekers. Dus dat maakte ook dat er weinig vrijwilligers waren. En dat de financiële situatie wat minder was. Dus dat maakte eigenlijk dat het bestuur, dat stond met 4 man op dat moment, zei, nou jongens, er moet echt wat gebeuren. Toen zat ik met een vriend in de zaal en dachten we, ja, we moeten wat doen. Dit is zo'n mooie plek, het zou zo zonde zijn als dit verloren gaat. Dus toen heb ik wat mensen bij elkaar geronseld en toen zeiden we, nou, we gaan het doen. Toen zijn we met 9 man gestart in januari en Ja, het gaat eigenlijk echt wel heel erg goed. Het duurde even om een beetje alles op orde te krijgen. Maar nu loopt het best wel. En nu komt een benefiet eraan en hopelijk daarna een mooi nieuw seizoen.
0: Ja, Martine, jij bent de Raad van Toezicht, dus jij zag het aankomen, zeg maar. Wanneer had jij dan het idee, er moet echt iets veranderen? Willen we dit poppodium behouden voor de stad? Mm-hmm. Dan moet het roer om.
2: Om, ja.
0: Of zeg ik nu iets
2: door de bocht? Nee, dat zeg je helemaal goed. Ja, ik ben 3 jaar geleden toegevoegd aan de commissie Wijlen, heet die binnen zowat. Oh. Wijlen staat voor wijze leden. Dus dat vind ik een erg mooie naam.
1: Ja. Klinkt een beetje raar.
2: Maar. Ja, het klopt namelijk uit. Het bestaat uit oud bestuursleden. Toen ik daarbij kwam, toen zag ik gewoon niet meer de zowat die ik kende van toen ik 15 jaar geleden voorzitter was. Waarin wij elk weekend gewoon 400 bezoekers hadden. Versterkt door het corona effect. En toen zagen we al gewoon teruglopende bezoeksaantallen en daarmee ook de financiën.
1: Ja.
2: En ook wel gewoon een groep vrijwilligers die echt hun best deed, maar het gewoon niet voor elkaar kreeg. En dan hebben wij aan alle kanten ze proberen te ondersteunen. Maar ik was wel heel blij. Ik vond het echt heel knap en stoer van ze dat ze echt daar buiten gingen en de noodklok ook naar buiten luiden. Van ja. Luister jongens, dit lukt ons gewoon zo niet meer. Dus het was al vrij snel duidelijk dat er iets moest gebeuren.
0: Anne, jij bent nu nieuw voorzitter. Wat ga jij anders doen? Waar ga je je stempel op drukken?
1: Is er een heel nieuw bestuur trouwens,
3: ja.
1: Of niet?
3: Ja, ja, alle 9 zijn we nieuw. Ja, ja, klopt. Met deels bestaande medewerkers en deels gewoon trouwe bezoekers.
1: Heel nieuw.
3: Ja. Nou, we zijn begonnen met kijken naar de organisatie. Dus hoeveel mensen hebben we en wat willen we graag bereiken als groep? We zijn nu bezig met wat korte termijn doelen opstellen waarin we zeggen, nou, dit vinden we belangrijk, dit zijn onze kernwaarden. En het doel was eigenlijk om dit seizoen een beetje te herstellen, dus een beetje de schade te beperken. En komend seizoen gewoon echt een goed seizoen te draaien met inderdaad veel bezoekers en meer samen met Gouda. Want de SOS is een plek voor Gouda, door Gouda. En ik denk dat het belangrijk is dat we die waardes weer terugkrijgen. Dus bijvoorbeeld met Benefiet werken we veel samen met Goudse ondernemers. Omdat we het belangrijk vinden om die positie weer een beetje terug te vinden. En mijn bedoeling is dus inderdaad meer te organiseren voor jongeren. En breder te programmeren. We waren de afgelopen jaren ook best wel een niche voor podium geworden. Waar een specifieke doelgroep
1: het leuk op. Selecte gezelschap kwam.
3: Precies. Daar. En nu, ik wil eigenlijk gewoon weer voor heel Gouda open zijn. Dus we hebben nu een aantal evenementen al gepland voor komend jaar met Goudse jongeren. Die het gewoon leuk vinden om wat te organiseren.
0: Ja.
3: Om echt dus te zorgen dat we weer die binding terugkrijgen.
0: Ja, en je wil samenwerken met Goudse ondernemers. Maar ga je ook samenwerken dan met andere podia?
3: We zijn aangesloten bij de VNPF. Dat is het Nederlandse Fonds voor Podia. Voor poppodia. En van daaruit hebben we wel veel contact nu met andere poppodia. Maar die zijn wel een stuk groter dan wij zijn. Dus dat zijn de Melkweg, Paradiso, het Paard.
0: Nee, ik dacht ook echt Goudse samenwerking nog met...
3: We zijn het enige poppodium in Gouda.
0: Maar je hebt wel...
3: De Schouwburg werken we wel mee samen. Ja. De Garenspinnerij zijn we de banden weer aan het...
0: Ik wil zeggen, er zijn er wel plekken waar opgetreden wordt.
3: Dus we willen dat...
0: In studio's of in de grond.
3: Ja, dus dat is ook een doel voor komend seizoen. Laat, om dat weer een beetje aan te wakkeren.
0: Ja, hey, en programmering? Heb je al idee wat er volgend jaar gaat komen?
3: Het wordt een stuk breder. Dus, we maken nu gewoon een overzicht met alle genres. En dan kijken we, nou, hebben we een beetje pop, hebben we een beetje metal, hebben we een beetje voor de jonge studenten. Wat 16-plus feesten. Om ook de echte jonge generatie wat meer naar de SOS te krijgen. Dus het wordt vooral van alles wat, denk ik.
1: Mooi. En heb je zometeen het Benefiet Weekend. This is So What. Wat houdt dat precies in? En wanneer is het eigenlijk?
2: Het is het weekend van 3 en 4 juli. Anne kan het meeste vertellen over het programma. Nou. Die werkt er hard aan.
3: Ja, het worden 3 classics. Dus we beginnen met een groot eetcafé. Dat was vroeger altijd traditie op zondag. We gaan nu een Spaans tapas eetcafé doen met 80 man. Nou. Die is al uitverkocht helaas, dus daar hebben we geen kaartje meer voor.
1: Wees blij dat het uitverkocht is al.
3: Ja,
1: toch?
3: Ja, loopt heel goed. Dus dat was echt heel erg leuk om te zien. Daarna hebben we een silent disco met 3 genres en 10 verschillende DJ's. Waar iedereen lekker wat wils heeft om te dansen. En op zaterdag is echt de benefietdag. Dus dan opent de burgemeester de dag. Komen er 5 verschillende bands spelen. Hebben we buiten eetkraampjes, foodtrucks. En daarna DJ's met stijlvol stello's. Dat is een concept van, uit de oude doos wat we terug wilden brengen.
0: Oh, vertel eens, Martine, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, eigenlijk kan je een beetje kan je een soort stemmen. Dus je hebt invloed op de DJ's.
0: Oké. Okay.
2: Dus,
0: een soort voorloper van voice.
2: Precies. Het is wel echt uit de oude doos. Maar inderdaad, meerdere DJ's. En dan kon je stemmen met kleuren van, oké, zometeen vind ik het wel heel leuk om een blokje popmuziek te horen. Of een blokje harder muziek.
0: Ja.
2: Nou, dat hebben ze weer een keer teruggehaald. Dat is wel leuk.
0: Ja, leuk. Hey, en hoe, want is dat nou de manier waarop je mensen weer terug wil halen? Bredere programmering, samenwerking? Want er is natuurlijk ontzettend veel keuze voor jongeren.
3: Ja, en vooral ook de marketing een beetje opschroeven. Dus die was ook gewoon een klein beetje verouderd. Omdat we dat vroeger gingen we een postertje op in de stad. En dan kwamen er mensen.
0: Ja, zo werkte dat.
3: Ja, nu moet je jongeren echt wel trekken via social media of dergelijke. Dus we willen daar ook op inzetten volgend seizoen.
0: Okay.
3: Dat we daar lekker gaan promoten.
0: Ja, geweldig. Wat kunnen luisteraars doen? Hoe komen ze bij jullie terecht?
3: Bedoel je voor Benefiet? Of
0: ja, voor
1: gewoon Sobot.
0: Ja.
3: Nou, we zijn op vrijdag altijd open voor beentjes. Dus dan kan je gewoon lekker naar binnen. En dan speelt er elke vrijdag iets anders. En op zaterdag is er vaak een soort clubavond om te dansen. Dat ligt ook een beetje aan de avond wat voor stijl. En op zondag hebben we af en toe een eetcafé. Waar je dus voor een klein prijsje kan komen eten. Dus ik wil vooral iedereen uitnodigen om een keertje langs te komen.
1: Ja, maar door de week zijn jullie dus niet open?
3: Nee, hebben we vergaderingen. We zijn er wel mee bezig. We willen graag wat meer verhuur gaan inzetten volgend seizoen. Kijken of we kunnen samenwerken met andere organisaties die door de week in ons pand zitten. Omdat het staat leeg, dus dat is zonde.
1: Ja, dat is zeker zonde.
0: Ja. Hey Martine, als we hier over een jaar weer zouden zitten, wat hoop je dat er bereikt is in die tussentijd?
2: Ik hoop dat ze wat weer gevonden wordt door jongeren. En ook iets oudere jongeren hoor. Zijn ook wel gewoon welkom. lang voordat er...
1: Hele oudere jongeren zijn dat ook.
2: Nee, maar lang voordat er breed geprogrammeerd werd voor de 40-plussers. Deed Zowat dat al met de 30-plus feesten. Ja. Zijn ook legendarisch en zo. Dus het is niet dat het alleen maar voor de 18 tot 25 is. Hou vooral de website in de gaten. Want daar staat de programmering bekend. Maar ik zou het echt te gek vinden als meer Gouwenaren Zowat zouden vinden. Want het is precies wat Anne zegt, daar halen ze ook hun vrijwilligers uit. En we hebben gewoon handjes nodig om die leuke dingen te programmeren. En het eetcafé was iedere zondag uitverkocht met 40 man. Kwamen ook gewoon mensen uit de wijk, waar ze wat gevestigd is, eten.
0: Ja,
2: het zou natuurlijk super zijn als we dat weer vast terug kunnen halen.
0: Ja.
2: Maar dan hebben we wel mensen nodig.
0: Ja. Ja. Anne, misschien tot slot. Hè. Waarom verdient Gouda zo wat?
3: Ik denk omdat Zowat inderdaad een plek is, wat Martine al zei, waar alles kan. Dat is hoe ik het ken. Ik kwam daar binnen toen ik 18 was. En toen lag er een ballenbak in de achterzaal of zwembadjes in de voorbar. Dus alles is mogelijk.
2: De koets hebben wij weggehaald, mijn bestuur. We hebben toen gezegd, hij moet uit de voorzaal, we hebben meer ruimte nodig. Omdat we toen echt ook 400 bezoekers trokken elk weekend.
0: Ja.
2: Maar het is wel een beetje een pijnlijk verhaal. Er zijn heel veel mensen die dat heel jammer vinden.
0: Maar hij komt toch even terug.
3: Dat is wel de bedoeling. Ik ben heel hard mee bezig om hem terug te krijgen.
1: Ja. In Benefiet Weekend moet hem gewoon even terug laten gaan.
2: Ja, dat zou te gek zijn.
3: Ik hoop het. Ja. Ik hoop dat het lukt.
0: Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. En wil je bijdragen aan de toekomst van Zowat? Kijk dan op zo-wat.nl voor meer informatie over het weekend. Dit is Zowat. Mogelijkheden om te helpen, vrijwilliger te worden, staat er allemaal op. Als één ding duidelijk geworden is vandaag, dan is dat Zowat alleen kan blijven bestaan als de stad en wij met elkaar daar onze schouders onder zetten. En we gaan naar muziek. Ik heb even opgezocht. Hij stond ooit bij jullie op het podium. Diggy Dex.
2: Ja, klopt.
0: Samen met Jan-Willem Roy heeft hij een liedje gemaakt en dat heet Treur Niet. Hij kijkt vooruit net als
3: heel
0: jullie
3: mooi.
0: Eigenlijk. Hè?
3: Ja, leuk. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: De IDEX en Jan-Willem Rooij. Platform Duurzaam Gouda organiseert op maandag 29 juni in samenwerking met Iverta, Christelijk VMBO Gouda, een klimaatexamen. In de studio naast ons zit Harry Clemens en die kan er alles over vertellen.
2: Goedemorgen Harry.
3: Goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent. Klimaatexamen. Hoe ben jij betrokken geraakt bij het wereldje van klimaat en milieu eigenlijk?
3: Ik heb ooit economie gestudeerd en daarna ben ik de ontwikkelingssamenwerking ingegaan. Dus ik heb mijn hele leven in de ontwikkelingssamenwerking gewerkt. En dan merk je eigenlijk dat in die landen dat hoe belangrijk dat is, een stabiel klimaat. Dus ik had veel te maken met projecten op platteland, met boeren.
2: Ja.
3: En klimaatverandering, dat hakt erin, zeg maar.
2: Ja.
3: Dus gaandeweg werd klimaat steeds een belangrijker thema.
2: En wat heeft je verrast eigenlijk, sinds je bezig bent met dat thema?
3: Verrast? Nu dat het nogal hard gaat met de klimaatverandering.
2: Ja.
3: Dat het zo in kleine dingen zit, zeg maar, voor de mensen. Dus de onvoorspelbaarheid van het weer, dat is eigenlijk het...
2: Ja, dat hebben we gisteravond meegemaakt.
3: Gisteravond
1: om 10 uur wist ik niet, we hoorden ineens.
3: En als je dan bedenkt dat bijvoorbeeld bij koffie, een gewas, dat zo gevoelig is voor de regens op de juiste tijd. En je had vaste seizoenen, maar als het dan iets te vroeg regent, dan gaat het bloeien. En als het daarna weer te droogte komt, de voorspelbaarheid die is super belangrijk.
2: Ja.
3: En de mensen in het mondiale zuiden, die hebben minder middelen om zich voor te bereiden. Ik kom hier ook van het platteland. Beregenen, dat was toen ik jong was, nog niet nodig.
2: Nee.
3: Maar nu hebben alle boeren, hebben ook akkerbouwers, ook beregeningsinstallaties. Want zonder dat kan het nu niet meer.
2: Nee.
3: Maar dat zijn investeringen enzovoort.
1: Ja. Hoe belangrijk zijn organisaties als Fairtrade Gouda en Platform Duurzaam Gouda?
3: In Gouda hebben we natuurlijk toch veel bewonersinitiatieven. En Fairtrade Gouda, dat is dus een beetje mijn kant. Hè. Dit jaar vieren we dus 15 jaar Gouda Fairtrade Gemeente. Dat is op het eind van het jaar, 7 november.
2: Dat is echt een keurmerk, hè?
3: Fairtrade is een keurmerk. Dus Fairtrade wat vroeger het Max Havelaar keurmerk was.
2: Ja.
3: En dat is een keurmerk en dat garandeert zeg maar een minimumprijs voor de boeren en een premie.
2: En moet je je best doen als gemeente om Fairtrade Gemeente
3: te zijn? Ja, dat is dus een proces waar je doorheen moet. Je moet aan allerlei criteria voldoen en dat wordt ook om de 2 jaar weer opnieuw bekeken.
2: Okay.
3: Dat is dus in die zin anders dan de Global Coals Gemeente, wat we ook zijn geworden. Waar Fairtrade ook aan meegewerkt heeft, hè, om Global Coals Gemeente te worden.
2: Ja.
3: Maar daar is het eigenlijk dat het één keer, je meldt je aan en je voldoet ergens aan en dan blijf je het.
2: Okay.
3: Terwijl bij die Fairtrade Gemeente moet je iedere jaar, 2 jaar weer een rapport inleveren. Om te laten zien dat je nog aan de criteria voldoet.
1: Kijk. Dat is een soort klimaatexamen, maar daar komen we zo meteen wel even op. Platform Duurzame Gouda heeft in maart een verkiezingsdebat georganiseerd ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen. Nu ligt er een concept samenlevingsovereenkomst. Bent u er tevreden over wat erin staat?
3: Het
1: is nog een concept natuurlijk. Maar,
3: het is nog een concept. Ten eerste even om helder te maken dat het Platform was deel van de organisatoren.
1: Okay,
3: en het was een duurzame coalitie die dat toen organiseerde. Dus het is ook samen met de energiecoöperaties en DPG. Hè, dus
1: het duurzaamheid. Maar het milieu was het uitgangspunt?
3: Dus duurzaamheid.
1: Duurzaamheid. Okay. Ja, dat schaar ik ook onder het milieu eigenlijk hoor.
3: Dat is inderdaad waar we als Fairtrade altijd een beetje mee te maken hebben.
1: Okay.
3: Dus het gaat ook over het sociale.
1: Ja,
3: vroeger hadden we het over mens en milieu.
1: Ja.
3: Daarna hadden we het het over people, planet en profit. Hè? Dus dat gaat ook over de people.
1: Ja.
3: Dus ja, het gaat ook over de ongelijkheid en de armoedebestrijding. En dat is ook deel van de duurzaamheid. Want ja, als er veel armoede is, dan is er ook geen toekomst. En
1: nee,
3: dan krijgen we bij wijze van spreken alle migranten naar Nederland enzovoort. Maar ja, de ongelijkheid in de wereld. En ja, van oudsher is duurzaamheid ook een sociaal begrip.
2: Ja.
3: En dat geldt ook voor de Global Calls. Hè?
2: Zeker. Dus, ja. Ja, nou is er een landelijk initiatief en dat heet Klimaatexamen.
3: Ja.
2: En Gouda is aangehaakt.
3: Ja,
2: wat maakt nou dat Gouda... dat jullie als platform Duurzaam Gouda aanhaken bij zo'n landelijk initiatief?
3: Ja, dus dat is inderdaad van... Nou ja, wij zijn breed, hè, dus het is voor de burgers, zeg maar. En het is voor iedereen. In het platform, daar zitten dus verschillende organisaties. Hè, dus de Raad van Kerken en de IVN en NIVON. Maar wij en ook Groothouders voor het Klimaat. Ja, wij vinden het goed om aan bewustwording te werken en ook aan de feiten, zeg maar. Dus een klimaatexamen, dat is echt iets voor, wat is de wetenschap, wat zijn de feiten, wat gebeurt er nou werkelijk in de wereld. Daar is het klimaatexamen een interessant iets voor. En het is in samenwerking met een school. Dus dat vinden wij leuk en interessant en nuttig om te organiseren.
2: Ja, want de school die levert meer dan alleen een lokaal.
3: Ja, nou ja, dus het is vooral de locatie natuurlijk. En ze faciliteren het. Ze zorgen ook voor de koffie en thee.
2: Eerlijke koffie.
3: Juvetta is een groene school. Hè, dus dit past heel goed bij wat zij willen.
1: Dus het
3: willen.
1: Is bewust eigenlijk die samenwerking gekozen met die school?
3: Voorheen was het ook een eco-school. En we hebben eerder als platform, hebben we in 2019 ook een heel mooi event gehad in het Juvetta. Toen heette het nog wel Landcollege.
1: Ja.
3: Dat was toen het Goud Sustainable Food Event.
1: Ja.
3: Waar notabene ook iemand van Urgenda aanwezig was. Iemand van de Troeprijzing. En er was een maaltijd bereid door leerlingen. En dat was een heel leuk evenement.
2: Dus dat wordt weer een beetje nieuw leven ingeblazen, die samenwerking.
3: Ja, ja.
2: Wat houdt dat examen nou precies in? Eigenlijk?
3: Ja, precies. Want examen, dan denk ik, het is iets om te slagen. Maar dat is dus niet. Hè. Het gaat om je eigen kennis te testen. Dus het is echt op jezelf. Je kijkt het ook zelf na.
1: Je kijkt het zelf na?
3: Het is een examen om je eigen kennis te testen.
1: Ah, ja.
3: Dus het is in een examensetting. Hè? Dus je zit in een schoollokaal waar je 60 minuten, precies 60 minuten kunt
1: lang
3: zitten. En dan aan 22 vragen beantwoorden. En tegelijkertijd is het een soort van bewustwording van hoe zit het nou eigenlijk precies. Hè? We hebben dus ook die poster, daar staat dan op de Elfstedentocht een tijdje geleden, toch?
1: Ja,
3: weet jij nog wanneer de laatste editie was?
2: Gerrit? Weet jij het nog?
1: 1996. 30 jaar geleden.
3: Ja, wel warm, maar nog niet.
1: 95?
3: Nee, je koelt af.
2: Oh. 97.
3: Ja, en dan op 4 januari. Hè, dus dat
1: is 96.
3: Dus, maar dat is dus, soms denken we dat we het weten, maar toch niet precies als je dat doorvraagt.
1: Dus zulke soort vragen misschien ook verwacht.
3: Zo is met klimaatverandering ook. Veel mensen die hebben wel een beeld. Maar ja, hoe zit het nou precies?
2: Maar wat hoop je, wat hoop je dan dat mensen meenemen na zo'n examen?
3: toch een stukje meer bewustwording. En dat van de feiten. En dus bij klimaatverandering. Ja, er zijn zoveel dingen die de mensen eigenlijk toch niet weten. Dus en ja, ook de ongelijkheid speelt een grote rol. Hè. Dus, want nu wordt er gezegd van ja, China die stoot zoveel uit. Maar ja, historisch gesproken, bijna het hele carbon budget komt uit Europa en de VS. Hè.
2: Ja, dus, want je gaat zo'n examen doen en je kijkt het zelf na. Wordt er daarna nog nagepraat? Ja. Dan krijg je nog wat meer informatie achter de vragen en zo?
3: Ja, ja, zeker. Dus het is dus, nou ja, je hebt dus die antwoordvellen. Maar je hebt dus ook, het totaal is dus op de avond, hè, 7 uur is het inlopen, koffie en thee, een welkomstwoordje. Dan om 19:30 begint het de sessie, zeg maar. Ja. En dan 19:30 tot
1: 21:30.
3: Dan is er napraten en dan zorgen we voor een drankje en wat nootjes. En dan kun je dus napraten onderling. En dan, dan kun je dus een beetje erop terug
2: met het idee, ik ga me nog eens verder verdiepen in waar ik andere ideeën over had. Ik bedoel, je kan klimaatgesprekken, cursussen volgen of talloze dingen die je zou kunnen doen.
3: Ja, nee, zeker. Dus ja, klimaatgesprek is inderdaad een hele mooie verdieping. En er zijn meer middelen natuurlijk. Ja. Er zijn ook bonusvragen, dus dat heb je ook. Want nou ja, toen ik hem maakte, 60 minuten is best kort, zeg maar. Hè. Dus ook voor mij was het van, nou ja, ik kon net die 22 vragen behappen in die 60 minuten. Ja. Maar er zijn ook nog 9 bonusvragen, maar die kun je dus mee naar huis nemen.
2: Oké, want weet jij de vragen al?
3: Ja, ik heb dus...
2: Kan je eentje weggeven?
3: Nou ja, dus...
2: De Elfstedentocht?
3: Nee. Oh. Nee. Dus maar... Nou ja, eentje weggeven. Dus over dat historische. Dat zit er. Ja.
2: Is er nog een plekje? Is er nog,
1: hoeveel aanmeldingen heb je?
3: Ja, er zijn. Dus in principe hebben we 30 plekken gereserveerd. Maar goed, mochten er meer zijn, dan kan Juverte gewoon een tweede lokaal openen. Maar we rekenen. De target is 30 mensen. Er zijn er nu 12 of 13 aanmeldingen tot nu toe. En er is dus nog plek.
2: Waar moeten mensen zijn als ze mee willen doen?
3: Ja, dus je hebt klimaatexamen.nl. Dat is de landelijke
1: website.
3: Dat is de landelijke website. En dan zoek je op locatie, Gouda.
1: Ah.
3: En dan, dan ben je er eigenlijk. Dan kun je dus zien waar het is. En je kunt je ook daar aanmelden. Dat is de centrale aanmelding.
1: Nou, inderdaad. Nou, Harry Clemens, bedankt. Veel succes op 29 juni. En laten we hopen dat dat nogmaals een geweldig succes wordt.
3: Ja, en komen
2: zeker
3: jullie ook.
2: Ik ga erover nadenken.
1: Ja, ik ook.
2: Ik ga erover nadenken.
3: Ja, nee, want het doet er niet toe hoeveel kennis je hebt.
1: Je hoeft niet eens verstand van te hebben.
3: Ja, je hoeft er geen verstand van te hebben. Okay. Dus het is voor iedereen.
1: Kijk, is er voor ons ook nog kans.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Bedankt. Okay. En we gaan muziek draaien van Vrouwtje. Groter dan ik. Hij heeft ook iets met milieu te maken.
2: Klimaatnummer, hè? Ja, zeker. Maar het vuur

0: Genervoor.
1: Per se, joh, man.
2: Ik dacht dat deze tuinslangs broeikop van 5
3: Vandaag zitten we in zomerse sferen. We zitten hier ook een beetje te puffen in de studio. En we hebben een sport te gast die je misschien wel kent van Franse pleinen en vakanties. Maar die gewoon hier in Gouda volop wordt gespeeld. Petanque. Of zoals veel mensen zeggen, jeu de boule. We praten nu met Adrie Broekman. Hij is lid van de PR-commissie van de Petanque-vereniging Gouda. Over de club, het spel en waarom het zoveel meer is dan alleen een balletje gooien in het zand. Gerrit?
1: Ja, welkom Adrie. Ja, petanque. Mensen denken dan vaak, als je vakantie bent, is een echte zomersport. Maar wat is precies voor sport en wat betekent dat in Gouda?
4: Ja, wat het voor Gouda betekent is natuurlijk een beetje lastig. Maar het is best wel een grote club voor Gouda. Er zijn meer dan 200 leden. En er wordt dus elke week, zomer en winter, wordt er doorgespeeld. En dat is echt een belangrijk evenement voor een heleboel mensen. En maar ook voor de omgeving van Gouda. Ja. De leden komen half om half, maar net buiten Gouda en uit Gouda zo.
3: Zomer en winter wordt er gespeeld. Is het, en jullie hebben een binnenlocatie
1: ook. Een hal hebben jullie ook.
4: Sorry?
3: Jullie hebben ook een binnenlokaal.
4: Ja, dat is, ons zogenaamde Boulodrome.
1: Ja.
4: En dat is ook echt dat standaardterm daarvoor. En dat is een binnenbaan waar we 16 banen hebben waar je er netjes kan spelen.
3: Oké. Okay.
4: En dat gaat zomer en winter door. Dus ook recent ging het regenen. En dan gingen we met z'n allen van buiten gewoon naar binnen.
3: Ja. Wat is het nou eigenlijk voor sport? Kun je ik ken het wel van de camping, zal ik maar zeggen. Maar ik denk dat het toch meer is dan dat.
4: Ja, het is in ieder geval een echte sport.
1: Het is ook topsport, hè? Ja, misschien bij jullie wat minder. Hoewel, aardige successen volgens mij geboekt.
4: Wou ik zeggen, ons eerste team. Dat zit nu in de topdivisie van Nederland.
1: Ja.
4: Dus de hoger kan je niet in Nederland. En dat is een hele grote prestatie. En wel leuk om te melden dat ook ons tweede team is dus een jeugdteam.
1: Ja.
4: Dat zijn mensen rond de 18, 20. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons om de nagroei te hebben.
1: Ja, ja.
4: Oh, sorry.
1: Hoeveel mensen bestaat er zo'n team? Man of 3, 4?
4: Dat zijn er 5, 6 vaak. Want je hebt ook je reserves nodig.
1: Ja.
4: En dus... Ja, daar schrijf je je dan voor in. En je kan je dan voor die nationale petanque-competitie inschrijven. De NPC, dat is eigenlijk het waar ik het net over had.
1: Ja.
4: Maar er zijn natuurlijk legio-mogelijkheden in Nederland. Zowel regionaal als bij ons op de club. Om wedstrijden te spelen of gewoon gezellig te spelen. Ja.
1: Vroeger heette jullie de Jeu de Boule-vereniging Gouda. Waarom hebben jullie die naam veranderd in Petanque-vereniging Gouda? Ja,
4: dat is inderdaad een vraag waar ik ook over na moest denken. Omdat ik dan nog niet zo lang bij de club ben. Maar het is inderdaad zo, ook mijn navraag daarover, dat we toch petanque is eigenlijk de wedstrijdvorm van Jeu de Boule. En Jeu de Boule is niet zo goed gedefinieerd. Dat is eigenlijk een spelletje met ballen. Nou, er zijn wel meer spelletjes met balletjes.
1: Ja, ja, op die
4: manier. Maar petanque is dan, laten we zeggen, echt de wedstrijdvorm. En wij doen eigenlijk dus altijd alleen maar de petanque. Ook zeg maar de zogenaamde mensen die niet aan de competities meedoen. Die spelen ook altijd gewoon volgens de netjes volgens de petanque-regeltjes.
1: Ja.
4: En dat maakt de sport extra leuk. Dat is leuker dan zomaar een balletje gooien naar een klein balletje.
3: Want kun je iets vertellen over de regels? Wat is er anders dan een balletje gooien op de camping?
4: Nou, het belangrijkste eigenlijk verschil is denk ik dat die... Dat je de bal moet je natuurlijk proberen om bij dat kleine balletje, de buut heet dat dan, erbij te gooien. Maar daarna krijg je een soort strategie, want je moet punten halen. En dan kan je zeggen van nou, als er een bal heel dichtbij leggen, kan je hem wegschieten. En je kan er ook zeg maar plaatsen. Je moet er steeds tactisch kijken.
3: Oh ja.
4: Bij elke keer dat je gaat gooien, moet er met je team, spreek je dat ook af. van wat ga ik doen?
3: Ja, ga ik dicht, ook zelf proberen dichtbij te komen of ga ik die andere bal weggooien, van de tegenpartij weggooien, proberen weg te
4: zien? En als het dat allemaal een beetje lastig is, kan je hem ook op een ongelukkige plek leggen of heel vaak ook juist laten landen voor het buurtje, zodat de tegenpartij niet meer bij dat buurtje kan komen.
3: Ja, oké, okay. Er zit de hele wereld achter.
1: Ja, natuurlijk. Ja, het is een echte sport natuurlijk.
3: Ja, ja, ja.
1: En jullie hebben een prachtige accommodatie daar. Daar hebben jullie niet altijd gezeten, dacht ik, hè?
4: Nou, voor zover mij bekend, ja, al heel lang in ieder geval.
1: In ieder geval heel lang, ja.
4: Ja. Ik weet niet eerlijk gezegd of er de historie ergens anders begonnen zijn. Nee. Dat
1: maar
4: zou ook heel goed kunnen.
1: Het is uitgebreid natuurlijk.
4: Het is nu,
1: en verduurzaamd helemaal ook, hè?
4: Het is een

0: is helemaal gemoderniseerd ondertussen. En,
1: is het jullie eigendom of huren jullie dat van de gemeente of zo?
0: Dat, voor zover ik weet, zeg maar, huren we dat van de gemeente. Ja. En de grond is ook van de gemeente bijvoorbeeld. Ja. Wij zorgen daar wel helemaal zelf voor.
2: Ja.
0: Want dat is wel leuk. We hebben natuurlijk heel veel vrijwilligers. En bijvoorbeeld het terrein wordt onderhouden door onze eigen mensen. Omdat de gemeente deed wel eens een paar dingen die niet zo handig waren.
1: Ik was zeggen, je moet er een beetje verstand van hebben, om het zo maar te zeggen.
0: Nou, het is, ja, maar je moet ook rekening houden met de sport.
1: Ja, natuurlijk.
2: Hey, 200 leden. Hoe is de
0: 240 leden.
2: 240 zelfs. En je zei net, we hebben ook een jeugdteam. Hoe is de samenstelling dan? Van,
0: nou, relatief oud. De gemiddelde leeftijd ligt ruim boven de 60.
1: Ik kan zeggen pensioneren.
0: Maar ja, in veel gevallen wel. Maar dat is ook wel heel handig, want we hebben ontzettend veel vrijwilligers nodig.
1: Ja.
0: Om met 200 leden, zeg maar, iets te organiseren. Ja. Dan heb je echt en dus een derde daarvan is gewoon, zeg maar, actief. Of meer dan een derde zelfs. Als vrijwilliger. En daar, afgezien nog van de gewone bardienst. Hè?
2: Ja, want wat voor mensen zijn daar nou lid van jullie club? Kan je dat typeren? Of zeg je van, dat is rijp en groen, loopt de alle lagen van Goudse bevolking en de regio heen?
0: Het loopt echt overal doorheen. Er is geen standaard petanktype of zo. Je hebt natuurlijk de mensen die echt vanuit de zomervakantie, dat ze in Frankrijk toevallig met een balletje gegooid hebben en zeg maar binnenkomen. Maar er zijn ook mensen die echt gedreven zijn. En dus bijvoorbeeld in dat eerste team zitten. Hè,
1: van,
0: en daar dus echt de wedstrijd vormen. En die trainen daar dus ook voor. Het enige wat je moet, dat maakt het ook echt een sport. Je moet gewoon veel trainen.
2: Want op precisie
0: best wel lastig,
2: en dat soort
0: dingen. Je moet proberen bijvoorbeeld om over 10 meter verder met jouw bal een bal te raken die daar ligt.
2: Ja.
0: En dat is een kunst.
2: Ja, dat vraagt oefening.
1: Het is net als dammen en schaken. Je moet een beetje een paar zetten vooruit denken eigenlijk.
0: Ook. Dat is de tactiek is belangrijk.
1: Ja.
0: Zeker. En, maar ook de precisie. Ja, het is echt een precisiesport. En je moet het als het ware aan je lichaam overlaten van hoe die bal moet gaan. Want het is, je kunt het niet bedenken hoe het moet.
2: Nee,
0: zoals bij schaken kan je erover nadenken.
1: Ja.
0: Maar hier moet je je lichaam laten doen waar die bal komt.
2: Ja, en dus als mensen nu thuis luisteren en denken van zou het wat voor mij zijn, heb je bepaalde skills nodig voordat je begint?
0: Nou, eigenlijk niet.
1: Je hebt beetje enthousiast moet je
0: het is worden. Handig om een hand om een arm te hebben, zullen we zeggen, waar je de bal mee kan gooien.
2: Ja, maar okay.
0: En dat heeft eigenlijk iedereen. Dus in principe, als je het leuk vindt om in kleine teams, zeg maar, het is geen contact sport, zullen we zeggen, of voetbal of iets dergelijks. Als je in kleine teams en een gezellige club wilt spelen, nou, dan is dit echt de mogelijkheid. En je moet rekenen, het is ook echt nog wel uitpunt dat ik bij de trainingen liep ik heel vaak, zeg maar, meer dan 5000 stappen, tot wel 8000 stappen op een avond.
2: Zo, dat is wel even serieus.
0: En dan loop je dus echt een heel eind.
2: Ja.
0: Je loopt de hele tijd maar heen en weer. Je staat niet zomaar zo'n balletje te gooien.
1: Nee.
0: Maar je moet ook gaan kijken wat en overleggen met je team wat je van de volgende bal gaat doen.
2: En je zegt, het is een gezellige club.
0: Het is een absoluut gezellige club.
2: Wat maakt de club gezellig?
0: Ja, de mensen.
1: Goed, de mensen.
0: Ik kan daar geen ander antwoord. Het is gewoon,
2: en
0: de
2: er
0: mensen
2: is
0: zijn er ook op gericht voor en na het spelen, zullen we maar zeggen, in de officiële speeltijden. Dan zijn er de mensen in de kantine of buiten op het terras nu natuurlijk. En ja, dan wordt er wat gedronken. Het is gewoon heel gezellig.
2: Ja, gemoedelijk en de entourage is er ook
0: Dat is ook. Ik heb nog niet meegemaakt dat mensen boos werden of zo, weet je wel. Het is ook
1: de
0: nog een beetje
1: gooien.
0: Nou ja, iedereen op de meeste clubavonden speel je niet echt een superwedstrijd, maar je bent ook aan het trainen.
1: Ja.
0: Dus je helpt elkaar ook nog.
1: Jullie zijn elke dag open? Elke avond?
0: Nee, niet elke avond.
1: Nee. Nee,
0: we zijn zeg maar twee avonden echt op dinsdag. Dinsdag en donderdagavond wordt er gespeeld.
1: Ja.
0: En dan nog drie keer in de middag. Dus dat is dan op maandag, op woensdag op donderdag en op zondag. Dus vier keer.
1: Ja, en, die competitiewedstrijden, zijn die op zondag of zo? Of?
0: Nee, die zijn vaak op zaterdag.
1: Zaterdag?
0: Ja, ja. En dan, laten we zeggen, vandaar dat ook op de zaterdag geen speeldag is voor de club.
1: Ah, ah.
0: Want dan ja. kom je

0: Heel vaak er is bijvoorbeeld ook een regionale zaterdagmiddagcompetitie. Nou, daar speel je dan zeg maar tegen andere clubs ook.
1: Oh ja.
0: En dan kan je zeg maar met een heel mixed gezelschap kan je gewoon lekker spelen.
1: Ja.
0: En dat is best wel, ben je een hele dag bezig. Die mensen lopen echt. Echt veel meer dan 5000
1: stappen. Ja, maar dat
2: dus, het eerste team, is dat een landelijke competitie of niet?
0: Nee, die ik net noemde, die zaterdagmiddag is een regionale competitie. Okay.
1: En dat is dus ook voor de recreant.
0: Dat
1: is natuurlijk hartstikke leuk dat als je recreant bent, dat je dan in de regio bij een andere club gaat spelen.
0: Ik denk dat je zeg maar rond het weekend eigenlijk elke week wel ergens kunt spelen. Want er zijn alle clubs, organiseren zelfs toernooien. Dat komt op een bepaalde website te staan. Dan kan je inschrijven en dan ga je daar vrolijk heen.
1: Ja.
0: Vaak natuurlijk wel met je eigen team, hè? Met club,
2: lijkt me
0: met je eigen clubleden.
1: Ja, want een team, hoe groot is een team?
0: Ja, dat zijn zeg maar zo'n 5-6 mensen.
1: Oh, okay.
0: Als je dan een soort vast team hebt, omdat je dan zeg maar ook een beetje vervanger hebt. Want je speelt in principe zeg maar, met 2 of met 3 mensen, afhankelijk van de spelvorm.
1: Ja.
2: Zijn er in de regio nog meer petanclubs of zijn jullie de enige zo'n beetje in deze omgeving?
0: Nee, ja, er zijn er zeker nog in de buurt. Wat wel belangrijk is, is dat onze petankvereniging, zeg maar, in ieder geval met de buitenbanen, zeg maar, voldoet aan de reglementen van de Nederlandse Jeu de Boule Bond. En dat betekent dat je dus officiële wedstrijden kan doen.
2: Die heet nog Jeu de Boule Bond.
0: Ja.
2: Heet nog geen petankbond?
0: Nee, nee.
2: Hey,
0: nee.
2: Hey.
0: Nou, daar zit wat achter natuurlijk, want. Ja, in Nederland is Jeu de Boule gewoon een ingeburgerd begrip. Als je tegen Fransen iets daarover zegt, dan denken ze, waar heb je het over?
1: Ja,
0: er zijn zoveel Jeu de Boules.
1: Ja.
0: Bowlen is er bij gesproken ook een Jeu de Boule. En nou is hier is dat dus echt erg handig.
1: Hey, het is nu volop zomer. Is dit jullie topseizoen?
0: Nou, absoluut niet. Eigenlijk zitten we in een soort dip, want iedereen gaat met vakantie.
1: Oh, oké. Okay. Ja, je zou denken, zomer, lekker buiten. Balletje gooien.
0: Dat doen we, natuurlijk
2: dan
0: ook. Maar de competities zijn er nu niet.
1: Nee.
0: Er zijn dus wel gezelligheidstoernooien. Maar competities, die zijn dus allemaal.
1: Die zijn klaar.
0: Die zijn klaar, ja. En die zijn er voornamelijk in de winter ook. Dus je speelt heel veel van de competities ook binnen.
1: Als iemand nou denkt, dit zou ik best wel eens uitproberen. Hoe komen ze bij jullie in contact?
0: Nou, Gouda. Petankvereniging Gouda heeft een keurige website. Dus als je naar Petank en Gouda zoekt, dan kom je keurig op de website. Dan kan je je inschrijven. Je mag altijd lang een keertje langskomen. Dat is op de een van de speeldagen. En dat staat ook op de website. Wanneer je dan zeg maar kan komen ruiken.
1: Ja.
0: En een heel belangrijke intro is gebleken te zijn. Zeg maar, in september begint er altijd de vakantie napret. Daar kan je je nu al voor inschrijven. En dat is een programma waarbij je dan 4 keer gratis les krijgt. En dus nieuwe mensen daar zeg maar kunnen ruiken aan de gezelligheid en aan het. Aan de sport zelf.
1: En
0: gewoon kijken wat
2: de
0: het is.
2: De van het spel.
1: Ja.
0: Je moet een beetje aan ruiken.
1: Ja, ik denk dat veel mensen enthousiast worden door dit verhaal. Dankjewel, Adrie Broekman, voor dit gesprek en inkijkje in de wereld van de petanque hier in Gouda. Het klinkt als een sport waar ontspanning, precisie en vooral ook gezelligheid samenkomen. En wil je het zelf proberen? Dan weet je nu waar je moet zijn bij de petanquevereniging Gouda. We blijven even in zomerse sferen en verplaatsen ons naar een pleintje ergens in Frankrijk waar petanque wordt gespeeld. En Michel Fugain uit de speakers komt.
2: Une belle histoire.

0: een beetje in de vakantiestemming te komen.
1: Ja,
0: een
1: vrolijk nummer, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Blijft leuk.
0: Ja. Bedankt voor het luisteren naar Weekend Gouda. We hebben geleerd deze uitzending. Nou, dat poppodium, zo wordt in ieder geval hoopvol vooruitkijk naar de toekomst. En het benefiet weekend, This Is So What, komt eraan natuurlijk. Op maandag 29 juni kunt u deelnemen aan een klimaatdebat op de Juverta Christelijk VMBO. En pétanque is niet alleen een zomersport, maar tevens een sport voor alle leden en op alle tijden.
1: Ja, ja, een echt een leuk verhaal, dat pétanque.
0: Ja,
1: het ziet,
0: ja,
1: er echt ziet er goed uit, die club. Presentatie van vandaag was in handen van Gerrit Schinkel en mij, Orno Kastelein. En de techniek werd zoals altijd gedaan door Arjan Doerman. De videotechniek was Ramon. We hebben tegenwoordig, hey, je kunt als je,
0: ja,
1: eigenlijk tijdens het programma kun je meekijken via YouTube. En zo meteen dan is alles te vinden, op, ook via onze website.
0: Ja.
1: Weekendgouda.nl en dat schrijf je W-I-E-K-E-N-T. Daar vind je alle links naar de podcast, de filmpjes. Ga ook even op onze Instagram pagina kijken. Daar zie je de foto's nog even van de gasten terug. Nou, rustig aan doen vandaag, want het is warm.
0: Ja, ik heb vanmiddag nog een live sportuitzending hier vanuit de studio van 2 tot 5.
1: Oh, oké. Wat staat er op programma?
0: Oh, allerlei terugblikken op het seizoen met allerlei gasten en zo. En dat wordt een leuke uitzending,
1: oh,
0: denk ik.
1: Oh, wat leuk. Ja.
0: En hierna natuurlijk gast uit de streek met de voorzitter van... ook even denken.
1: Filmhuis, denk ik.
0: Ja, van het Filmhuis, ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Van Jerika.
1: Ja.
0: Olstoren.
1: Dus blijf luisteren.
0: Met
1: en wij zien elkaar volgende week.
0: Ja.
1: Tot de volgende.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag in Rotterdam voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molux Monument namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Goedemorgen, lieve luisteraar. Welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Jerika Olsthoorn. Achter de knoppen zit natuurlijk Arjan Doelman. En onze gast van vandaag is een man die zijn sporen in de Goudse cultuursector heeft verdiend. Hij heeft ooit begonnen bij de muziekschool en nu directeur van het Goudse Filmhuis. Hugo van den Hoek Oostende. Ja, welkom, hallo. Hugo.
3: Ja.
2: We hebben afgesproken, zeg je en jij... Omdat dat voor een gesprek gewoon iets prettiger is.
3: Zeker.
2: Welkom. Ik wou beginnen met een kleine introductie om jou een beetje te leren kennen. Mag ik vragen waar en wanneer je geboren bent?
3: Ja, dat is 16 mei 1960 in Bergen op Zoom.
2: Bergen op Zoom?
3: Ja.
2: Oeh, dat is niet eens Zuid-Holland.
3: Nee. Nou ja, mijn ouders kwamen wel uit Zuid-Holland. Die hebben elkaar in Rotterdam leren kennen. En mijn vader kreeg een baan in Bergen op Zoom. En toen zijn ze snel getrouwd. Want ja, je moest getrouwd zijn.
2: Ja, natuurlijk. Ja.
3: Dus toen, toen zijn ze dus naar Bergen op Zoom verhuisd.
2: Bergen op Zoom, geboren. Tot wanneer ben je daar gebleven?
3: Nou ja, totdat ik ging studeren met mijn 18e. Toen ben ik in Leiden gaan studeren.
2: En
3: orthopedagogiek.
2: Orthopedagogiek, ja. Heel cultureel.
3: Nee. Nou ja, meer dus het sociale, dat sprak me heel erg aan. Ik had een tijdje toen heette het nog invalide padvinders gewerkt. Want ik zat zelf bij de padvinderij toen nog. En toen ben ik daar dus, heb ik een weekend meegeholpen. En dat vond ik zo leuk om te doen. En toen zei iemand van, nou ja, als je dat leuk vindt en niet wil studeren wat die richting op gaat, dan moet je orthopedagogiek gaan doen.
2: Dat was letterlijk scouting voor mensen met een gehandicap.
3: Ja, ja.
2: Oh, bijzonder. Toen ben je orthopedagogiek gaan studeren?
3: Ja.
2: Heb je daar iets in gedaan?
3: Nee.
2: Heb je hem wel afgemaakt?
3: Ik heb hem afgemaakt. Ik ben afgestudeerd. Ik zeg altijd van orthopedagogiek is de beste managementopleiding die je kunt hebben.
2: Waarom?
3: Management is gewoon gaat over hoe ga je met mensen.
2: Mensen.
3: En dat is wel wat je daar leert in zo'n sociale studie. Dus, maar aan het eind van mijn studie zong ik in 3 koren en ik had zangles en allemaal dat soort dingen. Toen zei mijn zanglerares van jij moet naar het conservatorium. Nou, toen kon dat nog. Toen kon je nog een tweede studie beginnen. En eigenlijk al voor mijn afstuderen zat ik in het voorbereidend jaar van het conservatorium. En na mijn afstuderen ben ik meteen doorgegaan met zang. En ik ben afgestudeerd uiteindelijk in zang en koordirectie.
2: De zang, daar wil ik later nog even op terugkomen. Maar dan eerst, je bent dus van Bergen op Zoom naar Leiden gegaan. Mag ik vragen hoe, met wie, waar je nu woont?
3: Ja, nou ja, ik woon dus nu hier in Gouda, echt op een paar honderd meter in het centrum. Getrouwd met Tanja en 2 dochters, maar die zwerven de hele wereld rond. Dus dat is
2: die zijn dus boven de 18, mag ik dan aannemen?
3: Ja, ze zijn allebei, het is een tweeling, ze zijn allebei 26. Of 25 nu nog, ze worden heel binnenkort 26. Ja, en hun
2: zwerven ze dan ook met z'n tweeën of wel los van elkaar?
3: Nee, de een zit nu in Bilbao, bij Murcia in de buurt, voor haar PhD die ze in Helsinki volgt.
2: Oh.
3: Ze heeft een baan in Helsinki en de ander die zit nu in Malmö om haar studie af te ronden.
2: Nogal noordelijk.
3: Ja, maar dat is een soort van toeval.
2: Toeval.
3: Ja.
2: Oh, wat leuk. Dus 2 dochters,
3: ja.
2: Uitgevlogen, huisdieren.
3: Ja, 2 katten. En dat is wel heel grappig. Die hebben we hier uit het asiel gehaald in Gouda. En dat waren katten die nergens terecht konden. Omdat ze dus ooit verwaarloosd zijn. En ze zijn heel schuw.
2: Oh.
3: En mensen vinden dat niet zo leuk.
2: Nee, maar dan komen ze niet op schoot zitten.
3: Absoluut niet. Nee, ze schrikken nog steeds weg na een half jaar van ons. En wij vinden het een uitdaging om... heel mooi dat ze dus... Je merkt dat ze langzaam... minder achterdochtig worden. Dus.
2: Want hoe lang zijn ze nu bij jullie thuis?
3: Ja, al meer dan een half jaar. Ja.
2: Oh, niet al 3 jaar. Dus
3: nee, dat
2: er
3: niet,
2: is maar... nog hoop dat ze...
3: Ja, maar we moeten niet verwachten dat ze echt...
2: Niet een schootkat.
3: Nee, nee.
2: Maar in ieder geval, ze hebben nu een goede plek.
3: Ja.
2: Oh, dat is mooi. En Tanja is al hoe lang in je leven?
3: En dat is goed, vanaf 1996. We hebben elkaar in Rotterdam leren kennen. Zij was een van mijn leerlingen van de koorscholingscursus die ik gaf.
2: Oh.
3: Dus dat was... ja, niet even wat... maar nee, we hebben elkaar daar leren kennen. En vrij snel...
2: Na de cursus.
3: Aan het eind van de cursus is het ook... Meteen het eind van de cursus is het ook aangegaan, laat ik zo maar zeggen. En dat was in mei. En in september kochten we samen een huis.
2: Zo! Ja, geen gras eroverheen laten groeien. Nee.
3: Als je het zeker weet, weet je het zeker.
2: Ja, dat is mooi. Dat is heel mooi. Wat leuk. Dus de kunst, dat is in ieder geval zingen.
3: Ja.
2: Dat is al een pure vorm van kunst natuurlijk. Doe je daar nog steeds iets mee?
3: Nee. Behalve dus
2: onder de douche, op de fiets.
3: Ja.
2: Oh, wat jammer. Mis je het?
3: Nee, op zich niet. Niet om op die manier met zingen bezig te hoeven zijn. Ik wil nog wel eens ooit... weer eens in een soort ensemble zingen. Dat vind ik, dat heeft mij ooit richting het zangvak getrokken. Niet om echt solist te worden, maar juist om met andere stemmen samen iets te bouwen.
2: Hmm,
3: en dat,
2: mooi,
3: je hebt allemaal je eigen lijntje, maar al die lijntjes bij elkaar vormen gewoon een prachtig kunstwerk. En dat vind ik wel mooi.
2: Oh, dit vind ik wel een... Dus dat zingen in een koor met elkaar een prachtig kunstwerk maken.
3: Ja.
2: Die orthopedagogiek, waar de mensenmanagement eigenlijk getraind is. Is dat dan de combinatie waarom je gekozen hebt om je werkende carrière als bestuurder in de kunstsector door te brengen?
3: Nee, daar ben ik eigenlijk een soort van ingerold. Ik... Ik kreeg een baan in Zeewolde, zowel als koordirigent als zangleraar op de muziekschool. En toen ben ik wat coördinerende dingen gaan doen. En op een gegeven moment wilden ze een erkende muziekschool worden. Dus er moesten beleidsstukken geschreven worden. Nou ja, toen zeiden ze van Hugo, jij hebt gestudeerd, dus jij kan goed schrijven. Wil je de beleidsstukken schrijven? En daarna zei toen was er nog inspecteur voor het kunstonderwijs. En die zei van ja, er moet wel 5% inhoudelijke leiding zijn, wil je een erkende muziekschool zijn. En toen keken ze naar mij, wil jij geen directeur worden?
2: Toen en in welke stad was dit, sorry?
3: Dat was in Zeewolde.
2: Zeewolde.
3: Of places. Maar toen had ik zoiets van, moet ik nou andere mensen gaan vertellen wat ze moeten doen? Dat beeld had ik van een directeur. En toen de eerste keer, iemand die had ook een paar uur ondersteunende uren. En die kwam naar me toe op de eerste dag en die zei van Hugo, dit en dit en dit speelt. Wat moet ik doen? En toen zei ik van, wat vind je zelf? Wat denk je zelf? En toen kwam die met wat hij eigenlijk dacht dat er moest gebeuren. Ik zei, volgens mij is dat fantastisch, dat moet je doen. En dat is een beetje ook de stijl van leidinggever
2: die
3: past. Want mensen die op de werkvloer dingen doen, die weten het beste hoe dingen lopen. En natuurlijk moet ik dan het grote plaatje in de gaten houden. Mm-hmm. En kijken hoe het allemaal bij elkaar past. Maar luister alsjeblieft naar de mensen op de werkvloer.
2: Dat, ja, oké.
3: Okay, en dan is de orthopedagogiek, dan is pedagogiek een mooie studie. Want je leert je voortdurend, je leert je in mensen verplaatsen.
2: Mm-hmm.
3: En dat soort dingen. En dat moet toch de kern zijn van het samenwerken.
2: Ja, dat moet de kern zijn van het samenwerken. Maar dan zit er waarschijnlijk in jouw brein al iets analytisch. Wat dat dan zorgt, of dat dat grote plaatje ook goed in beeld blijft.
3: Ja, nou ja, dat grote plaatje, het bouwen aan het grote plaatje, dat is natuurlijk ook dan mijn rol. Maar ook dat moet je echt samen doen. En dan moet je goed luisteren naar de mensen die het werk doen. En dan ben ik wel degene die dat grote plaatje maakt.
2: Mm-hmm.
3: Maar wel met allemaal input vanuit dus de organisatie. Vanuit de mensen die het werk zelf doen.
2: Luisteren dus.
3: Ja.
2: Ja. En dit was in Zeewolde.
3: Ja.
2: Maar we zitten hier in Gouda. Gast uit de streek. Dus hoe ben je hier terechtgekomen?
3: Nou, dus ik heb tussendoor nog even in een tweede baan naast Zeewolde in Nieuwekerk aan de IJssel. Ik heb daar een paar jaar de muziekschool geleid.
2: Iets dichterbij al?
3: En dat was al een stukje dichterbij, ja. En toen nog 1 jaar in Uithoorn. Dat vond ik heel leuk om te doen. Maar dat was best een eind weg. En toen kwam de baan in Gouda vrij.
2: Waar woonde je?
3: Ik woonde nog steeds in Rotterdam.
2: Oh ja.
3: En want ik ben voor toen ik ging studeren in Rotterdam, ben ik ook in Rotterdam gaan wonen. Mm-hmm. En daar heb ik dus Tanja leren kennen. Maar toen kwam die baan in Gouda. En toen had ik zoiets van, ja, dit is gewoon de plek waar ik het beste. Ik ben heel erg van samenwerken. En dan zie je zo'n stad en dan denk je van, er is een schouwburg, er is een bibliotheek. Het zijn allemaal andere organisaties. En wat mij zo leuk leek, is om met die organisaties allemaal dingen samen te gaan doen. Dus daarom wilde ik gewoon heel graag die baan in Gouda. Bij de muziekschool.
2: En dus echt door de muziekschool ben je in Gouda terechtgekomen?
3: Ja, want mijn dochters waren 4 jaar, gingen net naar de basisschool. En toen hadden we zoiets van, ja, dan kunnen we het beste nu de keuze maken. Zodat ze dus, ze hebben echt volgens mij 1 maand in Rotterdam op een school gezeten. En zijn toen hier bij het palet gekomen.
2: Oh.
3: En hadden wij dus een huis hier in Gouda gekocht.
2: Aha. Ik wil nog heel even terug naar jouw opgroeiende periode. Waarbij je in ieder geval al hebt verteld dat je vrijwilligerswerk hebt gedaan bij de scouting.
3: Ja.
2: Maar wat voor puber was je? Wat voor mens was je toen?
3: Ja,
2: opgroeiend, adolescerend. Is dat een woord?
3: Ja, nou ja, heel erg. Hoe zeg je het? Eigenwijs, maar toch ook een beetje eenkennig. Ik bedoel, in de zin van de hele wereld om me heen, hè, daar was ik niet zo mee bezig. Ik was er ook niet zo mee bezig van hoe ik eruit zag. Ik was ook wel iemand die dus na school niet de kroeg of wat dan ook. Maar ik ging urenlang wandelen langs de Oosterschelde. Dat soort dingen. En dan zat ik in mijn hoofd met allemaal verhalen en dat soort dingen. Dus ja.
2: Dus in dat hoofd wel ook al. Ja, als je in je hoofd zit met verhalen, dat klinkt voor mij ook al wel kunstig, zeg maar. Creatief.
3: Ja, dat weet ik niet. Dat voelde toen in ieder geval niet zo.
2: Nee.
3: Ik was wel dus heel veel in met muziek bezig. Ik speelde gitaar, ik had les op de muziekschool, dat soort dingen. Dus voor de rest.
2: Ja, dus die muzikale kant zit er
3: die zat,
2: altijd
3: zat
2: al in.
3: Ja.
2: Ja. En dus niet echt van het meedoen met de groep.
3: Nee.
2: Wel liefde voor de mens, hoor ik. Is dat een goede,
3: ja, maar
2: mag ik die conclusie
3: ik
2: trekken?
3: Moet eerlijk zeggen van dat ik dat dat ik dat ook door schade en schande ook een beetje in tijdens mijn studententijd heb. Want ik was zo maar aan het zenden. En toen zeiden gelukkig mensen in mijn studententijd tegen me van, maar ik wil ook gehoord worden, luister eens naar mij. En dat heeft bij mij wel een knop omgezet.
2: Oh.
3: Dat ik dacht van, als je vrij inkennig bent en alleen maar met je eigen ding bezig bent, dan ben je nog niet echt op een ander gericht.
2: Maar als je dan, ik vind het beeld nog lastig dat je zegt, ik liep langs die Schelde. Of je liep langs de Schelde, toch?
3: Oosterschelde.
2: Oosterschelde, ja. Ik dacht, ik mis iets.
3: Berg of zo.
2: Je liep langs Oosterschelde. Je zat in je hoofd. Dat klinkt niet als iemand die zendt. Dus als je dan eenmaal met mensen was, dan.
3: Nou, vertelde ik mijn verhaal, ja.
2: Oh.
3: Ja, en dan was ik nog niet zo luisterend.
2: Ja, maar wat mooi dat mensen dat dan zeggen.
3: Ja.
2: En dat je daar wel iets mee gedaan hebt.
3: Ja. Ja, nee, maar dat was wel een eye-opener. Dus.
2: En dan vervolgens die studie, waarbij je natuurlijk sowieso.
3: Nou ja, in de studie was het sowieso al
2: naar mensen.
3: Om, dus dat heeft ook wel elkaar versterkt, ja.
2: Oh, leuk. Heel leuk. Ik wou even naar een stukje muziek gaan.
3: Ah, ja.
2: Ik heb geluisterd alvast van tevoren, want ik kende het nummer helemaal niet. Java Jive.
3: Ja.
2: Van de Puppin Sisters?
3: Ja.
2: Puppini Sisters. Waarom heb je voor dit nummer gekozen?
3: Nou ja, één is natuurlijk de liefde voor zang. Ook een beetje nostalgie. Mijn ouders die hadden ook verschillende platen van onder andere dus de Andrew Sisters. En dat vond ik hartstikke leuke muziek. En de Pupini-sisters die werken volgens eenzelfde soort formule. Ze hebben ook verschillende nummers van de Andrew Sisters ook zelf op de plaat gezet. Maar ook wat modernere, wat andere werken. Nou, dit is een van die andere werken die zij ook hebben bewerkt voor dus die drie stemmen. Ja, en ik vind het gewoon prachtig gezongen. En wat ik vooral heel mooi vind, wat ik even wil meegeven. Het zijn ook drie hele verschillende stemmen. En in dit nummer hoor je ze straks na elkaar. En dan hoor je hele verschillende, een beetje Marilyn Monroe-achtige stem. Maar nou ja, dat vind ik. En ik vind ze alle drie prachtige stemmen. Dus dat wilde ik graag laten horen.
2: We gaan er naar luisteren. Java Jive.

0: Ja, hier kun je wel in verdrinken.
1: Heerlijk, heerlijk.
0: In verdrinken, koffie.
1: Ja, ja, ja.
0: Ook een liefhebberij.
1: Ja, ja, nee, ik hou heel erg van koffie. Dus
0: koffie en zo.
1: Heel van lekkere koffie. En dat vind ik leuk, want het filmhuis, we hebben echt hele lekkere koffie.
0: Oh,
1: dat,
0: nou.
1: Dus daar heerlijk.
0: Ga ik dan ook straks op terugkomen, goed? het is mij nu duidelijk dat de muziekschool wel bij je past. Zang, het is prachtig. Hoe was dat? Wat was er überhaupt de staat? Was er al een muziekschool of in Gouda?
1: Dat was een hele goede muziek. De vorige directeur die had dat echt prachtig opgebouwd. Maar het was echt zo'n traditionele muziekschool met een prachtig orkest enzovoort enzovoort. Maar de maatschappij die vroeg eigenlijk veel meer om culturele educatie. Ook in de breedte, ook op de scholen. En toen zei hij eigenlijk van ik ga niet afbreken wat ik opgebouwd heb. Voor hem was het afbreken als je dus dingen moest doen als in die scholen in enzovoort enzovoort. Terwijl dat voor mij nou juist...
0: Welk jaar hebben we het nu over?
1: 2004.
0: 2004, ja.
1: En de gemeente had echt zoiets van, wij willen dat jullie meer gaan betekenen. De brede school was in 2001 gekomen.
0: Ja.
1: En ze wilden toch dat culturele organisaties daar dan een rol in gingen spelen. En ik vond dat nou juist heel belangrijk om te gaan doen, om in de breedte cultuur beschikbaar te stellen. Dus daar wilde ik heel graag mee aan de slag.
0: Juist de samenwerking zoeken.
1: Ja.
0: En is dat gelukt?
1: Ja, nou ja, daar kwam dus ook uiteindelijk de samenwerking met de werkschuit uit voort. Want ook de werkschuit die kreeg als opdracht tussen aanhalingstekens om de scholen in te gaan. En dan denk ik van ja, we kunnen dus met muziek de scholen ingaan en we kunnen met dans en zo de scholen ingaan apart. Maar dat zijn dingen die je het beste gewoon samen kunt doen. En zo zijn we eigenlijk ertoe gekomen dat we zeiden van ja, eigenlijk moeten wij één organisatie worden. En dat vond de gemeente ook heel mooi.
0: Dus toen dat hebben jullie toen samen besloten?
1: Dat hebben wij samen besloten. Nou, dat was wel grappig. Want de gemeente kwam ook. Er kwam een gemeenteambtenaar bij ons langs en die zei van ik heb de opdracht gekregen om te kijken of jullie samen kunnen. Dus kunnen jullie mij de FTE's geven en nog wat dingen. En dan zou zij wel, moest zij dus kijken wat er mogelijk was. Nou, toen zeiden wij meteen van nee, dat willen wij gewoon zelf doen. Dus
0: zoals je ook leiding geeft, luister naar de mensen in je organisatie. Zo moet de gemeente dus ook luisteren naar de mensen.
1: Ja, absoluut. Laat het gewoon over aan. Die kunnen dat best wel heel goed. En daarna hebben we ook echt wel heel goede steun van de gemeente gekregen om dus dat voor elkaar te krijgen.
0: Op die manier. Maar dat was niet gelijk de echte fusie. Dat was nog samenwerken.
1: Ja, en die gesprekken, dat kwam vanaf 2007 of zo. En dan wordt gekeken van, toen zijn wij gaan fuseren. Toen werd het Kunstpunt Gouda.
0: Mm-hmm.
1: En dat was volgens mij 2009. En toen had de wethouder ook gezegd van, als jullie fuseren gaan we kijken of we dus één plek kunnen vinden voor waar jullie samen kunnen zitten. Want we zaten nog steeds in de boerderij en op de Westhaven.
0: En op de Westhaven, in het grote pand.
1: Ja.
0: En toen is er gekeken waar kunnen we samen en dat is de werkschuit geworden.
1: Cultuurhuis Gaarspinnerijn geworden uiteindelijk.
0: Oh, ik dacht dat daar nog een fase voor zat.
1: Nee. De werkschuit was dus de creativiteitsinstelling, hè, dus waar Carrie leiding aan gaf. Dat was de werkschuit op dus de Bloemendaalsweg.
0: Ja.
1: En wij zaten in de muziekschool aan de Westhaven. En vanuit die twee panden wilden we iets, moest iets anders. We hebben ook nog toen destijds voor de chocoladefabriek gekeken. Maar daar konden we geen grote theaterzaal in kwijt. Die hadden we wel nodig.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is toen de Gaarspinnerij gekomen. En toen hebben we daar... ben ik op een gegeven moment, na een jaar hebben we gezegd van we waren beide directeur. Dat was een beetje een rare constructie. En toen zei Carrie van, ik ga vervroegd met pensioen. En toen was ik directeur. En toen kwam ook die Gaarspinnerij. Dat ontwikkelen, dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Samen met de architect, met de gemeente kijken van, oké, je hebt een plan van eisen. En wat wil je allemaal in zo'n gebouw hebben? Wat heb je allemaal nodig? En hoe geef je dat een plek? Dat was wel een hele leuke uitdaging.
0: Een hele leuke job. En dat... Want we begonnen met de muziekschool die dus meer naar de scholen moest.
1: Ja.
0: Waarom? Vond je dat?
1: Ja, nee.
0: Vond je dat ook? En ja, waarom
1: absoluut,
0: moest dat?
1: Van de maatschappelijke rol die je hebt als culturele organisatie. Dus je bent ervoor. Je wordt gesubsidieerd door een gemeente. Je hebt toch een maatschappelijke rol te vervullen. En dat is dus niet voor, nou ja, die kinderen die dus
0: blokfluitles komen.
1: Ook wel voor kinderen die daar muziekles willen. Daar ben je nog steeds van. Maar idealitair voor in de volle breedte dat je iedereen bereikt. En dat doe je op de scholen. En dat je vervolgens op die scholen kinderen die dus willen verdiepen. Dat je die dus ook helpt om dus nog... naschools, en dat is het mooie van de brede school. We hadden een onderschoolsprogramma voor de brede school en een naschoolsprogramma. Mm-hmm. En dat je van daaruit dan kan geven, nou, kinderen die dan echt denken van wauw, dit vind ik geweldig, dit hier wil ik blijven doen. Dat die dan dus op les kunnen komen.
0: Want even gewoon een klein uitstapje naar het onderwerp kunst. Is kunst belangrijk?
1: Absoluut.
0: Waarom?
1: Nou ja, omdat dus... voor verschillende... Op verschillende dingen. Het is natuurlijk een uitingsvorm. En het is... en waar we het net over hadden... Bij dit lied. Ik bedoel, je vindt... Door daar het gesprek over aan te gaan... Kom je... bij kunst... Het mooie van kunst is... Er is eigenlijk niet iets goed of fout. Ik bedoel, je vindt het mooi of je vindt het niet mooi.
0: Ja, want we hadden net tijdens het nummer... zei jij bij de tweede stem, deze vind ik de mooiste. Maar ik vond de eerste het mooiste.
1: Ja. Ja, en dan is het gesprek waar je kunt hebben van... Nee, wat maakt dat je dat eerste zo mooi vindt? Wat maakt dat ik die tweede zo mooi vind? Want iemand anders vindt dat die derde misschien dat het mooiste.
0: Ja, en nu gaat het over stemmen, maar dit kan natuurlijk gaan over... Alles in de kunst. En waarom is het zo belangrijk? Want jij zei toen, maar dit is zo belangrijk. Dat je praat over waarom vinden we dit mooi. Maar waarom is het belangrijk om het daarover te hebben?
1: Nou, het is niet zozeer de belangen van wat om te hebben over mooi of niet mooi. Maar dat je dus, hoe zeg je dat? Het gaat er vooral om wat kunst met je doet. En daar... Daar zit wel heel erg een maatschappelijk component in. Toevallig, vanmiddag openen we een expositie in het filmhuis. En dat gaat over jongeren uit Gouda. Die samen met jongeren uit Malawi hebben ze een project gedaan. Kunst is daar een middel in geweest om dus dat gesprek met elkaar te hebben. Je maakt een foto, je stuurt die foto op met een verhaal. En de ander reageert weer, ook met een foto. Je hebt samen een gesprek en daarna reageert die ander ook weer met een foto en een verhaal. En dan zie je dat jongeren heel ver weg in Malawi, dat die echt dezelfde dingen meemaken als men... jongeren hier in Gouda. En dan is de kunst gewoon een facilitator, een iets wat maakt dat je dus dat je dat gesprek kunt op een mooie manier kunt voeren.
0: Ja, en dat je het populaire woord verbindt.
1: Ja, nee.
0: Je verbindt.
1: Ja.
0: En je ziet dus niet alleen de verschillen, maar de overeenkomsten. Ja. Is dat een belangrijk...
1: Nou ja, nee, maar het punt is dan ook dat die verschillen helemaal niet erg zijn. En dat je dus gewoon het gesprek kunt voeren zonder dat je dus het eens moet worden over van dit is juist en dat is juist. Nee.
0: Ik heb gelijk.
1: Je hebt, nee, wat dat betreft, dat vind ik überhaupt. Ik bedoel... Ik zou heel graag hier een dialoogcentrum willen beginnen in Gouda. Niet een debatcentrum, want een debat betekent van... Nou ja, wie heeft de grootste mond en wie kan het hardste roepen?
0: Ja, terwijl ik zelf debat altijd wil hebben als... Kijk, ik heb gelijk. Maar ik weet... Jij vindt ook dat je gelijk hebt. Dus ik wil graag weten, waarom vind jij dan dat jij gelijk hebt? En wat kan ik daar dan van leren?
1: En dat is het hele interessante. Ik denk nooit dat ik gelijk heb. Want voor mij is het zo van, ik heb een die open houding. Ik heb een beeld en dat beeld dat is ontstaan uit allerlei eerdere gesprekken, eerdere indrukken, wat dan ook. Maar ik heb bij geen beeld wat ik heb van dit is gewoon per se. Ik heb wel duidelijke ideeën over waar we het vooraf over hadden over. Over dus schoonheidsidealen en allemaal dat soort dingen. Daar heb ik wel stevige ideeën over.
0: Stevige ideeën?
1: Maar het is niet zo van, ik heb daar echt gelijk in.
0: Nee, maar je hebt wel... Oké, dus die stevige ideeën, die staan open voor de mening van de ander.
1: Ja, waarbij ik er ook wel van uitga dat de ander open moet staan voor... Ook weer de mening van anderen. En dat is denk ik hoe we met elkaar, hoe we dan toch die verbinding kunnen krijgen. Want dan kan je ook op een gegeven moment zeggen van oké, we zijn het niet eens, maar we hebben wel goed naar elkaar geluisterd.
0: En daarom is het belangrijk, vind jij, dat je het niet een debat noemt, maar een dialoog. Ja. Omdat je vindt dat je altijd open staat voor wat een ander. Want die heeft ook dingen meegemaakt, waardoor diegene... vindt wat hij vindt.
1: Ja, ja. En dan ben ik heel benieuwd van... wat zijn dan de dingen die gemaakt hebben dat jij vindt wat jij vindt? En daarom is een debatcentrum is zenden. Een dialoogcentrum is luisteren. In eerste instantie goed luisteren. En daarop reageren.
0: Ah, dus weer het luisteren naar de ander... is weer een belangrijk terugkomend element. en die kunst... Want je hebt het nu vooral over kunst tot je nemen en daar iets mee doen. Is het maken van de kunst nog een belangrijk?
1: Ja, absoluut. Omdat mensen dus daar zichzelf in kunnen uiten. En dat vind ik nou juist het belangrijke van de cultuureducatie en de brede cultuurbeoefening waar we het steeds over hebben. Dat mensen de ruimte krijgen om dus met die kunst en cultuur bezig te zijn. Het maken van kunst en cultuur. Cultuurparticipatie heet dat dan. Daar ben ik heel erg op gefocust. En ik ben ook adviseur bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. En daar zie je prachtige projecten van hoe bijvoorbeeld ook een culturele organisatie met een maatschappelijke organisatie samenwerkt. Om dus, maatschappelijke organisatie heeft dus expertise in de doelgroep. Culturele organisatie heeft expertise in hun kunstvorm.
0: Ja.
1: En die twee gaan samen kijken hoe ze dus een project kunnen doen speciaal voor die doelgroep.
0: En mag ik dan nog, voordat we naar het volgende nummer gaan, aan je vragen wat dan, of je ook een idee hebt waarom dit nu, in de tijd waarin we nu leven, 2026 en volgend jaar en de komende 5 jaar, waarom hebben we nu die kunst en het filmhuis. Waarom is het nu nodig? Heb je daar nog iets extra's bij?
1: Ja, nee, maar dat is nu precies dat. Dat mensen, en daar heb ik een prachtig voorbeelden van, hoe mensen dus juist door dus bezig te zijn met die kunsten met elkaar in gesprek komen, waardoor ze dus in deze maatschappij waar het alleen maar om zenden gaat, social media is eigenlijk alleen maar zenden, is gewoon niet meer luisteren. Dus we moeten veel meer terug naar dat we dus de ontmoeting faciliteren. En vanuit die ontmoeting het gesprek aan kunnen gaan. En dan zijn de kunsten echt een heel mooi medium om dus dat gesprek te initiëren.
0: Super, dan kom ik straks op de ontmoeting faciliteren. Die heb ik even opgeschreven voor na het nummer. Want het tweede nummer dat jij gekozen hebt is Katharina and the Waves.
1: Yes.
0: Love, Shine a Light.
1: Ja.
0: Wil je daar vooraf iets over zeggen?
1: Nou ja, kijk, nou, het grappige is dat toen ik zei van ik moet 3 nummers inleveren. Toen zei mijn partner Tanja meteen van, dit nummer. En waarom? Zei ze, nou ja, dat zing je heel vaak. En dat was mezelf niet eens meer bewust. Het is gewoon een heerlijk nummer. Het is... je krijgt op een gegeven moment, when it all shine a light together. Dat die uithaal, heerlijk vind ik dat. Maar ook, het haakt ook aan op waar we het net over hebben. Van, weet je, mensen moeten toch veel meer... Ik vind het een beetje soft nummer wel, love, shine a light. Maar het is wel wat in deze tijd ontzettend mist. Dat mensen dus Op social media worden alleen maar lelijke dingen geroepen. Mensen zouden toch eigenlijk even meer wat warmte moeten hebben en warmte moeten delen. En dan is dit
0: Ja, goed gezegd. Love Shine, ik wou erover zeggen. Het is voor mij namelijk een guilty pleasure. En zo zien we naar mij dat die guilty pleasures toch ook gewoon weer, net zoals clichés,
1: gewoon mogen.
0: Een zin van waarheid in zich hebben. Dus we gaan even luisteren naar Love Shine.

0: Nou, ik hoop dat de luisteraars ook even uit hun dak zijn gegaan. Wij hier in de studio in ieder geval wel. Oké, dus. Gouda, Kunstpunt, Garenspinnerij. En toen ben je even vertrokken.
1: Ja, nou.
0: Ook qua wonen of alleen qua werken?
1: Ik ben in Gouda blijven wonen. Maar ik vind dat als je manager bent bij een cult, bij welke organisatie dan ook. Ik vind dat je dat eigenlijk maximaal 8 jaar moet doen.
0: Mm.
1: En dat is goed voor jezelf, voor je eigen ontwikkeling. Het is ook goed voor de organisatie. Dat er gewoon iemand anders aan het roer komt. Het was wel zo dat na 8 jaar dat ik er zat, zaten we midden in dus de fusie en het bouwen aan dat nieuwe gebouw. Nou, dat nieuwe gebouw was in 2014 klaar. Toen heb ik nog 2 jaar daar aan gewerkt om dat draaiend te maken. En toen had ik zoiets, ik wil iets anders. En eigenlijk wilde ik iets heel anders. Ook misschien zelfs weg uit deze sector. En dan krijg je toch dat in Eindhoven, dat lokte het wel. Eindhoven, grote organisatie, had precies hetzelfde. 2 gebouwen gingen naar 1 gebouw. Het waren gebouwen in eigendom. Dus het ene werd verbouwd met het geld van de verkoop van de ander.
0: Mm.
1: En die verbouwing was al geregeld, maar ik heb dus dat hele jaar...
0: Welk bedrijf was dit?
1: Dat was CKE, Centrum voor Kunst.
0: Oh, wel
1: Centrum
0: kunst.
1: Voor de Kunsten Eindhoven. Het was eigenlijk een kunstpunt Gouda, maar dan vele malen groter en dan voor ja. Eindhoven. En dat heb ik dus 2 jaar gedaan. Ik kwam daar als de nieuwe directeur, terwijl de vorige was, was ontslagen door de Raad van Toezicht. Dat was een heel ding. En iedereen was daar pissig over.
0: Oh.
1: En dat is ook niet de beste manier om daar te starten. Dus het werd eigenlijk toch meer een soort van crisismanagement. En toen heb ik ook na 2 jaar gezegd van ik heb nu de boel, in ieder geval de band met de gemeente hersteld. Ook de band met andere organisaties, want de organisatie werd toch best wel een beetje gezien als een autoritaire monopolist.
0: Mm.
1: En ik ben meteen dus ook weer de stad ingegaan. Gesprekken met iedereen voeren van oké, wat kunnen we samen, wat kunnen wij voor jou betekenen enzovoort. Dat vooral. En dan, dus dat was gelukt. En toen had ik zoiets van ik ga nu toch echt iets heel anders doen. En toen ben ik bij de gemeente Den Haag gekomen als beleidsambtenaar cultuureducatie. Dat is hartstikke... Het leuke was dat ik daar dus de noten cultuureducatie mocht schrijven. Dus ik heb voor Den Haag... En dan het leuke is natuurlijk... De politiek zegt van... De ene wethouder zegt van ik wil voorschoolse educatie. De ander zegt van ik wil mbo. En natuurlijk heb je toch ook primair onderwijs... En voortgezet onderwijs waar je al dingen in deed. Maar dan heb je voor de rest best wel heel veel ruimte om dat in te vullen. En ik had zelf zoiets, ik wil die verbinding waar ik het net over had. Wat de brede school hier heel goed doet, is dat je dus nogmaals in de breedte kinderen bereikt met cultuureducatie. En dat je dan kijkt van hoe kan je dat... En in Den Haag was het grote probleem dat je dan toch met die wijken zit. En het culturele instellingen zijn heel ver weg.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik nog als 7e hoofdstuk in de nota geschreven van cultuur in de buurt. Dat dus kinderen, als ze dus op hun school cultuureducatie hebben gehad, dat we dan kijken van wat kunnen wij in die wijk zelf doen, zodat die kinderen ook lopend naar het vervolgtraject kunnen.
0: Ja, om ze vast te houden in die
1: En dat was hartstikke leuk om te doen. Maar na 2 jaar had ik zelf, maar ook mijn leidinggevende, toch wel echt het idee van dat ik geen ambtenaar ben. Ik was te eigenwijs.
0: Ah.
1: Dus toen hebben we ook gezegd van laten we er maar een punt achter zetten.
0: Ja, dus dat beleid, dat was eventjes leuk, maar niet je ding.
1: En ook echt heel goed. En wat ik net zei, van, het is heel mooi om toch wel van baan te wisselen. Dan ging het bij mij op een gegeven moment dan toch wel heel snel, periodes van 2 jaar. Maar ik had het niet willen missen.
0: Je hebt er
1: al
0: veel van
1: ervaring.
0: Geleerd. En toen kwam het filmhuis?
1: Nee, nog niet. Want ik, toen ik in Den Haag daar klaar was... Toen viel de directeur van een van de organisaties uit. Die zei van Hugo, wil jij het even overnemen? Een paar maanden. Nou, dat werd 2,5 jaar.
0: Oh.
1: En dat was een geweldig mooie, leuke organisatie. Kunstonderwijsorganisatie. En die deden eigenlijk vooral... Die deden geen lessen meer zoals vioollessen enzovoort. Ze waren er echt heel specifiek voor lessen in het onderwijs. Dus wij verzorgden bijna alle basisscholen in basisschool voortgezet onderwijs. Maar het hele mooie is, zij deden ook, hadden ook samenwerking met welzijnsorganisaties. Oh. En we bereikten zo'n 9000 mensen in dus zorginstellingen en allemaal dat soort dingen. En als je dan ziet wat kunst en cultuur kan doen in dat soort situaties. Ja, dat is machtig mooi. En, ja.
0: Ik wil, want we hebben heel kort. Ja. Dus ik wil heel graag nog even naar het filmhuis. Ja. Want daar ben je nu een jaar en een paar maanden aan
1: Klopt.
0: De slag. Dus jij kwam uit die prachtige ontmoeting. Dus dat je zag hoe goed kunst is.

0: Ja, en waarom ik het zo mooi vond om en nog steeds vind om dus dat bij dat filmhuis aan de slag te zijn, is ook weer die maatschappelijke component. Ja, je laat films zien, maar wat doet films met mensen? En er zijn zoveel mooie als voorbeelden van. We doen dus ook steeds meer specials. Specials dat je dus
1: Ja, want
0: ook
1: je,
0: een randprogrammering
1: ja,
0: doet.
1: want voor de Catherine and the Waves zeiden we ontmoetingsfaciliteren.
0: Ja, nou
1: Was dat een van
0: en ja.
1: jouw punten waarvan je dacht, dit ga ik doen, want
0: Ja.
1: dat wil ik meer?
0: Nou ja, dat is dus ook waarom wij bijvoorbeeld de pauzes hebben in de film. Dan zeggen heel veel mensen zeggen, pauze moet je niet doen, want dat is slecht voor de film enzovoort. Maar het maakt wel dat je dus even een moment hebt dat je dus samen, nou ja, dat je dus de ontmoeting hebt. En een prachtig voorbeeld daarvan is dat je dus dat dus bij een film waren maar vier mensen. Maar die vier mensen, het was een documentaire over Nederlands-Indië. En die vier mensen die raakten in die pauze met elkaar in gesprek. En dat werd heel emotioneel, omdat ze naar aanleiding van wat ze gezien hadden, ervaringen deelden. En plotseling bij een van die mensen er een herkenning was. En ook een erkenning van, het is niet raar dat ik dit voel. Nou,
1: Oh.
0: het zijn allemaal dat soort dingen dat ik denk van, ja, dat is toch waarvoor je het doet.
1: Ja, die ontmoeting waarin je dus weer nader tot elkaar komt.
0: Ja.
1: En het filmhuis zit nu op de Letmanstraat.
0: Ja.
1: Wat is het plan?
0: Nou, het plan is al veel langer dat er dus, en achter heel erg lang, dat we meer zalen willen. En die meer zalen zijn echt wel nodig om dus te kunnen tonen wat wij willen tonen.
1: Maar we hebben
0: En
1: toch heel veel zalen in de Cinema Gouda?
0: ja, nou, dat is het leuke, want ik heb ook al met Tineke van de Cinema gesproken van zouden wij niet die twee kleine zalen kunnen overnemen? Nou, dat was nou ja, maximaal één zaal, maar ja, we hebben nu één zaal, dus dan hebben we er
1: Nee,
0: ook niks aan.
1: precies.
0: Ja, ik ja, dat.
1: Maar waarom hebben wij een filmhuis nodig?
0: Nou ja, omdat dus een filmhuis films laat zien die je dus die in de reguliere
1: Cinema.
0: cinema's niet getoond worden.
1: En wat is je, want je noemde expositie,
0: Ja.
1: je noemde goede koffie, je noemt ontmoetingsfaciliteren. Ben jij een plan aan het bouwen om dat filmhuis veel meer tot een soort ontmoetingscentrum te maken? Is dat wat
0: Nou
1: het?
0: ja, dat is een van de dingen die natuurlijk wel in mijn hoofd zit. Van als we ergens nieuw heen gaan, dan hè, als je ergens heen gaat waar je dus meer zalen hebt, dat je zeker ook dat, nou ja, ook wat ik net zei, wat we al doen, die specials waarin je dus ontmoeting mogelijk maakt door dat gesprek, om dat veel en veel meer te doen. Ja, en dan kan ik op een gegeven moment helemaal losgaan van, oké, als we nog ruimte over hebben. Dan wil ik misschien een broedplaats of zoiets. Of iets waar mensen nou ja, ook veel dingen samen kunnen doen. Maar daarom vind ik het ook juist leuk om dus de samenwerking met andere organisaties hier. Ik was met Erna van de bibliotheek had een gesprek. Dat ik dacht van wauw, wat had het geweldig geweest als wij hier gezamenlijk hadden kunnen zitten in dit gebouw.
1: Oh, in één
0: En
1: gebouw.
0: gezamenlijk die prachtige dingen die zij doen, koppelen aan dingen die wij met film doen. En nou ja, dus we moeten kijken wat waar mogelijk is, maar ik wil zeker nou ja, naar die
1: Want
0: twee
1: de
0: zalen toe.
1: Letmanstraat is wel, het is zo'n prachtig.
0: Ik vind het ook een prachtig gebouw en ik zou het doodzonde vinden als wij eruit gaan dat dat in de vlakte gaat en dat er dan weet ik niet wat gebouwd wordt. Dus ja, nee.
1: Maar is het ook de ligging, denk je?
0: Ja,
1: Ik
0: heb ik
1: bedoel.
0: zelf geen probleem mee. Want ik bedoel, toen wij die garen spinnerij bouwden, was het ook, oh, gaan jullie in korte akkeren zitten? Nee, toch? Dat ik denk van, kom nou mensen.
1: Ja, maar die is maar 5 meter over de brug.
0: Ja, nee. Nee hoor, ik denk dat we. Ik heb ook in het wijkteam korte akkeren gezeten toen ik in het filmhuis, in de garen spinnerij werkte. Er gebeurt, tuurlijk, er gebeurt van alles. Er gebeurt van alles in alle wijken. Maar om deze wijk nou zo af te serveren vind ik wel heel.
1: Nee, niet de wijk zelf, maar gewoon puur niet in de buurt van de rest.
0: Ja, dat is. Maar ja, hoe ver is die rest? Ik bedoel,
1: Ja, de Graafspinnerij zit er
0: Garen Spinnerij is
1: één
0: 300
1: minuut.
0: meter of
1: Ja,
0: zo. Dus
1: dus
0: ja.
1: dat is niet het probleem.
0: Nee.
1: Het is, dus je wil groter?
0: Nou, sowieso dat we naar twee zalen kunnen, ja.
1: Je wil groter en je wil. Want

0: ik vind het altijd zo moeilijk in de maatschappij om de mensen er dan ook te krijgen, zeg maar. Formuleer ik dit? Begrijp je wat ik bedoel?
1: De mensen... Nee.
0: Nou, dat ik denk... Het klinkt allemaal hoe we het hebben willen. Goede koffie, praten, mooie momenten, kunst. En toch heb ik het idee dat er te weinig mensen daar nog gebruik van maken.
1: Maar dat is dus ook een reden dat wij dus juist een ander gebouw, en misschien ook wel op een andere plek, meer centraal, toch ook meer in het centrum. Dat je dus ook, maar vooral met die meer zalen, dat je meer mensen kunt bereiken. En dat je dan werkelijk kunt realiseren wat je dan wil. Dat je dan werkt. Wij willen graag ook andere doelgroepen bereiken. Maar andere doelgroepen bereiken betekent dat je met die ene zaal in die zaal andere dingen moet gaan programmeren. Dat betekent dat je huidige klanten tekort doet, want die krijgen dus minder te zien. En die ga je dan misschien verliezen, maar die wil je toch ook blijven bedienen. Dus om dus die uitbreiding van meer doelgroepen dat te bereiken, hebben wij echt gewoon twee zalen nodig.
0: En dan nog steeds, hoe krijg je die mensen, hoe bereik je dan die doelgroep?
1: Door dus activiteiten te organiseren die aansprekend zijn voor deze doelgroepen. En gelukkig hebben wij ook een publicitair medewerker die heel goed in marketing is.
0: Oh,
1: en die daar best wel hele interessante dingen voor kan bedenken.
0: Oké, want er is nu een expositie.
1: Ja.
0: En dat is, want hoe vaak kan je daar naartoe?
1: Nou ja, dat is eigenlijk als bezoeker. Het is eigenlijk alleen dat dus hij te zien is als je naar de film komt. Maar hij is niet,
0: dus je
1: hij
0: kan
1: is
0: niet
1: open...
0: zoals in de Gare Spinnerij gewoon binnenlopen?
1: Nee. Maar dan moeten mensen even wachten totdat hij bijvoorbeeld in het stadhuis, komt ook in het huis van de stad, komt hij te hangen enzovoort. Ja. Maar ze wilden heel graag de opening bij ons doen, ook omdat daar een paar filmpjes zijn die ze graag willen tonen. En dat kan natuurlijk heel goed in het filmhuis.
0: Ja, ik zag op de agenda dat er heel veel geprogrammeerd is op dit moment rond kolonisatie. Is dat toeval?
1: Nou nee, dat is in zoverre toeval dat er dus heel veel van dit soort, van deze films verschijnen. Maar dat is misschien ook geen toeval, omdat het nu echt wel een ding is. Zeker nu ook dus misschien daar excuses voor worden aangeboden. Maar we werken ook bijvoorbeeld dan weer samen met Stichting Pelita Den Haag. Stichting voor mensen met Nederlands-Indische achtergrond. Daar heb ik trouwens vanuit Co, kunstonderwijsorganisatie, ook mee samengewerkt. Ja, en dat zijn ook weer de mooie dingen. Want zij hebben de mensen die dan zo'n nagesprek voeren. En dat zijn echt dingen die dan daar over tafel komen is heftig, maar voor veel mensen ook wel weer die herkenning en daarmee toch ook een stukje heling.
0: Heling. Heling, ontmoeting.
1: Ja.
0: Grootse plannen dus.
1: Ja.
0: Maar er is nog niet concreet een verhuisplan.
1: Nee.
0: Op zoek naar een plek.
1: Ja. Dus als iemand een prachtige plek weet van... Hier kan een filmhuis, dan neem contact op.
0: Ik heb hier een gebouwtje voor je, alsjeblieft. Dat zou fijn zijn.
1: Ja.
0: Nog verder mensen nodig? Vrijwilligers nodig?
1: Nou, vrijwilligers... Wij hebben best een behoorlijke aanwas van vrijwilligers. Dus we hebben eigenlijk een beetje een wachtlijst.
0: Dat is zeker
1: een luxe. Maar mensen kunnen zich altijd aanmelden.
0: Een luxe, maar het wil dus wel zeggen dat het een organisatie is waar mensen graag hun tijd spenderen.
1: Ja.
0: En die koffie, is die nou nog... Die is dus ook alleen te drinken tijdens uren van de film?
1: Kijk, dat zou dus iets zijn naar de toekomst toe. Dat je zegt van, als we dan twee zalen hebben, dat je dan toch ook een aparte een horeca gelegenheid zo positioneert. Want nu zit die gewoon in het gebouw. Maar dat je hem zo positioneert dat je dus ook open kan zijn voor mensen die even een kopje koffie willen komen drinken.
0: Samenvattend is het dus een plek waar je samenkomt, erkenning vindt, herkenning vindt.
1: Mooie films ziet.
0: We hebben het nog niet eens over überhaupt het medium film gehad. Mm-hmm. Mooie films, zodat we met elkaar in gesprek raken. Luisteren naar de ander.
1: Ja.
0: Is iets wat ik van dit gesprek heb meegekregen. Luister naar een ander. Leer van een ander.
1: Absoluut.
0: En Hugo van den Hoek, Oostende. Ja. Een man met dromen voor het filmhuis.
1: Absoluut, altijd.
0: Ik hoop dat er veel van terechtkomt, want het klinkt heerlijk, moet ik zeggen. Dan wil ik eigenlijk nu, want het is ja, 5:12.
1: Ja.
0: Danken Arjan voor de knoppen natuurlijk. Danken Hugo voor je fijne gesprek. Dank luisteraars voor het luisteren natuurlijk. En dan gaan wij eruit met een nummer van François.
1: François Couperin.
0: Couperin? Le TikTok shock?
1: Ja, en de warme TikTok, dat is heel, dat is nu iets heel
0: anders.
1: Maar dat is, die term is al van nou ja, wat is het, 150 jaar oud of zo. Ja, het is een heel vrolijk stukje. En ja, ik heb echt zo, ik vind het heerlijk om hiernaar te luisteren. Ik wil me eigenlijk ook als ringtoon op mijn telefoon zetten.
0: Geen zang?
1: Het is geen zang, maar ja, het is wel die klassieke,
0: binnen,
1: het is wel die klassieke muziek die mij heel erg aan het hart gaat. En gewoon heel vrolijk. Dus,
0: daar sluiten we mee af.
1: Ja.
0: Fijne zaterdag.
1: Oké, hetzelfde. Yes.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Beste luisteraars, u luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Met achter de knoppen Jaap Buijs. Het thema van deze uitzending is Samen Kerk Zijn. Bij ons in de studio zijn G. Damen en Louise Schonewille. Welkom. Ze gaan ons wat vertellen over de ICF in Gouda en over hoe het is om met verschillende culturen en achtergronden kerk te zijn. De presentatie is in handen van Marga van de Ende. Na het lied van Marcel en Lydia Zimmer, Onze Vader in de Hemel, kunt u luisteren naar het interview met G. en Lois.

0: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij ons in de studio, G. Damen en Lois Schonewille van de ICF. Kunnen jullie je even voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, ik ben dus Lois Schonewille. Ik ben 17 jaar oud en ik heb net mijn HAVO geslaagd, afgerond. En ik...
0: Je bent in de studio. Nou, dat is heel erg leuk dat je,
1: ja, zeker,
0: dat
1: ja.
0: je hier bent.
1: Ik werd gevraagd door inderdaad iemand uit de ICF. En het leek me wel superleuk om wat te vertellen over de ICF. En hoe het eraan toe gaat.
0: Ja.
2: En ik ben Gea Dame. Even kijken, ik woon al heel lang, al 30 jaar in Gouda. Met mijn man en dochter. Ik was tot voor 2 jaar logopedist met speciaal onderwijs. En ja, nu heb ik pensioen.
0: Aha.
2: En ik zit dus al 15 jaar bij de ICF, nog voor het officieel ICF is.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar wat betekent eigenlijk ICF?
2: Ja, wil jij het zeggen?
0: Lois.
1: International
2: Christian.
1: Christian Fellowship.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En de naam zegt het, internationaal. Dus iedereen is welkom. We hebben allerlei verschillende soorten mensen. Dat maakt de ICF, denk ik.
0: Ja, ja, ja.
1: Met z'n allen christen zijn. En
2: ja,
1: zijn.
2: Christen en federation. Hè? Fellowship, sorry.
1: Fellowship. Ja.
2: Dus het gaat ook om gemeenschap zijn.
0: Ja.
2: Dat wordt echt wel, ja, dat merk je meer van dan in de meeste kerken.
0: Ja, ja, ja, want dat vroeg ik me ook af. Wat maakt jullie kerk zo bijzonder of anders dan andere kerken? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, inderdaad, gewoon echt die gemeenschap. Je bent echt met z'n allen één gemeente en je gaat met z'n allen ervoor om één kerk te zijn, elkaar te helpen. En we hebben bijvoorbeeld ook een groepsapp waarin je, als je hulp nodig hebt of als je wat leuks hebt te delen, mag je het er allemaal inzetten. Dus echt inderdaad, denk ik, gewoon één grote familie zijn.
2: Ja, ja. Je zit daar niet anoniem.
0: Nee.
2: Mensen die voor het eerst komen of die wat vreemd zijn, dat wordt gezien. En die worden ook toegezongen. En er is altijd koffie na de dienst. Thee, er is soms ook een maaltijd samen.
0: Ja.
2: Dus je hebt altijd gesprekken. Je zit daar... Ja, je wordt gezien. Dat vind ik toch wel erg belangrijk. Je hebt al, ja.
0: Ja, ja, en er komen ook dan mensen naar je toe. Dus is ook dan een team daarvoor,
2: nou,
0: om mensen te verwelkomen?
2: Klopt, er zijn ook mensen die bij de deur staan en die me verwelkomen. Maar ook in de kerk, mensen draaien zich om. Hé, ben je hier voor het eerst? Mensen doen dat zelf.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Ja,
2: en daarna het met thee drinken gaat er altijd wel iemand bij zitten. Vaak is het ook... Dat de dienst bestaat uit uiteindelijk een paar vragen over de preek. En die worden dan in kleine groepjes doorgesproken. En dan kan je kiezen voor een tafel in het Engels, waar Engels gesproken wordt. Of een tafel waar Nederlands gesproken wordt. Daar heb je ook aanspraak. Daar kan je aan deelnemen. Het moet niet, maar het kan wel.
0: Ja.
2: Ja. Dan kan je toch mensen een beetje leren kennen.
0: Ja. Ja. En hoe zijn jullie betrokken geraakt bij de ICF?
1: Ik ben min of meer gewoon met mijn ouders. Ik ga natuurlijk al vanaf super jongs af aan naar de ICF. Dus op zo'n moment heb je daar niet heel veel keuze in. Maar ik ben daar nog steeds wel heel dankbaar voor. Omdat ik het echt een fijne gemeente vind. Gewoon eerst meegaan natuurlijk met mijn ouders. En dan nu maak je dan wel steeds meer zelf de keuze dat je echt bewust meegaat.
0: Dus, maar het lijkt me ook wel heel bijzonder dat je eigenlijk al van jongs af aan gewend bent met verschillende culturen,
1: zeker.
0: Verschillende gewoontes.
1: Ik heb van thuis, mijn ouders die zijn een gastgezin geweest en een pleeggezin. En daarvan uit heb je natuurlijk ook superveel verschillende soorten kinderen die bij ons hebben gewoond en superveel verschillende verhalen. En ik denk dat... inderdaad, als je er ook wel bij aansluit, gewoon die verschillende culturen, verhalen en dat je altijd welkom bent.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ja, heel leuk. En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat jullie gemeente bijzonder maakt, denk ik, die verschillende culturen. Wat voor culturen denk je dan zijn er?
2: Veel mensen uit West-Afrika. Veel, vooral vrouwen trouwens, dat valt wel op. Maar ja, ook iemand uit Madagaskar, iemand van Oekraïne zijn wel mensen geweest. Iraniërs zijn er wel geweest, Syriërs, mensen uit India. Je noemt het maar.
1: Ja.
0: Ja.
2: En dat wil niet zeggen dat ze vaak, dat ze lang blijven. Sommigen wel. Maar anderen zijn hier als vluchteling gekomen, hebben een verblijfstatus. En krijgen dan bijvoorbeeld in Rotterdam een ruimte. En die worden daar lid van een kerk. Dat snap ik ook.
0: Ja.
2: Weer anderen zoeken echt een gemeenschap op. Zoals van Oekraïne hebben hun eigen kerk nu.
0: Ja.
2: Ik geloof in Bodegraven, als ik het goed heb. Ja, met een eigen Oekraïense pastor. Ja, dan zoek je elkaar op. Dus die mensen die zijn even bij ons. En dan gaan ze weer verder.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje een doorgang.
2: Voor een aantal wel. Ja. Ja.
0: Ja.
2: Een aantal. Ja, dat varieert. Ook dat er zitten erbij die hier zo ziek is.
1: Ja.
2: Al een jaar 17 blijven hangen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Die zijn er ook. Ja.
0: Ja. We gaan nu luisteren naar C.C. Wienand, The Goodness of God.

0: Ja, de ICF is een interkerkelijke en internationale gemeenschap. Hoe zou je de missie van de ICF omschrijven?
1: Ja, wat in de naam staat eigenlijk.
0: Ja.
1: Iedereen is welkom, internationaal. En je huidskleur maakt niet uit. Ik vind dat ook zo mooi. God is heel creatief. Hoeveel soorten mensen heeft hij gemaakt? En hoeveel manieren van uitdrukken die mensen hebben. Ik vind het heel bijzonder. Ik vind het gewoon een verrijking. Ja, ook wel eens dat je elkaar moet leren kennen. Je blijft bevragen. Hey, dat je dat doet. Dat laten komen. Wat is dat? Nou ja, daar wen je wel aan hoor. Maar goed. Daar zijn ook wel leuke anekdotes over te vertellen.
0: Kom. Ja.
1: jongen. Maar het is internationaal. En dus het is voor iedereen. Echt. Armrijk. Ja. Zwart, wit, bruin, weet ik het. Ja. Ver weg. Ja, heel slim. Er zit ook van alles bij ons. Heel slim of mensen die het net redden. Internationaal, Christus staat centraal. Dat is wat ons bindt.
0: Ja.
1: Dat is heel duidelijk.
0: Ja.
1: Ja, zonder die zou er geen kerk zijn.
0: Ja, want dat vroeg ik me ook af. Want als je zoveel verschillende culturen hebt, dan moet je toch iets gemeenschappelijks hebben.
1: Klopt, er zitten katholieke mensen bij ons. Er zitten evangelisch. Kom zelf uit de Gereformeerde Bond. Dat is dus eigenlijk een beetje aan de rechterkant.
0: Ja.
1: Maar het evangelie wordt wel, Christus staat centraal.
0: Ja.
1: En dat is onze zaligmaker. Hij heeft zijn zoon, Christus is de zoon van God. Hij heeft zichzelf gegeven. Nou, welke vriend geeft meer om zijn vrienden dan hij? Hij heeft zijn eigen leven gegeven voor ons. Ja. En dat is onbegrijpelijk, maar ook heel mooi. Ja. Dus dat delen we.
0: Dat is eigenlijk de basis. En,
1: precies.
0: Ja, het centrale punt.
1: Ja, echt. Fellowship, daar werk je aan. Dat je samenwerkt, dat je elkaar probeert te bereiken. En dat je er voor een ander ook wil zijn waar dat kan.
0: Ja.
1: En dat je mogelijkheden zoekt.
0: Ja.
1: Dat, ja.
2: En ik denk inderdaad ook dat die verschillen er ook mogen zijn.
1: Klopt.
2: En dat we juist kunnen kijken naar die verschillen en van elkaar mogen leren, dat vooral. En zo inderdaad weer tot één gemeente kunnen komen, zeg maar, door al die verschillende culturen en verschillende normen, dat samen heel sterk kan zijn.
1: Ja, dat is het. Ja, klopt.
0: Ja.
1: Er komt bijvoorbeeld iemand helemaal in het oranje gekleed. Want het Nederlands elftal speelt.
0: Oh,
1: een vrouw van West-Afrika.
0: Oh, echt?
1: Geweldig. Prachtige Japon. En dan is het avondmaal. Dat kan je bij heel veel kerken niet voorstellen.
0: Nee.
1: Maar ik vind het wel heel bijzonder.
0: Ja, ja.
1: Dus, wat drijft mensen? Dat is voor iedereen net iets anders. En je kunt elkaar daar wel in vinden. Zonder meteen te denken, het is raar, dat doe je niet.
0: Ja.
1: En dat vind ik toch voor mij een grote...
0: Dat was eigenlijk ook mijn volgende vraag. Verschilt de ICF van traditionele kerkgenootschappen? En in welk opzicht? Nou, dan noem je eigenlijk al een opzicht. Want dat er ruimte is voor iedereen.
1: Er kan bij ons in één dienst en een kind gedoopt worden en een kind opgedragen worden.
0: Oh, okay,
1: dat soort dogma's worden minder belangrijk.
0: Ja.
1: Dat is een eigen keuze. Na het avondmaal, iedereen is welkom. Ook kinderen. Het is aan de ouders om te kijken en om te beslissen of het kind meedoet. Maar wil iemand die voor het eerst komt, het is aanzien, nou kom erbij staan. Ook goed. Dan passeren we gewoon en we zegenen je.
0: Ja, dus dat is dan wel...
1: Er is meer ruimte, denk ik.
0: Ja.
2: En inderdaad, wat we al een beetje hadden genoemd, dat het echt wel inderdaad misschien meer is dan een... Ja, het is natuurlijk een kerk, maar ik bedoel, je gaat ook met elkaar eten, met elkaar koffie drinken.
1: Precies, klopt.
2: We hebben verschillende door de weekse clubjes en dat soort dingen. Dus ik denk inderdaad ook wel dat het soms wat meer is dan alleen maar op zondag een kerkdienst met elkaar bijwonen. En echt ook er voor elkaar zijn.
0: Ga je ook wel eens op weekend of iets met elkaar?
2: Ja, we hebben een kerkkamp. Ja, dat is een heel leuk weekend. En dan in een boerderij in Bodegraven zit het volgens mij.
1: Ja.
2: En dan hebben we inderdaad echt een weekend lang met de hele gemeente. Dat we van alles tot bijbelstudies, tot watergevechten, zeg maar. Dus dat is echt wel heel leuk. En daar heeft de youth ook wel dus de jeugd van de kerk, ook wel een grote rol in. Omdat wij, we zijn nu meestal één keer in de 3 weken dat we bij elkaar komen. En dan, of een spelletje spelen of zoiets. En dan daarna een mooie bijbelstudie of een gesprek. En dat vind ik ook wel heel mooi. Omdat iedereen echt zijn eigen mening mag delen. En er ruimte is om van elkaar te leren. En ja, ik denk dat ik dat ook wel echt heel mooi vind aan de ICF. Dat het een beetje, ja, dat je anders is. Ja.
1: Ja. Je hebt zoveel verschillende mensen. Verschillende manieren van leven. Dat kom je in een doorsneekerk denk ik minder tegen.
0: Ja.
1: En dan ben je gouden uitzondering. En dan moet je me aanpassen.
0: Ja.
1: Dat ligt hier toch een beetje anders.
0: Ja. Ja. Nou, dat is ook het mooie van zo'n kerk zijn, denk ik. En daar gaat ook het volgende lied over van Casting Crowns. Who am I? Het gaat aan de ene kant om, zijn wij belangrijk dat we gezien worden? En aan de andere kant, wie ben ik? Het gaat om de Heer Jezus.

0: bij de ICF?
1: Ja, de dienst is tweetalig, dus ook in het Engels wordt alles vertaald of er wordt in het Engels gesproken en dat wordt dan in het Nederlands vertaald. Dus vooral mensen die expats, maar ook mensen uit die vluchteling zijn of die een verblijfstatus hebben, Nederlands niet goed machtig zijn. En daarnaast iedereen die zich daar ja, goed bij voelt, die denkt dit is voor mij, ik voel me hier goed in zo'n kleine gemeente. Ja, ook ja. Nederlanders, tuurlijk.
2: Ja, ja. Ja. Ja, ik denk juist die combinatie, ja. dat het ja. bijzonder maakt.
1: Ja, denk ik ook. Ja, ja, het kan dus echt.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En hoe gaan jullie binnen de gemeente om met verschillende gewoontes of behoeften van andere culturen? Kan je daar misschien iets over vertellen?
1: Zal ik dat vertellen van die doop?
0: Ja, ja.
1: Ja. Dat is een tijdje geleden. Er was een mevrouw uit West-Afrika. En zij met haar man wilde een kindje laten dopen. Nou, dat was allemaal doorgesproken. En, dus die dienst, staat alles klaar. En we beginnen met lofprijzing. Dus we zingen bijbelliederen. Dan is de dienst al 20 minuten aan de gang. En die mensen zijn er nog niet. De dopeling is er nog niet. Ja, dan vraagt de voorganger zich wel af, gaat het nog wel door? En net op dat moment, 20 minuten, 25 minuten te laat, komt de dopeling met de ouders eraan. Ja, dan kan het feest toch doorgaan. Ja, dat is een beetje anders dan wij zouden plannen.
2: Ja. Ja,
1: klopt. Maar dat weten we.
2: Ja,
1: ja, dat weten we. Ja.
2: En dat gebeurt waarschijnlijk ook wel regelmatig.
1: Oh ja, de kerk begint met 40 mensen of zo, 50 mensen. En dan denk je, nou, er zijn niet veel kinderen vandaag. Hoe zal die kidsclub verlopen? En is de dienst een kwartier aan de gang dat je verdraait? Er zijn wel 30 kinderen bijgekomen. Dat kan gebeuren.
2: Ja.
1: Ja, maar meestal loopt het pas vol wanneer die kerk al bezig is. Dat kan.
2: Ja.
1: Je kan gewoon rustig binnenkomen en gaan zitten. Geeft niet.
2: Ja.
1: Baby's zitten ook rustig bij de ouders. Ja, dat kan.
2: Ja.
1: Ik kruip er soms eentje naar voren. En dan geloven ze me terughalen.
0: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, het geeft wel wat levendigheid. Er staat er een kindje vooraan in de kerk staat te dansen. Stoort niemand zich aan?
2: Nee.
1: Dat is gewoon leuk.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En soms krijgt even iemand een ingeving dat ze het inderdaad heel mooi vinden om... zonder dat te overleggen eventjes naar voren te gaan. En een heel mooi gebed... te zeggen of een lied te zingen. Nou ja, dat is ook wat het onze dienst maakt, inderdaad. Het loopt nooit helemaal volgens planning. Maar
2: nee.
0: Dat maakt het ook wel weer mooi.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Maar gebeurt het dan echt helemaal spontaan? Of is daar dan ook wel de ruimte voor van wie iets wil delen? Of,
1: allebei.
0: Ja, ja, allebei. Ja. En inderdaad, na het avondmaal vind ik zelf altijd heel mooi. Is er altijd een beetje open... ruimte om, zeg maar, gewoon... als jij een lied in je gedachten hebt, mag je die inzetten.
2: Ja.
0: Of als jij een gebed wil zeggen, dan mag je dat ook doen. Dat vind ik altijd wel heel mooi na het avondmaal.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. En jullie hadden ook een lied uitgekozen.
0: Ja.
2: By Our Love for King and Country. Kan je daar wat over vertellen? Waarom
0: nou ja,
2: dat?
0: Ja, ik denk inderdaad... wat we al zeiden, je hebt zoveel verschillende culturen, verschillende mensen. En dan is toch één ding wat ons verbindt en wat centraal staat. En dat is Jezus. En we hopen ook dat mensen ons kunnen herkennen als christenen door wat we doen, door de liefde die we uitstralen, door wie we zijn eigenlijk. Ik denk...
1: Ja. Het zou mooi zijn.
0: Ja,
2: ja, vast wel. Ja. We gaan nu luisteren naar het lied By Our Love.

0: Welke rol spelen taal en cultuur tijdens jullie bijeenkomsten?
1: Nou ja, de diensten die worden eigenlijk bijna altijd sowieso naar het Engels vertaald. Ja. Of dan naar het Nederlands vertaald. En bijvoorbeeld met Bijbel lezen of dat soort dingen staat heel vaak op de dia's, staat dan de vertaling. En ja, als er, we hebben bijvoorbeeld één stel en dat daarvan doet de vrouw altijd het vertalen voor haar man in het Portugees. Ja. Dus dat hebben we ook. Dat mensen het zelf vertalen voor elkaar, ja.
0: Ja, en dan doen ze dat gewoon tijdens de dienst? Of heb je ook oor?
1: Nee, die fluistert het gewoon een beetje naar.
0: Ja, jullie hebben geen headsets voor de rest die mensen kunnen krijgen.
2: En het kan alleen maar vertaald worden van het Engels naar het Nederlands. En van het Nederlands naar het Engels. Ja. Wat preken en zo betreft verder. Ja. Gebeurt het naar de andere talen toe. Wordt wel gezongen in andere talen.
0: Ja.
2: Maar het wordt niet de preken en zo. En bijbelteksten worden niet vertaald. Dan wordt wel gezegd daar en daar preken we uit. Dan kan je je eigen bijbel erbij pakken.
0: Ja.
2: Dus er liggen ook wel bijbels in diverse talen. Kunnen mensen gebruiken.
0: Ja. Even kijken hoor. Welke rol spelen taal en cultuur tijdens jullie bijeenkomsten? Nou, daar hadden we het al een beetje over. Hè? Ja.
2: En er wordt dus veel gegeten ook samen.
1: Ja, heel belangrijk. Dat is
2: belangrijk. Ja.
0: Ja, en is dat dan verschillende culturen maken dan gerechten? Of dan neemt iedereen wat mee? Hoe gaat dat in de praktijk?
1: Ja, we hebben potluck. Dat is denk ik één keer in de maand, zoiets. En dan neemt inderdaad iedereen gewoon wat van thuis mee. Dus dan heb je echt een grote bak rijst en dan weer ergens kip. Of dan zit er soms ook een taart tussen. Dus dat is echt van alles. En dat zetten we allemaal op de tafel. Mag je allemaal gewoon langslopen en kan iedereen lekker wat eten.
2: Ja, vet.
0: Ja. En dat heb je ook wel dat verschillende groepen koken op bepaalde momenten of dat minder?
2: Minder. Het gebeurt wel eens een keer. Ze hebben een keer de mannen gezegd, nou wij gaan Nederlands koken en wij gaan allemaal stampotten koken.
0: Ah,
2: dat is
0: ook
2: een leuke keer.
1: Ja.
2: Maar dat is wel een idee hoor. Het is wel leuk om dat eens te vragen.
0: Ja.
2: Het is in het verleden ook wel gebeurd dat Afrikaanse dames echt, nou zeker op een kerkkamp, samen gingen koken. Nou, wat die tevoorschijn toveren. Mm-hmm. Die koken lekker.
0: Ja. Ja.
2: Dat is echt een talent. Ja.
0: Ja, of een kookcursus dat ze kunnen gaan geven.
2: Ja, precies.
1: Ja, dat zou leuk zijn. Ja, hartstikke goed idee.
0: Hebben jullie ook Arabische mensen die in de kerk komen? Want ik heb nu, wat hierna komt, een Arabisch lied uitgekozen. Of
1: zijn zeker wel eens Arabische mensen gekomen. Voor nu weet ik even niet.
2: Ik weet het even niet. Nee.
1: Maar het komt zeker wel eens voor.
0: Ja. Nou, voor de Arabische luisteraars hebben we nu het lied Ya Rab Ya Waha, Better Than Life.

0: U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Met ons in de studio Louis en G van de ICF, International Christian Fellowship. Zij vertellen het een en ander over de kerk en hoe ze met elkaar omgaan. En hoe kijken jullie vanuit het geloof naar de rol van de kerk in de maatschappij? Hebben jullie ook activiteiten om in de wijk of om andere mensen te helpen, te ondersteunen?
1: Er is in ieder geval diaconie natuurlijk. En de mensen in de kerk, maar mensen die ook waarvan we weten, via en die door mensen in de ICF bekend zijn, hoef je niet per se bij de ICF te zitten, dat die hulp nodig hebben, daar is echt wel een plan voor, daar is hulp voor. In natura geld of ondersteuning. En dat gaat ook in samenwerking met de diaconie van de hele PKN, de Protestants-Christelijke Kerk van Gouda. Ja, die ondersteunt dat ook duidelijk.
0: Oké, want dat was ook een van mijn vragen.
1: Precies.
0: Kunnen bestaande kerken wat betekenen?
1: Ja, heel veel. Ja, zeker. Wij zijn maar een kleine club en niet zo erg draagkrachtig. Dus we zijn ook afhankelijk, zeker van vooral denk ik de Sint-Jan gemeente.
0: Ja, oké. En die ondersteunen jullie ook financieel.
1: Ja,
0: en,
1: zeker.
2: En ik denk dat is misschien op iets kleinere schaal, maar in bijvoorbeeld de wijk hebben we wel eens met de jeugd dan afval geprikt. Of we hebben ook wel eens inderdaad dat we een buitendienst hebben, dus dan krijgt de wijk daar natuurlijk ook wel wat van mee. En we hebben ook wel eens dan dat we flyertjes door de brievenbus doen, dat ze mee mogen met de potluck of dat ze een keertje langs moeten komen of dat soort dingen. Dus...

0: En dat is er nog. Okay. Iedereen die wil is welkom om een kopje koffie te drinken. Er zijn ook mensen die doen dan boodschappen. En op de terugweg naar huis. Oh, dan drinken ze even een kopje koffie. Er zit altijd iemand. Even een praatje maken. En dan gaan we naar huis.
1: En daar wordt er wel gebruik van gemaakt.
0: Ja, de ene keer wat meer, de andere keer wat minder. Maar altijd wel. Ja.
1: Ja, dat is wel heel leuk dat er dan is.
0: Het is ook een gezellige ruimte. En dus koffie, thee, dus dan spelletjes. Je kan je krant lezen, je kan gaan zitten achter je laptop.
1: Ja.
0: Ja, wat je wil.
1: Ja, ja, ja, ja. En jullie waren ook actief met de bootvluchtelingen. Die zitten hier nog steeds, of is dat...
0: Volgens mij is dat nog, toch?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, niet helemaal op de hoogte. Maar ik weet wel dat via onze pastor Maarten, tenminste, dat die daarbij betrokken is. En met meerdere kerken... En dat er dan, ik weet echt niet hoe vaak, maar misschien eens in een paar maanden, een gezamenlijke maaltijd is in ontmoetingskerk. En daar zijn die mensen ook bij, die worden dan opgehaald van de boot.
1: Ja. Volgens mij ligt die er niet meer, hoor.
0: Nee, het kan zijn dat ze ergens anders zitten, want je hebt aan de Park en Dijk, geloof ik, daar in de buurt.
1: Ja, bij de Gouwe lag die eerst.
0: Ja, klopt.
2: Ja.
1: Oh, dat zou kunnen, dat zou inderdaad ergens anders ligt. Ja. Ja. We gaan nu luisteren naar het lied van Il Divo, Amazing Grace.

0: Ja, jij wilde eigenlijk ook nog wat vertellen naar aanleiding van dit lied, G.
1: Oh ja, wat was dat ook weer? Even denken.
0: Dat je altijd zo onder de indruk bent.
1: Ja, dat is waar. Ja. Dit lied raakte bij mij toch wel dat ik een beetje nederig ervan word. Als veel Afrikaanse dames, sommige Afrikaanse dames bij ons, gaan zingen. Hoe uitbundig, hoeveel overgave, hoeveel blijdschap. En dan weet je, dan hebben ze dat al een keer verteld in de kerk, wat ze meegemaakt hebben, waar ze doorheen gegaan zijn. En wat ze allemaal hebben verloren. En dan denk ik, oh, dat je nog zo blij kan zijn. Dat is toch een enorm cadeau van Gods geest.
0: Ja.
1: En waar zijn wij al gauw teleurgesteld in of ontevreden? Dan denk ik, hou op zeg. Ik mag blij zijn met de vrijheid die we hier hebben in Nederland.
0: Hmm.
1: Met de rust. In veel gevallen. Het is ook niet overal optimaal natuurlijk. Maar toch, wat hebben we hier een goed land.
0: Ja, een goed leven.
1: Ja hoor. Ja,
0: eigenlijk. Ja. Heel veel om dankbaar voor te zijn. Dan lopen wij vaak nog te mopperen.
1: Zo.
2: Ja. Het is echt knap hoe ze de hele kerk mee kunnen krijgen.
1: Ja,
2: in hun enthousiasme.
1: Zeker.
2: En met...
1: Je leert God, ik leer God meer danken.
0: Ja.
1: Danken bij alles. Ja, is zoveel.
0: Ja. Dat was eigenlijk ook een van mijn volgende vragen. Wat is het meest inspirerende of indrukwekkende moment dat je hebt meegemaakt bij de gemeente, bij de ICF?
2: Ik denk niet dat ik één moment heb, maar ik vind het gewoon heel inspirerend en indrukwekkend. Dat we elke dienst weer beginnen met iedereen welkom heten. En ben je nieuw hier, ga staan, zeg hoe je heet en waar je vandaan komt. En we hebben een supermooi welkomstlied wat we dan de nieuwe mensen of elkaar toezingen. En dat vind ik altijd gewoon heel, heel fijn moment. Omdat je dan gewoon echt inderdaad eventjes... erbij stilstaat van hey, we zijn hier met z'n allen en we hebben weer nieuwe mensen en dat we allemaal welkom zijn. Dat vind ik altijd echt heel inspirerend.
1: Ja, je bent altijd welkom.
2: Ja.
0: Nou, uw luisteraars, u bent ook allemaal welkom.
1: Ja,
0: wat is het adres?
2: Zeker.
0: Van de gemeente. Nou, je kunt het allemaal opzoeken op internet.
2: Ja, we hebben een mooie...
0: ICF Gouda.
2: Ja, mooie website.
1: In de ontmoetingskerk zitten ze.
2: Ja.
1: Zondags om 2:00.
0: In de ontmoetingskerk.
1: Ja.
0: Oké, om 2:00.
2: Ja.
0: Allemaal welkom. Ja. En willen jullie de luisteraars nog iets meegeven? We zijn alweer gekomen aan het eind van de uitzending. Ja. Willen jullie nog iets meegeven?
1: Aan de luisteraars? Dat je altijd bij Jezus kan komen. Hij stuurt niemand weg.
0: Ja.
2: En twijfel vooral niet om of je wel bij ons zou passen of zoiets, want dat komt altijd goed.
1: Ja, altijd kijken. Ja, klopt.
0: Ja. We gaan ook nu luisteren naar het Hebreeuws, Engelse en Arabische lied You Are My All in All.

0: Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van het radioprogramma Kerk in Gouda. Bedankt voor jullie bijdrage. Fijn dat jullie in de studio wilden komen. En mocht je de dienst willen bezoeken, dat is de Dunant Singel nummer 314 in Gouda. En de dienst begint om 2 uur.
1: Ja,
0: allemaal welkom. En dan zijn er nog de mededelingen. De Sint-Janskerk, 21 juni om 3 uur is er een intrededienst van de nieuwe predikant, dominee Zandbergen, in de Oostpoort. En daarom is er op 21 juni om 5 uur geen Goudse glazen dienst in de Sint-Jan. Elke laatste maandagavond van de maand is er een maandelijks gebed voor de vrede in de Joostkapel om 7:30 tot 8:15. Voorganger is Nelleke de Jong. Dit gaat onder verantwoordelijkheid van de PKN. Elke vrijdagmorgen is er in Gouda een diaconaal stadsgebed. Dat is een laagdrempelig en meditatief moment om te bidden voor de stad, de wereld en elkaar. Dat is van 8:30 tot 9:00 in gebouw De Haven, Oosthaven 31 in Gouda. Een Gouwekerk is op 2 juli het decor voor een akoestisch concert van singer-songwriter Tina Boonstra met als speciale gast Rokus Maasland van de Bowery. En dan is er een pianofestival in Gouda, 23 juli, rondom de Houtmansplantsoen en de Sint-Janskerk. De Sint-Janskerk is op deze datum met toneel voor masterclasses, familieconcerten en een grandioze finale met klassieke concerten. Als u nog meer concerten wilt bezoeken, kan u ook kijken op de website van de Sint-Jan. Bedankt voor het luisteren, Jaap. Bedankt voor het bedienen van de knoppen. En een fijne avond.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal twee keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma. I wanna grow up
1: to be a politician. Goedemorgen luisteraars, welkom bij Machiavelli op de zaterdagochtend. Ons vaste politieke interviewprogramma met gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters. Mijn naam is Elian Griffioen. Tegenover mij zit Arjan Doelman, die doet de techniek vandaag. Kijk, hij steekt al zijn handen in de lucht. Hij is present en helemaal scherp. En we hebben twee mensen vandaag te gast. We hebben te gast Marja van Dijk, raadslid namens Gouden Vitaal. Welkom.
2: Goedemorgen, dankjewel.
1: Goedemorgen. En we hebben te gast Ben de Veen, burgerraadslid namens D66. Ook van harte welkom.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, leuk dat jullie er zijn. Volgens mij is het voor jullie allebei de eerste keer, toch?
2: Jazeker.
1: Hebben jullie er zin in, is dan de allereerste vraag.
3: Ja, natuurlijk.
1: Kijk, nou, ik zie jullie beide glimlachen en ook naar elkaar kijken. Dat is helemaal goed. Dan gaan we eerst even kennis maken. Jullie zijn allebei nieuw in de raad. Al moet ik zeggen, in het geval van jou, Marja, als ik me goed heb ingelezen, niet helemaal nieuw. Want jij bent al een keer raadslid geweest, klopt dat?
2: Dat klopt, ja. Ja. Niet in de afgelopen periode, maar de 4 jaar daarvoor.
1: Oké. Nou, dan komen we zo meteen nog. Maar allereerst, voor de luisteraars die die periode niet direct herinneren. Wie ben jij? Wie is Marja van Dijk? En wat doe je in het dagelijks leven?
2: Nou, ik ben Marja van Dijk. Ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen die inmiddels al een paar jaar de deur uit zijn. Ik ben bestuurssecretaresse bij een grote ouderenzorginstelling in Gouda en de omgeving.
1: Ja, leuk, leuk. En wat vind je een mooi plekje van Gouda?
2: Ik vind rond de Sint-Jan, dat straatjes, dat vind ik heel bijzonder. Daar loop ik graag en heel mooi.
1: En wat vind je er zo mooi aan? Achter de kerk heet het daar, toch?
2: Achter de kerk, ja. Eigenlijk net of je in de tijd teruggaat, ja.
1: Ja, net als vroeger, het oude Gouda eigenlijk.
2: Ja.
1: Ja. En qua werk, zeg maar, wat vind je daar zo mooi aan? Waarom doe je dat al lang? Doe je dat kort? Wat vind je daar mooi aan?
2: Ik werk inmiddels 34 jaar bij deze zorginstelling, maar op meerdere functies. Ik heb op HR gezeten, ik heb op communicatie gezeten, de ondernemingsraad ondersteund en managementassistenten op verschillende locaties van zorgpartners. Mm-hmm. En nu de laatste jaren bij het bestuurssecretariaat werk ik voor de Raad van Bestuur. Dus heel afwisselende functies. En voor een goed doel voor de ouderen in Gouda.
1: Kijk, nou, daar komen we vast nog wel over te spreken. Maar dat klinkt hartstikke goed. En dat past denk ik ook bij de partijen waar je voor actief bent.
2: Zeker.
1: Om je in te zetten voor de samenleving en de mensen in de samenleving. Ben, dan gaan we even naar jou. Wie is Ben van Veen? En wat doe jij in het dagelijks leven?
3: Nou, ik ben een geboren getogen Gouwenaar. Ik ben al, ik geloof wel 24 jaar samen met Rosa. Wij hebben 2 kinderen. Verder, Madelief. Daarnaast heb ik nog een oudere zoon die al getrouwd is. Ik ben beleidsmedewerker voor een gecertificeerde instelling. Dat is eigenlijk een instelling die kinderbeschermingsmaatregelen uitvoert. Okay. Ja, en dat doe ik al een jaar of 16.
1: Ja, interessant. En kan je iets concreter vertellen? Wat houdt het dan in zoal van werk? Waar ben je mee bezig? Ga je echt de huizen langs?
3: Nee. Ik zit echt in het ontwikkelen van beleid. Ik hou me ook wel bezig met bijvoorbeeld als er dingen misgaan, als er calamiteiten zijn, moet worden onderzocht. Maar ook kwaliteitsvraagstukken. Het is gedwongen hulpverlening. Hè, dus het moet ook gewoon kwalitatief goed zijn. Hè, en als daar bevindingen op zijn, dan moeten we die oplossen. Dus ik zit met name op het stukje beleid. Maar ook wel bedrijfsvoering.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen, zeker met kinderbescherming. Je zegt gedwongen uit huisplaatsingen. Is dat soms ook heftig werk? Kom je soms situaties tegen of gevallen dat je denkt, poeh.
3: Ja, zeker. Dat is absoluut heftig werk. Nou goed, we lezen allemaal wel eens de krant of zien het nieuws en zien wat er gebeurt. Ja, dat is natuurlijk casuïstiek waar wij mee aan de slag zijn.
1: Ja, hoe vind je dat om te doen? Inspireert dat je enigszins? Vind je dat soms
3: nou ja,
1: lastig?
3: Het is ontzettend belangrijk werk.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, nee, dat begrijp ik helemaal. En mooi ook dat jullie het doen. Jullie doen allebei eigenlijk wel iets in de, ja, ik zou kunnen zeggen, sociaal domein, als ik het zo
3: zeker, ja.
1: Hoor. Ja, ja. Nou, dat is ook leuk. Is dat ook iets wat jullie drijft om politiek actief te worden? Dat onderwerp. Willen jullie daarin verdiepen en daarmee bezighouden? Kijk even eerst naar jou, Marja.
2: Voor mij zeker. De vorige periode heb ik op commissie Flow gezeten. Hè? Dus meer de woningbouw en dergelijke. Dat soort projecten. Ja. Fysieke leefomgeving. Toen hadden we Theresia Uitenbroek. Die zat op de samenleving. Mm-hmm. Heb ik wel met haar samen in opgetrokken. En ik ga nu dus wel de commissie samenleving doen. Om me daarin te gaan verdiepen.
1: Ja, en wat zijn dan dingen waarvan je zegt van nou, dat is nou iets waarvan ik in mijn eerste jaar gelijk mee aan de slag wil. Dat zou ik willen veranderen of daar zou ik willen Bezig willen zijn?
2: Zeker bezig zijn. En ik wil vooral erg focussen op de ouderen. Gezien mijn achtergrond ook. Maar ook gezien wat er nodig is in Gouda. Op het gebied van mantelzorg vooral. En vrijwilligers. Dat vind ik wel aandachtsgebieden wat zeer belangrijk is. Wat extra aandacht behoeft. Ja.
1: En mantelzorg? Wat zijn dingen waarvan je dan zegt van... Hey, wat zou daar anders kunnen?
2: Ja, misschien meer ondersteuning. Educatie, hè? Dat de mensen wat meer geïnformeerd worden. Respijtzorg bijvoorbeeld, hè? Voor mantelzorgers die op omvallen staan, dat ze zich even terug kunnen trekken, dat soort zaken. En dat is er wel, maar dat zou wel veel meer, het gaat ook steeds belangrijker worden. Hè? De samenleving wordt nog weer steeds ouder. En dat is echt iets wat nog wat mij betreft wat onderbelicht is.
1: Ja, dus te weinig aandacht nog voor en dat is iets wat goed mee aan de slag kan
2: gaan. Ja, zeker. Ja.
1: En hoe is dat voor jou, Ben? Het sociaal domein, wil jij je daar ook mee bezig gaan houden? Zeker. Heb je andere dossiers?
3: Zeker, sociaal domein ook. Met name ook, hè, dat ik gewoon graag wil dat er goede zorg beschikbaar is. Mm-hmm. Dus dat in stand houden vind ik belangrijk. Maar daarnaast heb ik ook duurzaamheid in mijn pakket zitten. Dat vind ik ook erg belangrijk. En een stukje inclusie vind ik erg belangrijk. Dus dat zijn denk ik echt de drie thema's waar ik mee aan de slag ga.
1: Ja, en inclusie, hoe bedoel je dat? Het is ook een heel brede term.
3: Nou ja, in ieder geval dat iedereen er mag zijn. Hè? Ja. Dat geen discussie is en dat we dat ook gewoon goed in stand houden. Dat vind ik erg belangrijk.
1: Ja, en misschien, ik ben wel benieuwd. Jij bent burgerraadslid nu namens D66.
3: Ja.
1: Op een gegeven moment moet je natuurlijk de keuze gaan maken. Dan maak je het gelijk heel zwaar. Maar ik denk de wens om politiek actief te worden... Hoe is dat bij jou zo ontstaan? Wanneer kwam dat en waarom wil jij ook je inzetten voor
3: Gouda? Dat is bij mij redelijk recent. Dat is begonnen toen wij kabinet Schoof kregen. Mm-hmm. Dat vond ik eigenlijk heel slecht te pruimen. En dat heeft bij mij wel aangewakkerd om politiek actief te zijn en een politiek huis te zoeken.
1: Ja.
3: En dat vind ik in D66.
1: En waarom vond je dat? Wat maakte dat dan in dat moment dat je dacht, nou, nu wil ik echt wat gaan doen?
3: Nou, wat ik jammer vond is het dat de focus op een stukje verduurzamen, hè, een stukje duurzame samenleving verdwenen. Dat er een focus kwam op het asielvraagstuk. En dat zal best een vraagstuk zijn, maar wat mij betreft is dat niet het enige vraagstuk.
1: Ja, er is meer eigenlijk dan asiel.
3: Er is meer dan asiel.
1: Te veel.
3: Ja, en dat vond ik lastig. Maar ook wel een klein beetje. Ook, hoe stel je op als overheid ten opzichte van decentrale overheid, ten opzichte van je burgers? Nou, daar vond ik genoeg van. En dat heeft bij mij het vuurtje aangezet.
1: Ja, en moest je toen ook echt een partij kiezen? Of was je al langer bij D66 op een bepaalde manier misschien slapend lid of slapend actief?
3: Nou, ik heb meestal wel op D66 gestemd. Ik voel me daar natuurlijk ook het meest senang bij.
1: Ja.
3: Dus het was voor mij heel logisch om me daarbij aan te sluiten. Het is wel zo, je wordt lid en er wordt contact met je gelegd. En dan kom je in gesprek met elkaar en dan op een gegeven moment ben je burgerraadslid.
1: Ja, kan het zo snel gaan?
3: Zo kan het gaan, ja.
1: Ik zie jou lachen, Marja.
2: Ja.
1: Herken jij dat enigszins? Of wat
2: ja,
1: maakt
2: zeker.
1: Dat je hierom moest lachen?
2: Nou ja, als partij probeer je natuurlijk altijd mensen enthousiast te krijgen. En eens aan te laten schuiven bij een fractieoverleg. En te kijken wat dat zich toe leidt.
1: Ja.
2: En mensen zijn vaak betrokken, komen over een bepaald onderwerp in contact. En regelmatig nodigen we mensen uit om eens aan te schuiven. En dat heeft soms wel effect dat mensen ook blijven. En dat ze het hele politieke verhaal interessant vinden. En daarin mee ondersteunen, zeg maar, vanuit de schaduwfractie. En later eventueel door kunnen groeien.
1: Ja, en wat is de schaduwfracties? Dat zijn dan ook burgerraadsleden? Of hebben jullie misschien nog een bredere groep mensen die meedenken, et cetera?
2: Inderdaad, we hebben de fractie. Dat zijn dan de raadsleden en de burgerraadsleden. Mm-hmm. En we hebben daarnaast de schaduwfractie. Er zijn meerdere mensen die bij ons bij de fractie aanschrijven. En zeer regelmatig. Ja.
1: Ja. Leuk. En eigenlijk aan jou dezelfde vraag. Jij bent eerder al raad. Misschien allereerst daarover. Jij bent eerder raadslid geweest. Ja. Misschien dat niet al luisteraars dat weten. Hoe zit dat precies?
2: Ik ben bij Gouda's 50 Plus partij heb ik gezeten. Samen met Theresia Uitenbroek. Astrid van Eersel zat daarbij. En nog meerdere mensen. En die waren aardig op leeftijd aan het komen. En gaven op een gegeven moment in mijn periode aan. Van ja, we gaan eigenlijk de partij opheffen. We zien, er zijn te veel ouderen in de partij, te weinig jongeren om mee door te gaan, vonden ze. En eigenlijk gaven ze aan, het ouderenproblematiek wordt al ook door de andere partijen goed opgepakt. Nou, daar waren Theresia en ik het niet mee eens. Wij zagen echt op veel dossiers dat wij daar extra aandacht voor vroegen. En dat het werk nog lang niet klaar was. Dus uiteindelijk hebben wij besloten om door te gaan. En hebben we met een aantal andere personen Gouden Vitaal opgericht.
4: Ja. Ja. En Gouden Vitaal, is dat dan, is het een soort, zou je het een kopie van 50 Gouden 50 Plus partij kunnen noemen, of is het echt wel een bredere partij?
2: Inmiddels zijn we veel breder. De opzet was om door te gaan met het gedachtegoed van Gouden 50 Plus partij. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk veel bredere vraagstukken, ook voor andere doelgroepen. En inmiddels kan ik wel zeggen dat we zijn uitgegroeid tot een volwassen partij.
4: Ja, dat kan ik me voorstellen. En vorige periode hadden jullie 1 zetel. Inmiddels hebben jullie er 2.
2: Ja.
4: Dus inderdaad ook een verdubbeling. Als dat zo doorzet, dan kan er natuurlijk nog heel veel moois ontstaan. En wat was de reden, dan gaan we dus even terug in de tijd, maar dat jij op een gegeven moment dacht van hey, ik wil ook politiek actief worden en me ook politiek gaan inzetten voor Gouda.
2: Ja, inderdaad, aanschuiven is bij zo'n fractie en is mee gaan draaien achter de schermen. En dan op de lijst komen en uiteindelijk op een verkiesbare plek.
4: Ja.
2: En ik had ook wel toen ik op de lijst stond, goed wel over nagedacht. Van ik ga niet op een lijst en dan laten zeggen van ja, leuk dat de mensen op mij gestemd hebben, maar dat ga ik nog niet doen. En mijn verantwoording genomen, in de diepe gesprongen. Want dat is het ook echt, vind ik. Hoe goed je ook begeleid wordt en ingewerkt wordt door de Griffie. Maar het is behoorlijk veelomvattend, complex op allerlei gebieden. En dat is heel veel luisteren en meedoen. En, en op die manier is het ook wel iets. Na mijn periode raakten we net de zetel weer kwijt. Hè. Je zit altijd een beetje net rond die uitslag. En daar ben ik wel ziek van geweest. Dat is een groot woord. Maar ik vind het gewoon heel zinvol en dankbaar werk. Ook je contacten, vooral met de samenleving. Dat vind ik heel belangrijk.
4: Ja, en ik hoor je zeggen zinvol en dankbaar. Ben je ook iemand, ik hoor je ook een beetje zeggen van ik vind ook die contacten heel belangrijk. Dus niet alleen die woensdagavond en af en toe die maandagavonden, maar ook de stad in te gaan.
2: Juist, ja.
4: Ja, en hoe, zeg maar, waarom vind je dat belangrijk en hoe doe je dat?
2: We zijn erg benaderbaar, merken we. Ook via de website kunnen mensen ons contacten, maar ook in mijn omgeving wordt zeer regelmatig aangesproken op onderwerpen. We proberen elk kwartaal de wijken in te gaan met de fractie en de schaduwfractie. Een soort spreekuurachtig iets. Een nieuwjaarsreceptie in de vorm van dat mensen hebben een keer in Korte Akkeren gedaan inmiddels. En zo. En de ene keer komen daar meer mensen op af dan de andere keer. Mm-hmm. Maar het is gewoon heel leuk om met mensen in contact te komen op die manier. Ja.
4: Ja, en om die dingen dan ook mee te nemen naar de raadsvergadering.
2: Juist, dan haal je dingen in op. En eens kijken wat we daarmee kunnen. Ja.
4: Ja. Nou, dan even naar jou kijken. Jij bent burgerraadslid.
3: Zeker.
4: Ook voor de luisteraars. Wat houdt dat precies in?
3: Nou, het houdt in dat ik de fractie ondersteun op een aantal onderwerpen. Dat ik aansluit bij commissievergaderingen. Die ook voorbereid en in die zin mijn inbreng heb in de fractie. Meevergaderen met de fractie. Ja, dat houdt het eigenlijk voor mij in.
4: Ja, en heb je ook de ambitie om ooit raadslid te worden? Of zeg je van nou eerst even kijken en dan zien we daarna wel hoe dat verder loopt?
3: Ja, dat is een goeie. Ik vind het een mooie plek waar we nu zitten. Waar ik nu ben en waar ik nu mee bezig ben. En we gaan het zien hoe het zich ontwikkelt.
4: Ja, en heb jij nog, ik denk misschien burgerraad is misschien iets minder druk dan raadslid zelf. Maar in combinatie vertel.
3: Ik geloof dat dat niet zo is.
4: Okay.
3: Dat een klein beetje is. Dat beeld probeer ik wel voor mezelf zo levendig te houden. Maar ik geloof dat dat in de praktijk anders is.
4: Ja, want ook een vraag, dat hoor ik ook wel van andere nieuwe raadsleden, ook wel van bestaande raadsleden. De combinatie met gewoon je baan en natuurlijk je gezinsleven en je hobby's, alle andere dingen die er spelen, kan natuurlijk best wel veel worden.
3: Ja.
4: Heb je daar thuis over overlegd? Of hoe heb je zelf dat je denkt, ik ga daar een goede balans in vinden?
3: Nou, daar denk ik natuurlijk over na. Ik heb wel het geluk dat ik al wat oudere kinderen heb. Hè, dus dat de zorg daarvoor wat minder is. Maar ik heb het geluk dat ik thuis kan werken. Hè, dus dat maakt ook dat ik wat meer ruimte heb om dingen te combineren. En zorgen dat ik tijd kan maken voor dingen. Ik heb wel mijn werkdagen heb ik veranderd.
4: Okay. Ja, en hoe heb je dat dan?
3: Ik werk eigenlijk al jaren van maandag tot donderdag. En heb ik een lang weekend.
4: Ja.
3: Nou, dat is me eigenlijk best wel veel waard. Maar dat heb ik nu opgegeven. Mm-hmm. Dus ik ga nu op woensdag neem ik vrij. En dat is dan ook de tijd om hiermee aan de slag te gaan.
4: Ja, en dat is dan de raadsdag als het ware.
3: Dat is de raadsdag. Ja, dan hebben we op dinsdag de fractievergadering. En dan kan ik woensdag aan de slag.
4: Ja. En Marja, jij hebt natuurlijk al een periode meegemaakt. Heb jij nog tips voor Ben? Van hoe kan je dat nou goed combineren? Of handige dingen van, hou daar rekening mee, daar loop je tegenaan. Heb jij nog adviezen?
2: Ja, de balans is natuurlijk altijd lastig. En zeker als je betrokken bent, dan ben je gauw geneigd om maar bij te pakken en bij te pakken. Dat heb ik type 4 jaar dat ik in de raad heb gezeten wel gemerkt. Dat het op een gegeven moment echt te veel kan worden. En dat het ook belangrijk is om je ook echt te focussen op de dingen die er echt voor jou of voor de partij omgaan. Ja. En dat betekent niet dat je andere onderwerpen helemaal niets mee moet doen. Maar je verdeelt ook de taken in de fractie. En sommige onderwerpen hebben gewoon veel meer aandacht nodig. En daarvoor veel voorbereiding of gesprekken met mensen of organisaties. Ja.
4: Ja, dus eigenlijk goed focus aanbrengen. Dat is het belangrijkste. Want er is zoveel waar je voor kan kiezen. Zoveel meer te verdiepen.
2: Ja.
4: Zorg dat je die focus hebt en weet wat je wil bereiken.
2: Zeker.
4: Ja. Dan misschien nog, allerlaatste ben ik nog benieuwd. En daarna gaan we naar muziek luisteren. Dan begin ik bij jou, Marja. Wat is nou het belangrijkste wat jij wilt bereiken de komende 4 jaar?
2: Wat ik wil bereiken, nou wat ik al zei inderdaad, hè, die vrijwilligers en die mantelzorgers, wat ik gewoon echt een punt vind. De stem van de mensen, van de kiezers, hè, van de mensen in de stad kunnen zijn als partij. Goed kunnen signaleren waar problemen zijn en proberen daar door middel van vragen in te dienen. Om antwoorden te krijgen hoe zaken lopen, mensen te kunnen ondersteunen. En die participatie vind ik gewoon echt heel belangrijk. Hè, dat die stem van de mensen in de stad... Wat we inderdaad in het samenlevingsakkoord, hè, gaan we het straks over hebben.
4: Ja.
2: Maar deze vorm ben ik gewoon heel enthousiast over. Omdat je veel meer als raad ook uit dat huis van de stad gaat en de stad ingaat. En daar gaat het om.
4: Ja, dus gewoon de verbinding zoeken met de mensen, participeren. Zorgen dat je met de samenleving het samen doet eigenlijk.
2: Zeker.
4: Dan ook voor jou de vraag, wat is het belangrijkste wat jij wilt bereiken de komende 4 jaar?
3: Nou ja, dat het stukje zorg, het stukje sociaal domein wat er is, dat in stand blijft. Maar met name ook gewoon van een goede kwaliteit is en effectief is en dat we ook daarnaar durven kijken.
4: Ja, dat is een mooie afsluiting. Dan gaan we nu naar de keuze van Ben, namelijk het nummer Picasso van Spinvis.

0: Ja, de muziek die draait nog even door. De mooie tonen van Picasso. Ook een mooie kunstenaar, moet ik zeggen, van Spinvis. Ben, deze had jij gekozen. Ik ben eigenlijk wel even benieuwd. Ja, waarom?
1: Nou ja, er zit een soort diepe eenzaamheid in. Hè, van iemand die een transformatie is aangegaan. En eigenlijk die de connectie een beetje met de maatschappij aan het kwijtraken is. En goed, wat ik zeg, D66 een inclusieve partij. Dus dat voel ik ook wel. Hè. We moeten dit soort mensen blijven omarmen en een plek geven.
0: En dat wil je met dit nummer ook eventjes toch ook de luisteraars meegeven dan.
1: Juist, ja.
0: Ja, nee, ik hoorde het ook in het nummer en ik vond het ook... Ik kende hem niet, ik vond het een mooi nummer. Dus bij deze, dank je voor deze inzending. En we gaan straks ook naar de keuze van Marja luisteren. Die hou ik nog even geheim natuurlijk, we houden het spannend. Dus blijf aan de radio gekluisterd en straks komen we dan daar terecht. Maar eerst gaan we even praten over het samenlevingsakkoord. En de bijbehorende samenlevingsafspraken. Want vorige week is er een samenlevingsakkoord afgesloten. Met een hele brede groep van partijen. Ik denk de meeste partijen in de Goudse Raad die doen daaraan mee. En inmiddels worden er... Of nou, misschien allereerst de vraag. Dan begin ik even bij jou, Marja. Wat is precies een samenlevingsakkoord?
2: Ja, allereerst je zegt hij is afgesloten, hè, het samenlevingsakkoord. Maar het is natuurlijk een concept wat er nu ligt.
0: Ja, okay.
2: Dat wordt nog met de samenleving, hè, van inwoners, organisaties en ondernemers besproken. En daarna moet het nog worden vastgesteld in de gemeenteraad. Dus hij is nog niet vastgesteld.
0: Hij is nog niet afgesloten, nee. Nou, dan zal ik het concept samenlevingsakkoord noemen. En hoe werkt dat precies? Want ik las ook op de sociale media dat er nu ook bijeenkomsten zijn, inspraakavonden. En er is een peiling. Ja, hoe werkt dat precies?
2: Ja, er is natuurlijk voor de mensen die digitaal vaardig zijn een peiling. Mm-hmm. Wordt op de social media's flink gedeeld. En ik hoop veel gebruik van gemaakt, want daar zitten we voor. En er is ook een aparte website, samenlevingsakkoordgouda.nl. Daar staat de peiling ook op met uitleg. Staat het akkoord ook helemaal om in te lezen. Daarnaast zetten we ook natuurlijk in op... Gaat hij goed?
0: Ja, hij gaat helemaal goed. Ja, ja.
2: Ik hoor me niet meer, mezelf niet meer.
0: Nee, de microfoon staat aan. Dus als je gewoon... En ik hoor je nog wel, dus...
2: Is goed.
0: Hij gaat helemaal goed.
2: Oh, prima. Waar was ik gebleven? Oh ja, daarnaast hebben we natuurlijk wel ingezet op mensen om iedereen te kunnen bereiken. Mm-hmm. In de toekomst gaan we dan ook met een participatietool, met allerlei manieren hoe we dat gaan doen. Dat is belangrijk, maar we hebben ook gezegd, we gaan zoveel mogelijk op heel veel plaatsen Gouda in, met een heleboel mensen vanuit dit akkoord van de verschillende partijen, om de mensen ook, als ze behoefte hebben om uitleg, of er nog extra vragen willen stellen, maar ook juist de mensen die niet digitaal vaardig zijn, dat we ze kunnen helpen met invullen.
0: Ja, en dat is dan toch een aanzienlijke groep ook, die je niet moet vergeten.
2: Zeker, heel belangrijk. Ja, en vooral in buurthuizen zitten we. Verschillende plekken, verschillende tijden. En daar wordt leuk gebruik van gemaakt. De ene plek wat meer dan de andere.
0: Ja.
2: En dat moet ook gaan groeien, denk ik, de komende jaren. Mensen zijn het niet gewend op deze manier. Maar we hebben ontzettend leuke gesprekken. En het geeft heel veel energie op deze manier.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat je een gesprek komt met de samenleving. En willen jullie dat ook de komende 4 jaar zo blijven doen? Ik denk het wel natuurlijk, maar ik vraag het toch eventjes.
2: Ja, zeker. Dat staat ook in het hele plan, hoe dit wordt aangepakt. Het wordt ook gemonitord. Er wordt geëvalueerd tussentijds, waar mogelijk bijgestuurd. Mm-hmm. Want je wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen en organisaties en ondernemers bereiken. Ja. En op deze en er zijn verschillende. Er komt een toolbox voor met middelen die al bestaan, maar ook in andere steden al ontwikkeld zijn. En we gaan kijken wat op welke manieren per onderwerp, of het wijkgericht is een onderwerp of stadsgericht, dat soort dingen. Misschien een andere aanpak, maar we gaan wel heel veel, ook als raad is de bedoeling, de stad in, naar de mensen toe.
0: Ja, en dat is dus echt wel een nieuwe manier van werken, anders dan hoe het de afgelopen jaren ging.
2: Juist.
0: En ook iets waar je energie van krijgt.
2: Zeer zeker.
0: Ja, krijg jij er ook energie van?
1: Nou, zeker. Ben? Het is natuurlijk een mooi antwoord op de verkiezingsuitslag.
0: Ja.
1: Dus je ziet dat er toch heel veel partijen voor wordt gekozen. Dat er heel veel breed wordt gekozen. En dat je toch als 10 partijen tot een richtinggevend akkoord kunt komen. En daarbij de intentie hebt om in gesprek te blijven met de stad. Dat is natuurlijk een heel mooi antwoord, denk ik.
0: Ja. En misschien ook om dat uit te leggen, is een samenlevingsakkoord in concept dus nog niet vastgesteld en afgesloten. Er zijn ook samenlevingsafspraken en die zijn met een kleine groep van 7 partijen afgesloten. Waaronder de, ja, dus D66, Gouda Vitaal, Leefbaar Gouda, ChristenUnie, VVD, SGP. En dan moet ik even kijken of ik er nog eentje... Oh ja, Gouda Positief. Dat is dus iets anders dan het akkoord. Ook voor de luisteraars, hoe moet ik dat precies interpreteren? Nou, wat zijn die twee dingen?
1: Die samenwerkingsafspraken zijn natuurlijk wat concreter. Hè? Wat inhoudelijker en wat meer richtinggevend. En een afspraak tussen partijen om die kant op te gaan. Dus het geeft wat meer richting en het is wat concreter.
0: Ja, en ook zeg maar bij het akkoord is het een brede groep. Dit is een wat smallere groep. Waarom is voor die opzet gekozen?
1: Ja, dan vraag je naar dingen die in de onderhandeling zijn ontstaan waar ik niet bij ben geweest. Dat moet ik schuldig blijven. Ik weet niet of jij er antwoord op kan geven.
2: Nou, ik ben ook niet overal bij geweest natuurlijk. Maar in eerste instantie hebben 7 partijen gezegd van we zien het op een andere manier. We willen breder. Hè. Raadsbreed werd eerst gedacht, maar een vorm van raadsbreed. Hè. Dus daar, en er zijn met elkaar in eerste instantie hebben 7 partijen elkaar aangekeken en gezegd. Nou, hier staan we voor open. De oude vorm van oppositie-coalitie geeft te weinig ruimte ook als raad. En te weinig samenhang en samenwerking ook. En dat is denk ik ook heel erg van belang om tot goede punten te kunnen komen. En daarna zijn er ook nog weer 3 partijen aangesloten, zoals je wellicht weet daarbij. Dus ja, daar zijn we ook heel blij mee. En die hebben ook met het hele akkoord input gegeven en meegesproken. Dus het is wel een heel mooi proces geweest.
0: Ja, dus het is eigenlijk begonnen met een club van 7 die zegt van hé, we willen het anders gaan doen. We willen meer zeg maar de samenleving in. Ik weet dat sommige partijverkiezingen ook wel zeiden misschien ook een beetje vertrouwen herstellen. Zorgen dat er minder afstand is tussen de lokale politiek en de burger.
2: Zeker.
0: Zeg maar, die zijn met elkaar gaan praten. En daar is op een gegeven moment een initiatief uitgekomen om te zeggen van nee, we willen echt een samenlevingsakkoord sluiten. En dat willen we ook met een zo breed mogelijk groep van ja, links tot rechts. Als je natuurlijk over links of rechts kan spreken in lokale politiek, dan kan je heel wisselend naar kijken.
2: Ja.
0: Maar in ieder geval van Partij van de Dieren tot zeg maar de andere kant van het spectrum, om het maar zo te noemen. Die zijn er allemaal bij aangesloten en die zijn het eens van dit is de richting die we willen ingaan. En dat we in contact met de samenleving willen.
2: En het hele proces is eigenlijk de deur naar iedereen opengehouden.
0: Ja.
2: Van schuif alsjeblieft aan. Mm-hmm. Het hele samenlevingsakkoord is ook gebaseerd op van alle 13 partijen die we in Gouda hebben. Alle verkiezingsprogramma's. Dus ook de partijen die niet hebben aangesloten. Kunnen ook onderdelen vanuit hun verkiezingsprogramma terugvinden.
0: Ja.
2: In het akkoord.
0: Dus jullie hebben ook eigenlijk naar die programma's gekeken. En gezegd van nou die willen we ook erbij betrekken. Daar is ook op gestemd als het ware. Die hebben ook een representatie in Gouda.
2: Ja,
0: dus
2: zeker.
0: Dat moeten we ook meenemen. Ook misschien als zij zelf niet direct hiermee met het concept willen de boer opgaan.
2: Ja.
0: Ja, nee, dat is goed om te weten. En waar ik ook nog wel benieuwd was, dat zijn dan al een beetje technische vragen, maar ik denk wel voor het politieke, voor het begrip relevant. De samenlevingsafspraken. Nu is er natuurlijk een peiling gaande. En want het akkoord is nog niet vastgesteld. Mensen mogen inspraak geven. Kunnen die afspraken ook nog gewijzigd worden? Die zijn natuurlijk iets concreter, maar kunnen jullie daar ook van zeggen, nou, we horen toch wel in de zalen en in de peiling dat over een bepaald punt dat men daar toch niet zo heel blij mee is. Zeggen jullie dan, nou, dan gaan we dat ook anders doen.
2: Daar ben ik niet zo van op de hoogte hoe dit werkt.
0: Okay.
2: Moet ik eerlijk bekennen. Maar ik kan me voorstellen als er echt. Maar eigenlijk die afspraken geven wel iets richting aan. Maar het is natuurlijk nog niet dichtgetimmerd zoals we het zeggen. Dat is juist ook het mooie van dit concept.
0: Ja.
2: Dat je ook andere invullingen nog kunt geven. En dan worden zeker de peilingen worden daarin meegenomen.
1: Ja.
2: Hè, bij de onderwerpen die...
1: Ja.
2: We gaan
1: natuurlijk niet de stad in het gesprek aan en zeggen van wat vindt u ervan? En daar hebben we niets. Daar hebben we verder niks mee.
0: Ja,
1: dus dat is natuurlijk ook gek.
0: Hè? Dat is een soort wassenneus, dan is het meer voor de bühne. En dat wil je niet.
1: Nee, want dan denk ik dat de hele inzet, hè, als het gaat om een akkoord en we in gesprek willen blijven met de stad. Ja, dan steek je hem in ieder geval verkeerd in als je er natuurlijk helemaal niets mee doet.
0: Ja, en wat is, Marja, dan gaan we nu meer over de inhoud van het akkoord praten. Wat is voor jou een punt? Het zijn natuurlijk verschillende hoofdstukken op verschillende thema's. Duurzaamheid is er één, armoedebeleid, sociaal domein, et cetera, cultuur, woningbouw. Wat is een thema wat jij belangrijk vindt en wat zijn dingen die in het akkoord nu staan van jij zegt, ja, daar ben ik echt trots op.
2: Trots op ben ik dat we inderdaad parkeerbeleid gaan aanpassen. Daar hebben wij onder andere met een aantal andere partijen ook ons sterk voor ingezet. Omdat er heel veel onvrede was, voornamelijk in Korte Akkeren. En dat ging echt niet de goede kant op. En ik ben blij dat we nu dus de eerste tussenstap hebben met het eerste 3 uur voor straat parkeren. Om daar even de druk wat van af te nemen. Bijna gratis. En dat er een peiling gaat komen die al gepland stond trouwens. Maar dat we echt gaan kijken per wijk van we gaan niks meer uitbreiden op dit moment. Het is echt pas op de plaats. En in het najaar gaan we kijken wat echt die inwoners uit de wijken en de verenigingen, de ondernemers zijn aan zet.
0: Ja.
2: En dan kijken we wat daar uit de peiling komt. En dan gaan we met de wijken in gesprek hoe een andere invulling of wat dan. Hè? Van welke kant gaan we op. Ja.
0: Ja.
2: Dus dat is er één. Maar wonen is natuurlijk ook wat mij betreft. En vooral voor ouderen. Dat mensen langer kunnen blijven wonen in de bestaande wijken ook, wat erg belangrijk is. Maar ook voor de jongeren, dat er voldoende ruimte komt. Hè. Gouda is natuurlijk heel vol al, maar we moeten echt kijken naar kansen en mogelijkheden. Ja, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Maar,
0: ja, er staan gewoon, ik hoor je eigenlijk zeggen, er staan heel veel mooie dingen
2: juist,
0: in. We moeten
2: zeker.
0: Het niet tot één beperken.
2: Nee.
0: Ja, misschien even over dat parkeren. Er was natuurlijk misschien, als er een signaal uit de verkiezingsuitslag is gekomen, is het misschien wel van, ja, hey, dat parkeerbeleid, het is echt veel te hard gegaan. Ben je dat met me eens?
2: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ja.
0: En ik begrijp dus goed, de eerste 3 uur wordt voorlopig gratis. Is dat ook iets wat permanent?
2: Bijna gratis. Hè?
0: Sorry, dus, bijna gratis.
2: Okay. Ik weet nog niet helemaal waar dat op uitkomt. Maar het zal een heel laag bedrag zijn.
0: Ja, in ieder geval niet een bedrag waarvoor mensen het ritje niet meer hoeven te maken.
2: Zeker, ja.
0: Ja. En dat gaat ook, ik heb ook wel gelezen, zeg maar, vooral voor het verenigingsleven is het ook moeilijk, dat betaald parkeren. Zou je dat iets meer kunnen uitleggen?
2: Jazeker, want de vrijwilligers die bijvoorbeeld bij de voetbal, bij ONA werken, ondersteunen en hulp bieden. Ja, als die een hele dag voor 3 euro per uur moeten gaan betalen. Mm-hmm. En dat raakte ONA heel hard. Ook leden, lidmaatschap werd opgezet. Mm-hmm. Dat was ook voor de dansschool het geval. En we hebben natuurlijk ook de dierenarts die daar zit, die klanten gaat missen omdat mensen daar betaald moeten parkeren. Ja. Zelfs het gezondheidscentrum heeft aangegeven dat mensen zorg gaan mijden. En waarvan zij de indruk hebben dat het met het betaald parkeren. Maar ook de supermarkt en de andere winkels die er zitten. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat in een wijk een supermarkt daardoor gaat verdwijnen. Dat ze over de kop zouden gaan.
0: Ja, dat zou een beetje de omgekeerde wereld zijn, als dat zo zou gebeuren.
2: Zeker.
0: Ja, en het centrum is natuurlijk ook veel discussie over. Betaald parkeren daarin. Staan daar nog dingen in over het akkoord? Of willen jullie dat ook gaan evalueren?
2: Volgens mij wordt het totale parkeerbeleid geëvalueerd. Niet alleen voor Korte Akkeren.
0: Ja, dan kijk ik even naar jou, Ben. Het totale parkeerbeleid wordt geëvalueerd.
1: Ja,
0: en hoe staat D66 daarin? Zeggen die ook van goede ontwikkeling? Goed om dit even op pauze te zetten?
1: Nou, het is natuurlijk goed om het te evalueren, de effecten te evalueren en daar goed naar te kijken. En welke signalen krijg je? Ik denk dat het goed is dat er een pleister is geplakt als het gaat om Korte Akkeren.
0: Ja, en misschien nog een tweede vraag voor de mensen die niet in Korte Akkeren wonen en niet in het centrum. Kunnen die er ook vanuit gaan dat er de komende 4 jaar niet veel gaat gebeuren in die wijken? Of gaat er ook wel breder worden gekeken en misschien toch op andere plekken ook nagedacht worden over het parkeerbeleid?
1: Nou, dat neem je natuurlijk mee in je evaluatie van het beleid. Dat vind ik lastig om zelf wat over te zeggen.
2: Kijk, mocht er vanuit een bepaalde wijk behoefte zijn, dan zal daar moeten worden gekeken of daar ook een meerderheid, wat het probleem is.
0: Ja.
2: He, je kunt natuurlijk ook nog aan andere oplossingen denken. Mm-hmm. Maar het gaat eruit wat is een probleem in een wijk en hoe gaan we daar met z'n allen mee om te kijken naar oplossingen?
0: Ja, je moet het niet invoeren om het invoeren, maar je voert het in als er vanuit de wijk een probleem is. En als dat er niet is, of als de wijk duidelijk aangeeft van nou, wij zitten hier niet op te wachten, of wij denken niet dat dit nodig is in de wijk, dan is er ook niet per se aanleiding. En door in de samenleving door in de samenleving in gesprek te gaan, willen jullie ook die signalen gewoon goed naar binnen halen in de raad.
2: Maar het is niet de bedoeling dat we als raad gaan zeggen van het gaat verder ingevoerd worden. Juist niet. Mm-hmm. Pas op de plaats, we gaan niet verder uitbreiden.
0: Ja.
2: Mits er behoefte is of problemen zijn vanuit de wijk.
0: Ja. Ik kan hem helemaal volgen. Ben, voor jou, ik ben ook wel benieuwd. Wat zijn nou thema's in het samenlevingsakkoord waar jij van zegt van, hé, nou, daar ben ik echt trots op.
1: Nou, het akkoord in zijn geheel, maar dan misschien wat specifieker ook. Duurzaamheid en inclusie. Mm-hmm. Ik zie eigenlijk in alles wel aanknopingspunten ook voor D66, ons partijprogramma. Ik zie met name gewoon, er zit wat meer vertraging op en het is wat minder concreet. Maar ik kan me in de uitgangspunten vinden.
0: Ja, dat is goed om te horen. Dan misschien nog één puntje waar ik over na zat te denken, wat mij wel intrigeerde. Dan gaan we daarna ook weer naar muziek luisteren. Dat was eigenlijk de urgentieverklaring voor asielzoekers. Ik weet nog wel dat dat landelijk speelde. Volgens mij staat, dat had ik in de afspraken gelezen, van hey, op dit moment kunnen statushouders die op zoek zijn naar een woning voorrang krijgen op de andere woningzoekenden. En dat willen jullie eigenlijk gelijk gaan trekken, omdat dat rechtvaardiger is. Ik weet dat er ook landelijk discussie over was, omdat sommige gemeenten ook zeiden, nou nee, geef ons nou die tool, want soms moeten zeg maar, die mensen zitten soms te wachten in AZC. En dan heb je ook minder doorstroom daardoor, dat dat een nadeel is van die maatregel. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook misschien een stukje rechtvaardigheid en begrijpelijkheid voor de burgers. Ik kijk even allereerst naar jou, Ben. Weet jij in detail hoe zijn jullie daartoe gekomen en hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou, hoe we daar hiertoe zijn gekomen, dat weet ik niet. Ik ben wel blij met de passage die erin staat. Mm-hmm. Maar volgens mij zit hier iets anders. Was de landelijke discussie vooral, moet je überhaupt urgentie geven aan statushouders? Mm-hmm. En is dat niet onrechtvaardig? En is dat het vraagstuk geweest? En als je nu zegt, hè, die urgentie van statushouders trekken we gelijk met andere Goudse woningzoekenden. Mm-hmm. Daarmee zeg je in principe dat je een gelijk uitgangspunt hebt. Hè, want ze hebben urgentie gekregen op basis van het feit dat ze statushouder zijn.
0: Ja.
1: Niet op basis van andere problematiek. Hè. Dus die urgentie maakt eigenlijk dat ze een gelijk uitgangspunt hebben.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk van het is niet per se dat je de urgentie helemaal weghaalt bij die groep. Maar je trekt het gelijk met de andere.
1: Ze hebben allebei zoekende. Urgentie. Ja. Ze hebben dezelfde uitgangspositie. Zo moet je hem lezen.
0: Ja, Marja, kijk even naar jou. Wil jij nog hier aan toevoegen? Of zeg jij van nou deze uitleg die is goed helder?
2: Heel helder. Maar inderdaad, wat ik nog wel aan toevoegen. Dat mensen die op de urgentielijst zijn ook om heel veel redenen urgent zijn. Mm-hmm. En het kan niet zo zijn dat alleen maar een bepaalde groep daar voorrang op heeft. Dat mensen nog, hè, zoals de jongeren, mm-hmm. die al langer thuis zitten te wachten. Op zolder, hè, zoals we dat zo aangeven. Ja. Mm-hmm. Maar dat die 8 tot 10 jaar moeten wachten überhaupt. En ja, die kunnen niet verder met hun leven. En zijn mensen die in scheiding liggen. Hè, je mm-hmm. hebt natuurlijk allerlei, kan heel veel dingen opnoemen. En dus dit geeft wat meer gelijkheid aan, net wat Ben aangeeft. Zijn we heel blij mee.
0: Ja, nee, ik kan hem helemaal volgen. Dan sluiten we het, we sluiten het samenlevingsakkoord niet af. Het zal vast misschien nog wel te sprake komen.
1: Dat is niet alleen aan ons.
0: Nee, zo is het inderdaad. Maar voor nu eventjes wel, want we gaan luisteren naar de keuze van Marja. En dat is Claudia de Breij met Mag ik dan bij jou?

En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

0: Ja, dat was Claudia de Breij met Mag ik dan bij jou, de keuze van Marja voor vandaag. Ook een prachtig nummer. We gaan door naar de werkzaamheden aan de Middenmolenlaan en, het Middenmolenplein. Ik moet het goed zeggen natuurlijk. Marja, wat is hier precies aan de hand? Die zijn vertraagd, heb ik begrepen.
1: Ja, dat loopt eigenlijk al jaren. Het is natuurlijk een heel complex. Hè. De wijk is, geloof ik, meer dan 30 jaar geleden gebouwd. Mm-hmm. Inmiddels is er veel verzakking. Speeltuintjes die niet meer van deze tijd zijn, zeg maar. Rondom het winkelcentrum is er wat problemen. Dus er moet veel rondom de scholen. Dus het is een heel breed. Het waren eerst twee losse plannen, heb ik begrepen. En in 2024 zijn ze uiteindelijk, hebben ze besloten om dat samen te doen. En dat moet dan Europees worden aanbesteed. En dat het een wat groter project is, als ik het zo goed heb begrepen. Maar het is natuurlijk jammer dat omdat het in één grote wijk is, dat niet eerder zo opgepakt is. En daardoor verloopt de vertraging.
0: Ja.
1: En zijn er steeds plannen. Er is inspraak. Mm-hmm. En naar mijn idee wordt er niet duidelijk. Hè. We krijgen veel signalen vanuit de wijk. Dat er niet goed wordt teruggekoppeld. Wat wordt er nu met onze inspraak gedaan? Mm-hmm. En dat is eigenlijk in het samenlevingsakkoord. Waar we nu mee bezig zijn. De input wordt ook teruggekoppeld. Van wat kan er wel en wat kan er niet. Hè?
0: Ja.
1: Op die manier. En ik denk dat de gemeente ook zoekende is. Hoe gaan we nou met die participatie om? Maar en dat, dan wordt er wel op een website het een en ander gezet. Maar dat zeg ik al eerder. Niet iedereen is daar digitaal vaardig genoeg voor om daarnaar te kijken.
0: En je moet het ook nog kunnen vinden als je zeg maar wel digitaal vaardig bent.
1: Juist.
0: Dat is vaak in mijn ervaring ook nog
1: dat klopt.
0: Niet altijd makkelijk.
1: Ja, zeker. En dan krijg je eigenlijk van, er zijn de bijeenkomsten. De zaal zit bommetje vol. Er is toch wel veel protest. Mensen die ongerust zijn. En dan wordt er dan komt er een andere projectleider of het plan.
0: Ja.
1: En dan krijgen ze zoveel input van ja, nu moeten we daar weer heel goed naar gaan kijken. Dat duurt dan heel lang. Terwijl je eigenlijk, en dat zien we nu in het nieuwe samenlevingsakkoord, veel eerder in die plannen die wijk erin mee wil nemen. Wat zijn nu de wensen?
0: Ja, dus je zegt eigenlijk van nou, dit is een goed voorbeeld van waar het echt beter kan.
1: Ja, zeker. Daar ben ik van overtuigd.
0: Want als je dus inspraak organiseert, dan moet je ook gewoon duidelijk maken wat je mee doet. En je moet niet herhaaldelijk en tempo erin houden.
1: Juist, ja. En natuurlijk snappen mensen ook dat niet alle wensen. Hè, en ook niet elke wens is voor iedereen belangrijk. Hè, dus je moet prioriteiten gaan stellen. Maar ook kijken naar de mogelijkheden. Maar ook helder zijn wat er wel en niet mogelijk is.
0: Ja. En wat zijn signalen die jullie dan van de bewoners hebben gehad hierover? Want jullie hebben die signalen dus wel gehad.
1: Ja. En behoorlijk wat, moet ik bekennen. Okay. Daarvoor hebben we ook vragen gesteld. Mm-hmm. En later samen nog met het CDA. Die hebben ook onderzoek gedaan. En hebben nog artikel 39 vragen gesteld. En het splitste zich dan ook meer rondom het winkelcentrum. Okay. Waar ook weer wat andere problemen.

0: moet naar gekeken worden. Wat brengt dat weer voor extra kosten met zich mee? Hoe wordt dat dan onderhouden? Geeft dat weer overlast? Of qua veiligheid, hè, verkeersveiligheid. Ja. Dat soort dingen. Het schijnt een extra uitgang te komen bij het winkelcentrum. Voor de vrachtwagenbelading. Maar ik begreep dat die plek weer juist over een fietspad gaat. Waar de buurt zich ook weer ongerust over maakt. Dus ze proberen wel met aanvullingen en oplossingen te komen. Dat geeft dan vaak weer andere reactie. Wat ook weer dan in meegenomen moet worden. En daardoor vertraagt het. En het is gewoon heel hard nodig in deze wijk.
1: Ja, ik hoor eigenlijk, het is een soort wijkbrede ontwikkeling. En het is ook iets gewoon echt nodig is. En daardoor gewoon vervelend dat het zo lang duurt.
0: Zeker, ja.
1: Ja, Ben, ik zie jou ook hierover kijken. Herkenbaar deze dingen en herkenbaar dat deze inspraak niet helemaal goed is gegaan?
2: Dan moet ik wel zeggen dat ik niet helemaal in dit onderwerp zit. Ik heb wel in Grovenwelle gewoond, dus ik heb het wel gezien. Maar het is goed dat het wordt aangepakt. Goed dat we ermee aan de slag zijn.
1: Ja, en ik denk in de nieuwe samenstelling, Marja, dan kijk ik even naar jou. Hoe willen jullie dit uit het slop gaan trekken? Hoe willen jullie dit beter gaan doen en zorgen dat hier tempo in komt, maar ook met goede inspraak?
0: Ja, dat is de manier natuurlijk van hoe gaan we dit opzetten. Hè? De wethouders krijgen natuurlijk de opdracht. Dus de wethouder die dit in zijn pakket gaat krijgen, die gaat daar een goed plan voor opzetten. En met de wijk zelf daarbij te betrekken en de winkeliers, de ondernemers, noem het allemaal maar op. En kijk, het is heel technisch en je hebt met allerlei bedrijven en alles te maken. Dus ik heb nu nog niet de oplossing. Maar onze bedoeling is om daar gewoon wat veel meer helderheid, die communicatie veel beter te laten verlopen. En ook echt duidelijk van wanneer gaan we nu starten. En wat is er met de inspraak gedaan?
1: Ja, ik volg hem inderdaad. Duidelijk aangeven wat er met de inspraak is gedaan. Duidelijk aangeven wanneer gaat wat gebeuren, zodat de mensen ook duidelijkheid hebben. Dat lijkt me een goede voornemen. En ook hopen voor de mensen die daar wonen dat daar snel de ontwikkelingen komen.
0: Zeker.
1: Dat die wijk ook gewoon echt opknapt en mooier wordt.
0: Ja, dat is de bedoeling.
1: Kijk, nou, daar gaan we dan voor. En we gaan het volgen in de politiek. In ieder geval jullie inzet ligt het niet. Dan gaan we nog even praten over het warmteprogramma voor Plaswijk. Wat houdt dat precies in, Ben?
2: Nou, dat zijn natuurlijk stippen aan de horizon, hè, waar je naartoe wil als wijk. Als het gaat om verduurzamen en een richting op wil. Nou, dat, vanuit het D60 perspectief vind ik dat natuurlijk heel mooi. Hè, want ik gun iedereen een duurzame, comfortabele woning. Maar goed, we hebben het natuurlijk net gehad over Grovenwelle en alle vragen die er rondom speelden. Mm-hmm. Ik zie een parallelproces als het gaat om dit programma. Hè. Op 11 juni was er een voorlichtingsavond. Ook in de wijk Plaswijk van de gemeente over het warmteprogramma. En daar zie je eigenlijk misschien toch wel een klein beetje twee communicerende vaten.
1: Hè. Okay.
2: Daar zie je eigenlijk bewoners met allerlei vragen komen. Hoe lang duurt het? Waar gaat het naartoe? Wat wordt van me gevraagd? En een gemeente die eigenlijk gewoon een ideaal beeld probeert te schetsen waar ze naartoe willen. Het spreekt me aan dat je naar duurzaamheid wil. Dat vind ik goed. Vind ik ook goed in het akkoord staan. Maar het is wel echt goed om je bewust te zijn van wat vraag je dan aan iemand en welke antwoorden ga je aan burgers geven.
1: Ja, en je zegt eigenlijk, klopt het als ik het goed begrijp, als dat je zegt van, ja, je hebt enerzijds eigenlijk de zorgen van de mensen, anderzijds de gemeente een ideaalbeeld heeft en het komt nog niet echt tot elkaar.
2: Nou, het komt daar in ieder geval niet bij elkaar.
1: Daar niet,
2: en ik denk dat je daar wel dat we daar stappen in moeten zetten. He, dat we wel kunnen kijken van, kunnen we wat concretere antwoorden geven? He, ik heb wel mensen gezien die echt op zoek waren naar een stukje zekerheid. Wat wordt er nou van mij gevraagd? Moet ik leningen aangaan? Moet ik investeren in mijn huis? Ik moet investeren in mijn huis. Maar eigenlijk wil ik een duurzame woning, want ik ben al wat op leeftijd. Dus er zitten allerlei genuanceerde vragen onder. Mm-hmm. En gelukkig zie ik in het akkoord dat we ook wat breder willen kijken naar woning. En wat meer op duurzaamheid willen. Levensbestendige woningen willen inzetten. Mm-hmm. Dus ik zie daar in ieder geval een parallel. En zeker met dat soort dingen als het gaat over in gesprek zijn met de burger. Waar ga je naartoe? Ik vind dat eigenlijk een klassiek voorbeeld.
1: Een klassiek voorbeeld. Net als eigenlijk in het Middenmolenplein. Dat je zegt van, hé, daar gaat het nog niet helemaal goed. Het was ook wel iets wat ik me afvroeg. De inhoudelijke kant. Het gaat om verduurzamen. Is het inderdaad dat de burgers dan zelf kosten moeten maken? Is het verplicht? Neemt de gemeente een deel mee? Ja. Is dat al bekend of moet het allemaal ook nog uitgewerkt worden?
2: Nou, dat blijft in het programma nog vaag.
1: Okay.
2: Ik haal er in ieder geval wel uit. Hè. Er zit ook een eigen

0: bent, dat je investeert in je woning.
1: Ja.
0: Maar dat er natuurlijk ook wel subsidies zijn. Mm-hmm. Maar nog niet concreet wat voor subsidies dat eigenlijk zijn. Ja goed, en als het gaat om woningbouw is natuurlijk gewoon, zijn de coöperaties natuurlijk aan zet.
1: Ja, dus voor nieuwe woningen kan je eigenlijk zeggen van hé, daar stellen we gewoon bepaalde eisen aan. Zodat als die er komen te staan, dat die gelijk
0: dat lijkt me logisch.
1: Voor de toekomst.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik zie jou instemmend knikken, Marja.
2: Jazeker.
1: Ja, ook zeg maar. Ja, ook mijn vraag over die, zeg maar, die kostenkant, die duidelijkheid. Klopt dat ook dat je zegt van, hé, daar moet wat gebeuren?
2: Jazeker, dat denk ik ook. Wij worden hier ook veel over benaderd. Mm-hmm. Ik woon zelf in Plaswijk, dus ik hoor in mijn buurt natuurlijk ook. Het is ook een wijk waar veel ouderen wonen, inderdaad. Ja. En dat is echt, maar ook mensen die, niet iedereen heeft heel veel geld op de bank. Dus gezinnen ook die zich daar zorgen om maken. Mensen die in een huurwoning zitten. Wat gaat dat voor hun opleveren? Gaat de huur omhoog? Wanneer gaat dat starten? Want die zitten wel met hoge energierekeningen. Mm-hmm. En de ouderen maken zich echt zorgen van, eigenlijk wil ik hier over een paar jaar weg. Moet ik dan nu zoveel gaan investeren?
0: Ja.
2: En het is heel veel onzekerheid. En met het financiële aspect daarbij maken mensen zich eigenlijk al lange tijd zorgen.
0: Ja, daarmee haal je het draagvlak achter het ideaal weg. Hè? Want het is natuurlijk heel fijn om een comfortabele, duurzame woning te hebben.
1: Ja, klopt.
0: Alleen er zitten wel vragen onder.
1: Ja, en die vragen eronder die moeten beantwoord worden.
0: Ja.
1: Maar, ik kan me ook inderdaad voor het voorbeeld wat jij noemt. Als mensen inderdaad op leeftijd zijn. En inderdaad, het kan enerzijds een portemonnee zijn. Maar ook gewoon het aspect dat je denkt, dat klinkt misschien wat cru. Maar in deze woning wil ik misschien ook niet meer wonen over een paar jaar. Of ik denk met de gezondheidsklachten die ik nu heb, dat misschien wel niet lukt. Wil je dan ook dat allemaal overhoop halen? Dat bouwvakkers in je huis een half jaar lang en dat soort dingen.
2: Zeker, ja.
1: Ja, daar kan ik me heel goed indenken. En als je kijkt naar D66, hoe kijken jullie zelf naar dit programma? In hoeverre willen jullie hier...
0: De uitgangspunten dat je gaat verduurzamen en dat je minder energie nodig hebt. Ja, dat past natuurlijk wel waar we voor staan. Alleen dat moet natuurlijk wel op een manier wat werkt.
1: Ja, dus het moet eigenlijk samen met...
0: De stip aan de horizon, dat vind ik prima.
1: Ja, en de stip aan de horizon is goed, maar de weg ernaartoe...
0: De weg ernaartoe moet zorgvuldig gaan, ja.
2: Als aanvulling erop heb ik dat wij als Gouden Vitaal in ons verkiezingsprogramma hebben... sociaal en duurzaam, mits haalbaar en betaalbaar.
1: Ja.
2: En ik denk als we het heel veel onderwerpen tegen die lat aanleggen... dat je heel goed tot ook de samenleving en de zorgen die daarin zijn... daarin mee kan nemen.
1: Ja. En herken jij dat, Ben? Haalbaar?
0: Ja,
1: dat is natuurlijk altijd een moeilijk punt.
0: Zeker, maar de mits, daar verwacht ik toch echt wel een inspanning. Hè?
2: Jazeker.
0: Wat mij betreft moet je daar komen.
1: Ja, inderdaad.
2: Dat staat voorop, dat denk ik ook.
1: Ja, dus de stip is er, haalbaar en betaalbaar. En daar is dan ook een rol voor de gemeente om dat proces goed te begeleiden.
0: Ja.
1: En om ook financieel bij te springen, want ook lang niet iedereen zal dat... kunnen halen. En dan landelijk beleid natuurlijk. Want ik denk, die subsidies zijn er ook landelijk waarschijnlijk.
0: Ja,
2: zeker.
1: Ja, nee, duidelijk verhaal. En we gaan kijken hoe dit allemaal gaat. Zijn er wat dat betreft voor de mensen die in de wijk wonen? Staan er nieuwe bijeenkomsten op korte termijn op de planning die hierover gaan? Of is dat meer iets voor de langere termijn?
0: Nou, moet ik wel graven. Volgens mij zijn er wel bijeenkomsten, maar specifieker voor, volgens mij, van mensen die een huis hebben gekocht.
1: Okay.
0: Die een voormalige huurwoning hebben gekocht. En hoe gaan wij dan eigenlijk mee in het proces van verduurzamen? Volgens mij zijn daar wel bijeenkomsten vanuit de coöperatie voor georganiseerd.
1: Ja. En dan misschien de allerlaatste vraag. Daarna gaan we nog even gaan we afsluiten en heel kort nog een stukje muziek. Jullie vinden het belangrijk om in contact met de samenleving te komen. Voor mensen die nu luisteren en die zoiets hebben van... hé, ik vind deze mensen een heel goed verhaal hebben... maar ik heb ook wel opmerkingen of ik heb ideeën. Dan begin ik even bij jou, Marja. Hoe kunnen ze jou of jullie partij mee in contact komen?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd welkom. De input vinden we heel belangrijk. Alle meningen zijn welkom. Dat horen we graag. Mensen zijn altijd welkom bij ons bij de fractie aan te sluiten. Via onze website staan contactformulieren op. En op de site van de gemeente Gouda staan ook onze 06-nummers of mailadressen van Gouda vermeld. Maar de website van Gouda Vitaal, daar kan gewoon een formuliertje worden in gevuld. En dan krijgen wij een berichtje en dan nemen we contact op.
1: Ja, nee, klinkt goed. Duidelijk verhaal. Ben.
0: Ja, dat is voor ons natuurlijk niet heel anders.
1: Nee, dat vermoed ik al. Het
0: staat natuurlijk ook gewoon op de website van de gemeente. En D66 Gouda heeft ook een website waarmee je in contact met ons kan komen. En natuurlijk horen wij graag terug ideeën, vragen.
1: Ja, nee, nou dat is denk ik een mooie afsluiter en ook een mooie oproep dus aan de mensen die luisteren of dit terugluisteren, want het is ook via podcast, et cetera, te luisteren en het wordt ook regelmatig herhaald. Heb je ideeën, heb je opmerkingen, vind je ergens wat van, neem contact op met of deze mensen of met de andere mensen. De meeste partijen zullen daar behoefte aan, maar in ieder geval Marja en Ben, jullie spreken duidelijk uit. Neem contact met ons op, betrek ons erbij. Dan wil ik jullie als afsluiter bedanken dat jullie hier aanwezig waren. Voor de eerste keer bij Machiavelli. Ik hoop dat dat vaker voor gaat komen. En heel veel succes de komende week met het verdere proces van het concept samenlevingsakkoord.
2: Dankjewel.
1: Bedankt voor jullie komst. Dit was hem weer voor vandaag. We gaan nog even luisteren naar de Underdog Project met Summer Jam. Een mooi zomersnummer.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij Gewoon Groen van zondag 21 juni 2026. Op en neer. In de Bijbel staat een verhaal over 7 vette en 7 magere jaren. Ja, ik ga die Bijbel niet uitleggen, hoor. Maar als we die 2x7 jaren vertalen in het gaat soms goed en het gaat soms minder, dan hebben we een aardige benadering. Ooit ging het slecht met de politieke aandacht voor verduurzaming. Toen ze dat eindelijk dat door hadden, was het ineens een belangrijk verkiezingsissue. Kijken we naar Europa en Nederland, dan zien we dat de politiek inmiddels weer een aardig tandje teruggeschakeld heeft. Wetten worden afgezwakt, net iets anders uitgelegd en verduurzaming is maar lastig en kost geld. Nu kost verduurzaming geen geld, maar vereist een investering. Met andere woorden, je verdient het wel weer terug. Een uitstel van sommige maatregelen wordt het dan ook eigenlijk alleen maar een stukje duurder. Dit is goed om dat te realiseren. Toch even terug naar Gouda. In Gouda zijn 2200 gezinnen die te maken hebben met energiearmoede. Een combinatie van een hoge energierekening en weinig inkomen. Dat is 6,3% volgens TNO in 2024. Van de huizen en deels is dat ook gekomen recentelijk na de energiecrisis. Doordat veel van deze gezinnen ook lastig benaderen zijn en zelf de weg naar hulp niet of moeilijk kunnen vinden, en komen ze dus daardoor in de problemen. In dit verband is het lastig te verteren dat de Goudse politiek, net als in de landelijke politiek, de kop een beetje laat hangen en hun ambitieniveau op voorhand inlevert. Hun doelstelling om in 2040 CO2 neutraal te zijn wordt uitgesteld naar 2050. Slappe hap. Is dat erg? Ja, op een van de van het gasafbijeenkomst in Plaswijk met 600 mensen, dat zijn bijna 10% van de wijk, haakt een deel af onder het motto, ja, ik kom over 10 jaar wel een keer terug. De druk die er na al die jaren van inspanning is ontstaan, was niet meer nodig. Deze verminderde ambitie is dus ook een slag in het gezicht van al diegenen die zich inzetten om wel die doelstellingen te halen en de maatschappij wel een stukje beter te maken. Die 7 jaren, magere jaren, die zijn dus weer volop in aantocht. Want het is de derde zondag van de maand. Het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie, inspiratie voor een duurzamere wereld. Gewoon Groen is een programma van Gouwe Stad Radio. Ieder derde zondag van de maand tussen 12 en 1. En deze Gewoon Groen is gemaakt door, eigenlijk door mij samen met Thijs Neven. Want Victor kon niet. Christopher die maakte de muziek nog. En ik heb nog wel dank aan de kleine virtuele redactie. En techniek natuurlijk weer van Arjan Doelman. En dan gaan we naar de eerste muziek. Het gaat over de toekomst. Het gaat over waar gaan we naartoe. En Christopher kwam met het idee van we gaan back to the future. En natuurlijk hebben we ook in de toekomst nog wel eens een keer een technisch probleem. En als het goed is, is die nu wel te luisteren. Ja, techniek is soms lastig, mensen. Ja, hij komt. Back to the future.

0: Ja, uiteindelijk is het toch nog goed gekomen met de muziek. We hebben nog een paar nieuwtjes. Normaal hoor je ook Victor. Alleen hij had ook een vaderdag evenement. En ja, dan mag je vader worden.
1: Ja, nou ja, ik ben ook vader. En ja. Ik zit hier gewoon. Maar ik heb hier iemand buiten op de speelplaats.
0: Dus die zorgt voor de achtergrondgeluiden.
1: Ja, precies.
0: Een paar dingetjes die we. Wat toch wel opvallend nieuws was. De versteende buurten, dat is landelijk nieuws geworden. In Gouda waren we het al een tijdje mee bezig. Ze zeggen volgens de NOS dat er 800.000 mensen wonen in sterk versteende buurt met te weinig groen. Waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Dat werkt op allerlei manieren door. En volgens een brede coalitie van maatschappelijke organisaties er zijn landelijke maatregelen nodig. In Gouda meten we dat via... Weerclub Gouda, die hebben een site Meteo Gouda, waar je gewoon zo'n 10 weerstations in Gouda zit. Er zit ook eentje bij ons op de studio. Ja. Waarin je ziet hoe de temperatuurverschillen zijn in de versteende en in de groenere buurt. Ja. Dan zie je hoe belangrijk dat is. En dat is dan meer dan alleen maar in de tropisch warme dagen die zeker op dit moment ook aan gaan komen.
1: Ja, nee, dat is heel bijzonder, of nou, eigenlijk bizar hoe groot dat verschil ook is. En dat dus inderdaad al met de weerstations al inzichtelijk gemaakt wordt. Ja. Van het duurzaamheidsplatform maken we ook met dronebeelden ook opnames over hittestress. En dan nemen we expres ook stukjes groen mee om dat verschil ook op bedrijventerreinen ook in beeld te brengen. Ja, dat is echt die extreme. Ja, het wordt ook alleen maar erger.
0: Ja, ik was die diverse berichten een beetje bij elkaar aan het vegen. En toen kwam ik op een uitspraak eigenlijk van... groen is geen luxe meer, maar wordt een levensvoorwaarde.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Dat is gewoon... je hebt het gewoon nodig. En ik was een van de deelnemers die meedeed aan de cursus Goudologie Groen. Uh-huh. Waarin je ziet ook in de loop der eeuwen hoe men met groen is omgegaan. Elke eeuw is dat nog anders geweest. En waarschijnlijk wordt dit dus de uitgangspunt voor de komende tijd.
1: Nou, ja.
0: Ja, historie blijft geschreven worden. Hè?
1: Ja.
0: Meteo Gouda is interessant om te kijken, want daar staan al die cijfers in detail in. En daar kun je ook zien van, joh, wat voor impact heeft dat. En dat is puur de... De temperatuur en ook al omdat er geen wind is zeg maar de temperatuur, gevoelstemperatuur vaak hoger.
1: Ja.
0: Dus dat is één. En gisteren, vrijdag, waren we bij Stadsakker.
1: Ja.
0: En toen werd een van de opmerkingen even terloops geplaatst door Gert. Van horen jullie dit vliegtuig? Dat merken we gelijk aan de kikkers, want die beginnen te kwaken.
1: Ja.
0: En ik vond dat zo'n, ja, dat was even een bijzinnetje. Maar eigenlijk is het omdat je daar zo midden in de natuur zit. Mm-hmm. Zie je dat de natuur toch reageert op invloeden van de mens. Zonder dat we dat in de gaten hebben.
1: Ja, nee, precies zoals je het beschrijft inderdaad. Ja. Dat die kikker was duidelijk te horen. Die liet zich duidelijk horen. Ik begreep ook dat de kikkers dat altijd doen. Hè, dus redelijk standaard is.
0: Want ze voelen die trillingen en dan gaan
1: precies,
0: ze reageren.
1: Precies, daar reageren ze op. Maar ja, we zien dat natuurlijk in de gebouwde omgeving, ja, dan merk je dat niet.
0: Nee,
1: ja, je
0: hebt misschien eens een keer. Lawaai, ja, daar was het stil genoeg om het te merken.
1: Ja.
0: Dat was een van de leuke opmerkingen. Er waren er wel meer, hoor. Dus, maar
1: ja, gelukkig. Ja.
0: Straks gaan we wel even op terug. Dus we gaan er een rustige uitzending van maken. En we gaan eerst nog even naar een toekomstmuziekje. Arjan, ga je gang.

0: Mijn maandelijkse column is deze keer als titel het Spijkerbroekenreservaat. Over goede bedoelingen en een lastige werkelijkheid. Onlangs besloot ik dat het thuis tijd was om mij serieus op te ruimen. Niet een beetje schuiven met spullen en vervolgens tevreden vaststellen dat de rommel nu ergens anders ligt, maar echt opruimen. En dat werd op zijn zachtst gezegd een interessante exercitie. Tussen de spullen die in de loop der jaren een permanente verblijfsvergunning in mijn huis hadden gekregen, bevond zich namelijk een indrukwekkende verzameling oude spijkerbroeken. Versleten, gescheurd of simpelweg de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Kleding die misschien ooit weer in de mode zal raken, maar waarvan de stof inmiddels wel betere dagen heeft gekend. Samen vormden ze iets wat nog het meest weg had van een klein spijkerbroekenreservaat. Later, als ik groot ben, kan ik het nog in menig geschiedenisboek als voorbeeld van verzamelwoede worden aangehaald. Maar omdat ik mij los wil worstelen van mijn Arie-Bewari-status, wilde ik dat reservaat mijn huis uit hebben. Nu stond mij iets bij dat oude jeans kunnen worden verwerkt tot isolatiemateriaal. Een prachtig voorbeeld van circulair denken en doen, zo vond ik zelf althans. Een broek die ooit de regen trotseerde op de fiets naar het werk, krijgt een tweede leven in een muur of dak. Een soort natuurlijke evolutie van katoen naar isolatiemateriaal met ritsen. Dus besloot ik mijn bijdrage te leveren. Althans, dat was het plan. Want het bleek makkelijker bedacht dan gedaan. Na een avond zoeken had ik een indrukwekkende hoeveelheid informatie verzameld over mijn toch al niet beperkte kennis van circulariteit, textielstromen en duurzame ambities. Ik ontdekte waar spijkerbroeken vroeger van werden gemaakt, hoe de wereldwijde textielindustrie werkt en waarom hergebruik belangrijk is. Alleen wist ik nog steeds niet waar ik mijn spijkerbroeken kwijt kon. En precies daar schuurt het als spijkerstof waar de gaten in vallen. We hebben het vaak over verduurzaming alsof het vooral een kwestie van bewustwording is. Maar ik ken genoeg mensen die zich al lang bewust zijn van het probleem en die best de helpende hand toe willen steken. Ze willen spullen hergebruiken, repareren of recyclen. Alleen blijkt de praktijk om te beginnen uitdagender dan de theorie. Dat is wat mij betreft overigens geen reden om het dan maar op te geven. Want opgeven is geen optie, weten de mensen die mij als fietser in de Alpen al wat langer kennen. Juist omdat grondstoffen schaarser worden, blijft het belangrijk om materialen zo lang mogelijk in omloop te houden. Maar mijn eigen kruistocht in spijkerbroek laat wel zien dat er nog een wereld te winnen is in het makkelijker maken van duurzame keuzes. En zit hier dan ook een kans voor ondernemers? Nou, misschien ligt daar wel meteen een interessante vraag voor hen. Want als iemand die actief op zoek is naar een circulaire bestemming voor een stapel oude jeans die bestemming niet eenvoudig kan vinden, hoeveel vergelijkbare grondstoffen blijven er dan onbenut? Circulariteit gaat niet alleen over idealen, maar ook over logistiek, dienstverlening en nieuwe verdienmodellen. Wie het makkelijker maakt om materialen in te zamelen, te sorteren, te hergebruiken of een tweede leven te geven, levert niet alleen een bijdrage aan een duurzame economie, maar creëert mogelijk ook nieuwe bedrijvigheid. Mijn spijkerbroekenreservaat ligt voorlopig nog even hoopvol in de wachtstand. Hoopvol dat er ergens een plek bestaat waar deze veteranen van talloze fietsritten, werkdagen en weekendklussen alsnog een tweede leven kunnen krijgen. En mocht er een ondernemer zich geroepen voelen om er iets mee te doen, dan heeft hij of zij alvast een eerste klant.
1: Ja, ik moet aan dit verhaal denken. Een oud verhaal van een school die ging verbouwen en verduurzamen. En er inderdaad ook spijkerbroeken op wilde nemen als isolatie. Mm-hmm. En toen werden ze benaderd door de weduwe van een oud leraar.
0: Ja.
1: Die had allerlei spijkerbroeken. Mm-hmm. En die heeft hij geschonken aan die school. Ja. Zodat hij op die manier nog een beetje onderdeel uit kon maken van die school.
0: Ja, dat is toch super.
1: Dat is tranentrekkend.
0: Ja, absoluut.
1: Dat heb ik een paar jaar geleden gehoord. Ik weet niet meer precies welke school. Maar dit is wel een verhaal waard om verteld te worden.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Dus, maar jij plaatst deze column altijd op Zo Gouds.
0: Ja, dat is eigenlijk. Ja, dat is oorspronkelijk de aanleiding geweest waarom ik met deze columns ook begonnen ben. Ja. Dat Pieter van Vliet van Zo Gouds mij vroeg: wil jij een column schrijven? En dan kan ik die op Zo Gouds plaatsen. En nu bereikt er alleen helaas ons het trieste bericht van het overlijden van Pieter. Ja. Dat is wel voor velen, denk ik.
1: En dan een aparte plaats in de journalistiek in het Gouds, hè?
0: Ja, dat absoluut. Hij was ook wel altijd overal. En hij was, moeten we dus helaas zeggen, Zo Gouds. Ja. En ik ben hem heel dankbaar dat hij deze kans ook geboden heeft. En dat dat uiteindelijk ook ertoe geleid heeft dat ik ook maandelijks hier zit.
1: Ja,
0: ja dat is dat
1: wat,
0: echt
1: wat we zeer waarderen overigens.
0: Ja,
1: dus dat,
0: ook nou gelukkig.
1: Ja, ja. Nee, dus ja. Overigens, we willen met alle plezier ook jouw columns op de website van Gouden Stad
0: dat zou een mooie...
1: Dus dat gaan we gewoon regelen. Ja. Want de beschouwingen zoals jij doet hebben zeker waarde ook in het gebied van verduurzaming. En de insteek vanuit DPG en de insteek van jou als persoon, die zijn het waard om te verspreiden.
0: Nou ja, blij om te horen. Ja. En ook fijn dat ze ook hun weg weten te vinden en hun plek krijgen.
1: Ja.
0: En dat het ook bijdraagt ook, hè, vanuit bedrijvigheid in Gouda. Dat, dat we ook hier de verbinding kunnen vormen. Nou, je hoort het net ook in jouw vorige bespiegeling ook over de Stadsakker. Ja. Dat is natuurlijk deelnemer, een trotse deelnemer van het duurzaamheidsplatform. Daar vinden ondernemers elkaar, maar ondernemers zijn ook net mensen. Dus die doen ook thuis dingen met duurzaamheid.
1: Die moeten ook hele nieuwe technologieën ontwikkelen om als bedrijf nog te kunnen functioneren.
0: Ja.
1: Daar heb ik meerdere voorbeelden van gehad. Bijvoorbeeld de meneer van de garages van de bekendste automerken hier in de buurt.
0: Uh-huh.
1: Hij zei van vroeger, ik zou die garage overnemen en ik weet alles van olie en vet en hoe de auto eruit ziet. Maar ik moest maar één keer bezighouden met de aansluiting van Elektra voor laadpalen.
0: Ja.
1: Dat heb ik nog nooit iets van geleerd. Maar ik moet het wel doen.
0: Ja.
1: Nou, in dat verhaal komen we straks nog eventjes met een voorbeeld.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Reageren we ook op. We gaan niet exerceren. Alhoewel, de muziek heet wel Apologize. Het is gewoon mooi muziekje. We gaan er even tussenuit. MUZIEK

0: legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouwestad Radio. Iedere derde zondag van de maand. Tussen 12 en 1.
1: Ja, appeltjesgroen van Corine weer. Heerlijk. Heerlijk om haar stem ook weer een keer te horen op deze manier. Iets heel anders. Wanneer was de laatste Elfstedentocht? En ik stel dat aan een paar mensen die nu met hele grote vraagtekens kijken van wanneer was dat ook alweer?
2: Ja, ik denk 1989.
1: Ja, nou, dit soort vragen en meer worden op de klimaatexamen gesteld. En gisteren was Harry Clemens hier in de studio, die heeft een heel verhaal over verteld. En die een stukje ervan heb ik gebruikt. En daar gaan we even naar luisteren, met name wat is een klimaatexamen en waarom is dat een... Waarom zet hij zich hiervoor in? Dus we gaan even naar Harry Clemens luisteren.
3: Dat geldt ook voor de Global Call. Ja.
4: Wat maakt nou dat Gouda, dat jullie als platform Duurzaam Gouda aanhaken bij zo'n landelijk initiatief?
3: Ja, dus dat is inderdaad van, nou ja, wij zijn breed, hè, dus het is voor de burgers, zeg maar, en het is voor iedereen. In het platform, daar zitten dus verschillende organisaties, hè, dus de Raad van Kerken en de IVN en NIVON. En ook Groothouders voor het Klimaat. En ja, wij vinden het goed om aan bewustwording te werken. En ook aan de feiten, zeg maar. Dus een klimaatexamen, dat is echt iets voor... Wat is de wetenschap? Wat zijn de feiten? Wat gebeurt er nou werkelijk in de wereld? Daar is het klimaatexamen een interessant iets voor. Het is in samenwerking met een school. Dus dat vinden wij leuk en interessant en nuttig om te organiseren.
4: Ja, want de school die levert meer dan alleen een lokaal.
3: Ja, nou ja, dus het is vooral de locatie natuurlijk. En ze faciliteren het. Ze zorgen ook voor de koffie en thee.
4: Eerlijke koffie.
3: Juvetta is een groene school. Hè, dus dit past heel goed bij wat zij willen.
5: Dus het is bewust eigenlijk die samenwerking gekozen met die school?
3: Voorheen was het ook een eco-school. En we hebben eerder als platform, hebben we in 2019 ook een heel mooi event gehad in het Juvetta. Toen heette het nog wel aan het college.
5: Ja.
3: Dat was toen het Goud Sustainable Food Event.
5: Ja.
3: Waar notabene ook iemand van Urgenda aanwezig was. Iemand van de Troep Rising. En er was een maaltijd bereid door leerlingen. En dat was een heel leuk evenement.
4: Dus dat wordt weer een beetje nieuw leven ingeblazen, die samenwerking.
3: Ja.
4: Wat houdt dat examen nou precies in? Eigenlijk?
3: Ja, precies. Want het examen, dan denk ik, het is iets om te slagen. Maar dat is dus niet. Hè. Het gaat om je eigen kennis te testen. Dus het is echt op jezelf. Je kijkt het ook zelf na. Het is een examen om je eigen kennis te testen.
5: Ah, ja.
3: Dus het is in een examensetting. Hè? Dus je zit in een schoollokaal waar je 60 minuten, precies 60 minuten kunt zitten. En dan aan 22 vragen beantwoorden. Tegelijkertijd is het een soort van bewustwording van hoe zit het nou eigenlijk precies. Hè? We hebben dus ook die poster, daar staat dan op de Elfstedentocht een tijdje geleden, toch?
5: Ja,
3: weet jij nog wanneer de laatste editie was?
4: Gerrit? Weet je dat nog?
5: 1996. 30 jaar geleden.
3: Ja, wel warm, maar nog niet...
5: 95?
3: Nee, je koelt af.
4: Oh. 97.
3: Ja, en dan op 4 januari. Hè, dus
5: dat klopt.
3: Dus, maar dat is dus... soms denken we dat we het weten, maar... Toch niet precies als je dat doorvraagt.
5: Dus zulke soort vragen misschien ook verwacht.
3: Zo is het met klimaatverandering ook. Veel mensen die hebben wel een beeld. Maar ja, hoe zit het nou precies?
4: Maar wat hoop je dan dat mensen meenemen na zo'n examen?
3: Ja, dus toch een stukje meer bewustwording en ja, dat, van de feiten. En ja, dus bij klimaatverandering, ja, er zijn zoveel dingen die de mensen eigenlijk toch niet weten. Dus en, ja, ook de ongelijkheid speelt een grote rol. Hè. Dus, want nu wordt er gezegd van ja, China die stoot zoveel uit. Maar ja, historisch gesproken, bijna het hele carbon budget komt uit Europa en de VS. Hè.
4: Ja, dus, want je gaat zo'n examen doen en je kijkt het zelf na. Wordt er daarna nog nagepraat? Ja. Dan krijg je nog wat meer informatie achter de vragen en zo.
3: Ja, ja, zeker. Dus het is dus, nou ja, je hebt dus die antwoordvellen, maar je hebt dus ook het totaal is dus op de avond, hè, 7 uur is het inloop, een koffie en thee, een welkomstwoordje, dan om 19:30 begint het de sessie, zeg maar, ja. En dan 19:30 tot 21:30. Dan is er napraten en dan zorgen we voor een drankje en een wat nootjes en dan kun je dus napraten onderling en dan, ja, dan kun je dus een beetje erop terugkijken.
4: Met het idee, ik ga me nog eens verder verdiepen in waar ik andere ideeën over had. Ik bedoel, je kan klimaatgesprekken cursus volgen of talloze dingen die je zou kunnen doen.
3: Nee, zeker. Dus ja, klimaatgesprek is inderdaad een hele mooie verdieping. En er zijn meer middelen natuurlijk. Ja. Er zijn ook bonusvragen, dus dat heb je ook, want nou ja, toen ik hem maakte, 60 minuten is best kort, zeg maar. Hè. Dus ook voor mij was het van, nou ja, ik kon net die 22 vragen behappen in die 60 minuten. Ja. Maar er zijn ook nog 9 bonusvragen, maar die kun je dus mee naar huis nemen.
4: Oké, okay, want weet jij de vragen al?
3: Ja, ik heb dus...
4: Kan je eentje weggeven?
3: Nou ja, dus...
4: De 11-stedentocht?
3: Nee. Oh. nee. Dus...
1: Ja, die vraag die komt niet meer, want hij... in het originele gesprek ging hij daar nog verder op in dat hij dat niet wilde doen. Maar er zijn nog plekken. En dan kun je zelf ervaren wat het is. Om te kijken wat is je kennis nu op het gebied van verduurzaming en wat er gebeurt in deze wereld. Dus ik van harte aanbevolen. Het is dat ik een andere afspraak heb. Anders ga ik er ook naartoe. Maar ik doe even mijn best nog.
2: Kan je het ook als duo doen?
1: Dan ben ik bang dat jij meer wilt weten dan ik, maar...
2: Nou ja, nee, ik zat meer te denken. Dan ga ik gewoon samen met mijn dochter doen. Zullen we dat samen doen dan?
1: Ga je samen examen doen? Op een echte school?
2: Ja?
1: Ja?
2: Oh, nou, ik ben een keer verlegen.
1: Ja, je hebt je dochter meegenomen. Ja. Is hoeveel? 4?
2: Ze is 5.
1: 5 jaar, ja. Die mag nog een hoop leren. Wij gaan even met een muziekje verder.

0: Ja, een klein agenda nieuwtje. Op 24 juni, dat is woensdagavond, kun je mee op zoek naar wilde planten in de Noorderhout. En om 7 uur verzamelen bij de Ruiterclub aan de Bloemendaalseweg aan het eind tegen de A12 aan. Het Noorderhout vormt in Gouda is een geluidswal voor de A12. En die geluidswal is gevormd door jarenlang grote hoeveelheden afval te dumpen. En dit is inmiddels helemaal bedekt met een laag aarde en beplanting. Inmiddels is er een enorm natuurgebied ontstaan met flora en fauna, waar veel wandelaars gebruik van maken. En ook is er een natuurspeeltuin. En deze avond wandelen ze door de gedeelte van het Noorderhout en kijken naar planten, bomen, struiken en ja, allemaal dingen die je normaal niet ziet, die worden opgewezen. Dus van harte aanbevolen, dat is toch ook wel in de trend van dat mensen ook wel weer die natuur opzoeken.
1: Ja, nee, absoluut. En ik denk ook dat het goed is om te ruiken en te proeven.
0: Ja.
1: Ja, om gewoon ook rond te lopen in wat er allemaal is. En weer opnieuw te leren wat we eigenlijk allemaal collectief vergeten zijn.
0: Ja, nou ja, daar hadden we vrijdagmiddag natuurlijk een leuke sessie van.
1: Ja.
0: Dat was een stadsakker. Dan vinden ze dingen uit die ze al eeuwenlang verloren zijn.
1: Ja een hovenier die weer... tips uit grootmoeders tijd, zou ik bijna zeggen, toe gaat passen om niet met pesticiden en dergelijke aan de slag te hoeven.
0: Nou, hij had een bestrijdingsmiddel verving die door kaneel te strooien.
1: Ja,
0: dat is natuurlijk een heel andere benadering. En dat staat onder andere ook, Gert Albertijn heeft een boek uit 1700 over energievriendelijk koken en dingen uit de natuur.
1: Ja.
0: Ik denk dat we dat soort informatie opnieuw weer moeten recyclen in deze moderne tijd.
1: Ja, ik denk dat Gert dat boek inmiddels in grote oplagen kan gaan laten herdrukken.
0: Ik heb al een paar keer aan hem getrokken op dat gebied, maar hopelijk dat dit opnieuw doet.
1: Ja.
0: Dus, want daar staat inderdaad in hoe je met heel weinig energie toch een fatsoenlijke maaltijd kan maken.
1: Ja.
0: Dus had je nog meer hele opmerkelijke dingen van die bijeenkomst? Want het was een hele gezellige, leuke bijeenkomst natuurlijk.
1: Nou ja, ik denk geen opmerkelijke dingen. Want wij doen dit natuurlijk met heel veel enthousiasme en energie. Dus weten ook dat daar mooie dingen uit voortkomen. En het was vooral weer interessant om te zien dat deelnemers die elkaar nog niet zo goed kennen, elkaar toch eigenlijk wel meer blijken te kennen. Of ook aanvullen op zakelijk vlak, maar ook gewoon de uitwisseling van ervaringen. Daar hadden we denk ik ook wel weer een... We hadden het weer mee. Dat, misschien iets te goed. Hè?
0: Ja,
1: gelukkig stonden we daar in de schaduw.
0: Het dode aardig.
1: Precies. Maar om ook gewoon het verhaal van de stadsakker zelf te horen. Oh, mijn dochter zegt nu dat ze weg wil. Dat hoort ook iedereen natuurlijk. Dat gaan we straks ook maar doen. Maar we hebben nog een klein stukje uitzending nog eventjes te vullen, schat.
0: Ja, het is heel gezellig hier met jouw dochter. Ja,
1: dit is mijn type vaderdag inderdaad.
0: Kijk, want op het moment dat je met mensen overlegt, terwijl je tussen de aardappels en de slaapplantjes loopt, is heel anders dan in de conferentiezaal. Hè?
1: Nou ja, weet je, en ook omdat we daar natuurlijk wel met de duurzame insteek allemaal rondlopen. Dat je af en toe ook de onverwachte vraag op je afkrijgt, wat je weer om nieuwe ideeën brengt.
0: Ja.
1: Ik vroeg aan Gert ook van het afdekken van de gewassen.
0: Ja.
1: Waar doe je dat dan mee? Nou ja, dat is dus wel een kunststof, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ja, dan hoor je dus wel de dames van Wending zo van, oh, nou, als ze dan op termijn eruit moeten, dan hebben wij nog wel een nieuwe bestemming voor in de ontwerpen in interieur waar we mee bezig zijn.
0: Het viel mij op dat er heel veel organisaties kwamen die eigenlijk wel een keer wilden proeven, wat is dat nou, de duurzaamheid?
1: Ja.
0: Organisaties die zoiets hadden van, ja, we doen gewoon technisch onze dingetje zoals altijd, onder andere van een bank, die gewoon kwam kijken van, wat voor soort mensen zijn dat nog en wat gebeurt er, wat voor spanningen zijn er?
1: Ja, maar dat is denk ik ook de samenstelling die we altijd hebben van deelnemers die duurzaam denken en doen.
0: Ja.
1: Maar ook nieuwsgierigen die nieuwsgierig aangelegde mensen. Ja. Die inderdaad eens willen weten van ja, maar wat kan ik überhaupt doen? Ja. En wat gebeurt er allemaal al? Ja. Ja, en dan zeker op zo'n locatie als de Stadsakker is natuurlijk heel interessant om dat ook een keer te zien. Omdat ja, je fietst er vaak genoeg langs of je hebt er wel over gehoord. Maar ja, waarom kom je, wanneer ga je er eens een keer naartoe? Ja. En dit is nu een uitgelezen kans.
0: Ja. Er was ook een heel verslag vanuit Goud Asfalt. Ja. Die ook heel erg met projecten bezig zijn. Onder andere met een gezamenlijke accu voor alle aangesloten organisaties op het terrein. Ja. Dat was ook heel indrukwekkend. Die staan nog aan het begin van de ontwikkeling. Maar eigenlijk is dat dezelfde soort ontwikkeling als bedrijfsterreinen.
1: Ja. Ja, nee, het is natuurlijk een verzamelplaats van energieverbruikers. Ja. Ja, dat kunnen ook woningen zijn, hè, in een woonblok. Maar ook op bedrijventerreinen en op een locatie als Goud Asfalt. Ja, kan dat natuurlijk heel mooi tot wasdom komen. Ja. Als daar de energieuitwisseling en opslag collectief geregeld wordt.
0: Maar het gaat ook heel erg over het ontwikkelen van het idee, hè?
1: Ja. Ja, je moet altijd mensen hebben die daar die het zien, die ervoor willen gaan. En er ook tijd in blijven steken. Ja. Want anders dan valt het stil. En dan zijn we zo weer 10 jaar verder. Zoals jij ook in het begin van jouw...
0: Als de ambitie wegvalt, dan schuift het zomaar op.
1: Ja.
0: Wat een beetje aan verwant daaraan is dat ik een artikel tegenkwam van een bedrijf die een grote organisatie, helemaal ontziet qua handelen van energie. Dus die gewoon zorgt van, dat bedrijf zorgt gewoon voor dat grote bedrijf gewoon energie heeft, geregeld wordt, contracten afgesloten wordt, de onbalans opvangt, zorgen dat apparaten op tijd aan en uitgezet worden om de energieaansluiting niet meer te missen op het net.
1: Ja, kijk, je hebt natuurlijk hier ook technische toepassingen voor, energiemanagement systemen, maar heel veel ondernemers die ik ook spreek of waar ik ook van hoor, ja, die lopen daar dan tegenaan. Het wordt ook wel ballast, hè, als het het niet doet en als het niet geregeld is.
0: Ja, vroeger bestelde je gewoon een hoop stroom en dat was er.
1: Ja, je zette inderdaad het apparaat aan en het begon te draaien. En nu ga je wel de situatie krijgen dat, dat er schaarste is dat met de netcongestie. Ja, dus die balancering, die wil je wel gemanaged hebben. Ja. En dan kun je technische toepassingen voor inzetten. Maar je moet wel weten waar het over gaat.
0: Maar toch organisatorisch.
1: En ja.
0: Het bedrijf is een congestie service provider. Ik vond het een mooie scrabble woord.
1: Ja, nee, zeker. Ja. Kijk, en we zitten natuurlijk hier in de regio ook met het servicepunt voor energietransitie. Ja. Gaan niet dat hele management overnemen, maar die maken ondernemers wel bewust en helpen ze op weg. Ja. Ook in die congestieproblematiek. Ja. Ja, en dit zou een mooie aanvulling daar op het servicepunt zijn om het ook praktisch te maken en ondernemers hierin dus ook echt te ontzorgen.
0: Ja. Want dat is wel hard nodig.

0: aanbieden. En om daar ja, toch ook vaak wel weer in collectiviteit een oplossing voor in te zetten.
1: Ja. Er is nog genoeg te doen.
0: Zeker.
1: Ja. En wij gaan nog even gezellig naar muziek luisteren. Terwijl ondertussen er een mooie tekening gemaakt wordt aan de overkant. Gaat helemaal goed zo. Ja.

0: Ja, de power afloop is groot genoeg. Alleen het vliegtuig komt er inmiddels bovenuit. Dus dat heb ik ook mee te maken. Hier horen we trouwens de kikkers niet, hè?
1: Nee, dat blijkt dus maar weer.
0: Wel een stadsakker, ja. Ja. We gaan het over hele lastige zaken hebben. Politiek. En met name de samenlevingsakkoord. Daar komt deze week definitief een gezamenlijke statement uit van DPG, Energiecoöperatie, Fairtrade, vergeet ik nog wat?
1: Ja, de natuurfederaties, natuurverenigingen. Ja.
0: Alles wat zich inzet voor een duurzame en mooiere en groenere wereld, die gaan samen een statement maken.
1: Ja, we hebben natuurlijk voor de verkiezingen hebben we het verkiezingsdebat gehad in de Gouden Spinnerij.
0: Ja.
1: Daar natuurlijk ook alle partijen aan de tand gevoeld op een aantal thema's rond duurzaamheid. En nu ligt er een concept samenlevingsakkoord. Ja, heeft de coalitie toch wel, de duurzame coalitie Gouda, wel de gelegenheid aangegrepen om daarop te reageren.
0: Ja.
1: Omdat het qua inhoud niet overloopt van ambitie.
0: Nou ja, ik gaf dat in mijn intro al aan. Hetzelfde van die ambitie die gewoon 10 jaar uitgesteld wordt. Ja. Maar zijn er meer gedetailleerde kritiekpunten?
1: Het zijn niet alleen kritiekpunten. Hè. Er is veel aandacht voor circulariteit, de onderwerpen.

0: zitten er wel in.
1: Ja.
0: Maar ja, het mag allemaal veel concreter uitgewerkt worden. Ja. En als je juist een thema als circulariteit eruit ligt, hè, dat wat prominenter naar voren brengt, terwijl dat binnen duurzaamheid nou het meest complexe en lastiger concreet te maken onderwerp is, ja, dan kun je daar ook wel weer afvragen van zijn we dan op dit moment met de meest urgente zaken bezig. Ja. Natuurlijk, het is ook urgentie, want het is een thema. Maar wil je zeker binnen je periode van je coalitie, wil je die vierjaars planperiode, wil je daar iets realiseren? Ja, dan zijn er ook andere onderwerpen. Sorry, ik begin even te lachen. Omdat die kleine van mij die is. Ja, ook dat is natuur. Door een mug gebeten. En ze is daar nogal allergisch voor. Dus daar moeten we zo eventjes wel even. Misschien dat iemand nog grootmoeders tip heeft. Want ik heb de Azeron niet bij me.
1: Ja.
0: Dus dat we daar iets een plantje langs de weg op kunnen smeren.
1: Ja, volgens mij de wortel van paardenbloem.
0: Van de
1: weet
0: paardenbloem.
1: Ik niet zeker. Okay. Als er iemand een beter idee heeft, graag.
0: Ja, meld u in de uitzending alsjeblieft.
1: Ja. Ja, toch even terug naar de politiek, want we doen het wel ook voor die kleine dochter van jou.
0: Ja, zeker.
1: En die ambitie is verdwenen, daar zijn we het snel over eens. Zijn ze nog bij te sturen? Wat kan de oppositie doen? Zitten die goed in die wedstrijd?
0: Nou ja, ik denk dat we moeten ook weer niet te negatief naar kijken. Hè, dat de ambitie is misschien bijgesteld. Ja. Zeker als het over 2040 en 2050 is. Je kan je ook afvragen of een aantal plannen of het niet te ambitieus was. Ik denk dat we als collectief, hè, bewoners, maar ook bedrijven, dat we bij moeten blijven sturen, maar dat wel op onderwerpen moeten blijven doen. Gewoon ook scherp blijven en inspreken in de raad, de raadsvergaderingen ook volgen. Ja, ogen en oren open houden en niet bang zijn om het gesprek ook aan te gaan.
1: Ja. Ja. Maar als je globaal kijkt naar cijfers zoals CO2-uitstoot en dat soort zaken, doet Europa het niet zo heel erg slecht.
0: Nee.
1: Maar het kan beter.
0: Het kan beter. Het moet ook beter. Ja. Hè? Want niks doen, dat is achteruit gaan.
1: En het is ook natuurlijk voor bedrijven belangrijk om erbij te zijn. Want Amerika haakt natuurlijk voor een deel af.
0: Ja.
1: Omdat het niet meer kan.
0: Blank.
1: Dus er zit nog een hele hoop te winnen. Wij gaan nog heel eventjes wachten op een reactie op die muggenbulten.
0: Ja. Die reactie is er wel, hoor.
1: Ja, die.
0: bij haar. Dus ik ga gauw even daar aandacht aan besteden.
1: Ja,
0: sorry.
1: Precies. Dus wij gaan nog even een klein muziekje draaien. Het zal de laatste zijn, denk ik. Everything I do.

0: Ja, dit is bijna aan het eind van onze uitzending. Dit was Gewoon Groen. Deze uitzending wordt herhaald op maandag en zaterdagochtend om 7 uur. En vanavond nog even om 10 uur. Terugluisteren naar Selecteer Gouwestad Duurzaam op uw eigen podcastaanbieder. Vanaf morgen, nou, over een uurtje. Of via de website gouwestad.nl. Je kunt ons verder nog volgen via Blue Sky, het Gewoon Groen. Reactie via redactie@gouwestad.nl. Ook voor als u nog een mooi plekje weet voor de spijkerbroeken. En een middel tegen muggenbeten.
1: Ja, mag allemaal gewoon naar, naar de redactie. Reactie naar de redactie.
0: We gaan het helemaal doorspelen. Dat komt helemaal goed.
1: Super.
0: En bedankt voor het luisteren. En ook ik wil jouw dochter bedanken voor de achtergrondgeluiden. Dat maakt het toch een beetje menselijker.
1: Ja, ze is nou weer door beeld afgeleid. Dus die
0: ja, je geeft er een telefoon in en het gaat goed, hè?
1: Verschrikkelijk. Ja. Maar ik zal de dankzegging overbrengen als ze weer losgekoppeld is van het scherm.
0: De volgende uitzending is op 19 juli 2026. Heb een goed weekend. Voorzichtig met de warmte. En we horen elkaar. Dankjewel, Thijs.
1: Graag gedaan, dankjewel.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door opleidende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

friends, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Ouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

I'ma take this bag off of me. I can't use it anymore. It's getting

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.